0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw, dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Actueel. RTV NOF.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
3: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Ik ben Robert Terlouw. Dit is het nieuws. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
1: Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden.
0: Het loert van de stad. RTV NOF.

0: Nou, mensjes, de keer wat doe je?
1: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
0: Schitterend!
2: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
0: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Bakken? Zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
5: Baasmazitcomfort.nl.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek om uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd zij nog hebben om zich voor te bereiden. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
10: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
11: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
12: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
14: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
15: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
16: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
15: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
17: Hast die doen nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
18: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
17: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
18: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
19: WOQS.nl.
20: NOF PC.
21: Een nieuwe PC.
19: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
20: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
19: nofpc.nl.
21: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
23: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
24: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
23: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
25: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
26: Dit is RTV NOF.
27: Mijn no, harte klanken.

Dit is Harteklanken non-stop. Van elke die vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0412 44 1202.

Dit is Harteklanken non-stop. Van een kwartier vragen kennen jouw verziekjes van klankbord of verstrogja via uw telefoonnummer. Dat is 0415 44 1202.

Dit is RTV NOF. De mij Noal reageert worde naar de studio. Wolle jo in een bemoedigje, sterkte ta wenskje, in een feliciteren of samar een muzikale groerdwaan. Bel je dan nou de studio op het nummer 04 Walve 44 Tovenhult.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
0: Schade gereden? Ga naar lalietehaan.nl. Laliet met TH.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Nou, bentjes, de keer wat dan, je?
5: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
4: Schitterend.
6: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
4: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
7: De pannenkoektrein.
8: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
7: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeester mij in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
4: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op luchthaven Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Hij werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De fonds volgt op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel een onderzoek was gestart. Asielaanvragen die voor invoering van het EU-migratiepact zijn ingediend, worden voortaan anders behandeld. Door een achterstand van circa 54 dossiers geeft de IND vanaf 12 juni voorrang aan nieuwe aanvragen. Om lange wachttijden te beperken verdeelt asielminister Van den Brink oude dossiers in 4 categorieën om een gefaseerde beoordeling te kunnen bewerkstelligen. De 52-jarige Brit Paul Quinn is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting uit 2003 in Little Hilton. Andrew Malkinson werd destijds onterecht veroordeeld en zat 17 jaar gevangen. Quinn bleef tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek buiten beeld, ondanks eerdere zedendelicten en zijn woonplaats nabij de plaats van het misdrijf. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het van het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt, waarna een gebied met regen naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gij, dat is uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
20: Oeh.
21: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
20: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
21: Raadsma?
20: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
22: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
0: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
1: en Opel.
2: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
0: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
24: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
23: NOFPC.nl.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
25: in Ford en Opel.
26: Mijn Doeken camerabewaking, het oer zegt horen in en rondom Jo Bedreuw. Oer al wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
27: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
28: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
16: Dit is RTV NOF.
29: Mijn klankbord.

Beste harkers van RTV NOF, een hele goede morgen, Allen Gerre. Het is juist 6 juni 2026 en ik wil je heel hartelijk welkom hier bij het programma Klankboord. Dat betekent dat je weer 2 woorden luisteren kan naar je geestelijke leerden die voor van jou draaien, maar die het vanzelf ook onvregen worden, kent er jou. Dus er is vast wel iemand die jou feliciteren kan, bemoedigen of samen een groet opbrengen willen. Ik zou steeds bellen naar de studio en draai je telefoonnummer. Dat is 0511 44 12 02 en dan optie 4. En vanmorgen werk je mij. Lea, die zit bij de telefoon. Hilly, die docht de cd's. En nij in de studio is Gjalt Boe van der Berg. En hij zit bij de techniek en hij wordt inwerkt door Wiege Pasma. En daarom heel hartelijk welkom, Gjalt, voor deze uitzending en ik voor in de toekomst. En ik hoop dat we een hele mooie uitzending maken. Nou, en mijn naam is Menke Dijkstra en we wensen je maar heel veel luisterplezier daar.

Psalm 119, vers 151 lezen we: U bent nabij, Heer. Dit gedeelte begint met een persoonlijk klaaglied. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat roept de psalmist om hulp. Waarom komt God hem toch niet redden en helpen? Zonder op te houden bepleit hij zijn zaak. Waarom wordt zijn gebed niet verhoord? Dat vragen wij ons misschien ook wel eens af. Er is zoveel persoonlijk leed en ook heel veel collectief leed in deze wereld. We bidden ervoor, maar dat betekent niet dat de ellende ophoudt. Toch is de volharding in het gebed de enige weg van God. Hem blijven aanroepen en vooral weten, de vervolgers zijn nabij, maar er is iemand die ons nog meer nabij is. Zo nabij als een schaduw aan onze rechterhand. Dat geeft hoop en rust. We gaan direct luisteren naar het lied De Haven van Rust van Paul Regen. Want het lied is inmiddels ook onvregen. Trouwens, eerst verzoekje wat je leidt. En dat is Eke Helder. En zij wil haar man bemoedigen. Douwe Hedder, mij dit lied De Haven van Rust.

Ja, dit lied wie voor Douwe Herder, mag ik zeggen. Douwe Herder. Dan geven we verder mij een verzoekje van Anneke Sudema. Want zij wil een lied ombieden aan Sietske en Johannes Riemersma. En speciaal voor Sietske was ze de lokwens kunnen overbrengen. Want zij is al wie juni jidje. Verder is het lied van Pieter en Anneke Siltstra. Wiebe en Anneke Bos. One en Griede Boer. En Kar en Willy Posma. We kunnen luisteren naar je Waantimans kwartet. En die gaat zingen. Ik wil zingen van mijn heiland.

Sietse Kloosterman die had het volgende lied omvregen. En het is echt een beetje voor hemzelf, want hij is Juster Jens van hier worden en krijgt direct de felicitaties. Maar hij wil lekker het lied draaien, letten voor Boukje Kobus, voor Willem Kobus, Hendrik Kloosterman, Thea de Jong en de meiwerkers van Thuiszorg het Friese Land. We gaan luisteren naar het lied Zeg het aan Jezus alleen.

Het volgende lied is een bemoediging voor Geertje van de Galiën in Stiens, Bride van de Wouden in Marum en Marijke Westerdiek in Drachten. En dat wordt een aanbeend door Klaas Westerdiek. Hij wil graag het lied draaien letten van Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand.

Griet van der Meijer uit Bruggelenkamp. Die draagt het volgende lied op aan Ietsen en Janke van der Bij. En Gerbe van der Bij. En verder ook van de Freun familie en Harkers. En hen die het moeilijk hebben voor heel volle sterkte te wensken. We gaan luisteren naar het lied Ik ben een koninklijk kind.

0: roept hij mij om te staan aan zijn zij.
1: Berbe de Beer die hoopt ons in de waarschijnlijk 84 hier te worden en zij gaat vast de hartelijke lokweesken en een zoenleplezier te wensen door Freek de Beer. Het Westerlouwse mannenkoor jongt, beveel gerust uw wegen.

Henk Smedema, die brengt een muzikale groet over Pietje Smedema, Mem Smedema, Fedde en Tietje en Frans en Tjit Bouwjes. We gaan draaien het lied glanzend als goud.

Dan is er een muzikale groet voor de familie De Vriers, de familie Fortuin, de familie Visser, de familie Dijkstra, Benny Westra, Nel De Vriers, Marten en Renske, Kees en Betty, Britta en verder voor alle harkers. En het wordt hun oom bij een trottine De Vriers. We draaien het lied You Raise Me Up.

Dan laat je een verzoekje van Volkert en Vrouwtje van de Kooi. En zij groet je Aafke van de Kooi, Abe de Wilde, Sietske en Thea, Gerrit en Vogeline, Jurien en Anneke, Aafke Faber en de Ben, Koos en Rita en de thuiszorg meidenwerkers en verder voor alle harkers. Mijn Jezus, ik hou van u.

Bouk Jacobus, die wil de felicitaties overbrengen van Sietse Kloosterman, want hij wil juist de jedje en mocht zondag hier worden. Verder is er een muzikale groet van Geert en Klaske, Johannes van der Veen, Griet van der Veen Kobus en Willem Kobus. En Sjoukje die had voor haar man Romke Wiebinga ook een lied, dit lied onvreemd.

Zo strakjes hebben we het lied You Raised Me Up draait en dat weer instrumentaal. En dat weer onverrekend routine de Vriers van een aantal mensen. Maar dat willen we even rugzetten. En we gaan dan nog luisteren naar het lied, het laatste lied van Jo van Oren van de Klok. Of er even uit maar voor het nijs en reclame. En daarna komen we graag weer om bij het Twarre Orenklankboord. Maar dan draaien we speciaal omdat Tine de onverrekend had nog een keer You Raised Me Up en daarmee tekst.

0: Het geestelijk fysiekplatenprogramma van RTV NOF.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haning Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Autoschade? Wij fixen het. LalietteHaan.nl. Laliet met TH.
3: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
4: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
3: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
6: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
5: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de vier in het midden.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
10: Tromeesje maar in beheining.
11: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
9: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
12: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
14: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren drie landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran vier drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. Een 28-jarige Nederlander is gisteren op de luchthaven van Kopenhagen gearresteerd na aankomst uit Ethiopië. Er werd al jaren gezocht voor twee ernstige mishandelingen in 2022. Bij één incident overleed het slachtoffer een dag later. De verdachte blijft zeker 25 dagen in voorarrest. Een medeverdachte kreeg eerder ruim 9,5 jaar cel. Onder een gymzaal van de middelbare school in Rome is een circa 1800 jaar oude Romeinse villa ontdekt. De vondst volgde op verhalen van leerlingen over verborgen ruimtes onder het gebouw. Na onderzoek van docenten en archeologen kwam een groot deel van de villa aan het licht, nadat in 2024 officieel onderzoek was gestart. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
19: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: Het Raadsel van de Wadden. Vers gebakken vis met huisgemaakte sausen. Prachtig uitzicht op het Lauwersmeer. Of een lekker wijntje onder de druivenrank.
20: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
21: Nof PC. Nof PC.
22: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
21: Nof PC.
0: daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
23: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
24: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
25: Dat wie toen, no mic zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroze auto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
15: Nou, bentjes, de keer wat doe je? Schitterend!
26: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
15: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
25: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
27: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
28: Dit is RTV NOF.
29: Mijn klankbord.

Beste harkers, welkom weerom bij het tweede uur van Klankbord. Ja, dat betekent dat er nog heel veel verzoekjes lezen die we draaien kennen. En dat er heel veel al bellen is voor het onvrede van een lied. En we hopen echt dit komende jaar dit oren te draaien. En we wensen je daarbij heel veel luisterplezier daar.

En zo komen we bij de omvraag van Mattie van Omme. Zij willen gemeente Philadelphia van Dokkum Groetje, de band en de leadsband, vrienden en vriendinnen, zieken en verder alle rouwdragenden en mevrouw Darhout, maar ook de bewenders van de scène en alle harkers. Pro regen die het jongen, de Heer is mijn herder. Prima.

Ienske Veensteren die wil een bemoediging opbrengen voor alle zieken en een groet voor de familie en alle harkers. Wie zijn Tineke's jongen, open ons hart.

Dan is er een bemoediging voor Bouke en Annie. En het wordt hun omgebeend door Frans en Jannie, Gaatske, Tine en Menke. Welke vriend is onze Jezus?

Dan is het volgende verzoekje van Jan Kloosterman. Want hij wil dit lied draaien letten. En speciaal voor iedereen met leukemie. En wil hun anjer heel volle sterkte te wensken. Hij had een lied omvregen van Truus Simons, zoals ik ben.

Dan denk ik over verder naar het volgende verzoekje. Dat komt van Tineke van der Wij. Want die wil een muzikale groet overbrengen van Mem J. van der Wij van der Veen. Oma Willem en tante Thea. Tante Mientje van der Wij Rozema. De familie W. Pitstra. Jo van der Veen. Albert Elzinga. Fijkje de Boer. Rink en Riekje de Boer. En de beide broers. Melle Rozema. Jappie en Marijke. Hilly van der Bij. En Corrie Alma van Doezem. Begin luisteren naar het lied Lichtstad met uw paardenpoorten.

En voor ik verder ga met de verzoekjes, wil ik eerst mij delen dat wel helemaal vol zitten dat onder de klok van het zien oren thuis. Je kan ook van vanmorgen net meer bellen voor het verzoekje. Na een week weer een nieuwe kans. Dan geven we verder mij het verzoekje wat je leidt. Dat is van Ali Werkhoven. En zij wil een aantal mensen bemoedigen. Dat is mevrouw Sjoertje Boersma, Henk Jasnapper en verder alle zieken. We gaan luisteren naar het lied Gebed om Moed.

Hele Liesinga, die brengt een bemoediging over voor alle zieken thuis en in het ziekenhuis. En ze had een lied aanvragen van Daniel van der Kooi. Hoe groot is uw trouw, o Heer?

Tjoek en Jelly, die brengen een bemoediging en de hartelijke groeten over van Janke Kooistra in Nijtjada. Ze wil een lied draaien letter van Esther Thames, Ik zal er zijn.

Vrouw de Beer, die werd onstende manje 8 juni 94 hier. En ze krijgt daarmee de hartelijke lokwensen van de band, de leadsband en de achterkleinkinderen stedje van de familie de Beer. En ze ben al hier heel dankbaar voor de zoons van hem. En we draaien het lied Vrede, zei u.

De hartelijke lokwensingen en de felicitaties ben ik van Willy Scotanus. Want die hoopt 12 juni onstaande 80 jaar te worden. En wij als team van Klankbad willen graag ik wie je post me alvast feliciteren. Maar zie je van onstaande manje. Wij wensen hem een mooie data en een goed nieuw levensjaar. En we draaien daarom het lied. Gefeliciteerd zeggen wij.

Sietske Leesma, die brengt een groet over haar volk, het vrouwtje en Aafke van de Kooi, Aafke Faber en de Ben en heel Nijtjaarde. En speciaal voor de boerman Heinz, want hij is Joodje en hij krijgt een hartelijke lokwensje van haar. Verder is het lied van de maaiwerkers van het Friese land en alle harkers. En verder Heine en Hilly de Bruin, die willen Sietse de Vries alvast feliciteren, want hij wordt halve juni 65 jaar. En wens ik hem een mooie dag. We luisteren naar het lied en ruis langs de wolken.

Dan laat je nou een aanvraag van Leeuwen en Hami Rozema. Ze wil voor hun huid de heer Ben Postma een lied draaien letten, want hij wil Joert Jinjo te hier. En dus de hartelijke lokwensken ben ik voor hem. Ik zie een poort wijd openstaan.

Beste harkers, dit weer alweer het laatste lied van het programma Klankboord. En we hopen jullie ervan genoten hebben. En we willen jullie dan ook zo bedanken voor het luisteren van vanmorgen, maar ook voor hen die het bellen gaan om een lied om te vragen, Osa bedankt. En we weten ook dat heel veel mensen het moeilijk of dreig gaan om heel verschillende redenen. En die mensen willen we graag bemoedigen met de woorden God bless you, God guide you and God will always protect you. Mijn oren werden, God zegene jou. God is jouw gids en God zal je altijd beschermen. En wij als team wensen jou een goede dag, een gezegende snijn en ook een gezegende weekend. En graag ont een orenkeer. En we beginnen eruit met het lied Lestad met de paardenpoorten.

0: muziekplatenprogramma van RTV NOF.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Laliete Haan. Laliet met TH.
5: Has die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
2: WOQS.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
7: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
8: Schoorsteenveger Friesland, in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
9: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen, oeren.
16: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Volgens VMBO en Praktijk Onderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar 131 miljoen kijkers. En dat is aanzienlijk minder dan de 166 miljoen van vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat mede door het ontbreken van enkele landen. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië deden niet mee vanwege Israëlische deelname. En er waren 3 landen die het festival niet uitzonden. Het Amerikaanse leger heeft Iraanse radarinstallaties in Gurukh en op het eiland Qassem aangevallen nadat Iran 4 drones richting de straat van Hormuz had gelanceerd. Volgens de Amerikanen vormden de drones een directe bedreiging voor de scheepvaart. Iran zegt op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein te hebben aangevallen. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
18: It's getting hot in here.
19: Wat een stoel, jong.
18: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
19: Oh?
18: Ja, van het gas.
20: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oostmaarhorn.
22: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oostmaarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
23: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
18: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
20: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
21: Het raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
0: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
10: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
19: De Friese Motorfiets!
10: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
23: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
10: Wij hebben haal- en brengservice.
24: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
25: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
26: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
25: Schitterend!
27: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
25: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Tromeesje maar in beëining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: Dit is RTV NOF.
31: Mijn oog op een hicht.

0: Ja, goedemorgen, welkom bij op Hichten van 6 juni 2026. Ja, 2 uur lang zitten we hier weer. En al die gasten uit alle windstreken, zeg maar zitten, die hier langskomen, of die van de telefoon hebben. Zeg maar, mag ik vertellen, Geesje, wat we al die doggen?
1: Ja, we hebben een volle bak weer. Ja. Dus, Samantien, bellen we even met burgemeester Kantenbreuker.
0: Heb ik hier dat door?
1: Nou, ik heb toen even door de lintjes regen.
0: Die er net wie, hè?
1: Die er net wie. Dus, nee. we jaren even. Hè? Dus, Jesse Looinga van de BFTD, die zit al klaar. Die zit al aan de koffie. Daar praten we. Daar is genoeg maar te bepraten, denk
0: ja,
1: ik.
0: Ja, de winnaar van de politiek. Dit hier. Ja, hoe gaat het verder?
1: En we bellen even met Astrid Rora van de Travel Company. Meestal hebben we een vakantie gekregen dat goed is. En ik jaar en ik lees dat heel veel mensen zitten van nou, ik loop wat dichter bij huis. Nou, ja. Wat zijn de trends in het reizen?
0: Oké, en verder praten we met Jan Nogiemstra. Hij is glaskunstner. En hij zit in de melkfabriek, in de oude melkfabriek van Burgum. Daar had je trouwens niet op een tijd, dus hij hinder wel met jij hem straks voor een kenwerk even hinder. Maar wat doet hij nou precies en wat is een glaskunstenaar? Dus dat zullen we straks vertellen. En dan hebben we iets heel nieuwsgierigs daarna. En dan komt Amarens Jonker aan de telefoon. En die is bezig, die had een website opzet en dat is een heel moeilijk woord. Untranslatable. Untranslatable.
1: Ja, dat was net vertalen.
0: Ja, als net vertalen is. Ja. De woorden die is net vertalen is. Nou, zij had daar, die had ze oprichten en ze kan het heel leuk over vertellen. En ze vertelt straks even van wat ze nou precies de bedoeling daarvan is. Nou, en dan hebben we tenslotte nog even Harry Pilat.
1: Even door de zwarte kuil. Daar hebben we het wel eens vaker doen, maar dat is wel even leuk om even...
0: Ja, en misschien wel meer dingen, de show wel. En tussendoor gaan we natuurlijk ontzettend gezellige en leuke muziek. En we beginnen met een heel kwart noemen, want we gaan in de eerste woorden sowieso last van een beetje haast.

0: Ja, dat we I See Your Face Again, Sandy Coast. En dat we inderdaad, kwart nummer, nog in 2 minuten. Aan de telefoon heb ik onze burgemeester Kante Breuker. Goedemorgen, meneer Breuker.
1: Goedemorgen, mevrouw Duursma.
0: Goedemorgen. Nou,
1: goedemorgen.
0: Ja, hoe lang ben je nou in functie op dit moment? Is dat nou een...
1: Pas 5 maanden.
0: 5 maanden, ja. Nou, dat is ja. Al wat. Dan, dat kiet ik al wel snel. Hè? Dus de 100 dagen ben al voorbij.
1: Ja, het neigt er weg van alle, maar op mezelf ben ik natuurlijk nog vrij kort in functie.
0: Ja. Ja, en bevalt het een beetje?
1: Ja, het bevalt me tierig goed. Nieuwe dingen. Het is heel gevarieerd. Je bent maatschappelijk heel belustend. Dus nee, dat bevalt mij tierig.
0: Ja, en als we het dan over maatschappelijk hè, dan nou vaak de lintjes regen, dat is toch echt iets. Ik een, nou... Een moment vindt hier waar je de onderscheidingen opspeelt ze kennen. En dan in die sekse deal hielden we dit hier 0.
1: Ja, ja. Nou, dat is hier reden om er toch maar eens wat aandacht van te vregen.
0: Ja.
1: Want bij Lintjes heeft vanzelfs hoe mensen die zich maatschappelijk inzetten. Hoe vrijwilligerswerk heet in de regel. En dat is tegenwichtig, hè, want daar draait dus meer schip op mensen die zich belangeloos inzetten worden voor zaken. En het is vanzelfs geen wetmatig dat er bij de lintjes regen werd de meeste de lintjes van kennen dat we dan ook altijd lintjes Utrecht willen kennen. De kennis niet ertussen zitten dat je dat op dat stuit net hebben.
0: Ja.
1: Even voor de volledigheid, we hebben natuurlijk die 60 deal die hier wordt waar lintjes Utrecht mocht. Dat wie een vier bewilling in december vorig jaar en dat wie een Pieter Dijkstra, dat wie in maart van dit jaar. Alleen bij de eigenlijke lintjes regenen, bij Keningsdal hinder dat net.
0: Nee, klopt. Ja, gelijk Pieter Dijkstra natuurlijk. Wij zitten dan vaak ook op Piet Cody, hè? Dus van de foto's. Maar dat, dus je hebt al een keer dient in ieder geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, je mag misschien van het beeld, je mag me rekenen, het is vanzelfs lastig om daar een gemiddelde om te hinken. Maar voor een gemeente, wat ik Rutte van die 60 deel, moet je rekening op, nou ja, gemiddeld misschien 4 van 5 op die lintjes regen.
0: Ja.
1: Maar ja, weet je, het wisselt. Hier in vorig jaar zien we een jochem, dus zien we een heleboel. Dus ja, het kan gebeuren.
0: Het kan gebeuren. En heb ik het idee dat meestal wat, want het vrijwilligerswerk, nou, dat er binnen een heel soort vrijwilligers hier in onze gemeente, dat meestal misschien koud watervrees zijn om iets aan te vreden. Dat ze denken, wat een gedoe. Of dat ze net weten hoe het moet. Of dat ze denken, daar is alleen nog maar voor. Nou ja, de weerbewielings onder dus. Heb je daar een idee bij?
1: Ja, dat weet je vanzelfs net. Ik denk dat ik het beeld hebben dat er een heel soort mensen in de gemeente binnen die zich inzetten. Dus dat op zichzelf het punt net wezen mat. En ja, het zou spietig wezen als mensen zich op een of andere manier zich weerhouden, vierlijk het zelfs wezen. Om de zaak in beweging te zetten, hè, om een lintje om te vregen. Want dat kan meestal zelfs kinderen dwan. En je kunt natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Kun jouw vrijwilligerswerk, daar kun je waardering voor hebben. Dat kun je hele lietse dingen zitten. Een compliment, een bedankje, een bosje blommen, neem het alleen maar op. Bij een lintje heet het door iets wat, ja, wij mooi dat publiek echt heel natuurlijk kracht bijzetten. En het dikke u's gehoord, dat is lijst naar het artikel in de actieve stoen, om nog eens een keer uitdrukkelijk aandacht te vatten, vreven, dat Elst er zelf ook op een dwang in, dus dat je dat niet hoeven al te wachten.
0: Ja.
1: En wat wij hopen is dat meesten dan denken van, nou ja, goed, je neemt zelf het koud watervrees, dat we dat het voortnemen kunnen. Hè? Dus dat wij als gemeente goede vallochten aan kunnen. En meestal ik helpen kunnen bij het wand van het varkens.
0: Ja, nou begreep ik wel van een van jouw maaiwerkers dat het is qua dag. Want in principe ging er nog wel een paar maanden doorheen voordat dat hele proces rent. En, maar stel, iemand had het nog op de heupen en die zei ik ga daar midden. In principe moet er volgens mij binnen formulieren voor en kan meestal dat dan invullen. Dan geeft dat een hele molen in. Want dat is net zo van dat jou denken, nou dat is wel geschikt en dan is dat klaar. Kun je daar nog iets over vertellen? Weet je aan de luisteraars?
1: Ja, nee zeker. Het is zo dat je er binnen 2 routes om tot een lintje te komen. Dat is Leven Mercedes de lintjesregenroute. Daar is in praktiek zo dat je voor 1 juli eigenlijk bij de gemeente het verziek in Chinema te hebben. En dat wordt dat, nou ja, dat is het dan zo'n nog een maand voordat de zaak dan beslikken is, al dan niet. Hè, want de uiteindelijke beslissing is van de kanselarij van de Lintjes. Maar als gemeente helpen wij dan meestal bij het invullen, zeg maar zeggen, van het formulier en het bij elkaar garen van de stik niet even nodig binnen. Dan gaat het vervolgens zich het proces in. En zo'n aanvraag wordt natuurlijk van alle kanten wordt die besjoen, hè, om te toetsen of voldoende wordt onder de norm die het in het land stelt binnen of voor het takken voor Lintjes. Ja. Het zit hem er vooral in dat mensen die een aanvraag doorgaan, dat die goed gegevens verzamelen die waar zijn aanvraag op gebaseerd is. En waar gaat het dan om? Dan gaat het bijvoorbeeld om een inventarisatie van wat het INO dien, hè? Hoeveel tijd heb ik gemiddeld om inzitten. Wat voor werk heeft het best? Wat voor type vrijwilligerswerk heeft het best? Is dat in de sportwest, in de Delsteen, in de Zwartig of in de Tjerken? Dat zou bijgelijks ik kennen. En dat er dan ik ondersteuningsbrieven bij komen. Dus dat liet het misschien een soort werk. In de praktijk kent dat best mooi volle, maar je mag vooral even goed weten wat er nodig is. Ja. Dus dat is de reguliere route. En dan heb je nog de orenroute. Dat is voor bijzondere gelegenheden. Die is justjes kwatter. Maar dan mag je nog steeds eigenlijk dezelfde formulier en gegevens onleveren.
0: Ja, ja, en er is natuurlijk ik nog zaad, maar dat is dat zit in belast van deze routes. De Olympische Spelen de medaille winnen. Of je zal lang in de rier zitten, of in de Tweede Kamer. He, dan wordt dat eigenlijk ongeacht hoe nou zoveel je kind een lintje krijgen. Je kunt ook zeggen, ik word net hè, maar he, dat is ja. Ik nog een route volgens mij. Ik heb begrepen dat het ik wel handig is dat je, je hoeft net rechtstreeks te vregen, maar dat je wel weet dat degene die je op het eigen hebt, er wel nog dan hebt. Want je hebt wel eens mensen die zeggen, ja, maar dat hier nooit mutten of zo.
1: Nee, dat is je wollen vanzelf de mensen die het betreft krijgen door een plezier met wan. Hè? En ja, dat is uiteindelijk natuurlijk een persoonlijk iets dat je meestal mooi discipliek van waardering een plezier toch. Het is natuurlijk ook aan de andere kant aardig om er wat een verrassingselement in te horen. Dus ja, dan het is in het algemeen wel verstandig om dat op een goede manier toch wat te peilen. Als de kandidaat die het me dan op tegen ja, wat hier voor in is.
0: Ja. Is ik nog, want de gemiddelde leeftijd is het algemeen, ik volgens mij, 60 plus. En het sint word ik nog steeds meer Mali als vrouwli. En ik denk vooral in het vrijwilligerswerk, nou, dan doen wij er net onder voor de man. Heb je nog een oproep? Want ik voor de jongeren, en ik denk van, en dat meestal zich net te gauw, nou, denken van, nou ja, dan moeten we zoveel, het moet wel zoveel dienend, hè, en natuurlijk. Wil je nog een oproep doen als burgemeester?
1: Ja, wist. Ik zou deze lintjes die kun je krijgen, ongeacht je leeftijd, ongeacht vanzelfs als je man of vrouw binnen. Misschien is het wel aardig om te nemen dat wij het in het 60e deel het krijgt wat beter door als landelijke middelen als het gaat om de verhouding mannen vrouw, dus dat is goed. Ja. En wat betreft je leeftijd. Ja, je zegt natuurlijk vanzelf vaak wel dat oudere mensen jerdere lintjes krijgen, maar dat zit hem vaak simpel in het feit dat ze langer mooi draaien en meer ding dwang kunnen hebben. Ja. Maar dat neemt net wel uit dat ik jonge mensen zaken dwang kunnen van bijzondere bezutting. En het zou ook natuurlijk heel mooi wezen als je jongere mensen die dat doggen, ik wat naar voren te hebben kunnen. Dus ja, ik zou inderdaad Elsie niet oproepen om daar wat op te hebben die een schroom te hebben.
0: Nou, de lustra's en we zal op onze Facebook ik nog even melden. We hebben hè, nog een paar dagen voor de lintjesregen. Dus dat kan. Als mensen denken van ik heb de warmaster jet en ik heb wel hier in de holle. Dan kan ze bellen met het gemeentehuis. Hoe moet met dat?
1: Ja, zeker. De gemeente die kan ze daarbij helpen. Dat is het bestuurssecretariaat.
0: Ja.
1: En mensen die dat willen, die ze wat meer oriënteren willen, die kunnen op internet op de site www.lintjes.nl kun je meer informatie vinden.
0: Ja.
1: Maar als je kunt in contact zie ik je mooi de gemeente, mooi bestuurssecretariaat op het nummer 1405 of daar kun je ze meer informatie krijgen of ze kunnen een e-mail ondersturen op lintjes@tdeal.nl en dan kunnen we ze graag technisch verder helpen.
0: Nou, Johet, het is een mooie oproep. Ik hoop dat de harkers zeggen van dat je we dwaan. Burgemeester, dank dat je even op de vrije sneur. Of zit er nog wat in de planning voor je?
1: Ja, er is let dan nog weer een orde evenement ziek met sezen, maar geen enkel probleem, heel graag dien.
0: Nou, good weekend.
1: Ja, ik zou. Goeie.

0: Nou, goedemorgen, zoekers. Dat is Elton John, sad song. Nou ja, ja, 4 minuten. Dat doen we net zo heel vaak, maar doe maar. Het is een mooie dag. Ach, wat. Hij stiel al op. Minnie's oors in de hollen. Maar wel sad songs. Misschien doen we dat over een keer. Misschien, ja, waar weet. Maar dit weer wel mooi. Goed, voor de mensen die er nog binnen. Jesse Looijen gaan we aan de tafel. Jesse Looijen van Better Fartiet, zegt dat al. De politieke partij die... Nou, ja, al is koffie in de rier zit. En deze verkiezingen, wanneer weer ik alweer? In maart, hè?
1: Ja.
0: Dit is wel een koffie, voor mijn gevoel, alweer.
1: Ja, bijna 3 maanden.
0: Ja.
1: Je hebt het.
0: Een eclatante overwinning. Van 3 zitten naar 5.
1: Ja.
0: Nou, dat is een opvallende verkiezingswinst. Je bent de grootste winnaar.
1: Ja, ik ben de grootste winnaar. Ja. Ja, zeker.
0: Hoe zorgt er nou na een paar maanden waarom?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele eer dat je als partij... We zijn natuurlijk, ja, wij hebben de vorige rietsperiode voornamelijk verhoren.
0: Ja.
1: Dat doet wel wat mijn partij. Een lokale partij is echt iets, nou ja, dat is na je nu zijn gemeente. En dan komt er zo'n verkiezingswens uit. Ja, dat is gewoon een hele eer dat meestal zou op je stemmen. Dat is gewoon ongelooflijk.
0: Ja. Is het verwachten?
1: Nee. Nee. Nee, ik ran Jonnes het gemeentehuis naar ben en ik zei 2 zetels. Ik zei dan maar heel blij werden.
0: Ja, dan had je Rick zijn.
1: Ja, ik ga altijd zijn 2 zetels. Ik zei dan, ik heb een mooi... Nou, dan behouden we wel wat, want 1 zetel, nou, dan mag je alleen nog fjouwer hier, dat is best pittig.
0: Ja.
1: 2 zetels een keer een beetje verdelen. Ja, Jonnes, dan stier je voor het grote scherm en je krijgt het stembureau binnen en dan ben je de grootste. En dan ben je de ene grootste. En zeg je dat per stembureau gang met Bidel. En aan het einde van de jongen, dan show je dat je maar op 140 stemmen verschil van de grootste partij zit. En dat weer het CDA.
0: Ja.
1: Natuurlijk een hele mooie winst voor hun. Maar ja, het is wel bius. De emotie gang alle kanten nu, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je hebt toch een 2, want dat hoop je hem op.
1: Ja.
0: Dat gaan we hier ook wel zijn. En dan wordt de 5.
1: Ja.
0: Ja, dat is die ster. En dan plotseling ben je een partij die dat doet.
1: Ja, ja, zeker.
0: Die geen 1 of 2, nee, 5.
1: Nee.
0: 5 zitten.
1: Nee, dat weet iets. We hebben bijvoorbeeld net per se rekening mee houden. Nee. In, dat
0: maar wat geeft er dan toch niet in, zo'n jongen?
1: Trots. Want echt heel veel trots. Dat we zijn met Sam toch wel een naaie ploeg. Maar geen wel jonge ploeg. Let echt zien dat de politiek toch wel in iets zegt. Thuis om het nice. Net de gevestigde orde, de verste partijen die er altijd in zitten. Nou, ik is een keer nijgeloos en dat wordt gewoon heel erg waardeerd. En dan kun je op zijn jongen alleen maar trots vielen. Dat is echt super.
0: Maar door zei de verschillende stembureaus kwamen binnen.
1: Ja.
0: Heb je nog een beetje zicht op waar je meeste stemmen zitten?
1: Ja, dat is verhouding geweest. Is dat natuurlijk in Burgum komen meer stemmen dan in bijvoorbeeld drie waren. Maar over het algemeen, in de bredere zin, hebben we in alle dwarpen wel redelijk goed scoort.
0: Hm.
1: En in een aantal dwarpen, ja, daar ben je wat minder, omdat je dan weet, er zit bijvoorbeeld een Sewaard, Douwe David van het CDA. Nou ja, een dwarpsjongen, en dat helpt in gemeentepolitiek, helpt het gewoon heel erg dat je uit een dwarp bij komt en je een bekend gezicht. Ja, dan geeft dat heel vaak. Oh, ik ken die jongen. Het is een goede jongen. Oh, die zit wel goed wanneer in de gemeente.
2: Je had verdij
1: ik
2: toch?
1: Ik zie in een aantal plakken inderdaad. Werd wel het tietserk. Dat is het waar ik opgegroeid ben. Ja, ik stek wel redelijk mijn kop en schouders erbovenuit. Dus ja, dat viel wel als persoon. Naar de verkiezingen krijg ik te zien hoeveel stem je als persoon kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik hier van alle mensen die mij dienen, ik de meeste stem. Ja, dat. Ja, het wordt wel een hele eer natuurlijk.
0: Van alle partijen?
1: Van alle mensen die op alle listen staan, wie ik de persoon met de meeste stemmen.
0: En de grootste partij, en de meeste stemmen.
1: Ja. Ja, dat is wel super.
2: En dan denk je in één keer bliksem en nou? Of?
1: Ja, dan heb je in één keer verhoord. Dat je moet in één keer zien naar je... we gaan natuurlijk als riet besluiten, beginnen eerst riet breed. En daar ben ik altijd voorstander van geweest, omdat dat heel goed de riet in positie zet. Maar ja, het is toch Den Jong binnen een aantal partijen die ik zijn van nou, we ook coalitie stukken gaan. Nou ja, dat maak je dan in ieder geval een eigen ding van hey, hoe doen we dat en hoe showen we dat en nou ja, wat betekent dat? En nou ja, dat is wel.
0: Maar je hebt daarvan een voordeel nee, toch?
1: Nee,
0: van,
1: nee ik zei 2 zetels. Ja, ik zei dan we net echt een coalitiepartij.
0: Nee, maar je mag wel vlak voor de verkiezingen je kandidaat wethouder lanceert.
1: Tuurlijk, maar dat is altijd een heel mooi middel. Om stem te lukken. En natuurlijk, mochten we winnen, dan worden we een serieuze partij wijzen. Alleen dat je binnen een ambitie mee bezig van, nou, dat is wel voor mijn FNP, mijn VVD, zeg maar, best wel overeenkomsten in de programma's. Nou, dat zou wel een goede link wijzen.
0: Ja.
1: Maar je ging natuurlijk net keihard met je partijprogramma. Nou, dit wil we, nou, als we onderhandelen in maten, dan is dit het eerste wat we voldoen. Dat zou bot binnen we dan net mee bezig.
0: Nee. Hey, waarom? Waarom denk je ook dat de meest, dat de staf van de meesting op je stemt?
1: ik denk dat het lokale karakter van onze partij. Natuurlijk, iedereen in de gemeente het is een lokale partij. Maar soms binnen, ja. Het, nou, binnen lokale partijen van landelijke grutte partijen.
0: En
1: FNP net, en FNP in de regio, Friesland, is ook alweer een. Het zit in de provincie. Het is wel een grutter orgaan dan echt een partij die puur shot naar lokaal. En daar gaan we wel echt op inzetten in de verkiezingen. Van, wij zijn de enige lokale partij die echt alleen nog binnen nou ja, de grenzen van die seksstil bloot. Ja. En ik denk dat dat meestal echt aanspreekt.
0: Maar jij staat ik waarom?
1: Ja, ja en het, nou, het jonge karakter, het is het naaigloed, dat helpt ook wel. Ja, dat is wel iets wat we terugkrijgen. Ja.
0: Nou, dan ben je de verkiezingen geweest. Ja. En nou ja, je bent van schrik bekomen. Ja. De kader is verwerken in de goede zin van het woord. En dan kwam we los. En dan is dus de gemeente kiest ervoor om een reisprogramma te maken. Nee, gewoon alle partijen bij ja. Waar we praten over de inhoud. En dan wordt er een reisprogramma maken. Dat ja. Is inderdaad ik maken.
1: Ja.
0: Dat is een baby Galien. Volgens mij is dat in de reis bepraat. Elke keer weer ervoor.
1: Ja, zeker.
0: Dus dat leidt nog een stuk.
1: Ja.
0: Maar dan leid ik een advies om tot collegevorming te komen. En daar staat in dat Jim net mij door.
1: Klopt.
0: En daar staat letterlijk in dat de zorgen binnen bij andere partijen om stabiliteit en politieke ervaring.
1: Ja.
0: Nou. Ja, dat is... mezelf, als dat er zo keihard opschunnen wordt, dat zoek ik net leuk vinden als partij.
1: Nee, dat vinden we jammer dat het opschunnen wordt. De redenen daarvan, dat is bij andere partijen om dat uit te lezen, waarom ze dat opschunnen, dat weten wij ook net. De informateur die gaat met iedereen in gesprek. En er wordt vragen wat zou je hem als een stabiele coalitie. Nou, en er ben een partij in West die u daar net terug in insjoggen. En dat vinden wij jammer, want we denken wel dat bij mijn uze partij. Nou ja, we hadden protestemmen gekregen. Er is echt een duidelijk signaal, joen. Maar ja, het is wel uiteindelijk hebben we wel zijn als partij ook wat er gebeurt. We moeten nou net, nou, gemeentes, het is best wel. Wij zijn als een van de weinige orgaan, nou, samen met de provincie nog een beetje die stabiliteit jaren uit te stralen. Wij maken gewoon vier hier politiek bedrijven. Net naar Twaaien, zoals in Den Haag, zien ze van nou, we loeken de stekker er weer uit, of het wordt een heksjacht. Maar zijn we maar gewoon voor stabiliteit. En is het zo dat partijen vinden dat wij daar net bij jaren, dan zullen wij nog steeds, meedoen, we zullen nog steeds constructief werden. Dan waren de laatste reedsvergadering, ben we eigenlijk meteen al, maar een punt kwam uit ons verkiezingsprogramma, de statuslening. We laten de geen gas groeien, we gaan meteen wel los. En als we net in de coalitie zitten, dat betekent net dat we niet kapot een spul stinnen. We zijn nog steeds een hele grote partij die echt nog wel wat de komende vier jaar gaat brengen.
2: Ja. Dat, maar viel het dan ik nog wat als een soort van nou, je moet nog even stage erin of zo? Bewijzen of?
1: Ik weet net precies waar het in zit. Het is, ik denk dat wij, natuurlijk bij haar, bij BVNL, haar wat wisseling gaan. Nienke Koopmans is naar het beddenskip gegaan. Nou, we zijn toen van partij, maar verhoren. Maar eigenlijk sinds dat we de partij binnen, geen wisseling meer. En we zijn, denk ik, de oude twee gaan we echt laten zien dat we een constructieve partij binnen. En nou ja, er zijn toch partijen die er nog hun twijfels bij hebben. En dat is dan wat het is. En het is nou, we kunnen wel heel erg hingeblowen in dat advies. Maar daar had onze inwoners niks van. Dat wij met elkaar nou ruzie gaan maken, omdat een partij dat zijn had zijn informateur. En wij gaan jouw hier langs, nou ja, dan doen we net mij. En we gaan mijn handjes om elkaar en nee, we doen net mij. Daar had onze inwoners niks van. Nee. Dus we gaan meteen zijn kappen voor. We gaan werken gewoon jouw hier lang. En hoef jouw hier bewezen van, ben we dan de grootste? Uze kans komt wel, daar zitten we echt niet door in. We zijn een partij met een leuke ploeg meesken en we beginnen gewoon voor.
0: Ja, maar ja. Vind je wel omdat je hem eerlijk behandeld bent dan?
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ik hoop, like het zes is, dat meesken daar gewoon eerlijk rond tafel zitten. En dan kijk ik van u, want ik denk wel dat wij dat als gemeente in die tekstiel gaan laten zien, dat wij net de... wij zijn net een gemeente die een heksenjacht naar elkaar doet. Dus altijd op inhoud. Het is net dat we elkaar van leugenaar uitmaatje of dat soort gekke dingen. We zijn altijd een partij die een ding hebben we het allemaal met elkaar eens. En dat is dat we de stiefvoers inwenners. En dat is net alleen nog die 2200 mensen die op onze partij stemt hadden. Dat zijn al die 2200 mensen van de hele gemeente. Dat jij de gemeente hier te wijzen. We hebben het steen van iedereen ja. In onze
0: ja.
1: Gemeente.
0: Ja, nee, dat is hartstikke mooi. Elke partij zult het zitten. Maar ja. Als er vier zitten had, had een dikke overwinning boekt. Ja. Dan wordt het toch gek om de knoppen zitten de komende februari. Dan wordt het toch nog een wat voorstel, die statuslening. Ja. Maar als het om de knoppen zit, de andere kant van de tafel zit, dan haast echt invloed. Dan kerst wat doen. Nou, als ze dat net willen, dan zit ik gewoon van nou leuk, Jesse, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, dat zal in een coalitie zal dat net ooit zijn. Dus wij daar in de onderhandeling een punt gaan. En onze orenpartijen waar we mee zitten, die zegt, ja, dat willen we er niet in. Dan komt het direct niet in. Dus daarin zullen we bepaalde punten als partijen het net willen, bloot het dat ze het net willen. Het is net dat nou, omdat het, nou ja, het college zoals dan nou nam het, nou dat het er zit, dat we niet een keer het vreemd van elkaar binnen. We zijn nog steeds iets op wat functioneert op inhoud, net op persoonlijke verhoudingen.
2: En maar zo'n Riets-programma, ik bedoel, kies dan nog oppositie voeren?
1: Jawel.
2: Ja, want wat is, hoe moet ik dat zien, Fami? Want het is correct van, nou, we zijn allemaal vrienden van elkaar. En,
1: ja, nou, dat is inderdaad, dat snap ik, dat meestal dat zorgen. Het Riets-programma is voor u een middelwest om te zien dat op een bepaald niveau van, we hebben het toe in is. Bijvoorbeeld Benningbouw, we willen al je, we zien bijvoorbeeld een concreet aantal, de rol is 1300. Hudde plankcapaciteit boven de komende vier jaar, maar dus hudde plankcapaciteit op 1300 stingen. Alleen waar dan het verschil in komt, en daar zit, nou ja, de oppositie, coalitie of gewoon het debat in, wat voor wenningen komen er? Van waar? Hoe staat dus wenningen, appartementen voor andere mensen, eensgezinswoningen? En daar zul je wel de verschil in de riet, dat de ene zijt, wij vinden wel status met we met energie in, en andere partijen zitten we meteen een sociale huur. Daar zit het verschil in. Alleen nog terug van tevoren al deel te zetten van je bent het eens met elkaar, bijvoorbeeld het aantal, kan een college in ieder geval wel sturen, je bent het maar snel nog eens, dus we kunnen mijn voorstellen komen totdat we dat aantal sowieso bereikt hebben. En dan kunnen wij als gemeente het volle sneller ik richting je aan van je maakt het net daar.
0: Hey, welke problemen juist op het waagst of door in de gemeente omstapt en luistert naar Meissen? Wat speelt er in de gemeente het meest?
1: Benningbouw, lokale lasten. Dat zijn wel de twee punten die ik het meeste zie. En Benningbouw is vooral ook iets wat onder de jongeren natuurlijk een protte leeft.
0: Ja.
1: Er binnen een protte familie leeftijdsgenoten die wil heel graag in deze gemeente blijven. Alleen het is gewoon, de wenningmarkt is op het moment lastig. Ja. En dat,
0: hadden we dus vaker gewoon de gemeente, ja. Kan daar net zo'n dikke rol in spelen, toch?
1: Nee, het enige wat de gemeente kan doen is vooral, nou ja, de plan openstellen. Dus bijvoorbeeld Mooi Burgum. De gemeente die het bestemmingsplan, de maatschappelijke wenning komen en die zet dat dan in de merken. En dan moet er een partij wijzen, nou in dit geval ben je in Burgum een aantal partijen, die scrollen daarop in. Die krijgen het dan en die ontwikkelen het. Alleen als we het onbad maar groot genoeg houden, dus ik zoveel mogelijk partijen maar uitnodig je, dan kan je daarmee bezig. En dat maar we vooral ding stimuleren, maar het gewoon lid zien bij onze gemeente. Wij moeten vanuit onze kansen volle wat de gemeente kan doen, daar moeten we gewoon iets best gedaan. En dat moet net een moment wijzen dat we geen plannen hebben waar een partij mogen gaan kan. Want de bouwbedrijf zit bomvol en die gaan werken, of werken nog, die zit goed vol. En als wij litten wachten mee en we gaan geen plan wijzen mee bezig kunnen, dan is het een orta. Wij moeten gewoon terugzetten dat eigenlijk er altijd onbad is van, nou ja, een ontwikkelaar om daarmee bezig te gaan.
0: Ik denk, jij ja, een coalitiepartij praten, dan zou je gewoon heel rustig even wichten, ja. Wie is precies. Ja. Ik ben benieuwd voor de komende vier jaar hier zijn gingen, want je zult toch je mee profileren, maat. Dat verwacht je achterban toch ik?
1: Tuurlijk. Maar dat.
0: Had ik even zo naar de VVD bijvoorbeeld, hè? Die had ik gewoon. En die had zich al een vier jaar echt heel bot profileerd, ja. Van keihard tussenin in gingen.
1: Ja. Nou ja, dat is nou echt een partij die in een coalitie moet zitten. En ja, ik ben dat heel benieuwd hoe dat. Ik ben heel benieuwd hoe dat ontwikkelt natuurlijk.
0: Ja.
1: Een partij die er altijd zin in geeft. En wat nou in één keer even 180 graden draaien.
0: Ja.
1: Maar ja, coalitie is natuurlijk iets
0: anders. Misschien dat het zo snel gaat, ja?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Even nog wat doors. Je bent eruit georganiseerd. We maken het bekend eromheen. Dat had ik in de krant gestaan. De nieuwe Riersleden, tenminste een groot gedeelte ervan, is op kennismakingsweekend west in op een eiland. De Schelling, Mierke, dat op Ameland. Ja. Wie precies. Daar hebben we voorvallen bij je partij een rol in spelen. Er zijn dingen zijn, of dingen die gewoon net goed winnen. Waar de burgemeester nog wat met dingen had. Denk dat, want het is een paar maanden in de Ebenbierheid kwam. Heel bijzonder. Het is lekt, denk ik dan gewoon. Wat denk je daarvan? Is dat toevallig of is dat dat je moet komt en dat daar terug je mek net in de meid bij mij?
1: Dat weet ik niet. Ik weet net al dat.
0: Eerlijk.
1: Nee, ik weet het. Want ze had toen stabiliteit en ze had toen een jonge partij, ja. in het advies. De jonge partij wil me bluren. Dat ben we. Dus ja. Ik weet net of Ameland in dit geval invloed had gehad op een coalitie.
0: Had net mij geholpen, denk ik.
1: Ik nee. Dat soort krantenberichten natuurlijk. En we hadden een persbericht gestuurd. En dat is ook wat het is. Maar ja, dat helpt natuurlijk niet. Dat is iets wat zij is.
0: Oké. Nou, die had de vierde uiteindelijk naar de Haarlem gemeente hoezeer van. Nee, maar dat kist ik naar de achterkant natuurlijk. Maar, maar goed, je moet dan uit mij.
1: Nee.
0: Spieter voor de meisjes die al je bestemd hebben. Die vertrouwen niet in haar.
2: Ja, maar dit is dan kans. Ja. Ik heb er wel vertrouwen in.
1: Het is, het is absoluut net dat we nou voor jou hier niks kennen.
0: Op je hand zetten.
1: Nee, dat, oh, maar dat geef ik zeker net aan.
0: Wanneer is het college werd het presenteerd?
1: Als alles mee zit, de formateur, die dus de meesten, de wethouders in het coalitieprogramma, dat is veel voor de simmer, maar dat nog gepresenteerd worden.
0: Ja.
2: Maar heel veel gemeentes ben al klaar.
0: Ja,
1: waarom het bij u is langer door het is, omdat wij eerst natuurlijk het REACH-programma. En als je het REACH-programma en het collegeakkoord, zoals het nou heet, tegelijk doggen, wat je dan krijgt, vooral in het gesprek voor het REACH-breed akkoord, dan zijn er een aantal partijen die helemaal koor al voelen. En als die het net in het REACH-programma krijgen, dan druk ik het wel in het collegeakkoord. En dat helpt net in zo'n sessie, want dan krijg je een bepaalde arrogantie, omdat we bepalen toch wel even. En nou gaan we eerst echt zien, zonder dat we van elkaar wisten, bij het hinnegang, waar willen we echt mee snel naartoe. En dat is dat helpt wel in de onderlinge verhoudingen en in het onderlinge totstandkoming van zo'n programma.
0: Misschien als je waar het daar leidt.
1: Ja.
0: Misschien lukt het wel en kom je hem alsnog in beeld.
1: Alles kan.
0: Waar zult ze?
1: Ja.
0: Jesse Loringen, tien gedankt dat Steven Kommerwoest en de Utrechtse Woest. Dat is ik de rol die hem had, vind ik. Hè, om publiek te lezen van hoe het de zaak in was.
1: Ik ben heel blij dat je welkom binnen en dat we een mooi verhaaltje maken.
0: Succes ermee.
1: Dank u wel. Hey.

0: Ja, ik heb wat thematisch. Ik nou aans dat het interview achter de rug is met Astrid. Dan heb ik nog even wat vakantieliedjes. No More Fear of Flying van Gary Brooker. Goedemorgen Astrid.
1: Ja, goedemorgen Geesje.
0: Goedemorgen.
1: Nou, hallo.
0: Fijn dat je even aan de telefoon komen, Kees. Want dat is de eigenaar van de Travel Company in Burgum. Het reisbureau.
1: Klopt. He, dus, ja, klopt.
0: En nou ja, het is volgens mij heeft het... Het is altijd wel druk, denk ik, maar no extra druk. Of verschuk me daarop?
1: Ja, nee, dat klopt. Het begint nou extra druk te worden, omdat er squallenvakanties komen er aan natuurlijk. Dus we hadden heel hier eigenlijk rintig goed terug. Dus meestal wel eigenlijk altijd wel op vakantie.
0: Ja, hè? Dus en het is het, want ik denk nou misschien maar het vakantiegeld, dan ben ik al je commercials, of meestal niet op een vloot, niet voor de WK misschien wel, of...
1: Ja, die haast ik nou. He, mensen die, ze gaan wel even wachten dit hier. Maar mensen willen toch graag voort. He, ze gaat al je druk. Dus inderdaad, via de televisie en de radio's willen mensen wel lekker maken.
0: Ja, en ik lees ook in de media dat mensen denken van nou, hoe het al je zit in de wereld. En het is ook soms wel wat ingewikkeld om in Azië te komen met vliegtuig. Wij blowen wat dichter bij huis. Spanje, Portugal ben we populair. Kies daar wat voor trends je stof voorbij komt?
1: Ja, ik zie wel dat op dit moment een enorme run is op autovakanties. Zoals in Noorwegen, Zweden en Kroatië en Duitsland, dat is wat dichterbij.
0: Ja.
1: Maar aan de andere kant blote vliegvakanties naar Griekenland, zoals Sakintos, Kreta en Rodos. Ook altijd nog populair. Hè? Dat is op zich binnen Europa nog.
0: Ja.
1: En dat geldt ook voor jongeren. En die boekenbuis echt heel veel, vooral groepen jongeren.
0: Ja, want dus, op zich is het, ik bedoel, dat zit al heel lang in het vak. Hoe lang zit het in het vak?
1: Ik denk nou 24, misschien ook nog wel langer.
0: Ja.
1: Ik denk wel naar de 30 hier, denk ik.
0: Want er is ook wel een skof geweest dat ze zijn van nou die reisbureaus. Hè? We boeken alles wel online en het is, daar hoe je net meer voor naar een reisbureau. En eigenlijk is dat weer populair wordt.
1: Ja,
0: hoe komt
1: klopt.
0: Dat?
1: Ja. Nou, er is een zoveelle keus. En wist dat het is de meeste jou er een prutte yield van uit. Hè, ik bedoel, en dan maak je dat betalen via internet. En nou is toch altijd de zekerheid en dat je opinion terugvallen kennen.
0: Ja.
1: En dus dat is ook een reden. En vaak ik wie helpen ze van A tot Z. Hè? Wie ontzwaar ze de meeste gek.
0: Ja.
1: Dus je boeken de reis en dan ga je er ook geen omtje mee naar.
0: Nee, als je te rekenen hebt wat het dan tijd kost, dat je de hele snijn, je reis het ziekje, hè, dat ik. Heeft ik een, wat zei ze, Amerika, je meesten daar nog heen, of is dat wat minder?
1: Ja, dat is wel stikken minder. Dat is wel wat logisch natuurlijk nou.
0: Ja.
1: De meesten vinden dat net prettig, maar ja, je haakt meesten niet meer nog voor familiebezoek, hè. Maar door, ze stellen het uit naar Amerika. Dan zeggen ze, nou, dan zullen we volgend hier wel weer.
0: Ja.
1: Dat het dan wat rustiger is.
0: Want ik jeerde dat zelfs je Facebook checkt wordt. Maar of weer dat een broodje aap?
1: Dat is een broodje aap. Okay, ja, dat geeft wel heel veel. Maar goed, zulke verhalen ging oude wereld in.
0: Ja, ja. Hey, en wat is de meest exotische reisbestemming die je boekt hebt?
1: Nou... Ik zelf boek.
0: Ja, dat kost ik wel zelfs. Nou, maar voor een klant of misschien wel zelf die het
1: heeft. Ja, de meeste, wat nou heel erg populair is, bloot Curaçao.
0: Ach.
1: Dat is toch wel de favoriete bestemming op dit moment voor vier reizen.
0: Ja.
1: Maar goed, weer ga ik vraag gewoon naar Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Hè, dan ben ik, dat schijnt ook in één keer wel heel in trek te wijzen.
0: Nou
1: ja, en de Mexico, hè, dat vinden mensen mooi. Je,

0: Het verschoot zich nou een beetje richting de Cariben.
1: Ja, maar de meeste. Want als naar Azië vliegen worst, dat kind nou, kiest we via Doha, ja, of is ja. Istanbul of.
0: Ja, dat ken ik, maar tussenlang via een andere vliegveld. Maar het is ook al rechtstreeks vluchten.
1: Ja.
0: En die binnen natuurlijk ook naar Thailand. En
1: maar dat dus is stink wel aardig, dat prijskaartje zal ik. En hoe juist, want dan komt ik steeds, zolang het daar in Iran onrustig bloot. Bij die vliegtickets al het duurder of valt dat ik nou een beetje mooi?
0: Nou, de laatste vliegtickets zijn wel wat prijziger geworden. Maar ik maak steeds de gewone pakketreizen. Als je net van de afhankelijk bent van de vakantieperiode of van de squalperiodes, dan kiest best nog voor een leuke prijs. He, tussen de 400 en 600 euro per persoon voort.
1: Oké, okay. Oh, dat valt
0: dus
1: me nog.
0: Zich, ja. Ja,
1: hey, en wat is die eigen droomreis? Wat is de mooiste bestemming? Dus ja.
0: Ja, ik heb nog een wensenlijstje van mezelf. Maar wat eigenlijk op mijn nummer 1 stuurt, is toch wel Zuid-Afrika.
1: Ja. En dan heb de Big Five erbij. Maar,
0: en dan net specifiek alleen nog Zuid-Afrika. Maar er zijn natuurlijk meer bestemmingen in Afrika. Wat wel heel aantrekkelijk is en mooi is.
1: Ja.
0: Maar mijn eerste is wel Zuid-Afrika.
1: Nou, dat is een mooi. Wanneer vierst u zelf vakantie? Of komt dat er nooit van? Want vaak is de bakker niet oude balen. Hè?
0: Ja, klopt. Ja. Nee, ik ga nou krijg zelf 10 dagen naar het noorden van Griekenland west, naar Parga. En dat vond ik heel verrassend mooi. Dat is echt een aanrader. Dat boeken we eigenlijk, is dat nou, vrij onbekend nog voor de vakantieganger. Maar de natuur is daar prachtig. En ik ging straks zelf, ik zoek naar Thailand, maar dat is annuleerd. Dus dat is een beetje jammer. Maar ik ga nou gewoon, maar dan ga ik naar Fuerteventura. Dat is Spanje.
1: Canarische eilanden is ik altijd goed en mooi waar. Ja. Al is het op dit moment daar ik een beetje, dat bloot daar wat hingen in, een beetje koeler. Ik hoop dat de meesten een beetje in de vakantie moet komen binnen. En mooi dus werk ze nog even.
0: Dankjewel.
1: Je bent wat een oren vier wie hebt denk ik dus.
0: Dat jouw roer Satrius, van zien tot jouw. Nou en we hadden we hadden eigenlijk wel klanten zitten. Dus,
1: maar dit weer voor het goede doel, Astrid.
0: Ja, en alle plezier. Ik vind het hartstikke leuk. Geen probleem. Graag gedaan.
1: Hey, dank Astrid Roorda.
0: En jij maakt succes.
1: Dankjewel, The Travel Company. En we blowen in de vakantie.

0: Ja, wat een rust, hè.
1: Het is helemaal zen. En ja, dat is het, Jerk, in de studio. Ja. Live zand.
0: Het is warm.
1: Ja,
0: precies.
1: Het is hier ook heel warm. Dus dit is ook wel wat, ja. Sinds maar wellness sauna muziek.
0: Ja, maar dat doe ik een beetje omdat het mighty is. Als mij als betiet, wekker beest in de short. Het is lucht. Ja. Dat jongens letters het lucht. Mij als betiet is het heel betiet lucht. Ga er even lekker uit, dan jij hem dit. Hoe daar jij dit net? Dus we denken van nou mensen die dat net aan tien zijn, daar draaien we dit speciaal even voor. Dit hebben we al wekenlang op de ralsteen en dan komt er maar net van.
1: Nou, maar nou is het.
0: Nou is mooi. Ja. Goed, heel mooi. Dit is en de beurt we zingen is dit van Sweet People. Het wordt dan zo'n 3 minuten. Maar we vertellen even wat de haast een 2 uur ging weer verder. En dan hebben we onder andere Jan Hooghiemstra die van de glasfabriek zoek bijna zitten. Maar het is van een molkenfabriek en hij is glaskunstner.
1: En het is hier volgens mij Iependij.
0: Ja, Iependij. Dus ja, van Altolvoer is dat.
1: Oh, dan dus kennen hij kan direct even hier, ik denk al, die moeten er tussen zien werk uit. Maar die komt hier even naar de studio.
0: En daarna praten we met Amarense Jonker. En die is heel interessant. Zij is oprichter van een project in de Markt de Goedzeden. Untrends.
1: Latable. Ja. Nou ja, ik ben heel benieuwd wat zij maken van, in het Engels, van helaas pindakaas.
0: Ja, dat zullen we hier En we praten met Harry Pilat over de Sontje de Zwarte Kuien die van uw Boedenpost staat. Dat en natuurlijk leuke muziek. Maar we gaan eerst even naar de reclame. Beeldskippen, het nijst van de verrood, wat er al gebeurt. En daarna nog even reclame en dan ben we er weer. Tot zometeen.

0: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haan in Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering... en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
1: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
0: Die autoschade laten maken? Lalietehaan.nl. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
2: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
4: Mij toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden over.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Schoorsteensvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
9: Binnen Joop ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet de tiert op Alve Oeren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Het was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. Volgens VMBO en praktijkonderwijsscholen schiet het beleid van kansrijk adviseren zijn doel voorbij. Volgens nu.nl krijgen leerlingen bij twijfel vaker een hoger schooladvies, maar velen kunnen dat niveau niet vasthouden. Dit leidt tot teleurstelling, schoolwisselingen en extra druk op scholen. Voor leerlingen voelt een overstap vaak ook als persoonlijk falen. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Gerson zijn 5 mensen omgekomen. Een man stierf door een droneaanval en een vrouw kwam om bij een aanval op een tankstation, waarbij ook 7 gewonden vielen. Daarnaast werden 3 lichamen gevonden na eerdere beschietingen. Rusland en Oekraïne voerden deze week wederzijdse aanvallen uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten uit op steeds meer plaatsen bewolkt. Daarna volgt een gebied met regen wat naar het noordoosten trekt. Voor de regen uit kan het nog ongeveer 20 graden worden. En tot zover het nieuws.
13: It's getting hot in here.
14: Wat een stoel, jong.
13: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
14: Oh?
13: Ja, van het gas.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
16: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
13: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
15: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
18: De Friese Motorfiets!
17: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
19: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
17: Wij hebben haal- en brengservice.
14: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrijn. Onsien.
13: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
20: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
13: Schitterend!
21: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
13: Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
22: De pannenkoektrein!
23: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
22: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
24: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
25: Tromeesje maar in beheining.
26: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
24: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.

0: Ja, welkom weer bij Oprichten van 6 juni 2025. We halen oer achter de reg. Maar we gaan alles dingen, maar we gaan nog van alles dwaan. Komen de oeren.
1: Ja, we zijn er klaar voor. Dus,
0: we staat aan mijn, ja, we staan daar met een stukje muziek, want we zijn er heel rustig en ja, zen. We hebben het uitgang voor oeren, maar we gaan naast even Blue even zitten. Riemen vast ook gaan zitten, bollen, want ik ga naast Steven van start. Hè.
1: Van Wal.
0: En dan van Wal, ja, dat is het, ja. En we praten dan eerst met de glaskunstenaars, dan neem ik hem al, Jonne Gimstra. Praten we eerst met Amarins Jonker komt, dat is heel verrassend, dat zijn we straks voor jaren. En we hadden nog een contact met Harry Pilat, die komt ook even langs, hoe de Zwartekaar. En tussendoor hebben we al je leuke muziek. En ja, wat is het maar hoe komt, ook zitten bollen, hè? Ja.
1: We zullen weer het schip strand.
0: Oké, goed.

0: Ja, je luisterde op Hichten. Dit weer Horizon van Bluff. Nou, Steven, begin. Aan de tafel ons goot, glaskunstner Jan Giemstra. Jan, tegen welkom.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, het is Joert Evendij bij de malfabriek in Burgum. Elke die een beetje bekend is in de regio, weet dat de laatste jaren dat bijna omtover is, dat een soort, ja...
2: Culturele hotspot.
1: De culturele hotspot.
0: Nou, ja, dat is
2: juist. Een heel gay Frieske.
0: Ja, broeinijst van al die activiteiten. Er zit van alles. Bedrijven en er zitten dozen. Ja, wat er al van het zit. Ik ga je een dingje voor me lezen. Theater in Burgum, het achterland zit daar. Nou, wil je al je weten? Ga er even heen. Vanuit Tolvoorden kan je dat door het gebouw in de keurje. En dan kan je zien wat er al gebeurt. Maar Jan Giemstra, die doet al sinds jaren en dag. En dat hij dat is mijn glas. En die zit eerst in Oontjerk of Gietjerk.
1: Ja, we zitten in Oontjerk, daar weer het atelier. En nou...
0: Dan ben je verhuizen.
1: Zo'n kwarten zit weer.
0: Ja. Ben je er in Bijenwest? Even zoen, word ik je een beeld van. Nee. Prachtig mooi spel. Maar hoe ben je ooit in die glaskunst te landen komen? Want ik weet vandaag, dat was oorspronkelijk meester, je had dat toen nog in.
1: Ja, ja.
0: Master.
1: Ja, hij had mijn tochten dat dat een goed beroep was. Zo. Een boek letter voor vrouw en bijenzwargje.
0: Ja.
1: Dus dat deed toen ik. Maar nee, dat paste net echt.
0: Had het wel dien?
1: Ik had wel dien.
0: Ja.
1: Maar toen ben ik eruit stapt. En toen mijn glas begon. Ja. Heel wat oors.
2: Maar hoe kwam je dan bij glas? Ik bedoel, je stond voor de klasse. Dat ja, die,
1: wij gingen altijd simmers op vakantie naar Scandinavië. We gaan VW-busken, 45 jaar oud of zo. Zelf inbouwd als camperken. Hebben we nog steeds. En dat ging altijd richting Zweden. En dan krijg je op lijst wat vreugd, dat het elke keer zei is. En die zeiden, moest eens naar Zuid-Zweden gaan. Daar had het glas, Rikert. Daar ben grote glasfabrieken, glasateliers. Nou, daar een keer west en toen werd ik verkocht. Ik vond het machtig.
2: En ben je van huis uit kunstzinnig insteld? Of maar de hand? Of...
1: Nou, de familie had wel kunstzinnige genen in hem. En dat heb ik net volgend aan. Dat zit er gewoon in. Dat had mijn broer, dat had mijn nicht, dat had mijn zwan. Dus... Ja, dat denk ik gewoon zo.
0: Ja, maar dan mag het wel ontdekken dan.
1: Mag het ontdekken, want zo...
2: Ja. En leren.
1: Ja,
2: en leren.
1: Ik kom uit een tijd dat kunst eigenlijk net bij ons paste. En hij en mem die vonden dat niks, de kunstacademie. Want we moesten in die tijd vooral aan de buitenkant zien, dus kunstner wist. Nou, hier en hij en mem, ik niet, maar doe maar gewoon, jongen. Ik moest eigenlijk maar onderwezer worden, dachten ze. Dan hier is een vaste baan, dat weer verschrikkelijk belangrijk. Nou, dat had ik dan. Ik hier een vaste baan, maar ja... Dat, het paste net echt.
0: Nee. Maar dan ben je onderwijzen en dan... Maar dan, de glas is in Zuid-Zweden. Maar dat is vooral glasblazerij, toch?
1: Ja, de glasblazerij. En ja, het klinkt een beetje stom, maar ik ga niet met glas blazen.
0: Nee.
1: Ik vind het materiaal, het glas, dat vond ik zo mooi. Dat zegt er heet worden. Het wordt oranje van kleur. Het smolt, het weer krijgt scherp. Het rond voort. En die glasblazers, die stutsen hun pepen in die oven... Dat bleun wat glas omkleven, ze blaasden en dan hier een kristbal als het ware. Je krijgt kauwgom wat ze dan hier. Maar ik vond het juist mooi dat het glas smelten kon, dat het zacht was, dat het vervorm je kent en dat letter waar ook wollet en waar het glas is. En dat had ik nog, dat het mij heel goed fascineert.
0: Ja, en, maar wat maak je toen dan? Want door, nee, leg het even oor zijn. Dan ben je best onderwezen, daar is een inkomen, zeg ik maar.
1: Ja,
0: dan short, dat is net onbelangrijk. Nee. Dan zocht die passie ontstingen. Dat haast wel ergens binnenin. Ja. En dan zocht dat ik voor ik en dan maakte de keuze meidje van. Maar hoe begint hij mij dan? Want ik neem aan dat er net zo volle glaskunsten dus op dat moment wien.
1: Nee, en zo, ik heer net alleen nog mijn salaris als onderwezer. Maar ik heer mijn vrouw ook. En mijn vrouw die zei: stop er mij, jongen, ik geef voor jezelf. Terwijl we een hypotheek heren, twee bijen heren. Nou, daar ben ik vooral hier die denken dat misschien krijgt oors hoor. Dus ik ga gewoon proberen aan haar te danken.
0: Yeah.
1: En dan, dan begint de ziekje. En kent het linksom, dan begint het rechtsom. Maar de hast wat op een horizon zet en daar worst heen. Nou, en dan, als dat echt worst, dan komt het ook altijd goed.
0: Maar heeft een idee, een voorbeeld van, daar zei van dat wil ik meidje, dat wil ik net dat?
1: Ik ga een Zweedse glaskunster, die krijgt orders bij, maar die had sandcasting. En sandcasting, dat betekent dat maal in het zand maken en die is vol glas. En dat is een beetje simpel zijn, want die man die had in de glasfabriek had er die oven staan, daar kan er zo'n lepel glas uitnemen en daar vult er de maal mee. Dat kan ik net. Ik ga in mijn atelier vier ovens staan. Daar verhit ik het glas. En dan doe ik er, voordat het verhit wordt, doe ik die brokken glas in een blompot. Die hang ik boven mijn zaalmal. En door de hitte rint dat door de blompot in een mal. Dus daar komt ik dan door de berekening bij van hoe vol er maar erin was voordat die mal vol is. En het is correct als vroeger toen ik al iets jonkje was. Zit ik in een zaambak te boetsen. Dan druk ik de bakjes in. Ik haal ze er voorzichtig uit. Dan bleun die vorm in het zaan staan. Dan pak ik mijn gitterke en vulde ze met zaan, met water. Nou, jodendij vul ik die mal met glas.
0: Ja, ik probeer het een beetje beeld bij je te houden. Nee.
1: Het is zo simpel.
0: Ja, ja, maar nee, dat is alles zo. Maar daar is het ook glas, hè? Maar waar je de raam in het gebouw. Wat voor, is glas gewoon glas? Of zei je van ik ga speciaal glas?
1: Ja, wat ik broek van mijn glaskunst, dat is bullseye glas, nemen ze dat. Bullseye, dat is het, het eeg waar het glas onder de blaaspeper vast zit. Nou, zo we dat maken. Wij importeren dat uit Amerika. Wat speciaal voor de glaskunst maken. Oh. Dat is weer oorglas. Als wat we hier in het raam zoeken. Dit is echt mooi glas. En dit kunnen we mooi broeken voor de workshops die we doen.
0: Oké.
2: Okay. Nou, ik zit nog steeds gefascineerd. Want ik dat glasblazentjes er voorbij komen.
1: Ja.
2: Weekends toen ik jonge lui in de kranten, die thuiszitters, ik ben nooit dat jongen, die kon dan ik glas blazen.
1: Ja.
2: Maar joh, zei ze, dat is er, daar vind ik niks aan.
1: Nee, dat vind ik niet.
2: En omdat het.
1: Maar dat wil net zeggen dat ik geen bewondering voor haar. Hè?
2: Nee, maar dat is wat anders.
1: Ja.
2: Dat is wat anders. Ja, nee, dat snap ik. Maar wat voor werk, hoe moet ik dat van me zien? Ik denk, ik wil wat keepje van.
1: Ja, dan mag het van mij, die hebben we wel.
2: Ja, maar ik heb het leuk zo. Ja. Maar waar kom ik daar maar thuis?
1: Ik denk een passende aanbieding.
2: Ja. Heel goed, heel goed. Nou, we hebben al even een champagnefluit, maar.
1: Nee, het zou heel wat moois wijzen kennen.
2: Ja.
1: Ik maak zeer driedimensionale objecten, sculpturen. Ja, en dat kan heel verschillend wijzen. Dat kan een caravan op Chelsea's wijzen, zeg het samen zeggen. Dat zo mensen er soms zien. Ja, dat kan ik iets heel abstracts wijzen.
2: Het is wel kwetsbaar natuurlijk. Ik bedoel, een schilderij is ik kwetsbaar, maar
1: ja,
2: had het
1: stikken mat, dan kan het stikken.
2: Dan kan het stikken.
1: Ja, ja. Ik had een keer een grut ziel maken in Fever. En toen kwam mijn zwantje kwam tussen en toen jij ik al onze stem. Hier is wat mis. Toen hielden ze erop schetten. Dus er zit een gaten in. En ja, als mensen het vernielen willen, dan kan het.
2: Ja. Dus en waar ben je nou, zeg maar, dat is een object ook maken, hè? Want je werk ik in opdracht of is
1: ja,
2: het helemaal vrij?
1: Ja, ik werk in opdracht van particulieren of van bedrijven.
2: Waar ben je het meeste, dus is nou dat wie was apart, dat hek?
1: Ja, zo, ik maak het graafmonumenten. En ik ga een keer wat maken voor een man die wennen in Beetse Zwerg, Boetenut, in een land. En toen kwam ik daar. En die bleek dat er een jacuzzi hier achter in het tuin. En ik hier het werk, hier ik wel handig. Toen zei hij van, nou, deze jacuzzi, mij is het wel even niet. Nou, ik zei, dat is gek wat. Dus ik kleed uit de jacuzzi in. Hij zei, maar trek een slokje bij haar. Nou, ik zei nee. Dat ik zie het als een prins in de jacuzzi. Mooi het zicht door het veld hennen. Nou, dat soort dingen, dat vind ik mooi, wist hoor.
2: Ja.
1: Daar geniet ik van.
2: Bijzonder.
1: Ja.
0: Dus ja, oh ja, nou dat weten we dus. Als een opdracht haast, dan mag dat er mooi.
1: Ja,
0: dan
1: ja, ja, ja, er even bij.
2: In zijn buren een jacuzzi, dus ik zal eens even zien.
0: Hey, op dit moment, die schoondochter is ik bij in de zaak, Lutsen.
1: Ja.
0: Ja, en je het is nog te jaren.
1: Ja, het is mijn vrouw Atje, die is een Ierlien onder knibbel opereert. En die hulp altijd met de workshops. En toen zei Gelske van, nou, dan wil ik die wel helpen, de schoondochter. En dat ging zo leuk. En zij vond het leuk. Dus die groeide er wat in. En Atsje vond het wel prima. Ik dacht, dat doe het maar. Dan bleef ik wel tussen. Ja. Ik bak wel cupcakejes voor de workshops. En dat is mijn taak. Nou, prima.
0: Ja.
1: En dan haast het er zo over. Ik wil ook wel wat minder. En toen zei Thijan, mijn zoon, die zit in de melkfabriek. Die had er een heel groot gedeelte. Die zei van, nou, als we daar nou eens het atelier inbouwen. En dan gaat Gelske op den duur, gaat dit ermee verder. Nou, ik zei, dat zou wel mooi wijzen. Dan groeit iedereen en ik groei eruit.
0: Ja.
1: Dus zagen we dat een beetje in de hollen.
0: Ja. Oké, okay, dus zij door de, ik heb even zo in mijn helemaal ruimte erbij. He,
1: ja, die, ja, ze had prachtig verbouwd.
0: Ja.
1: Een grote raam in kam, ja. Proteljocht komt erin. Had een heel mooi zicht op het kanaal.
0: Ja, dat was niks over dan naar Boedentje.
1: Ja, ja, ja,
0: dat is schipken die voorbij komen.
1: Dat zeggen ze zien mij.
0: Ja.
2: En nou, wij ook, wij bolieren als wij dus teambuilding, waar wij doen wij een workshop.
1: Ja, geschikt.
2: Wat doen we dan?
1: Ja, je kan komen en elk een lid stekje, meidje.
2: Ja.
1: Een lidstekje glas. Ik smelt het dan weer om elkaar, dat je hem al weer tussen binnen. En dan wordt het een schaal of een wandpaneel. Dan heb je echt iets van teambuilding.
2: Ja.
1: Nee, want dan moet je lezen en...
0: Ik heb een speciale aanbieding voor u.
1: Nog.
0: Dat
2: kennen. Luc, ja, dat betreft. Ja,
1: maar, ja. Maar kennen.
0: Ja, maar kennen, ja. Ja. Op een hichting, ik zit al helemaal voor me.
2: Ja, ja, ik denk dat ik helemaal. En dus dan hebben we alles in elkaar. Hè. Dan zit ik nog cultuur. Kunst,
0: ja, ja,
2: dat past
0: ja.
2: Precies in het programma. Maar die...
0: Maar rent dat wat, die workshops?
1: Nou, die het wel.
0: Nee,
1: jongen, dat rent als een trein. Dat is ja, onvoorstelbaar.
0: Ja, ik zeg op een Facebookpagina van je. Maar het meeste moet er vooral even naar zien. Facebook, je maar Facebook. Of een website, wat wie het?
1: Ja, Facebook hebben we een website. Ja.
0: Nou, daar staat alles op wat je hem doet. En ik de workshops. Maar die ben eigenlijk al bijna al volboekt.
1: Ja, ja, dat gaat razendsnel.
0: Ja.
1: Als ze wat willen, moeten ze erbij wijzen. Op die website in de gaten houden. We hadden een hier op een atelier. Kan ze zelf omschouwen of met z'n beiden. Als ze een groep kan hebben, dan bel je ze even. En dan hoe lezen we wat voor datum wat we prikken kennen. Dat is ook een mogelijkheid.
0: Ja.
1: Maar ja, ze komen uit het hele land wij. En dat ja, vernuvert mij wel eens wat. Wij hier lessen ze een vrouw uit Sittard. Ik zei, ga je bed en breakfast of zo? Nee, zei ik, die familie weer in huis. Nou, toen ga ik even zacht op Google, maar dat is nog alleen maar reden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar die kon je maar zo, hoe maakt dat zin
1: dan? Ja, die, via de website Comedy.
0: Maar ben er dan geen oren?
1: Ja, er ben wel oren. Er ben gewoon die wijn, jonken, een glas atelier, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar die komen toch bij ons.
0: Ja.
2: Ja.
1: En dat had ik te krijgen omdat wij de combinatie hadden van glas kunst en workshops. En wij stien vier boppen. Wat mensen kunnen doen op een workshop. Dat vind ik wel prettig. Dan kun je overal wel workshops volgen. Nou, die mensen hebben wij ook wel gehoord. Die zijn twee keer west. En die houden dan zelf een workshop.
2: Ja.
1: Maar ja, dan kun je samen geen workshop. Ja. En dan mag er wel een beetje boppen staan.
2: Ja.
1: Mensen moeten wel het gevoel hebben. Ja, hier wil ik echt helpen. Hier kan ik wat leuks meiden.
0: Dan nou, bist pedagogisch opleid. Ja. Dus dan mag je dat kennen.
1: Dat is leuk, joh.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat denk ik wel eens. Ik ga die opleiding hoor.
0: Ja.
1: Dus dat ken ik wel.
0: Ja.
1: En dat is heel handig met een workshop. Dat je wist hoe ze het organiseren moest. Dus dat is ja, een hele mooie basis.
0: Ja. Dat jouw stuk al roer aan die schoondochter. Al die kennis die ze.
1: Krijgt ze al in mij.
0: Al in mij. Ja. Ja.
1: Kost niks.
0: Nee, precies. Ja. Maar wat is nou het allermoeilijkste aspect van Claire? Wat is nou het moeilijkste onderdeel ervan?
1: Nou, Claire had mij in de macht. Maar ik had Claire net in de macht. Het is een heel kwetsbaar materiaal. Het is net zo als je een foutje maken hast dat ze het even bijschaven kent of even een skerrie kent dat het dan wel klaar is.
0: Maar niet keer goed.
1: Het maakt niet een keer goed. Ja, toen kun je net denken van nou, ik zie wel goed dat het uit de oven komt en dan pas ik het dan wat om. Is ook wel leuk, vind ik. Het triggert die wel, hè?
0: Ja.
2: En hoe hang je daar ook heen? Als je zegt van nou, ik maak je een object, een schaal in opdracht, ik zeg maar wat.
1: Ja.
2: Dan van begin tot einde.
1: Ja, zo mensen die bij ons een workshop doen, als ze nou jood een workshop doen, dan kan ze na je week het materiaal weer op hebben.
2: Ja.
1: Want ik werk van mezelf in een oven, dat zit soms een week in een glasoven. En daarna haal ik het eruit. Dus dan ben ik een week of 14 dagen ben ik verder. En dat vind ik wel eens een beetje spannend. Ik ben net een man die een protogeduld had. En dat mag eigenlijk wel hard.
0: Maar waarom moet dat dan wieken? Moet dat alcohol of zo?
1: Wat ja, zo'n glas mag heel langzaam opwarmen. En ik wil heel langzaam alcohol inleden. Oors komt er spanning in het glas. En dan kan het op den duur kan het spontaan knappen weer.
0: Ja. Dus had ik volgens mij maken dat na een week dat ding hier op een dag drie verdikken.
1: Jawel. Jawel.
0: Ja.
1: Dan zei ze een paar dagen worden. En dan gisteren weer verder.
0: Ja.
2: En zo'n glaskamertje dat in het ziekenhuis heeft dat wat allemaal, maar meestal glas gooien. Nou, dat zal een crème zijn.
1: Ja, maar zo agressief ben ik nog net.
0: Dat kon er wel. Dat zou toch een meisje kunnen zijn in de fabriek.
1: Dat kan in de fabriek, ja. Dat is vast wel een ronde.
2: Maar dan heeft dan van die ragged rooms, hè? Aan de kist slaan en kapot gooien. Maar dat hebben wij net nodig.
0: Nee. Dus. Wat voor advies zoekt op jou? Want daar had hetzelfde niet van. Mensen die creatief binnen, die feel dat ze dat binnen. En die misschien ik op het punt staan van zeker naar wol waan, zeker naar net waan. Wat voor advies? Ja, ik ken het wel hier eigenlijk. Maar.
1: Doe maar eens een gevoel achterna rennen.
0: Ja.
1: En als dat was, dan je het een hele mooie wereld voor die hebben.
0: Ja.
2: En heel hard de man het uiteindelijk accepteert.
1: Hij had het net met mij maken. Die leeft net meer. Mem leeft ook niet meer, hè? Maar die had het nou wat mij maken. En ja, Mem vond alles mooi. Mem weer dik fan, wist je
2: <Ja. laughs>
1: Dan kreeg ik meteen wel eens een kleur, maar dan vertelde Mem hoe mooi het weer en hoe geweldig. En maar ja, ik leer dat het ook een beetje Mem eigen is.
0: Ja, Mem mijn zwan zeker.
1: Ja. Ja.
0: Nou, mooi. Nou, ik denk, ik wil een beetje oproepen van, jongens, Arma's en Tieta, en dat is ik net echt geweldig mooi waar, maar pak de fiets even. Even naar de molenfabriek. Leven eromheen, om de wetterkant, zeg maar zitten.
1: Ja,
0: daar zit,
1: ze moeten er wel omheen rijden.
0: Ja, precies.
1: Maar dat werd meteen net echt duidelijk aan, jong.
0: Okay.
1: Maar even terugrijden tot ze hast in het kanaal zitten.
0: Ja, rugzo. En dan zult er steen al je wel beachflags in.
1: Ja, nou, ja.
0: Oké. Okay. En Oors, als je me niet tijd hebt, even de website. Wat voor namen? Ken je ziekje?
1: Jan Hooghiemstra.
0: En dan komt er altijd
1: Jan Hooghiemstra, dat ziekje komt er altijd
2: Facebook, bij. Facebook, website, komt daar goed.
1: Ja.
2: Hartstikke leuk.
0: Mooi. Wij komen vast een keer langs. Dat is een afspraak die we nog meiden.
1: Nou, helemaal goed.
0: We bellen wel.
1: Ja, nou, meiden, we horen afspraken van media.
2: Ja. Heel goed.
0: Hey, succes.
1: Dank je wel.

0: Ja, dat is helemaal Young Boy van Paul McCartney. Ja, we beginnen even over naar een telefonische gast, Amarens Jonker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, de praatste geen Friesk, zei het. Een beetje heel Friesk, soms wel, soms net. Maar dus kerst ook goed Friesk kruwen, want we gaan een mail vandaag krijgen. En ze kan een stukje niet voorlezen, dat meestal bieten we hebben door haar. Mijn naam is Amarens, ik kom uit Emmen, maar mijn mem is Friesk en ik ben als taalkundige al jaren fascineren terug worden die het net makkelijk oorzetten kiest. Net omdat ik een oorzetting bestiert, maar omdat een oorzetting vaak net de hele betjutting dekt. Neem me gelijks het woord lekker. Dat kiest in het Engels soms oorzetten als tasty, maar in uitdrukkingen als lekker waar, wordt het in een stuk ingewikkelder. Krijgt het gebruik van woorden, werd ze vaak komen. Toch wat waardse broekt worden in hokker context, waar mag ik het woord zitten, zei een proto-taal, dus dat is het. Daarom zei ze, ben ik begonnen met, en dan komt het woord, untranslatable.
2: We hebben het oefenen.
0: Ja. Een internationaal online project dat bijzondere woorden, uitdrukkingen en taalvarianten samelen en taaljochten worden. Dat is ook de reden dat we daar even bellen houden. Die is een mail sturen naar RTV-NOF. En we dachten, hé, dat is verrekt nieuwsgierig, want daar ben ik altijd wel dwalen met taal hier. Hè. Dus vandaar. Maar nou eerst maar even.
1: Ja.
0: Wat bedoelt precies met een onvertaalbaar woord? Wat is dat precies?
1: Ja, het onvertaalbare van de woorden, dat zit hem voor mij niet precies in dat er geen vertaling mogelijk is. Want vaak is er best wel een soort van vertaling mogelijk. Maar meer in dat de vertaling net niet de hele lading dekt van wat een woord nou echt betekent. Zeg maar. Dus soms kan je wel een vertaling bedenken. Maar dan denk je van het woord klinkt zo leuk in die andere taal. Of je hebt toch net iets meer informatie nodig om echt te begrijpen wat de essentie is van zo'n woord.
0: Ja. Maar er is toch maar een website begonnen. Maar wat is het doel van die website dan? Wat kennen we daarmee?
1: Sorry?
0: Ik zei, er is een website begonnen, zei ik direct. Maar wat is het doel nou van die website? Wat kennen wij ermee?
1: Het doel is om dit soort woorden en uitdrukkingen te verzamelen eigenlijk.
0: Oei.
2: Wist
0: er nog?
1: Eigenlijk uit te leggen aan mensen die misschien niet uit de regio komen. Oh. Of mensen die... Want vaak zijn dit soort woorden binnen een bepaalde gemeenschap of van mensen die een bepaalde taal spreken of een dialect van een taal, is het heel duidelijk wat dat betekent. Maar zodra je daar buiten stapt, is het eigenlijk veel lastiger om erachter te komen wat zoiets nou precies betekent. En juist dat stukje onvertaalbare is dan heel moeilijk om ook te vinden. En zeker op het internet. Dus daarom, daarom deze website.
0: We hebben wat een slechte verbinding. Misschien kerst even op een oorplak stingen in West. Misschien bij het raam, jij keer van onze technicus. Dan hebben we misschien wat beter.
1: Oké, zal ik even doen.
0: Ja, want de valse orde, het hikt wat.
2: Het hikt wat, het is de taal, hè? Dus ik hou je taal. Hey.
0: Wist er nog? Volgens mij is Amarens nou naar boeten daaraan.
1: Excuses hoor, kijk of het hier beter is.
2: Ja, dit klinkt al beter.
0: Ja, okay. Nou, we gaan rustig verder. De gaat het door verschillende talen. Maar wat voor talen neemt worden op? Wat komt er op zijn site te staan?
1: Eigenlijk alles. Dus ik discrimineer niet. En ik ben ook juist op zoek naar minderheidstalen. En juist ook omdat mijn moeder Fries is. En ik gewoon altijd rond de Fries ben opgegroeid. En ik juist zie dat er voor het Nederlands bestaan er best wel wat sites hier en daar die ingaan op dit soort vraagstukken. Maar voor het Fries bestaat dat nog veel minder. En naast het Fries zijn er natuurlijk heel veel talen wereldwijd die veel minder aandacht krijgen. En ik denk juist dat met het internet kan je dat makkelijk bij elkaar brengen.
2: Ja, Want ik zat zo dus even na te denken van je hebt dan ook nou zeg maar Dunglish, hè, dat Nederlanders letterlijk iets in het Engels vertalen. En dan komen er hele gekke dingen uit. Hè, nou, thank you from the bottom of my wife too of zoiets. Hè.
1: Ja.
2: En ik dacht even in het Fries, nou als bijvoorbeeld met de Elf Steden, dat geert on.
1: Ja.
2: Ja, hoe zou je dat nou vertalen?
1: Ja. Precies, ja, dat is een hele goeie.
2: Ja, ja, ik had ook nog helaas pindakaas. Vond ik ook wel leuk. Maar dat is dan niet zozeer Fries. Maar hey, jij doet dit ook voor... want ik check even je LinkedIn. Dus je hebt je eigen bedrijf. Of werk je voor de... Dat is jouw bedrijf, hè? Untranslatable.
1: Ja, dat klopt. Het is een, ik heb zelf de website... gebouwd, eigenlijk, ja.
2: Want jij bent linguist. Groningen, maar oh, dat is thema, want volgens mij zit ook bij Campus Friesland, wordt het nodige gedaan op het gebied van taal en vooral ook met de computer science erbij, hoe je dat...
1: Ja, klopt.
2: Dus, maar hoe, dus jij bent de hele dag bezig met dit project, of heb je ook nog meer bezigheden?
1: Nee, ik werk ook... ik werk als taalkundige en dan eigenlijk technologische taalkundige.
2: Ja.
1: En daar doe ik dan freelance werk en dat ziet er elke keer net iets anders uit. En dit is dus mijn eigen project en dat, dat doe ik in de tijd die ik...
2: kun je me nog even helpen met technologische taalkundige?
1: Dat is eigenlijk een hele brede term voor alles wat met taal te maken heeft en met technologie. Dus dat kan spraakherkenning zijn bijvoorbeeld, maar ook chatbots tegenwoordig bijvoorbeeld, dat valt daar ook onder.
2: Oké, en wat heb je, krijg je al veel dingen binnen? Op je website?
1: Ja, zeker. Op mijn website, ik ben hier ook al een paar jaar mee bezig, maar ik heb inmiddels al meer dan 100 talen. En het is heel grappig om te zien waar de inzendingen vandaan komen, want natuurlijk deel ik het af en toe wel met mensen, maar er komen ook dingen binnen van plekken waar ik nog niemand ken. En dan is het toch iemand die de site heeft gevonden en dan iets toevoegt. Dus dat is heel leuk.
2: Nou, dat heb ik, ja.
0: En heb je ook een voorbeeld uit Friesland die je even kunt noemen?
1: Zeker, ja. Fries heeft er superveel. Briek vind ik een hele mooie.
0: Welke is het nog eens?
1: Briek is zeg maar... Briek. Ja, je kan het wel vertalen naar wat raar of wat vreemd of zo. Maar ik vind dat Briek toch net een andere lading heeft. En knipperke vind ik ook een mooie in het Fries.
2: Knipperke. Een knipperke.
0: Een knipperke.
2: Even slapen, dus
0: ja. Oh ja.
2: Dat niet. Want die hebt in de Leeuwarden Krant ook een rubriek. Dat gaat van het Engels naar het Fries. Hè? Dus van die Engelse woorden. Put je daar ook een inspiratie uit? Of zeg je van, het komt allemaal binnen en... via de AI gaat alles in pak.
1: Nee, ik wil ook, zeg maar... Want ik... als ik... praat overdag af en toe, dan denk ik, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een hele mooie. Dus vaak luister ik naar hoe mensen praten en dan denk ik, oh ja, dat is wel mooi voor de site. Maar over het algemeen vind ik het ook juist heel leuk als mensen zelf met ideeën komen. Omdat uiteindelijk is mijn blik ook maar beperkt en hebben mensen zelf ook een heel goed idee over wat nou bijzonder of interessant is.
0: Ja. Hoe kunnen mensen woorden en verhalen insturen? Naar jou.
1: Ja, ze kunnen naar de website. En dat is untranslatable.co. Dus niet .com, maar .co. Je kan ook gewoon op Google untranslatable zoeken. En dan vind je het ook, denk ik. En ze kunnen mij ook een e-mail sturen. Als ze een leuk idee hebben. Dus dat is dan mijn naam, Amarens. At untranslatable.co.
0: Oké, goed.
2: Over 5 jaar, als we jou nog een keer bellen, hè? Wat horen we dan? Wat is er? Wat heb je dan? Wat is het doel uiteindelijk?
1: Nou ja, dan hoop ik gewoon dat ik een nog mooiere collectie heb aan woorden en uitdrukkingen van over de hele wereld. En ik hoop ook vooral, kijk, je hebt tegenwoordig ook meer internationale studenten in Leeuwarden bijvoorbeeld. En je ziet toch dat heel veel dingen die bijvoorbeeld voor het Fries gemaakt worden. naar het Nederlands vertaald zijn. En daardoor vallen heel veel studenten die alleen maar Engels spreken een beetje buiten de boot. En ik hoop dat met dit project dat ook juist die studenten wat meer in aanraking kunnen komen met het Fries.
0: Okay. Nog één persoonlijke vraag als het tot slot. Ik zag op jouw LinkedIn-pagina dat je 8 talen beheerst, waaronder West-Fries.
1: Ja.
0: En ik dacht, hé, ik mis gewoon Fries dan, het echte Fries. Hoe kan dat?
1: Ja, nee, West-Fries, ja, je moet het West-Fries noemen, want je hebt ook nog het Oost-Fries in Duitsland. Dus op LinkedIn kan je alleen maar kiezen voor West-Fries.
0: Oh, okay.
2: Dat is Fries.
0: Nee. Ja, ik maak hem al zorgen.
2: Daar hebben we toch vandaag ook nog even iets nijs leren. Ik wist dat ik net.
0: Nee, want West-Fries, dat hebben wij het over Noord-Holland. Dat zijn de West-Friesen.
1: Ja, precies, ja.
0: Vanuit ons gerekend. Maar goed, dat hebben we opgehelderd. Amarense, hartelijk dank dat je even naar bij ons wilde zijn via de telefoon. Het was wat lastig met de lijn, dus. Maar goed, we hebben ons best gedaan. En veel succes verder en ik hoop dat er veel mensen dingen insturen. En we bellen later nog eens een keer.
2: En dan moet het zijn dat we tegen betegen.
0: Tegen betegen.
1: Dank u wel.
0: En hondje.

0: Ja, ik zou zeggen een echt opgehichte noemer. Joel Blum van Get U.S. Bonds. En dan goed luister haar hem Bruce Springsteen. Ik heb achtergrond. En zijn band zit erachter. Uiteraard. Beginnen we ineens heel lokaals. Curry.
1: Curry, ja.
0: Een zwarte kuien.
1: Ja, nee, ik zie het trek in het kader van het vorige onderwerp. Want toen zie je het Harry Pilat, die zie het al even een mooie te wacht zien. Zwarte. Wat is dat eigenlijk?
2: Ja, de Zwarte, dat is eigenlijk het grens, riviertje. Je kunt eigenlijk net eens meer een rivier nemen. Want het is eigenlijk een vrij smal wetteke worden in de loop der tijd. Maar het is eigenlijk de grens tussen Noord-Friesland, wat het nou is, en Achtkaspelen. En in Achtkaspelen, daar is het riviertje bij het sportcomplex. Maar ten noorden van het sportcomplex rint een lans onder oren. En dat gaat ook bij de Vinkleerste Bos langs, ten zuiden van Vinkleerste Bos. Daar is een heel smal stroomke. En dan gaat dat verder richting Twiesleheide. En dat komt ook weer in verschillende benamingen van paden, komt het woord Zwarte weer waarom.
1: Ja.
2: En het woord Zwarte komt natuurlijk ook weer waarom in de Zwarte Kruiden, die het hier voor de zandje een keer van wordt.
1: En dat is, we hebben wel vaker aan de telefoon gehad. Dus tenminste, dat zit niet bij van

0: Hier haak je nek in de studio, West.
1: Dan wist dat dan net.
2: Dan wie ik een netje, daar weer. Ja. Dus, maar Harry, dus de Santje de keer al inmiddels. En wanneer is het? 4 juli. Dus dat we hem nog even, dus de meeste keer zeggen Opjaan.
0: Ze kennen ze Opjaan, ze is, maar ze kennen voor in scrollen via de website. En ze kennen echt ter plaatse, ze is, maar op de dijk zelfs, kennen ze nog binnen de stad.
2: En hoeveel kilometer kist rennen?
0: De kist zien rennen 20 of 40. Dus ja.
2: En dan, ja, ik ben net zo'n renner. Dan als 40 kilometer dorst.
1: Oh, wel zo hoor, toch?
2: Dan dat is.
0: Dat is dan best wel een heel dag. Best onderwijs, zeg maar. Ja. Dus ben vaak ik wel de echte renners die dat ik rennen. Daar ben ik meestal die wat meer tempo had natuurlijk. Maar ik wat minder tijd nemen voor onderwijs.
2: Ja, want er zit een programma omheen.
0: Ja, dus, we hadden dus verschillende plaken, zeg maar, gaan wij. Stempelpost, maar dat is ik hoe het algemeen muziek en culturele uitspattingen ben daar ik zeg maar bij de stempelposten.
2: Ja.
0: Dus en ja, de 40, dat houden we op 40 kilometer natuurlijk ik wel. Alleen daar is wat minder aandacht voor. Dat ben vaak de
2: ja, want ik ben de wandelbond aansluiten.
0: Ja, klopt.
2: Dus dat is natuurlijk bij Herkules in Burg. Maar ik wil eens zo'n tocht en inderdaad dat ben oren meesten die ja die rennen voor de
1: om te rennen.
0: Om te rennen, ja. Die willen metersmaatje.
2: Ja, die metersmaatje en dat met in de boekjes en dan.
0: Maar we zien voor hier gingen we ook een ploegje uit de Grijnsland wijs, zeg maar. Een ploegje wandelaars, die ronden 40 kilometer. En die gingen er flink ook tempo erin gaan. Maar die gingen op het eind gingen we nog wat muziek. En toen, ronden ze de Polonaise nog even. Dus die meesten die waren goed bij conditie. Dat weer de constatering. Ze waren ook wat verschillend binnenkwam. Dus net al in groep.
2: Ja.
0: Maar ze hadden nog een heel leuk uitje van maken. Dus dat weet ik wel heel leuk.
2: En is het altijd dezelfde route? Of
1: ja,
2: is dat
1: ook je vraag.
0: Nee, we hadden verschillende routes. We hadden hier, ik meen nog niks is over de route. Maar het is wel een hele andere route als voor hier. Voor hier, toen gaan we steeds maar ekken naar het noorden west, steeds maar. Toen gaan we ekken naar het Friesland ondien. En dit keer zullen we de oren kant uit wijzen. Ze natuurlijk, we ontkomen er net omdat we de omgeving van Boetenpost natuurlijk meenemen. Want die staat er bij de VV Boetenpost, onder Jelte Galone, bij de voetbalclub. Daar staat er vanaf voor de derde keer. Die is gast hier, zeg maar. Dus Boetenpost en omgeving nemen we altijd mee. Maar dan gaan we af uit naar het noorden, of naar het oosten, of naar het westen. Hè. We had een keer tot Vinkleerste Bos geweest, dat was Twajalien. Toen ben we tot Vinkleerste Bos in de rond. Dus je ziet je altijd weer een nieuwe route uit.
1: En, maar verschillende routes, want je hebt verschillende afstanden.
0: Ja.
1: Maar ben het ook verschillende routes?
0: Ja, ben ik verschillende. Deels ben hetzelfde. Ja. Hè? Want we hebben een aantal stempelposten waar alle drie routes langskomen. Maar deels ben ze echt verschillend. Ja.
2: Ja. En is het nog, want we hebben evenementen organiseren. Het wordt in de Burg net makkelijker. Maar de vrijwilligers, misschien ik wel maar de vergunningsboel. Ik weet net dat erin, omdat ik in de zwierde categorie valt. En ze rennen net uit, dus misschien dat daar weer wat.
0: Ja, nou ja, dat is qua vergunningen, zeg maar. Hè, want we rennen ook in drie gemeenten. Dus wie maakt dan mij vergunningen aanvragen? Je haakt hem uit met staatsbosbeheerder, mijn afspraak, mijn meisje. De provincie, hè, we passeren ook op een paar plakken de provinciale wei. Dus er moet een omgevingsvergunning gaan. Dus het betekent wel veel omvatten. Er moet van tevoren moet er best wel heel veel gebeuren. En dat had natuurlijk ook te maken met een stukje veiligheid. Hè? Dus het is wel nodig dat er aandacht voor is.
2: Ja.
0: Maar dat kost ook politiek en inspanning om dat voor elkaar te krijgen.
2: En hoe de club vrijwilligers heeft?
0: Nou, dat ben er ongeveer 60 mensen in totaal. We hadden een aantal mensen die hadden het voor hier voor het laatst dingen. Want er ben ik een aantal mensen die komen op leeftijd. En die zijn van, nou, wie willen toch, wie zullen er toch van af? Ja. Toen hebben we weer een wervingsactie gehad. Dat hadden we het zien en naaien vrijwilligers opleveren. Hartstikke mooi.
2: Ja.
0: Dus we zitten ongeveer op 60. En we hebben iets van 100 sponsors. Dus heel veel lokale sponsors die ook een bijdrage leveren. Of in Yield, of in Natura. Er is wel heel veel draagvlak voor de tocht.
2: Ja.
0: In Boetenpost en
2: nou,
0: omgeving.
2: Nou, Santje en dat willen. Bist er zelf van het begin bij, Harry?
0: Nee, ik ben voor hier voor het eerst begonnen. Jan Kloosterman had heel lang voorzitter geweest. Dat ik een beetje een van degenen die aan de basis stien had van de Zwarte Kuier. En die ging me voor hier vregen, had ik het oernemen voor. Want ik kwam op leeftijd en hij zei van, maat nog een keer oernam worden. En toen ben ik voor hier voor de eerste keer voorzitter geweest.
2: Aha, en ben zelf ik een kuider?
0: Ik mezelf ook heel graag erin. Ik ken natuurlijk net erin op het moment dat het voerd wordt. Maar ik heb hier de zwarte kuil. Ik wil verschillende keer een oranje.
2: Aha, zo, dus het moet wel wat affiniteiten.
0: Ja, zeker.

0: ik nog de size van Oda binnen wollen. Hoeveel mensen verwacht je hem dat maar in?
1: Ja? Nou, vorig jaar had er een liefste tredje 100 mei dingen. Dat was echt heel vol, hè? Want ja. We hadden wel wat licht terrein gehad, maar dat had mensen net het zin gehouden. Ze hadden om mij te doen. Dus dat wie voor u waren we dat heel vol. Ja, vaak wel boven de 1000. Maar vaak is het een al 100 mensen.
0: Ja.
1: En dus dat is best wel een hele groep, zeg maar. En ze komen toch wel uit een vrij verspreid gebied, wij. Hè? Dus ik heb voor hier, toen, ik zit dan vaak voor de staat water, want toen dik het in het Fries. Maar
0: dat
1: zijn eigenlijk een mensen die zijn van, liever in het Hollands, want er zijn een mensen die van over de grenzen kwamen. Of
2: maar dacht dat dan ik?
1: Ja, dan, dat maakt je nou wel waar natuurlijk. Want je maakt je wel sneeuw bij mij.
0: Ja, ben ik het maar eens. Het is wel in Friesland. Ja, hier in Engeland. Ja, weet ik niet. Maar
1: dan word je verschillende taal van.
0: Dan word je verschillende. Ja, dat is...
3: Ik stel alleen de vraag.
0: Ik van wie zei je een onderdompeling. Hè? Dus helemaal ja. Fries. Maar hele soort concurrentie van orenwandeltachten. Of weet dit zo'n unieke tachten. Zoals van nou, dat... Ik ben net een renner. Hè, maar,
1: nou goed, op dit moment in het IS zeg maar, ja. Is het volgens mij wel in de regio de enigste tocht. Hè? Dus in die zin is er net sprake van, zij varen wij dat net.
0: Nee.
1: Dus, nee,
0: en als
1: nee.
0: Ik nog, we zijn natuurlijk helemaal hitteprotocol en dat soort dingen.
1: Nou, dat is wel een punt, zeg maar. Hè? Want we zijn eigenlijk het hele jaar al bezig met de voorbereiding voor de tocht. We hadden al een tocht wat evalueerd. Hè? Wat is nog heel goed gegaan en ben er verbeterpunten. Maar we hadden de weekend laatste keer vergaderen, zeg maar, het bestuur. En toen hadden we zeiden van, nou, wie maakt het dan een keer? In de weken voor de tocht binnen komen, want dat waar is natuurlijk wel heel erg belangrijk. En als het heel heat is, dan maakt het vooral zwaar je voor de wetterpunten. Hè? Dan moet er meer wetterpunten komen. Als het heel koud en wierd is, ja, dan is het een feit hoor, dat het echt drassig wezen kan op paard. Want we gaan ook bij boerkerijen langs. Hè? Dus het is net zo dat wij de gemaande paarden alleen nog langs gaan, maar we gaan ook bij boerkerijen langs tot landschap heen. Dus daar maakt dan ook rekening mee dat het drassig wijze kan. En dat is mogelijk. Misschien die route nog wat omlezen was. Dus dat ben wel dingen die mij spelen.
0: Ja. Maar het is nog steeds, het is de hest nodig, de eerste hier erop zetten. Hij is nog ambities voor hem. Dit hier gaat natuurlijk hartstikke goed voor de komende editie, voor de komende jaren. Dus zoiets van, nou, daar willen we nog een keer...
1: Ik vind het al een hele ervaring op zich, om het mij te meiden. Ik heb natuurlijk verschillende keer in de raam, maar als het just... Zeg maar welke groep er mee bezig is. Ook het bestuur, misschien het bestuur zit er een aantal ervaren. Misschien, nou, dat is ook wel heel mooi. Het houdt ook heel veel energie om te zien zeg maar, hoe dat gaat. Hoe het organiseerd is. En nou, dat is hartstikke leuk om het mij te organiseren. Dus dat vond ik al heel mooi. Wat ook wel heel leuk is dat wij eigenlijk een keer werken met de Markerfische Waarden.
0: Ja.
1: Nou, die beheren het landschap, hè, of de boeren die
0: ondersteunen. Ja, natuurlijk zelf ik een hele Noorderfriese Waarden paard. Ja. Dat is natuurlijk een heel lang paard. Ja.
1: Dus daar heb ik een keer werken mee. En die ben ik enthousiast. En die nieuwe voorzitter is Heilengaard. Hij had vorig jaar nog de 20 kilometer iepenen. Die had nog echt wel wat op onze startkaart skreun. Ja. En dat is natuurlijk een... Wel een Fries, maar die komt uit een oordeel van Friesland wij. En die beschot dan het landschap, het landschap zeg maar, in deze omgeving. En die zei van, ja, het is wel heel erg gevarieerd. Hè? Du hast aan de ene kant het Iep landschap. Du hast het Vinkleerste Bos in de buurt. Du hast de Waarden, zeg maar. Ja. Nou, het is in die zin wel een uniek landschap. En daar kerst dan... Het is ik beneem tot icoonlandschap. Hij maakt, denk ik, maar mij kreeg. Het is Aron hier benoemd dat icoonlandschap. Het is de 8e icoonlandschap in Nederland, zeg maar. Dus dat word ik wel van boeten zien als een heel mooi landschap. Nou, en de kerst dan heel mooi rennen met z'n allen. Dus,
0: nou,
1: ja.
0: Fjouwen jullie,
1: daar zullen we het wezen.
0: Bij de VV,
1: ja.
0: De voetbalvereniging.
3: Ik denk net al bij mij door, hè?
1: Nee, hè?
0: Helaas. Nee. Ik moet even me bedenken. Jou jullie net.
1: Ik ga nog een startkaartje bij me. Dus
0: de meeste geven wat meer.
3: Achter de techniek, die willen misschien wel.
0: Meer weten wel. Ik is even googlen op de Zwarte Kuier. En eventueel op het dijk zelf, kind ik nog.
1: Prima.
0: En dan heel veel succes, Harry Pilat, van de voorzitter van het bestuur. Heel erg dank.
3: Nou, we hebben de aankondiging. Ja, we hebben de muziek. Dat betekent dat wij stadig om richting Tolvoeren gaan. Het is nog een x-aantal minuten, maar goed. Dit is op Hechten van zaterdag. Wat ben we gehoord? 6 juni. De techniek op van gasten en telefoon weer in handen van Dirk en Annelies. Annelies vooral de telefoon en alle oorzaken eromheen. En de redactie Ellie Schimmer en Annelies van der Duim, die haar ondersteuning de activiteiten verricht. Presentatie Geertje Duursma en ondergetekende Luc Tunstra. En dit programma is waarom te jaren via de site www.rtvnw.nl. En dan even een uitzending gemist op ziekje. Op Hechten. Altijd het laatste zit erop. Maar nou, dank voor het hartje. Je bent weer op Hechten.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Je kent dat geluid. En dan die deuk. Elke keer dat je hem ziet, baal je weer. Laat die schade je geen stress meer geven. Bij Lalita Haming Buitenpost herstellen we het vakkundig. Geen eigen risico, alles geregeld met je verzekering en jij rijdt gewoon door in een gratis leenauto.
2: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Die schade laten fixen? Stuur ons een appje via lalietehaan.nl. Lalietehaan. Laliet met TH.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra, meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
3: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
4: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
6: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
9: Ja, echt maatwerk!
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
13: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boedeloon.
14: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouz heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouz hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Een surfer is gisteren overleden nadat hij in het water bij de Brouwersdam in Ouddorp werd gevonden. Ondanks reanimatie kon zijn leven niet worden gered. Een dag eerder kwam ook een kitesurfer om het leven in Rokanje, nadat hij door harde wind de duinen in werd geblazen en zwaar ten val kwam. Het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Aanvankelijk vooral in de Randstad komen plofkraken nu landelijk voor. Explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, panden en woningen. De Britse acteur Anthony Head is op 72-jarige leeftijd overleden aan complicaties van een longontsteking. Zijn dochters maakten bekend dat hij vredig stierf, omringd door familie. Head was wereldwijd bekend als Rupert Giles, de mentor van Buffy Summers in de tv-serie Buffy the Vampire Slayer. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten wordt het bewolkt en gaat het in de loop van de middag in de zuidwestelijke helft regenen. In het noordoosten kan er plaatselijk een enkele bui ontstaan. Het wordt maximaal 18 graden in het westen tot plaatselijk 21 in het oosten. En tot zover het nieuws.
15: It's getting hot in here.
16: Wat een sto, jong.
15: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
16: Oh?
15: Ja, van het gas.
17: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben fjouwer weken installeren. Warmtebrengers.nl.
18: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrijn. Hoentje.
15: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
17: Binnen vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
19: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
19: Wij hebben haal- en brengservice.
22: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
23: Oeh.
22: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
23: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
22: Raadsma?
23: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
0: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
1: De pannenkoektrein!
3: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
1: Interesse? depannenkoektrein.nl.
4: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
24: Tromeesje maar in beëining.
25: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
4: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Dit is RTV NOF.
26: My No, de Weekend Nieuws Show.
13: Dadelijks in de Weekend Nieuws Show.
27: Praten wij met Geertje Skoorstra, de nieuwe wethouder Noord-East-Friesland.
26: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Else Sneun, tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuws Show
0: op RTV NOF.
2: Ja, goeiemiddag en van harte welkom bij de weekendnieuwsshow van Sneun 6 juni. Mooi dat je afstemt haast op RTV NOF. De komende 12 uren praten we hierbij over de actualiteiten, Eftegroen en het laatste nieuws uit de regio. Vanzelfs mij de mooiste muziek, nieuwsgierige verhaal en bijzondere gasten in de studio. De techniek is jouw in betrouwbare hand van Gratis Kooistra en tegen mij Dries Kalsbeek horen we hem om 12 uren van de media ophechten van alles wat er speelt in Noord-Is-Friesland en omkrieten. Ook dit uren hebben we weer een mooi programma van je klaarsteen. Sjoerd komt deel met zijn praktische tuintips. We praten met de kersverse wethouder Geertje Schoorstra van NEF over haar nieuwe rol en de plan voor de komende tijd. Vanzelfs hebben we ook het waar, het streeknijs en sjoggen we met Bouke Koning in de voorbeschouwing van Roewij Sport vooruit naar wat er dit weekend alweer op de voetbalvelden te beleven valt. Maar eerst gaan wij het haar over het onderwerp dat heel iets vaker op squallen onder water komt, meertaligen. In onze regio groeien een protte bern op met het Fries, Nederlands en soms nog meer taal. Wat betekent dat voor bern, orden en het onderwijs? Daar praten wij nu over met Wiepie Wouda. Goeiemiddag en welkom in de Weekend Nieuws Show.
3: Goeiemiddag.
2: Ja, want meertaligen, dat speelt hield niet een grotere rol in het onderwijs. Maar wat betekent dat eens voor bern in de klasse? In veel woorden wordt er op het bijzondere wijze mee werken als onderdeel van het internationaal Erasmus-project dat Friesland in Geer werkt met Baskeloon en Ierloon. Arune Waas die weer een geerkomst over interactief meertalig voorlezen, met onder oren een lezing van professor Joan Duarte. Maar hoe sjocht zulks daar in de praktijk? Uit. En ik praat erover met Wiepie Wouda, die het mij werken had in haar klasse op de basisschool De Frizzel in Venwaarden. Gelijk de eerste vraag. Wat is interactief meertalig voorlezen krijgt en waarom krijgt dat op het stuit zo volle omtinken?
3: Nou, interactief voorlezen is een methode waarbij het je net alleen nog het verhaal voorlezen, maar ook de harkers, liek als de ben, actief beloeken. En dat kan op een heel soort manieren. Het had nou op dit stuit een heel soort aandacht, omdat ik de nieuwe keren doen voor het Fries ontwikkelen en versteld binnen. En wij doen daar een squalle graag om mij. En in de praktijk, interactief voorlezen, nou, hoe doe je dat? Nou, dat doe je voor of tijdens het lezen, kun je maar de ben of mijn oor in gaan. Of toch creatief verwerken. Toch het verhaal te tekenen. Of te bewegen. Of u te spelen. Als er een gedicht van te maken. Nou, ze hebben een heel soort verschillende manieren. En zo stimuleer je de ontwikkeling van taal. De wetskat. En ook het tekstbegrip.
2: Ja, en je mag hier mij op squallen omwerken, want er worden meerdere talen bij je op squallen sprutsen, waaronder het Fries, het Nederlands, het Engels. En ook nog oren toestalen. Maar wat vernaam de band er precies van?
3: De band hopen we dat ze vernaam hebben dat elke taal, elke toestaal, elke orentaal, het maakt het net uit welke taal, dat die oké is.
2: Ja, en wie de rompte van, ga je hem der lestijd voor vrijmaken? Tijdens de reguliere lesdagen?
3: Nou, het is eindsa dat wij al jaren een trijetalige squalle binnen. En ik was zoen hebben dat meertaligens heel belangrijk is om daar aandacht voor te hebben. En voor u is meertaligens net een probleem. Wij haal als kernwaarden de drie dingen van vertrouwen, respect en waardering. En daar past dit project gewoon heel mooi in. En kist eens net zeggen dat we daar tijd voor vrijmaken ha, want wij dienen al een heel soort. Alleen is de wijze waarop wellicht. Trocht dit project nog wat verloren.
2: Ja, en het gaat om een internationaal Erasmus-project. Mijn partners uit Baskeloon en Ierloon. Wat kunnen wij van elkaar leren als het gaat om die meertaligens?
3: Nou, wat wij met elkaar delen, is dat we alle jaar in het gebied wijnen wat een minderheidstaal is. En het is mooi om dat met elkaar te delen.
2: En schept dat eigenlijk een boon?
3: Dat schept liek een boon. En wat wij vernomen hebben is dat toen de Basken en de Ieren ook hier wien, dat verbindt. Maar dat ze ook zorgen hoe wij het doen. Hey, en dat is natuurlijk extra als toen daar komst. Daar hast overeenkomsten. Maar misschien zorgst ik na je dingen die ze tapassen kerst op die eigen squallen. We zijn er wel echt achterkam dat het heel belangrijk is om die thuistaal te broeken.
2: Ja.
3: En we hebben ook ontdekt, en eens wisten we dat al, dat een thuistaal net een beperking is, maar juist een extra, wat net een oor die het maar in je taal kent, net had. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat ben die het meertalig opgroeien, dat juist een meer biedt.
2: Ja, en het is ook een stukje emotie, hè? De taal west maar opgroeid best, dat zit in daar.
3: Ja. Nou ja, we hebben het nou heel tijd over taal, maar cultuur speelt er ook in mij. De Friese taal en cultuur is belangrijk om te broeken. En wij hopen ook dat ouderen daar heel bot in belutsen worden. Maar dat die ook net zeggen van, wij praten Fries, maar we leren ze bij Nederlands. Want met Nederlands kom je veel verder.
2: Ja.
3: Want het is echt wetenschappelijk bewijs van, dat juist als je je eigen taal, je thuistaal goed beheerst, dat een heel goed fundament is om orentalen te leren. En bovendien binnen jonge bender heel leren die heel makkelijk een orentaal. En dat heb ik tijdens het voorlezen in de verskate talen ik heel goed zien bij de ben.
2: Ja, en de wie Arune Waasje, ik professor Joan Duarte, zei die een lezing. Wat hoop je hem dat de bezoekers mijne hoest aannemen die erbij onwezig wien?
3: Nou, misschien eerst even kwart iets vertellen over wat professor Joanne Duarte verteld had.
2: Ja.
3: Zij vertelde vooral dat ik de rol van de ouderen, van de ouders, heel wichtig is bij het meertalig voorlezen. Ze maakt gebruik van haar eigen ondervinding eens. Daar vertelde ze van. Ze had zelfs een oren memmetaal als het Nederlands of Fries. Ze leert treffend zien hoe wij met verskate talen, culturele eftegroen, ouders bloeken kennen bij het voorlezen en vertellen van verhalen aan jonge ben. En dat hebben wij op CBS De Frissel hebben we dat ook zien, want wij hebben ook ouders mijn oren toestaal en ben mijn oren toestaal, die hier in de ruimte met het voorlezen in het Fries.
2: Ja.
3: Een pop erbij broekt om ze nog extra actief te krijgen. Maar de wie ik hierin ben, die het net vertellen hoe werd het verhaal hoe gie.
2: Ja, dus dingen broeken, beloeken, bij het verhaal wat je vertellen wil.
3: En wat wij in Prutte doggen is, ben ik vregen naar Wudden. Van wat is dat in die thuistaal? Hoe zei ze hem dat dus?
2: Ja.
3: En dat is ook weer een stukje erkenning van de cultuur en de taal van Elsenien.
2: Ja, dus eigenlijk kwad zijn je hem hopen dat de meesken mijn naam haar dat de taal west in opgroeid bist, is onderdeel van die leven, is heel belangrijk. En dat maakt de wereld alleen maar rieker en grutter. Ik mag helaas afsluiten met dit gesprek. Hartstikke bedankt voor dit mooie gesprek. En nou ja, het verdient het echt aandacht te krijgen dat minderheidstaal, dat het zien wordt dat heel belangrijk is.
3: Ja, het laatste wat ik daar nog maar zeggen wil is wat het einde van de bijeenkomst was zijn van meertaligens en meertalig voorlezen. Wat een rijkdom.
2: Ja, dankjewel Wiepie Wouda.
0: RTV NOF.
1: Ekkien, de Triëmen, Oudjerk en Kolle.

0: Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone. Alweer van Jontje Njorgen Sondag. Ja, en dan ben je omgekomen en dat je meisje op de camera's. Nou, wij zitten hier geweldig helemaal in de blommen. Ik kan ze net tellen, maar ik schat dat er wel nou, pak een beet, wel een stuk of 15, 20 planten zien. En daarachter zit Sjoerd. Goedemorgen.
1: Morgen.
0: Goedemiddag, mag ik
1: zeggen. Ja, goedemiddag. Het gaat alweer snel.
0: Ja, het gaat alweer snel. Hey, je hebt een heel soort blom, mijn naam. Nou, er komt elke eerste sneur van de maand best op u in de studio. Ja, om wat te vertellen over alle soorten van blommen die er binnen. En ja, nou, ik heb er al heel vaak gezien, maar volgens mij is er nooit zo vol, mijn jongen, of wel? Nee, is het dan meer dan vorige keer?
1: Nee, ik wil maar misschien wel ietsjes meer, maar ach. Ik maak dan ook nog een keuze, maar ik hoe de hele studio weer vol zijn. Ja, ja. Dat staat vol in de bom. Maar ja, ik maak keuzes, maar
0: ja, het
1: is maar beperkt.
0: Ja, het lijkt prachtig. Hey, wat heeft al je mijn om? Want ik herken net zafvolle, maar daar ben je expert. Ik zou in ieder geval je voor hebben wat liefst gezet als lavendel. Maar ja, we zitten in de tijd van dieren. Alles zit in het blad.
1: Ja.
0: En dan begint ik al hier te bloeien, denk ik.
1: Ja.
0: Nou,
1: dat is toch prachtig. Dan kunnen we veel blijven inhaken op deze. Dit is de Gaura. En de Nederlandse naam is de Prachtkaars.
0: Oké, okay, ja.
1: Hoe mooi is dat?
0: Ja.
1: Die hebben er in het roze en in het wit. Die kist een volle bezinnen. Hele lange bloeier. En een beetje op een droge, skrale groen. Ik riep van hem aan naar Troffen in Waarden heen. Meesken en ik, die gaan al jaren vol in het tuin. En dat is die nou eigenlijk begint er weer in bloei te komen. En dat bloeit echt gewoon naar december haast aan. Dus super mooie feste plant.
0: Hij werd precies skrale groen en droog. Nou, ja, het lijkt wel eens steeds droger. Binnen het nou al die planten die daar echt zien kennen? Of als zij van, ja, ze moeten wel wetter gaan. Ja, ze moeten altijd wetter gaan, denk ik.
1: Ja, maar de lupine bijvoorbeeld, die maakt juist wel weer op hele droge groen steen.
0: Oké.
1: Okay. Een beetje zonnige groen. Want dat die op hele rieke groen steert, voedzame groen, dan zit je dan komt er na je winter eigenlijk net meer op. Die houdt gewoon van weinig voeding, droge groen, dan doet hij het beste.
0: Oké. Okay. Ja. Hij staat naast die mooie roze in het hoekje. Zit ook hier maar hele lietse blompjes.
1: Deze lietse?
0: Ja.
1: Dat is een begonia.
0: Oké.
1: Okay. Binnen de hangbegonia's. Dat binnen echt trotbloeiers. En hoe staat eigenlijk de derde blom net uit te zieken? En dat is het mooie van deze. En als deze ben nog net super groot. Maar als die nou in het pot zet, dan ben je echt van het zomer ben je gewoon 50 centimeter trots. Nee. En dat bloeit met trots. Dat is begonia waterval. Maar dat okay. Als er grut is, dan is het een waterval van bloemen.
0: Ja. Maar de hoeveelste keer de derde bloemjes net doet helemaal. Nee. Ja, vast vier ik altijd wisten. Want dat, vroeger moesten we de derde bloemjes doen. Helemaal naar naaien met bloeien.
1: Ja, maar dit is zelfschonend, nemen ze dat. Dus de bloem valt raar en hier maakt het geen sier doen. En daar houdt er gewoon de kracht om bij de naaien bloem te maken.
0: Oké. Okay. Ja, die grutten, wat is dat?
1: De Afrikaanse lelie, de agapanthus. Ga je de blauwe en de witte meenemen. Volgens mij zei ik zet hem in de tuin en dan verdwijnt er. Maar hier is een beetje wintergevoelig. Die maakt hem even als hem in de tuin haast. Want ik wil al wat op een droge plakje staan. Maar ik ben net te droog. En als hem dan in de winter mooi aardekst, dan komt er elke keer weer. Of dus zet hem in een pot. En dan pak ze de pot op en die zet in de winter naar binnen.
0: Ja.
1: Dan kun je hem heel goed oorhouden. Maar als hem net zo in de tuin zetten en er niks aan wan, dan verdwijnt hij.
0: Moest er wel oppassen.
1: Ja. En deze vond ik zelf echt. Vind ik zelf ook heel mooi. Dat is eigenlijk een soort neesoort. Het is Allium Lavender Bubbles. Dat is een sierui. We kennen alleen maar die sieruien met die hele grote peerse blommen.
0: Yeah.
1: Die ben nou eigenlijk haast een beetje uitbloeid. En dit is een verste plant. En die had ik het mooie groene loof. Als die grote peerse bal hebt, dan komt de blom en dan wordt de bladeren weer eigenlijk te lelijk. Die ben nou eigenlijk uitbloeid. Maar deze die begint nou te bloeien en die bloeit echt gewoon oktober daar. Super winterhut. Okay. Dus dat ik in pot zet, die pot mijn peer hier, dan is dat helemaal vol en dat bloeit met trouw. Dat is echt een aantrekkingsbron voor prutten, hommels en bijen en vlinders binnen de gek op. Dus het is echt een aanrader om die
0: te doen. Ja, maar die is gewoon steen, die hoort er net uit.
1: Nee. En dan had je nog de Salvia Hot Lips. Echt super mooi. Dat is ook weer zo'n soortje. Nou, hij bloeit nou en nou, ik woon een nacht vast daar, in december daar. Dit is dan de rare, maar die had hij in wit, in blauw, lichtblauw, had hij in hele prutte verschillende soorten. En dan kom ik elke keer weer meer soorten bij. Maar super mooi.
0: Ja.
1: Ik wil hier nog een beetje soorten naar je meenemen, waardoor je wat langer bloeit.
0: Ja.
1: Net terug ik deze pluimhortensia meenam. Dit is Little Petite Star. Dan gaat de pluimhortensia, de gewone soorten, die weer al een meter.
0: Ja.
1: Oorlmeter, 2 meter heeg. Dit soortje, die wordt maar 50 centimeter hoog en 80 centimeter breed. Dus dat is breder in plaats van heger.
0: Ja, oké. Maar nou ja, dit is dan net, wat zei je, 100 centimeter is nog geen 100 centimeter.
1: Nee, 50 centimeter heeg ongeveer. Ja. Nou, hij is nou een centimeter of 30, dus je wordt een beetje heger.
0: Er komt nog wat bij.
1: Ja, en het soort, hij begint eigenlijk een beetje wit en dan kleurt de blom wordt naar green en dan wordt er mooi reed. Eigenlijk is er haast nou, 4 maanden blom van.
0: En die ken ik gewoon wintersteenbloemen.
1: Gewoon wintersteenbloemen, ja.
0: Elk snoeien in het varie waarschijnlijk of net.
1: Nou, het is een dwergsoort, dus hoeft net heel borden snoeien. Okay. Maar denk van, ik vind hem alsnog te groot, ik is hem altijd nog even.
0: Ja.
1: Je ging dan de Afrikaanse lelie en dan had ik daar de Indische prachtrie, de canna.
0: Ja.
1: Dat is ook een lange bloeier.
0: Ja.
1: Maar die, als die in de tuin zet, in de pot wordt die misschien een meter heen, maar in de tuin had een wjattelde rompte kreeg, dan kan die wel 1 meter, 2 meter heen worden. Dat bloeit ook weer ontzettend lang terug.
0: Er zit een reere, er zit knap in, maar er zit één reer blompje. Die ben er ook in verschillende kleuren, of is dit één kleur?
1: Nee, dat is gele, oranje. Okay. En dan alle kleurtinten die er wat tussenin zitten, dat is dat is er wel.
0: Maar dit wordt dus heel groot, als ze hem uit de pot bij hebben.
1: Ja. En die kist dan ook weer in de winter. In de jacht dat het blad een beetje in één keer vast droog. En sinds het zin werd het blad zwart. Is maar 10 centimeter recht aanknippen. En hij maakt een soort knal in de grond. Dan is hij eruit halen. En die zegt droog fjord in de winter. En dan kist hem in de meid dit weer op na in de tuin zetten. En dan groeit er gewoon weer terug. Super makkelijke moord.
0: Dus dat is dus in die zin net heel veel werk van.
1: Nee. En dan heb ik die rozen naar mijn naam.
0: Ja.
1: Ik heb hem tinkeld 2 keer in mijn naam. Het is de tuingerbera. Is eigenlijk laatst die steeds populairder. We hebben hem nou ook op parkeerterrein gezet. Als buurt parkeerterrein opriest.
0: Yeah.
1: Alle kleuren trommen kan erin. En het bloeit maar trouwens. Het is gewoon echt een super vrolijke plant. In de blom. Ik denk net dat die lelijk wordt.
0: Nee.
1: Op een gegeven moment je het kopje hingen en dan knipst hem eruit. Maar tot die tijd dan.
0: Maar dan komt er gewoon een ei.
1: Ja.
0: Dat gaat gewoon trouwens.
1: Ja.
0: Nou, haast alle meiden, kist hij nou nog in de tuin zetten?
1: Alles is gewoon plantje.
0: Dat maakt nou niks uit.
1: Nee.
0: Oké. Nou ja, het is nou juni vanzelf. Dus, maar ja, goed. In het beeld zegt het in het varie er altijd. Maar dat maakt het ding.
1: Nee, maar alles wat in pot zit, is gewoon een tropplantje. Maar steven met een plantje even goed wetten te bieden aan. En dan komt het goed. In sommige soorten even die namen wetten, even dompelen. Dat ze even goed volzoeken en dan in de grond zetten. En dan hoest het sabot net om te denken.
0: Nou, hier krijg je een beetje van, het is gewoon droog. Hè? De tuin binnen droog.
1: Ja.
0: Die ene keer de bed roeren is door. Dus we moeten wel sproeien.
1: Of? Ja, van de week wie een week ergens bij een klant in de tuin. En dan moesten we gaten graven. We op 60 centimeter dan hebben we nog geen wetter. Dus het is echt wel droog. Maar als je bijmen die er al hier lang staan, die hadden we altijd heel diep. Die hoe je geen wetter. Ja, maar plantjes in blombakken, daar kun je maar even om denken.
0: Ja, precies. Van de week hadden we op je beste dikke buien hoor. Maar dat ben dan buien en dan is het oer. En dan is alleen het bovenlaag een beetje.
1: Ja, daarom. Want het 10 millimeter valt. Het is centimeter. De bovenste centimeter is weer. Maar die wiatels zit natuurlijk volle dieper. Dus het frist even lekker op. Maar de plant had er net genoeg gewoon.
0: Nee. Dus we moeten er gewoon vol om denken.
1: Ja.
0: Nou, goed, maar dit is gewoon heel fleurig en vrolijk. Heel wudend. Ben je nog dingen bij van die size? Die vind ik extra mooi. Ik zelf even zit, die achterste erbij, die links, dat vind ik wel hele mooie dingen.
1: Ja, super mooi.
0: Ja, mooie planten.
1: Ja, ik zie deze nog, de koolpalm, die ik naar mij nam. Superleuk.
0: Ja.
1: Die is een beetje in de Ibiza-staalkist op het terras, maar het zit binnen. Vrij goed keer plant, maar hij groeit wel snel. En hartstikke snel resultaat.
0: Ja. Nou, Sjoerd, wij zijn wel rare wezen worden en dat is hier heel vrolijk. Door neemt direct alles ervoor. Dan zit hij weer in die kille studio. Ja, we kennen het kasteel, maar we komen meer gasten vanzelf. Maar ik wil in ieder geval bedanken, Sjoerd, voor die bijdrage aan ons programma. En om te volgende maand.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, hoi.

0: Archie's Sugar Sugar. Ja, en morgen dan is het weer tijd voor een nieuwe dichtbij. Dat is het nieuwe programma van RTV NOF op televisie. Waarin Janneke het Boer en ondergetekende Dries Schalsbeek praten met mensen uit de streek. Morgen zit Janneke, we kleren mij een nieuwe gast. En ja, Janneke, die is je natuurlijk. En waar gaat ze morgen als gast, Janneke?
1: Nou, morgen scoot bij mij om Anke Bielsma van Theater Tjerke Nes. Nou, je kan haar ook kennen als cultureel ambassadeur 2023 tot 2026. Dus dat rint dit hier al.
0: Ja.
1: En we hebben het oer eigenlijk best wel heel veel dingen horen. Het was echt een heel mooi, warm gesprek. We hadden horen oer het Friesk, wat dat voor haar betekent. De veerkracht van verlies, maar ook oer ziekte en het feit dat zij in haar ziekte is, ze had kanker hoorn, dat zij wie heel ziek en haar dochter wie op dat moment in verwachting. Dus kwam echt iets heel moois kwam daar voor haar. Dus nou ja, daar hou ik het oer hoorn. Nou ja, kwartom, Feline, heden, toekomst. Wat staat er in de toekomst nog voor haar?
0: Ja, want ze door het zijdeschrekte leven, ze heeft een soort dingen bedenkt. Ze is een veelzijdige vrouw, ze is cultureel ambassadeur. Heb je het nog breder horen op alle dingen die ze doen? Of hoe ging dat?
1: Nou ja, dat wie wil de bedoeling, maar soms rekkest in een gesprek. En dan, geest op in je zaak wat via de trol. En dan valt dat oren er eigenlijk al wat boeten. Dus het wie wil de bedoeling, maar om het heel breed te horen. Maar ja, dan is dat toch echt weer de tijd die je dan wat zien spelen. Maar het was echt een heel mooi en warm gesprek, wie het.
0: Mooi weet je, om jou wij treien een nieuwsuitzending van dichtbij. En op elk jaar uren kun je de herhaling zien.
2: RTV NOF Streeknijs.
1: Flitspelen, flexflitsers en focusflitsers hebben in de eerste vier maanden van dit jaar in Friesland meer dan 24.000 verkeersoetredingen registreren. De meeste oetredingen waren versteld door verste flitspelen op de centrale as. Focusflitsers kunnen onder oren verslezen of bestuurders onder het rijden een mobiele telefoon vasthouden. Ook het net dragen van een gordel of het negeren van een rood verkeerslicht wordt registreren. Neffens de oerhit bleef handhaving wichtig voor de verkeersveiligers. Verline hier kwamen in Nederland zo'n 159 mensen om in het verkeer. Het hoogste aantal in 20 jaar. De gemeente Noord-Oost-Friesland docht deze maand mei onder hessentaak in de Duitse stad Fulda. Een delegatie van zo'n meesken, onder waar burgemeester Johannes Kramer, reizigt al naar het evenement dat van Tove ontemai 20 juni houden wordt. Noord-Oost-Friesland had al jaren een stedenboom met Fulda en het Engelse Crediton, baseren op het maatschappelijke geschiedenis van Bonifatius. De hessentaak wordt zien als een wichtig moment van moeting en gewerking. Ook de provincie Friesland is onwezig. Te jaren met Merk Friesland wordt een promotionele stand inrichten om Friesland en de regio onder de aandacht te brengen van de duizenden bezoekers die bij het evenement verwacht worden. Het Koninklijk Collectief had het Keningslied 2026 officieel uitgebracht. Sjonge Reinoud Ritsma overhandigde de eerste plaat juster om burgemeester Johannes Kramer. Het noemer Makkertrog Ritsma, componist Martijn Oostra en producer Wiege Dijkstra, iepent mij de woorden van Kramer: Keningsdij is een dij van verboenens. Het kan heven, het giet on. Neffens Ritsma is het lied een cadeau om Friesland. Nij in deze editie is de bijdrage van rapper MC Raymond, die neffens de makkers het noemer echt aanmakert. Ek is een fragment van de trafspraak van koning Willem-Alexander naar Keningsdij in Dik Dokkum in het lied verwerken. De makkers binnen grutsk op het resultaat en hoop je dat het noemer letter dit jaar een plak verovert in de Friese top 100. Het Keningslied 2026 is nood te beluisteren op YouTube en verschijnt ek op de oren streamingsplatforms.
2: RTV NOF Waarberjocht.
0: De dij zet droog uit ei, maar nog een glimp zinnen. De bewolking had de oerhoorn. In de Nijmegen komt uit het westen bij een steuring maar lichte rein. Temperatuur leidt om de 19 graden, maar middags een matige zuidenwind. In de jongen en nacht rein en buien en dan 13 graden. Het vooruitzicht voor de komende dagen. Morgen ontwen je je wisselvallig, maar alle dagen wil buien. Temperaturen op snijden en maandje 19 tot 20 graden en 16 graden op tiensje. Snijden en tiensje stiert er een krachtige westenwind, maar op tiensje nog kans op tonger.

0: Dan heb je James Blunt, Goodbye My Lover. Dit is weer een live uitvoering van Cosette in Uurloon. Het nummer is uitgebracht op zijn live album Chasing Time, The Bedlam Sessions uit 2006. Wij draaien dit nummer speciaal voor onze collega Lisa, die oude week afscheid nemen moest van haar man Danny. Ze kwam hem ooit via haar werk zien via RTV NOF. Wij wensen haar een soort sterkte. Ja, en dan gaan wij verder met de politiek. Want ja, dat is echt de realiteit van elke dag. De nieuwe coalitie van CDA, SIN, ChristenUnie, Gemeentebelangen, wat is Friesloon, FVD had kwartelien een coalitieakkoord bericht voor de periode 2006-2030. Het akkoord jit de Gerre een sterke toekomst bouwen en schetst de haatlijn en de ontwikkeling van wat is Friesloon in de komende bestuursperiode. De coalitie kiest voor een gemeente die dichtbij en betrouwbaar is, stevig wattelen in de meerskip en zorgvuldig omgeert met middels en werkt aan een toekomstbestendige maatschappij. Overwezig de kersverse wethouder Geertje Skoorstra. Mevrouw Skoorstra, goedemiddag en welkom.
1: Goedemiddag, dankjewel voor uw uitnodiging.
0: Arne Tongersje, ja, ben je officieel benieuwd als nieuwe wethouder? Allereerst maar van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan als wethouder.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja. Al meer dan 20 jaar in de politiek, reedslid, fractievoorzitter en nou wethouder. Ja, dat is een mooie cv. Is het nou echt een beetje een belening voor jou voor het hele werkje van Arne Jeren?
1: Ik zorg het net als een belening. Ik zorg het wel als de stiek betrouwen dat je beleend wordt voor dat je dat kennis en kunde en dat soort zaken waardeerd worden. Want wethouderschap is net samen iets wat je doet omdat je zo lang politiek actief bent. Je maakt ook wat meer meebrengen als alleen dat.
0: Ja, het maakt ik bijpassen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Arne, hier de verkiezing, onderhandelingen geweest, er is een coalitieakkoord kwam. Ja, hoe verandert die Arne periode voor jou? Want dat wil wel misschien een nieuw stikje, denk ik.
1: Ja, de Arne periode, nou, ik zei al, je zit eigenlijk sinds de campagne zit je in een modus dat je constant terugwerken, werken maakt. Ja. Want de campagne is heel hard werken en daarna dan ben je niet de grootste partij worden. En dan zit voor een stuur informatieproces. Ja, en dan kist ik nog steeds net even achterhoor ging van even bijkomen. Nee, voor het wetteren. En vervolgens best maar niet werk ik bezig. Want ja, ik hier toen ik een baan. Ja. Dan was ik al ronden en netjes op oordragen. En dat vreegde ik de nodige inzet. Maar ondertussen best ik wel keihard bezig voor de mijn formatieproces, coalitieakkoord, maximaal akkoord. Ja. Dus ja, dat is echt wel. Ik ga wel echt wel flink wat oerroeren maken. Ja,
0: je helft zin aan een vakantie?
1: Ja, hij zegt wel. Maar ja, aan de andere kant, dat kan hij zegt nou net echt. Want je bent er nou wel, maar ik maak niet te morgen echt onder de bak als wethouder. Ja. Dus dan komt er echt van alles op jou. En de agenda zit er helemaal vol actie.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is wel heel mooi. Maar
0: je hebt er zin aan.
1: Ja, en dan kun je hem productillen, hè, had je er zin aan haar. Ja.
0: Jouw neem krijgt al je moest je baan op die setje op. Je hebt vier wethouders. Ben het al je fulltime wethouders?
1: Nee, ben het al je fulltime wethouders, maar ze halen al je wel hun baan op, steeds, want je doet dit natuurlijk wel fulltime. Ja. En dat is natuurlijk iets lastigs. Eigenlijk, ik wil zijn fulltime wethouder of een parttime wethouder bestuurt hij is net. Want je maakt het gewoon volledig voor inzetten en dat is wel zijn. Maar ze willen wel qua portefeuille houden, wel een stuur dat het iets lichter is, maar je haalt al je wel keihard met je ervoor werken.
0: Ja. Nou, helemaal een coalitieakkoord. Als ik naar de

0: heel vanzelfsprekende insteek. Het is bigeliks de basis, denk ik, van de Eeltse oerheid. We binnen 2025. Ja. We hebben de oer, wat neemde, kreeg die in leerling van ticht en betrouwbaar wijzen. Nou, dat denk ik, ja, dat moet überhaupt wijzen. Hè? Stevig wattelen in de meerskip en zoveelig omgekeerd met middels. En werkt op een toekomstbestendige maatschappij. Ik vind dat, nou ja, abstract misschien wel heel breed. Want wat ben nou de ambities dan van je van de komende 4 jaar hier?
1: Nou, juist dat ben eigenlijk de ambities. Want je zegt wel van, het is heel logisch wat er gebeuren moet. Maar de praktijk wijst uit dat het net altijd logisch is. Omdat het net altijd goed slaagt. En wij zeggen als coalitie nou echt van, pakken die basis op. En daar willen wij voor staan. En daarom willen wij daar maar 4 wethouders om werken. Om dat vooral kort te houden en te bouwen.
0: Ja.
1: Want we zorgen alle opjeften die er op je zaal komen. En dat is net eenvoudig. We weten ook van de spreidingswet. Maar we weten echt van bezuinigingen. En om die stevige meerskip te blauwe wijzen. En ook om die feelingmaal kort te halen. Daar maak je om werken. En dat is eigenlijk de stevigste. Of eigenlijk de grootste ambitie eigenlijk die onder dit coalitieakkoord leidt.
0: Ja, we nemen een aantal dingen. Komen we zo nog even op. Een betrouwbare. Wat zijn die? Een betrouwbare. Ja. Gemeentewijze, dan denk ik van ja, wie dat dan net zou, dat het nou zo specifiek benoemd worden moet. Want ik denk, in de oerheid moet je überhaupt als burger zonder enige restrictie het gevoel hebben van die is betrouwbaar. Want die mensen die zitten daar al hier voor u. Wij hebben die mensen kozen, wij betalen de belastinggeld voor, die moet gewoon doen wat voor onze gemeenschap goed werkt. En dan snap ik wel dat dat net altijd voor iedereen geldt, dat net iedereen altijd het eens mij besluiten. Maar dan is we wel het gevoel in de basis van, ja, dit is een betrouwbare oerheid. En is het antwoord misschien niet altijd oké, maar dus dan denk ik van, ja, het wordt wel heel specifiek benoemd. Waarom?
1: Ja, het is heel specifiek benoemd, omdat heel soort mensen het net zo ervaren. En dan maak je gewoon zeggen van, maar waarom ervaren ze dat dan net zo? En dat kan in een hele lietse ding zitten. Als je een brief sturen aan de gemeente en je krijgt geen antwoord op die brief. Nou, waarom?
0: Ja.
1: Dan breekt er al iets. Hè? Ja. En dat weer van die simpele dingen. Ik had dus de ciënsverlening en bedrijfsvoering in de portefeuille. Ik viel dat als een hele sterke opdracht om gewoon daar bovenop te zitten. Dat elke neer die een beroep doet op de gemeente, dat in ieder geval antwoord krijgt. En kan rekenen van oké, is dit de regel? Dan wordt die regel zo uitviert. Dat is ik betrouwbaar wijze. Maar als je dan daar altijd al misgeert, op dat moment al. Ja, dan breekt die betrouwbaarheid al weer af.
0: Ja, dat gebeurt dus.
1: Ja. Dat gebeurt inderdaad. Ja. Zulke dingen zorgen we eigenlijk elke dag wel. Daar ben ik meerdere voorbeelden van te nemen elke keer. Ja.
0: Zwaarvuldige omgeer met geld. Ja, dat denk ik. Ja, kom op, alsjeblieft, doe dat vooral.
1: Ja, dat is heel logisch inderdaad. Ja, en daar ben je elke keer zelf bij. Want elke keer ben we in de oormeesken die het aan het stuur zit. En elke keer mij dat wil is je taak stellen. En dan klinkt het van ja, iets wat logisch is, mag dat opschroeven? Nou, juist wel.
0: Ja. Dat is dan extra, denk ik. Ik wil even nog terug naar je coalitie. Als het een soort landelijke verkiezing werd, zo zeggen van het is een soort middenkabinet. Ja. Is dat echt ongeveer van Jemsa? Heem dat ik zo vaart? Want er zit wat van links, wat van rechts.
1: Ja.
0: CDA is wat een middenpartij.
1: Klopt. Ja, en dat vind ik eigenlijk heel erg mooi van dit midden. Deze middencoalitie, zullen we dat zo zeggen?
0: Ja, zeg maar wat nemen.
1: Ja, precies. Ja. Of middencollege, hoe je het nemen wil. Nee, want dat jouwt ook gewoon dat je er maar echt van alle dingen die de samenleving naar voren komen, wat men belangrijk vindt en waarom als ze een bepaalde partij stemt, dat een echt binnen bij het college in aanwaging komt en in de coalitie, en de Riet ook in aanwaging naam wordt, dat je daar mooi een afspiegeling binnen van die meerskip. Ja. Want dat maakt ik vooral wezen.
0: Nou, mis de FNP in dit verhaal.
1: Ja.
0: Is die onbegeerde oude hekker of heeft zij van je bent hier een goede partner voor u? Hoe je dat gong?
1: Nou, dat is bij het verkenningsproces is uiteindelijk de conclusie lutsen dat dit op dat moment in ieder geval dat we dat minder raakvlakken maar hier. En dat ziet hem echt op het punt van uitvieren van spreidingswet.
0: Ja, want daar kom ik nou eigenlijk op. Want dat dacht ik dus echt al. Je moet dat nou, die spreidingswet die maar mooi kort schuurt. Maar het grote dossier is natuurlijk wel het AZC in dit hele verhaal. Nou hebben we daar natuurlijk de oude jaren best wel een aantal zaken die mij maken. Ja, die gewoon net goed slagen binnen. Er is een coalitie opvallend zelfs.
1: Ja.
0: Hoe ga je hem dat nou aanpakken? Want Kramer schreeuwen in zijn brief dat de zaak wel zorgvuldig oppakt wil. Ja. Maar dus die zet al even goede druk op Jim. Van jongens, we kennen net een tweede keer aan dit bakel.
1: Nee, nou zorgvuldigheid begint al bij goede afspraken. En die goede afspraken die hebben we dus daarom ook heel duidelijk uitschreeuwen in het coalitieakkoord. Want we zijn op een heel soort zaken ben we echt op haardlijn blun. Maar voor dit onderdeel hebben we echt bewust kiezen om het

0: zo duidelijk mogelijk op te schroeven wat wij dus bereiken willen. Nou, daarmee voorkomst al dat je heel wijs de rit tussen de coalitiepartners al twijfelmomenten krijgt. Dus dat maak je al tegen timmeren. Dus dat is een stuk van de zorgvaardigheid dat wij als coalitiepartners gewoon duidelijk zijn van, zo willen wij dat doen. En daar ben wij mee eens. Nou, en dan komt het natuurlijk bij de zorgvaardigers naar de meerskip daar. Want inderdaad, alle zwaren die te leven, die worst al heren. En dan wordt bezien van hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk mee omgaan dat wij zwaren nog voortnemen kunnen.
1: Maar kun je bij Gelieks weer een onderzoek starten
0: nee.
1: van het draagvlak
0: nee.
1: van de maatschappij in
0: nee.
1: wat is Friesland? Want dat was natuurlijk toen een heet hangijzer.
0: Ja, klopt. Dat was toen een heet hangijzer. Maar wij hadden toen, dat had toen West. We hadden een verkiezingshoorn. Er leidt een uitslag. Dit is de coalitie. En wij vieren dan gewoon die spreidingswet ik uit. Want dat is uiteindelijk waar het gebeurt. En dat is gewoon een taak.
1: Maar dat is voor je een legitimatie
0: ja.
1: van jongens, nou kunnen we daar maar aan de gang. Want we hebben meerderheid in de club zitten.
0: Nou draai maar een kom, want dat wij zochten om een legitimatie om een ACC te bouwen. Zo zorgen wij dat net.
1: Okay.
0: Wij zorgen het gewoon als een normale taak in dit land dat je asielzoekers ook opvangen maten. En als die taak dus nou echt bij ons leidt als Noord is Friesland, dan maken we dat echt gewoon doen.
1: Ja.
0: En wij vieren echt alleen de spreidingswet uit en we gaan net een stap verder nog om nog meer te doen.
1: Nee, maar die hebben hier een rol, ja. die partijen die nou in de coalitie zitten, dan worden natuurlijk omdat het doen. Zin is een goede voorstander daarvoor, natuurlijk
0: ja.
1: VVD wat minder. De partijen op links, de partijen op rechts, de partijen op links, dan kun je hem wel vinden, denk ik.
0: Ja, dat kunnen we ook zeker vinden, maar we kunnen gewoon ik vinden in VVD en gemeentebelang, omdat die gewoon zegt van wet is wet en wij vieren dat uit.
1: Ja.
0: Dus dat en dat weer volgens een hele belangrijke iets. Want in zeker in mijn coalitie met partijen die zeggen van ja, leuk die wet, maar wij willen die gewoon het uitvieren. Of wij willen dat Safir mogelijk voor ons uitkomen.
1: Ja,
0: dat vinden wij geen goede groenhouding. Dus daarvan hebben we als CDA, ik vind de verkennering destijds heel duidelijk zijn van wij gaan alleen nog in zee maar partijen die een positieve groenhouding hebben hoe die spreidingswet.
1: Ja, en daar past de FNP net bij.
0: Nee, die haalt het oors uitspreid, dat klopt.
1: Nou, dit is een van de grote dossiers, denk ik. Wat wordt de komende jaren naaste komst van het ACC ook belangrijk?
0: Wat ook belangrijk is, is vooral energietransitie. Dat is een belangrijke nier voor uw bedrijven die wij graag houden willen. Willen wij echt voor zwaarje voor een stuk dat die netcongestie oplast wordt. En dan zullen wij echt naar Wimoen. Dus dat hebben wij duidelijk deels in het coalitieakkoord. Wat we echt deels hebben, is dat wij dorpen en wijkenfondsen omheen gehouden willen. Dat is gewoon belangrijk, omdat wij merken dat dorpen en wijken echt zelf onder bak willen. En zelf zeggen van, dit willen wij haar in ons dorp. En dat, daar hebben we geld voor nodig. En daar blijkt het dorpen en wijkenfonds een uitstekend middel voor te wijzen. Dus dat willen wij echt weer voortzetten. Dat is echt een hele belangrijke.
1: Ja. Ik denk, we kunnen heel lang erop praten. Maar we komen waar je vast waar we weer vaker zien in deze studio. Mevrouw Schooster, ik wil je twee danken voor je taaljachting. Fijn dat je even de tijd voor vrijwaardje worden. En ik wens je een soort succes van de komende tijd. En van nou eerst dan maar goed weekend.
0: Nou, dankjewel. Je bent goed weekend.
2: Dit weekend in Roewij Sport.
3: Ja, wij gaan gelijk verder met Roewij Sport. Op de Friese velden wordt dit weekend weer volop strijden, maar gaat het nog om punten, prijzen en promoties? Wij moeten we speciaal op letten. Bouke Koning van Roewij Sport weet het als geen oor. Bouke, kist u eens even meenemen terug dit sportweekend?
4: Ja, het wordt een sportweekend met finales en nog eens finales. Er zit ik een zaneemde negatieve finale tussen, maar er gaat wel wat gebeuren. We gaan het echt ontzettend druk van een beetje, want we komen liefst zo'n wedstrijden live thuis brengen bij RTV NOF. Vanaf 12 uur dus. Het zijn dus zo'n wedstrijden, Harkemaat zien op einde en het is alweer op neutraal terrein, dus er is eigenlijk net een technische thuiswedstrijd. Dat speelt hem al in op Ende. Hielke de Graaf die gaat erin. Dat is de finale om de promotie naar de derde klasse. De winnaar die promoveert en de verliezer die bloot in de vierde klasse. Dus ze zitten nu beide op het kantelpunt om een niveau heger te gaan. Dan hebben we Trien Wardens en Ons Wedder Boys. Dat speelt hem al hier op bij de voetbalterrein van VV Pijzen. Bouke Bosma gaat erin. Dat is ik de finale wedstrijd om de promotie naar de derde klas. Dan komt zien Mark Nessen. Dat speelt hem al op het veld van de Jerevinse Boys. Jelle van der Wal is al onderwijs. Zit denk ik al haast in de kantine, misschien nog een bakje thee. Dat is de finale echt van de promotie naar de derde klasse. Dan hebben we de Lauwers zien De Waarde. Net te verwarren met De Waarden, maar De Waarde. Dat speelt hem al bij VV Bornburgum. Johannes Dauma gaat erin. Dat is de finale om de promotie naar de vierde klasse. Daar. En dan hebben we Van Waarden zien RKO. Die wedstrijd speelt hem al bij Jubbegeer. Ire Prins die gaat erin. En dat is de finale promotie naar de vierde klasse. Van Waarden die wil natuurlijk ook heel graag weer waarom naar die vierde klasse. Dus die zult daar je het echt winnen maten om dat veilig te stellen. Dan hebben we nog ASC Vierwezand. Dat is in top 63. Dat speelt hem al in WWS-velden om Contrein. Dat is in Wuddem. Peter Halma die gaat erin. En dat is de finale om de promotie naar de vierde klasse. En dan hebben we die zogenaamde negatieve finale. Want ja, behalve promotiekansen moet je er soms ook voor knokken om in je klasse blauwe te kunnen. Handhaving. En dat wordt wel heel spannend voor Fiat Chin TFS. Dat speelt hem al op Sportpark Ontwijk in Donkerbroek. Lambert Brouwer die gaat erin. Degene die dat verliest, die degradeert. Dus degene die het wint, die mij blauwe in de klasse. Dus dat doe ik heel spannend. Zeker voor Fiat. Ik ken die ploeg een heel iets beetje. Die gaan net een heel best seizoen gehad. Dus ja, dit is hun laatste strohalm die ze pakken kunnen. Daarvoor zijn er nog wat orenwedstrijden die we live in de gaten horen. TLC in Jestermar, die speelt hem al in Gerkes-Kleester. Ek een beslissingswedstrijd om een plak in de vierde klasse. En Deto Tjimbroekster Boys, die speelt hem al vanmiddag om vier roeren. Dus die pakken we net live mee. In Friezeveen is dat. Dat is de return van een twaaluik. En ja, daar gebeurt ook nog van alles. En we hadden nog letter. En dat kunnen we helaas net meenemen. FVC in Bikwik Dokkum. En Gomos uit Norgt in Sruisterveen. Dat is Olive van de Jonnepas. Dat zijn hele finales. Dus als die nog winnen, die wedstrijd in Sruisterveen en Bikwik Dokkum. Dan hebben we na je weekend nog die twee finales. Ek nog. Dus het wordt echt ontzettend spannend van de midden.
3: Ik denk nog emoties op de sport.
4: Ja, dat denk ik echt wel. Want het is een drop of eronder namelijk. Want dit bent van die knock-out fases. Als we bijvoorbeeld Lieg Spul gaan gaan, we verlengen. En als die verlengingen winnen of lust, dan kregen we penalty zitten. Dus ik haag een draaiboek wat tot ongeveer Jelwe 4 van klappert. En daarna ga ik werken. Wie geen idee hoe we dwangen. Maar goed, ik ga mijn steunen toe. Verlaat alle Veenstra bij me. Dus het mag goed komen.
3: Dan maakt het goed komen.
4: Iedereen op het veld, een harkes dus. Dan komt het goed.
3: Dankjewel. Alsjeblieft. Bouke Koning, een soort succes. En hou het rustig.
4: Doen we.
3: En daarmee zijn wij aan de eindkam van dit eerste uur van de weekendnieuwsshow. We gaan een stukje politiek horen. We gaan over de Friese taal horen, wat echt heel belangrijk is. En wij sjogen aan naar het tweede uur. We gaan eruit, maar geen muziek meer. Hebben we geen tijd meer voor. Een stukje reclame. Het streeknijs. Ondadelijks.
5: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
6: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
8: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
5: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
7: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
1: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Voor uw garage, berging, tuinhuisje of carport moet u bij Houtbouw Hiemstra in Twijsel zijn. Houtbouw Hiemstra. Meer dan 35 jaar ervaring. Houtbouwhiemstra.com.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
6: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
5: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
6: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Chipkedam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hongermakke stiel en dwarn. Hij regelt alles.
7: WOQS.nl.
8: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Binnen jou op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
7: WOQS.nl.
10: Schoorsteenveger Friesland in de Westerrijn. Wij maken uw schoorsteen vakkundig schoon en werkzaam. Ook zijn we zeer ervaren in airco- en pelletkachel onderhoud. Kijk voor onze voordelige tarieven op schoorsteenvegerfriesland.nl.
11: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
12: Ja, echt maatwerk!
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
16: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Verschillende Amerikaanse staten bereiden een rechtszaak voor om de overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance te blokkeren. De deal van $110 miljard zou volgens de staten de concurrentie in de entertainmentsector kunnen schaden. Californië leidt het onderzoek. Critici vrezen minder concurrentie en banenverlies. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper J uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat J daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. En het aantal plofkraken in Nederland stijgt sterk. Waar in heel 2025 4 incidenten werden geregistreerd, zijn er begin juni al 19. De politie noemt de ontwikkeling in de Telegraaf zorgwekkend. Eerder kwamen plofkraken vooral in de Randstad voor, maar nu ook landelijk. De gebruikte explosieven veroorzaken grote schade aan automaten, bedrijfspanden en woningen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
18: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
19: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
18: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
20: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
18: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
21: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
22: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszantje in Waterswaard.
23: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
22: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt? Kom del in Waterswaard of sjug op autobedrijfboersma.nl.
24: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
25: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
24: Schitterend!
26: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
24: Boetengewoon Ludema! Voor al jouw mighty dreamen.
16: Dit is RTV NOF.
27: My No, de Weekend Nieuws Show.
16: Dadelijk in de Weekend Nieuws Show.
28: Wethouder Bert Koonstra naar Opstelongen.
27: RTV NOF, de Weekend Nieuws Show.

0: Elste sneeuw tussen Tolve en Twa.
1: Nijs en Eftegroen uit de streek. Dit is de Weekend Nieuwsshow
0: op RTV NOF.
2: Ja, een heel goed middag. Welkom waarom bij het tweede uur van de Weekend Nieuwsshow op sneeuw 6 juni. Mooi dat je maar weer binnen en afstemt haar op RTV NOF. Ook in de tweede uur ja, horen je op een hechte van het laatste nieuws, actualiteiten en verhalen uit de regio. Verzels met de mooiste muziek en de skerige gasten in de studio. De techniek is nog steeds in handen van Gratis Kooistra, de Germij-presentator Janneke de Boer. Ben wij om twee uur nog bij hem en de heren op deze zender.
0: Dit is de Weekend Nieuwsshow.
1: Bij Dries Kalsbeek.
2: Ja, in de tweede uur hebben we het Stroffelpaard. Dat is een eigen initiatief van Matje Nauta en Harmke Rekkers. En zij komen straks bij ons langs. We praten met Svanette Dijkstra over de Iependij van Open Strijden in Dokkum. We hadden streeknijs vanzelf en waar. En we heren even naar René Koster, welke gast hij onkomende bent die had in zijn programma. Importeert. Maar we beginnen nou eerst verder met onze volgende gast, en die is inmiddels al in de studio zitten gong. Dat is eigenlijk precies de oude wethouder Bert Koonstra en misschien wel weer nieuwe wethouder Bert Koonstra. Koonstra, goeie media, welkom.
3: Ja, media, hoi.
2: Ja, hoi. Ja, Aron de Tongsje, afscheid noem van wat is Friesland als wethouder, hoe wie dat?
3: Ja, nou ja, dat is wel even bijzonder natuurlijk. Hè? Want ik ga natuurlijk vanaf 2014 al ben ik politiek actief geweest. Eerst als raadslid in Kalmeloon en daarna als fractievoorzitter van wat is Friesland. En de laatste 4 jaar hier mocht ik wethouder zijn van deze mooie gemeente. Ja, dat is dan even de aski nemen. Maar aan de andere kant, het is echt zo, het is satis. En ik had het ook altijd wel zo besjoen van, ja, als je bestuurlijk politiek actief binnen, ja, dan komen deze dagen echt. Je komt beginnen ergens en je eindigt ergens. En aan de andere kant, ik bloot natuurlijk inwender voor wat eerst. En ik bloot altijd lid van MVP Noord Eerst Friesland.
2: Oké, dat is wel weer. Als je weer omschoog en hij daar rondeert, wat ben je voor jou de mooiste momenten geweest?
3: Nou, eigenlijk wel. Hein? Ik ben eigenlijk in 2014 ben ik begonnen als raadslid in Kalmeloon. Toen zei ik echt van, nou ja, de krimpregio wie je heel goed onderwijs. Het was een soort tekken van, ja, eigenlijk van, nou, down, alles woonet, alles ging wat minder. En ik dacht, als je wat wollen, dan maar in ieder geval mijn zin, dan maar dezelfde kunt doen. Dus ik mij als erin. En ik zie gewoon de laatste 12 jaar. Wat er al je baat is in het Noord-Eerste van Friesland en ik de nieuwe gemeente Noord-Eerste Friesland, dat is juist gewoon dat een grote ontwikkeling is. Er is een ontwikkeling, meestal lood erin, dat we zaken naar voren halen. Nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk de aanronding van Centraal Aas. En de nieuwe zullen we natuurlijk kijken van ja, er speelt ook een heel prutte en een kinderheel soort. We zijn goed hier doen met de wentebouw, we zijn goed met de bedrogenheid bezig. Nou, kers op het taart is natuurlijk de laatste Keningsdij die naar Noord-Eerste gebracht is. Dus ik denk gewoon van, we zitten in flow. We flikken het gewoon. En ik denk dat dat heel belangrijk is van de meeste leeuw in zelf in een krijgt. Want het leidt er gewoon. Wie had gewoon in zijn DNA.
2: De positieve draaiwijs die Auroniëren. Als je toch de goede kant naar het altijd zelf even een wat minder kant. Wat weer de mindere kant in die Aurone periode?
3: Nou ja, het is natuurlijk ook wel eens af van ja, dat sommige zaken gewoon er ook in kon. We hadden ook wel eens jongen van bijvoorbeeld nou, de participatiewet. Ja, dat had natuurlijk wel heel wat. Handen en voeten gewoon om het in ieder geval goed in beweging te krijgen. En dat is bijvoorbeeld echt, nou ja, dat er sommige zaken zou met de jeugd en zulke dingen in, ja, koer het beter of minder. Dan denk je van ja, misschien in het oren wel beter wijzen kunnen. Maar dat jet er echt bij. Hein? Dat is ook inherent natuurlijk. Je probeert je al het beste uit te halen. En soms dan, ik hoor dat ook iets minder.
2: Ja. Nou, ga je wel eens jongen hier bij ons in de studio, dat jou in Noord-Friesland eigenlijk wel verder goed. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met verkiezingen en die hebben correct gewoon. De FNP is daar net in meigong, in die zin van de coalities. Natuurlijk hadden wij niet maar verkiezingen, maar het had net weer een post opleverd, zodat je misschien wil winnen. We hadden vanmorgen jij in ons programma, Geertje Skoorstra, naar je wethouder in Wat is Friesland, hebben we het echt even mee gehoord. Ja, van de FNP weer net echt een partner voor u. Wie dat een teleurstelling echt voor je hem, dat je hem daar net in mij hoort, maar die winnen uiteindelijk wel in je mij van de grootste partijen.
3: Het is heel simpel, hè? Je hebt politiek, je hebt een stemmerij, we winnen second best, dus gewoon iemand op de site die stem in Wat is Friesland, die stem de FNP, laten we dat voorop stellen. Ja. En de nice vinden wij boven van ja, en dat ik de afspraak heb. Wij woonden natuurlijk, het moest een bestendig bestuur worden. Wat al die, zeg maar, onder verkiezingen. Nou ja, we hadden natuurlijk, als FNP wordt in Vlaam, maar aan de andere kant echt net voortvaagd. Oftewel, je bleef het waren. Wij voelen wel dat we daar niet mee doen konden. Wij voelen ook wel dat we goede punten hingen. Alleen nog, ja, links om rechts, om zus toch. En dat koos ik toen heel goed zien, ook tijdens het coalitieakkoord presentatie. Ja, dat de rieren treerlijn is toch het ACC. Ja. En de blauwe container. Ja. ACC gaan wij altijd zijn van wij denken als Noord, als FNP Noord-Eerst Friesland, dat we de kracht juist die 1/4, die 24%, dus 20.000 mensen die nu statushouder zijn in de asielketen, die willen wij eruit halen. En daar willen we iets mee doen. En daar kwamen we net uit.
2: Nee. En daarmee dus moet de coalitie. Daarna ga je de keuze maken om voor te gaan. Wie dat, Wil je er bijna nog te krijgen?
3: Nee, dat ging net met mijn kwantum te maken. Het is heel simpel. De manjes wil ik bellen. Door de verkenner die zei van ja, wij gaan net met FNP daarin verder. En dat ging met die twee punten te maken. Ja, dat is balen, dat is neer on. Oren kant, ik dat al onkomen zien. Ik met mijn partner, zeg maar, Anton Buwalda. We hebben tegen in die coalitie parteren verkende gesprekken mee. Ik zei, dit wordt hem net. Dit wordt broekt, zeg maar, om iets boeten te gaan. En dat mij, dat kind, heel dat we dat voorop stellen, dat is politiek. En ja, dan wordt dat beltje dingen. En dan is het eigenlijk, ja, heel snel wordt dan iets in je netwerk gaat draaien. En ja, de FNP opstroomt, die zag nog een betoefde bestuurder. En de betoefde bestuurder, ja, toen ben ze bij mij uitkwam.
2: Ja, maar goed. Inderdaad, te bedelen is een vacature. Waar gebaster?
3: Ja, nee. Ja,
2: dat is kreun?
3: Nee, ik ga net kreun. Nee.
2: Jij kind?
3: Ja, nee. Ik had een ambitie gewoon om twee periodes, in ieder geval 18 jaar, wil ik graag bestuurder zijn in wethouderrol. En waarom? Dan had ik echt de uitvierende rol. Dan komst je in de organisatie, maar komst ik in de meerskip. Dat vind ik heel belangrijk. En daar zit de uitdaging in. Dus ja, geen vier jaar in nu het eerst. En ik probeer hier nu met al mijn kennis en know-how en mijn drive dat in opstroom te bewerkstelligen.
2: Ja, want jouw jonge krekleven nog een want weet wat toen zijn tover ben in de politiek gong. Vanuit een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid die je persoonlijk viel, dat had een beetje de motivatie en de reden best. Wie dat net per se boeren in deze regio, wie ook nou in de opstroom, zoals zit ik in Nederland, dat is net boeren in deze regio, dat is gewoon breed maatschappelijk. Is dat extra nou je naar opstroom te gaan?
3: Nou ja, ik ben wel hard man, ik ben wat eerste, ik ben Fries. En laten we dat voorop stellen, ik stier voor die regio en dat is Friesland. En daar ga ik altijd als bestuurder om je bijs verdienen. Daar heb ik een goed netwerk opgebouwd, laat ik verstellen in Den Haag en Brussel, maar ik gewoon in omjouwing, dus ik in het noorden van Nederland. Kramer refereerde daar in de toonsje. Ja, dat neem ik nog bij mij, die kennis en hou. En ik bedoel, ja, ik ben een Fries en ik bedoel, ik kan krijg die waardman wijzen dan echt in opstroom. Ik bedoel, het gaat erom van, en dat we die regio, dat we de provincie, dat we die goed sterk meidje kennen. Nou ja, als ik daar mijn onderdeel en bijdrage lever in mij in opstroom, dan doe ik dat graag.
2: Nou is opstroom, ja, het is wel de Fries geworden, maar het ben net de woorden waar we je zeggen, dat is een orenbehoorden, of net? Viel je dat ik zei?
3: No, nee, ik ben er al even terug in geweest. Dat viel ik absoluut net. Men kan er echt heel direct wijzen. Maar het is ook wel weer heel mooi, want het is ook een heel verskaard. He. Door had aan de ene kant als het veengebied, aan de andere kant het zoongebied, maar hartstikke het bosgebied. En dat is juist eigenlijk wel per dorp, met 16 dorp. Maar toch, nou ja, dat is juist in een heel soort gemeenten toch wel heel verschillend. Nou ja, ik ben bijvoorbeeld in de 10 jaar ben ik al in West en ben ik al in mijn groep West. Ja, dat is direct waard. Ja. Dus oftewel, die ben ik zo direct als zus.
2: Ja. Dus die waardpiek die kunt gewoon daarheen en die bleef op dezelfde manier acteren.
3: Nou ja, als je het laatste bleef bij het Koonstra, het is de persoonlijk, het karakter waar je mij neemt, het is de wij in Leeuwen waar je mij nog. En het is gewoon zo van ja, alleen zo'n rust van het maatschappelijk ondernemen. Ja, dat vind ik mooi, dat is zo sugartek, om iets te bewegen, in een beweging te brengen. Voor een omjouwing of voor een meerskip.
2: Het is wel een lichtere gemeente dan je bent weer.
3: Qua aantal wel, 30.000. En we gaan ook 46.000 in het eerst. Ja. 16 dorpen, valt me goed overzichtelijk. Wij gaan ook met een lids college aan de slag.
2: Je hebt 12,50, dus dat maakt het wel verschil. Je bent niet bezig met huisvesting. Ik weet niet wat voor portfolio je daar graag zei. Maar...
3: Nou, we gaan hier 46.000 in het eerst. En daar gaan we 30.000. Ik ga net een portefeuille wijnen in een rondelijke waddering. Die had de collega Marcel van op Zeeloon. Die direct al een 12 hele meer aan de gang. Maar ik neem natuurlijk die kennis en know-how daar wel maar heen. Maar ik heb wel hele mooie parfum, bijvoorbeeld zoals in de energietransitie, het landbouw, het verkeer en vervoer.
2: Ja.
3: Maar ik bijvoorbeeld Mierskip, het dorpenbeleid en het Friesk.
2: Wat voor grote zaken staan daar op agenda? Wat voor dossiers liggen daar?
3: Nou ja, daar leidt natuurlijk, de landbouw had natuurlijk het stikstofdossier. Daar kiest natuurlijk als gemeente net zelf heel vol in regeling. Maar Wolf vind ik daar sterk aan een ambassadeur. De goede bestuurlijke lijn haast. Ook voor die boeren daar. Er zijn 150 boeren, maar er zitten ook boeren die zitten echt onder druk. Nou ja, daar wil ik in ieder geval verstaan.
2: Ja.
3: Andere kant is natuurlijk de lelieline. En dat is natuurlijk ook een nou ja, de opstelling had gewoon zijn bestuurlijk politiek gewoon van, ja, wij gaan er net verder mee importeren. Ja, oftewel, wij gaan net voor actieve lobby. Maar er linksom rechtsom, zowel aan de kant van Drachten of Heerenveen, die hebben oorambities. Nou ja, ze daar in ieder geval wel in de bestuurlijke stolen zitten maar.
2: Ja.
3: En dat is een heel groot ding. Het wenningdossier natuurlijk is ook nog een heel wichtig ding. En dat is ik in ieder geval met mijn collega's. Ik, nou ja, al mijn kennis en know-how die ik ga, daar mij inbrengen.
2: Constant, ik ben aan het tijd, dus ik wil jou danken. Ik voor al die heren, want ja, dit zijn hier van de laatste interviews geweest op deze manier in deze studio, denk ik, dat jullie altijd bereid willen weer om even onder te komen om de actuele stand van zaken te bepraten. Dus dat weer hartstikke fijn. Ik wens jou een soort succes in opstelling en van nou een goed weekend.
3: Doe maar het samen, bestien, tieren dank. En alles is met tijdelijk, hè?
2: Ja, dat is
3: oké. Okay. Goed.

0: Hoe weet je eens wat voor instrument echt bij je past? En wat bad er als je de kans krijgt om van alles uit te besieken? Van sjongen ta een bandfarmje. Open Straaien organiseert op sneun 13 juni een middag vol muziek, workshops en verrassende ontdekkingen van jong en oud. Daar praat ik over met Svanette Dijkstra. Zij kan ons meer vertellen over wat wij verwachten kunnen en waarom dit voor een soort meisken wel eens het begin van een nieuwe muzikale hobby wezen kan. Svanette, welkom in de show.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, van meisken die nog nooit bij Open Straaien West ha. Wat kunnen beziekers verwachten op deze Iependij?
1: Nou, we hebben een mooie middje samensteld met al je live muziek van jong en oud. We hebben een podium opgebouwd en daar treden een verscheiden muzikanten op. En dat is dan van Jelwe tot Jelwe vijven, dus 3 uren lang. We hebben verder nog een zo'n kwarte workshops van 20, 30 minuten. En ik kist samen met van. En via die workshop jouw we eigenlijk een presentatie van uw nieuwe cursus onderbod. En uw nieuwe ensembles die we oprichten wil. En als laatste hebben we in alle muzieklokalen uw docenten. En daar kun je dus alle muziekinstrumenten uitproberen.
0: Ja, want...
1: En tot slot hebben we nog een leuke speurtocht voor de jongste band. Die het heel open strijden verkennen kan.
0: Ja, want de workshops, dat is echt een belangrijk onderdeel van deze dag. Wat maakt het zo leuk om zelfs dan actief mee te doen?
1: Ja, toch echt muziek te maken en het uit te proberen. Ik is gewoon vielen hoe fijn en leuk muziek maken is. Dat maakt het echt dwaan. En verder ken ik wel even de workshops opnemen die we hebben.
0: Ja.
1: Dat is, we hadden een workshop kinderkoor, want we willen eigenlijk toch heel graag weer een kinderkoor, want die binnen er bijna net meer hierin omkrieten. We hadden een leuke DJ-workshop voor de basisschoolband. Voor degene die het zeggen, wij willen zijn eigen nummers creëren, hadden we sing- en songwriting. We hadden een workshop slagwerk. We hadden een workshop gitaarakkoorden leren spelen. En als laatste hadden we in de vierde zaal twee keer de workshop van toeters nog blazen. Dus als het altijd al eens een blaasinstrument uitprobeert, die woest, nou ja, dan is dit het moment voor zelf.
0: Ja, ja, want dat valt ik net aan, liek het mij. Een blaasinstrument.
1: Ja, valt wel wat taai, hè?
0: Nou, ja. Ik ga wat in mijn jeugd wel eens proberen, maar ik ben net vol vierderkaam.
1: Nee, nou ja, het maakt ik bij die passen,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, ja, want ja. Hoe kun je een beetje ontdekken wat bij je past? Ik ga dat dan wel eens proberen, hè? Een blaasinstrument is mij net echt lukt. Maar maakt gelijk die feeling de wijze of zei je hem toch, nou ja, maar misschien toch even wat mee proberen?
1: Nou, alle twee wel een beetje, maar maakt direct feeling me haar. En dan komt er gewoon eigenlijk achter terug, nou, te dwaan en te feel en te luisteren en te proberen. En dat kan mooi op u zien op een dag voor zelf. En dan komt er langzaam wel achter wat bij die past. En we hadden ook nog proeflessen. Dus als die op jou van les kist, die eerst ik op jou van een gratis proefles. En dan kist echt even vielen, is er wat van die.
0: Ja, en zij dus krijgt ook al de vakdocenten die binnen ek, daar kun je ek mee praten. Wat voor mogelijkheden binden er? Kun zij over alles wat vertellen of vertellen zij echt puur over hun eigen aanbod?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Maar ze binnen, in de hele breedte is iedereen onwijzig. Dus ze kennen overal informatie helpen.
0: Ja, en er is ook een protte van band, wat ook heel belangrijk is, want ze zeggen vaak wel, hoe jeder als beginst, hoe beter als het instrumenten beheersen kist. Maar als nou krijgt wat ouder bist, is dat echt goed?
1: Ik, ja.
0: Ja.
1: Ik stond van een orkest en daar had ik nieuwe leden kregen en die mensen die soms zonder hier, die zijn, ja, had ik nou nog wat wonen, maar ik nou beginnen. Nou, die ben op les gaan en na een jaar leer spelen ze allemaal in een groep bij ons. Dus dat kan al een keer.
0: Ja. Had meesten nou nog twijfelen als ze deel komen, Matte? Waarom maaien ze deze media nevens die eens net missen?
1: Nou, ja. Je komt een prutte te weten. We gaan echt hele leuke optredens. En dat op zich is al heel leuk om naar te luisteren.
0: Ja, want er wie echt een speciale band die het komt.
1: Ja, meerdere dingen, ja?
0: Ja.
1: Ja, We gaan heel breed verskaart. Voor iedereen is er eigenlijk wel wat. Want we gaan eerst het vervarenkorps Oranje, die een dweilorkest samenstelt. Die helpt iedereen feestelijk binnen. En dan treden de jongste band op. Maar hun blokfluit wordt eerst in hun lim. En dan krijgen ze een mooi muziekdiploma. We hebben een famke van 12 jaar. Die zongt een heel mooi nummer van Adele, Tirza Huisman. En ze begeleerde zichzelf op het piano. Er wordt een spannend verhaal verteld. Onder Lietzkes van 1 tot 6 jaar. Waarbij ze heel en al meidwaan kennen in het verhaal. En dan hebben we dus die leuke band. Dat is Snuggebek.
0: Ja, die bedoel ik.
1: Die zware hier oprichten. En ze hebben een hele prutte talent. En ze spelen wat eigenwijze alternatieve muziek. En het is wat oors als oors. En ik had ook even opzacht waar die naam en Hawaii komt. Maar dat is een lied plakje op het eiland in Bornholm. Een Deens eiland. En een van die muzikanten die hier al ook west. Dus daar probeer ze om die naam elkaar.
0: Ja.
1: En Jona Postma treedt ook op. Die zingt en speelt op zijn gitaar. En dat is wat American Country-achtige muziek. En tot slot hebben we werd heel wat oors en dat is een optreden van het vocaal ensemble Bonifatius. Die leert de kerk even van hun jaren en waar daar meer van weten wil. Komt te luisteren en dan kun je misschien ook nog wat informatie vragen.
0: Ja, kwad zijn, er is voor elk wat wils. Swanette, dank voor de taljochting. Nog even de tiet en het plak. Waar moet mensen wijzen van hoe let tot hoe let?
1: Ja. Het is middags op 13 juni, dus orenwikken sneeuwen, 13 juni, van 11:12 tot 11:15, op de Parklaan draaien in Dokkum bij Openstraaien.
0: Swanette, dankjewel voor de taljachting en alvast een heel grote succes en plezier na je wikken sneeuwen.
1: Ja, dankjewel en ontzien.
0: Doeg.
2: Els Wiekijn op RTV NOS.
3: De Weekend Nieuws Show.

0: Jontje 82, doe maar, bel Helene.
1: Elke maandag de jong van persoon rond 8 en online via rtvnof.nl. Importeer mij René Koster.
0: Ja, dan komen we uit bij René. Want René, goeiemiddag. Wat hast u komende maandag in dien programma?
2: Komende maandag is Eelke Duursma te gast bij Importeer. Je weet wel, hij is ondernemer, de man achter horecagelegenheid De Pleerts in Burgum. Maar hij docht het net alleen nog van zijn eigen bedrijf dat er hem daarvoor inzet. Hij docht dat in volle bredere zin, ik voor Koninklijke Horeca Nederland. Nou, wat er daar correct voor docht en hoe wichtig dat al jaar van de regio is, daar zullen we griffel praten. Maar ik hoor allerlei oren zaken. We wilden natuurlijk wat persoonlijke dingen van hem weten, want dat jet ik bij het programma. Kiest hij bijvoorbeeld zelf de muziek uit. Maar we willen ook even met hem voor uitzien. Hoe zocht hij zijn toekomst? Nou, ter kwadlien onkunde gehad dat er eigenlijk mij een soort van prepensioen git. Nou, al die nieuwsgierige zaken die we te weten komen van Eelke Duursma, komende manje tussen zoon en acht jongens bij RTV NOF op radio.
1: RTV NOF streeknijs.
3: Flitspjeln, flexflitsers en focusflitsers hebben we in de eerste vier maanden van dit jaar in Friesland meer dan 25.000 verkeersoertredingen geregistreerd. De meeste oertredingen waren versteld door verste flitspjeln op de centrale as. Focusflitsers kunnen onder oren verslissen als bestuurders onder het rijden een mobiele telefoon vast horen. Ook het net dragen van een gordel of het negeren van een rood verkeerslicht wordt geregistreerd. Neffens de oerhit bleef handhaving wichtig voor de verkeersveiligers. Verleden jaar kwamen in Nederland zo'n 159 mensen om in het verkeer. Het hoogste aantal in 20 jaar. De gemeente Noord-Oost-Friesland docht deze maand en mei onder hessentaak in de Duitse stad Fulda. Een delegatie van zo'n mensen, onder waar burgemeester Johannes Kramer, reizigt aan naar het evenement dat van 12 oant en met 21 juni houden wordt. Noord-Oost-Friesland had al jaren een stedenboom met Fulda en het Engelse Crediton, baseren op de meerskippelijke geschiedenis van Bonifatius. De hessentaak wordt zien als een wichtig moment van moorting en geerwerking. Ook de provincie Friesland is onwezig. Te jaren met merk Friesland wordt het promotionele stand inrichten om Friesland en de regio onder de aandacht te brengen van de duizenden bezoekers die het bij het evenement verwachten worden. Het Keninke Collectief had het Keningslied 2026 officieel uitbracht. Sjonger Reinoud Ritsma oorhandigde de eerste plaat juster om borgemeester Johannes Kramer. Het noemer maken troch Ritsma, componist Martijn Oostra en producer Wieger Dijkstra iepunt met de woorden van Kramer. Keningsdij is een dij van verboens. Het kin heven, het git oan. Neffens Ritsma is het lied een cadeau om Friesland. Nij in deze editie is de bijdrage van rapper MC Raymond die neffens de makkers het noemer echt aanmakkert. Ek is een fragment van de tafspraak van koning Willem-Alexander naar Keningsdij in Dokkum in het lied verwerken. De makkers binnen grutsk op het resultaat en hoop je dat het noemer letter dit jaar een plak verovert in de Friese top 100. Het Keningslied 2026 is nu te beluisteren op YouTube en verschijnt ek op de oren streamingplatforms.
1: RTV NOF Waarberjocht.
4: Ja, de dij is droog inzet, maar in de loop van de dij komt er echt nog een glimp in. De bewolking gaat uit de oerhoorn. In de nijmiddag komt uit het westen waar een steuring met lichte rein. Temperatuur leidt om een 19 graden heen en met middags een matige zuidenwind. In de jongen en nachtrein en buien en het is dan 13 graden. Het vooruitzicht voor de komende dagen. Morgen wijze wisselvallig met alle dagen vol buien. De temperaturen op snijn en maandag 20 graden tot 20 graden en 16 graden op dinsdag. Snijn en dinsdag dus dit er een krachtige westenwind, maar op dinsdag nog kans op tonger.

0: Koningslied Klink dan in Daverie is officieel uitbracht. Componist Martijn Oostra, tekstschrijver en jonge Reinhard Ritsma en producer Wiege Dijkstra haar vreed de plaat toelangen om burgemeester Johannes Kramer.
1: Burgemeester, namens alle muzikanten die hier om mijn werk hebben, willen wij dit prachtige lied online ombieden. Mij een geweldig oortenken om Koningslied, want dit is mij fantastisch bier.
2: Ja, Reinhard en Jimmick, hartstikke bedankt voor dit prachtige Koningslied. Ja. We hebben het ook al jaren.
0: Dit nummer, hoe bloot dat zo hing je? Waar komt dat toch?
3: Hoe bloot dat hing je? Ja, ik luister heel soort naar popnummers en zo. En dan pikst wel op wat werkt en wat net werkt. Mijn peer ding ben wel leuk om te nemen. Dat het Fries volkslied ik wel een beetje inspiratie zwaargert. Klinkt dan en daver je. Wat er eigenlijk in zit. Tra da da da da. Dus misschien als oprechte Friesen dit jaar. Dat ze denken, ja, je geeft toch iets triggert hier in mij. Dat ik dit graag meisje wil. Dus ik denk dat dat misschien een beetje taspeling had daarop.
0: Jonge Reinhard Ritsma had wel een doel met deze plaat.
4: Wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, Ben, is dat ze aasend, altijd aasend Roene Christus, dat elke nieuwe site waar je stemmen in de Frieske Top 100 op Klinkdan en daar.
5: Koningsdag is een dag van verbondenheid. Het kan heven, het giet om.

iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdij, die mogelijk was. Tiegetank, Friesland bommen!

0: Ja, dat wie het kenningslied Klingdon en Davidje. Mij Reinoud Ritsma en Martijn Oostra, Wieger Dijkstra en de bijdrage van MC Riemon. Ja, ik geef het trauma eens voor het onderwerp, want Hamke Rekker en Matje Nauta gaan een nieuw initiatief, met de ontwikkeling van het Stroffelpaard. Het is een kuierroute door de Friese woorden van mensen in rouw, verdriet of ontdenkens of oren libbesvragen. En ze zitten hier bij ons in de studio. Harmke, Matje en Siebe, welkom en goeie media.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel. Ja.
0: Mooi dat jullie hier binnen.
1: Ja.
0: Eigenlijk even te beginnen misschien met Harmke of met Matje. Kun je hem eigenlijk precies even uitlezen? Ik heb het al een beetje in de inleiding die wat het is, maar wat het Stroffelpaard precies inhoudt.
1: Ja, nou dat ken je wel. Ik zal je eens bijst doen.
2: Altijd
1: toch?
0: Ja, weet je.
1: Ja. Nou, ik kwam op het idee, ik ben lid van de Flow en daar lees ik een artikel in over The Walk of Grief. En dat is op de Schelling en dat is een rouwpad. En dat is ontwikkeld door mensen die haar hun zoon van zontje verlenen. En toen ben ze in de Schelling rennen gegaan. En zo dacht ik van, hoe mooi zou dat wezen als we in de Friese woorden, want ik vind het prachtig om jou in haar,
0: ja.
1: Dat mensen daar echt rennen kennen, ken ik op een fiets. En daar ek dwaande wijze kennen mij hun verlies. Wat ze mij nemen.
0: Ja.
1: En dat ik ken op een hele prette manier wijzen. Hun partner verliezen. Of het, dat zie ik best.
0: Ja.
1: De gezoeners, nou ja, vul het maar in. En zij is dat eigenlijk ontstaan.
2: Ja.
1: En toen haak ik Harmke vregen. Die kennen kwam lekker ons koffie. Harmke, worstel mij denken en viel zo daar wat voor. En eigenlijk is het ik nog wel een beetje begang met een waarmoedje.
2: Dat is de start.
1: Dat is eigenlijk de startwest.
2: Ja. Ja.
1: Dat is dan bij mij een praktijk op het triemen. En dat is van mensen die een partner verlenen hebben. Nou, ja. Zo kennen wij Sierbeek. Ja. Sierbeek is daar wie kwam. En nog een aantal mensen. En dat is een heel groepje, maar dat is heel intiem. Ja. En dat is prachtig. Nou, en van daaruit, ja. Ben je bezig gang met het Stroffelpaard?
0: Nee, Harmke, want ja. Je hebt kinderen waar zo, maar hoe bestel je bij belutsenrekken dan?
2: Ja, ik ben uitvaartbegeleider, dus ik

0: dat we net al in verlies van die naaiste of van die man, maar ik verlies qua echtscheiding of zat Maatje al zei, verlies van werk. Er is gewoon een protte verlies.
1: Ja.
0: Elk huske om ons heen had verlies. Mm-hmm. Geen maar eens lang is weer toen is zo'n mooi verhaal. Zie je een huis op waar geen verlies is, maar daar hebben we alle geen mee te dwaan.
1: Ja.
0: Ja. En ja, we merken ek en daar het zien we ons nog weer op attendeert nog wel weer van nou je verinfantiet is er gewoon geen platform meer. Vreeg je mensen net meer, hoe is het met die, wat dorst, hoe gist er mij om? En toen zijn wij, wat is het mooi dat we daar nog een verlengstukje aan Maatje kennen. Dat, ja. dat er nog wat meer rondte is voor,
1: ja.
0: nou, dat kent dus bij Maatje, laagdrempelig gewoon aan de tafel of in de tuin en mij gelijkgestemden. Is dat dan in de rondte voor?
1: Ja.
0: ja.
1: Nou even een Siebe. Wat hoe bist je bij de Loonkamp, zeg maar zitten, bij deze dames?
2: Nou ja, ik ben eigenlijk een beetje erbij kwam trouwens. Mijn dochter Betty, die hiet roer en dat soort dingen. Dat Maatje dan die ontmoeting hier en dat soort dingen. Ja, en ik denk nou ja, dan ik kan het al eens een keer proberen hoe dat gaat en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Ja, want dan wil je alleen mijn vrouw dus verstaan en... ja, dan het verwerkt al een keer wat en dat soort dingen.
1: Ja.
2: En ik denk, nou ja, dan haast laat genoten. Ja, ik vind het wat een raar woord, maar dat is wel zo. Ja. Maar goed, daar staat wat steun aan haast. En maar het idee van, ja, hoe doe ik het en hoe doe de oren het, hoe gaat het er mee om? En ja, dat is eigenlijk wel, zo ben ik dus bij Maatje teruggekomen.
1: Ja, maar... Mm-hmm. Ik mag je doof zeggen.
2: Ja.
1: Dan mist het wat. Dus dan ging dus op ziek naar iets. Waarschijnlijk ontstierde, ja, hoe mag ik dat zeggen? Een beetje een zwart gat van wijst die een gevoel net helemaal met kwietkoers. Toen kwam het eigenlijk in een reguliere hulpverlening. Dat net, maar je het vaak hebt van familie, vreun. En als het echt heel wat misgaat, ja, dan kom je echt in een hulpverlening. Maar dat weer dus net het geval. Dit weer vandaag een mooie, ja, maar dat is een soort tussenstap om met deze dames daarover in contact te komen.
2: Nou ja, de jury hulpverlening, daar zit ik dus nog wel in. Maar...
1: Oké. Okay.
2: Eigenlijk weet ik een beetje om te voorkomen om daarin te komen.
1: Ja, oké. Okay.
2: Dit.
1: Ja.
2: En dat soort van, nou, dit is wel genoeg. Maar ja. Dat blijkt dus net zo te wijzen. Maar, nee.
1: Maar wat miste dan in de hulpverlening? Was nou wel bij...
2: gewone praat en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Dat oren, ja, ze hadden verleerd. En sommigen dan denk ik van, ja, dan was het te diep. Het oompakken en ja, hoor maar een beetje oppervlakkig al een keer.
1: Het weer vandaag dan te therapeutisch, zeg maar.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Eigenlijk moest gewoon maar een bakje koffie zitten.
2: Ja,
1: en je praat er even over. Dat is leegdrempelig, dat is noffelijk. En dan is dat net, ja, misschien net professioneel, maar het helpt wel heel goed.
2: Ja.
1: Dus een goede boervrouw zou dat echt wankt.
2: Ja.
1: Zijn gevoel?
2: En ik bedoel, met mijn maatje zoals van, nou ja, ik kom dan, die ontmoeting kom ik dan net, dat kist dan ook al rustig af, zeg je, bewezen verspreken.
1: Ja, ja.
2: Nee,
1: ja.
2: Dat is wel zo.
1: Ja.
3: Ja. Ja. Ja, want een waarmoedje, dat is geen coaching. Ik ben wel coach.
1: Ja, nou, dat is een vraag van mij, want je hebt natuurlijk een coachingsbedrijf. Ja. Bist dat daar echt zien kan? Want ja, daar komt natuurlijk allerlei mensen zien en echt mensen die in verlies zitten of bij die verlies hebben.
3: Zeker.
1: En
3: dan... Ik coach wel mensen die te krijgen gaan met verlies en met rouw, zeker. Ja. Maar dit hier komt in hart om juist geen coaching te doen. Ik zorg wel van alles en ik verneem ook wel van alles, waar God had. Maar dat is het juist net. Het is een waarmoedje is echt ontstaan van mensen dat ze, nou, dat er zijn we het van, oh ja, dat herken ik. En net voor dadelijk met oplossingen komen, maar een praatje meidje. Nou, dat is de insteek van een warme hoedje.
2: Ja.
3: En van daaruit is er inderdaad ook het stoffelpaard ontstaan.
1: Ja.
3: En het zie je, de eerste route, mijn Miran.
2: Oh, ja.
3: Dus de eerste route van het stoffelpaard is clear. Ja. En ik al je ideeën had er dan, dus dat is echt wel heel bijzonder hoe dat wordt.
1: Dat leveren dus wat hij wordt op, zie je, dat stoffelpaard.
2: Maar nou ja, vooral het organiseren en dat soort dingen. Dat is wel leuk en dat soort dingen.
3: Ja.
2: En ideeën die staan haast te uitvoeren.
1: Dat klinkt dan heel raar in dit geval. Ervaringsdeskundige. Je hebt een groot verlies onder, je vrouw verleend. Ja. Dus doe ziekest iets. Ergens ziekest iets. En dat stroffelpaard, dat jou in vorm. Nou, ik heb begrepen dat ze soms ook wel gedicht naar de kant stellen. Mm-hmm. Had het hij geholpen om dat eerste deel mij op te bouwen? Of het inhoudelijk?
2: Het had me wel wat geholpen.
1: Ja.
2: Om het wat onder de mensen te blijven en dat soort dingen. En dan ga je het meer naar wat een doel. En dat wel, maar goed, het verder ontwikkeld, dat weet ik net. Wat het aan je hebt mensen en wat

0: dan gebeurt dat, dat net als deze net.
1: Nee,
0: dat maar wacht je.
1: Het ondersteunt hij wel, want dan kun je mee bezig wijzen. Bij verlies en dat soort dingen. En dan kun je het ook nog praktisch hand en voort niet verhoren mensen. Dat is eigenlijk het best.
2: Ja. Zo is het.
1: Ik zit even te denken, want we zitten natuurlijk altijd kwart in de tijd, want het is radio en dan maak ik altijd heel goed om te denken. Maar wat ga je hem nou doen, dat nou daar? Even een kwart en wat wil je hem nog ontwikkelen? Zodat het van hem, nou ja, als vooral is dat je hem nou betocht en clear is, zeg maar zeggen.
2: Nou, 15 juni, kun je het ons een keer vertellen?
3: Ja, nou ja, eigenlijk is de start 15 juni, gaan we zijn. Dat we dan de dory op hem zetten, dat mensen het paard rennen kennen. Ze krijgen een rugzak mee van u. Er staan telefoonnummers op uw flyers. En ik denk dat dat op Instagram-site komt van u. Ja. Die is nog in ontwikkeling.
1: Okay.
3: Is nog net helemaal kleerd. Maar ze krijgen een rugzakje mee. En,
2: en dat is dan net een rugzakje. Dat wil ik nog wel even noemen. Van een rugzakje mee van alles erin. Of wat hak mij te tornen. Het is heel praktisch. Want dan krijg je al je dingen mee. Best onderwijs iets met de wankist. Op een creatieve manier.
3: Ja.
1: Oké, nou wat een prachtig initiatief. Ja. Ik heb ook een beetje zien. Ik wil je tegen danken van je komst. Ik wens je een heel soort succes. Want mijn verlies, op wat voor manier dan het iedereen mij te krijgen, zat je hem dat alleen.
2: Zo is het.
1: Dus wat een prachtig initiatief om dit dan van mensen toch een gat op te vullen wat schijnbaar soms ontsteken kan. Als je een groot verlies mijn meidje. Ik wil je danken van je komst. En de taljachting erin. Ik wens je een soort succes en van nou een goed weekend.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Ja, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.

0: En My Adele, Make You Feel My Love uit 2004. Wie wij aan het einde kraam van deze uitsturing van de Weekend News Show. Ja, en hast er nou tip voor u? Ja, let eens weten, stuur die tip, video of foto naar de redactie van NTV NOF. Dat kan via WhatsApp of bel je met 04-44-12-02. En op dat nummer kun je echt in de app sturen. Maar dan kun je altijd even een mailtje sturen naar nieuws@rtvnof.nl. Hast een agenda-punt aan mail staat naar agenda@rtvnof.nl. En zo voor het laatste nice even op onze RTV NOF app of onze site. En vanzelf ben wij volgende week weer via radio en televisie te volgen. Van nu wees je wij een heel noffelijk weekend. Naar de klok van 12 uur zet de band van Roemen bij Sportjeden. Dat Meibouke Koning en Alef Eenstra. Dank voor het luisteren. Mooi dat je hem erbij weer. Na je week ben wij er weer tussen 12 en 12. Maar een nieuwe editie van de Weekend News Show.
1: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
2: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
3: U wilt toch ook het beste voor die ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
11: Oeh.
10: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pad grondverf.
11: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
10: Raadsma?
11: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
12: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
13: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
14: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
16: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
15: Baarsmazitcomfort.nl.
17: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
18: Ja, echt maatwerk!
19: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
20: SGmaatwerk.nl.
21: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 oeren.
22: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
23: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Supporters die WK-wedstrijden bezoeken mogen toch water meenemen naar het stadion. Het gaat dan om een nog afgesloten plastic wegwerpwaterfles. Herbruikbare flessen blijven verboden vanwege veiligheidsrisico's. Na iedere onduidelijkheid benadrukt de FIFA dat er ook waterpunten, vernevelingsinstallaties en koeltenten beschikbaar zijn om bezoekers tegen de hitte te beschermen. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft rapper Ye uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum en het Namenmonument. Marcouch hoopt dat Ye daarmee een krachtig signaal tegen antisemitisme afgeeft. De artiest, die voor concerten in Arnhem is, heeft nog niet op de uitnodiging gereageerd. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Hast die door nog net verval? We hadden het er al maanden hoor.
1: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
0: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
1: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor makken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
22: WOQS.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
14: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
24: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bronze, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
22: WOQS.nl.
25: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
26: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
25: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
28: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
27: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
25: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
29: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
30: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
31: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
32: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
31: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
33: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
34: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
33: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
35: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
36: Dat wie toen, nou maak ik zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch Car Service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
37: Nou, bentjes, de keer wat dan, hier? Schitterend!
38: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
37: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
36: Ek benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom del in Waterswaard of zeg op autobedrijfboersma.nl.
39: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roem wij sport.
2: Goedemiddag en welkom bij Roem wij sport. Wat hebben we een mooie middag voor de boeg, want dit is de ontknoping van het seizoen. Alles of niet. We nemen die de komende uur mei langs mijn lift. Zo'n wedstrijden, alle jaren knock-out. Drie finales om promotie naar de derde klasse. Harkemaap eindigt in Niekerk. Trien Woorden in Onstwedder Boys. En Dokkum in Mark Nesse. Drie finales om de vierde klasse. Dat binnen de Lauwers in de Woorden. Vin Woorden in RKO en ASC 24 in top 63. En via het TWS, die knokken van Liers behoort. Bleuder bij dus, want vanaf no one missen we geen doelpunt meer. En we knallen er voortdien bij muziek hier bij Roem wij Sport op RTV NOF. Dit is Somber en 12 to 12.
0: Dit is Roem wij Sport
1: bij RTV NOF.

0: 12 tot 12 weer dat. Hier heb je RTV Roen bij Sport. Somber, jerest. Dat is de eerste muzikale bijdrage. Het is 9 minuten over 12. Goedemiddag. Goed dat je erbij bent. Hier heb je Roen bij Sport. Vanmiddag zit ik net in de linnige in de studio. Want mijn steun en toeverlaat. Alle is hier ook weer. Alle venster. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bouke.
0: Ja, druk van de middag, hè?
1: Ja, wie had het mooi druk, jongen.
0: Ja, inderdaad.
1: Maar we redden er mij. Meisje Biden. Meisje er een knalshowtje van. En wie... zullen zien dat we de luisteraars mooi op hecht horen kennen van alle uitslagen op velden. Dus dat toch mooi met je bij.
0: Ja toch, nou voordat we echt de velden helemaal indoeken, nog een wat meer op deze media dus. Presentatie en techniek dus van meer Bouke Koning en Arle Veenstra. Die zitten dus nice mee om dat in goede baan te leiden. Dan was de hele media in ieder geval van 12 uur rond 6 uur alle orenwedstrijden in onze regio dadelijk in de gaten. Daar vertel staan nog een wat meer over. Er zijn in ieder geval wat verslagjouwers in die eerste hele media live. Die binnen nog 12 wedstrijden die we erbij pakken. Dus zo'n wedstrijd in totaal inderdaad. Binnen de wedstrijd die je krijgt al naam in het begin. Welke andere wedstrijd hebben we nog via de steen?
1: Ja, dan hebben we nog promotie degradatie van de eerste klas naar de vierde divisie. Hè. Daar neemt de Broekster Boys het om 4 uur op Sint-Deto. De Broekster Boys steert 2-1 achter. Hè. Dus die ben aanreiziger naar die Deto. Dus die hoop je dat die nog iets vleugeltjes kregen en nog een mooi wedstrijdje de deel zetten kennen dat ze nog een vervolg kregen. Hè? Want het is net de finale. Hè?
0: Nee.
1: Nog weken dan gaan ze nog kans dat ze goed trainen winnen. Dan gaan ze sowieso terug.
0: Want hoe zei ze 16 en achter net ja. Dat ze al begonnen winnen. Want dit is een uit- en een thuiswedstrijd.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja,
0: dat maar goed
1: thuiswedstrijd hebben ze verleend maar 1-2.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat we van de week waren
0: ze
1: jongen.
0: En het totaal dat telt dan om te zien als ze ja. Deze ronde overleven.
1: Ja, hè? Als ze trainen winnen dan gaan ze sowieso terug. En dan werd het game, dan maakt het 12 uur, dan werd het weer verlenging. Zo is dus.
0: Ja.
1: Maar dan hebben we ook nog een promotie-degradatiewedstrijd uit de vierde klasse naar de vijfde klasse. Hè. Dat is TLC zijn eerste maar. En die hoor ik in de gaten. Hè. En verder hoor de wedstrijd al je. Dus dat zo eerste maar verliezen, dan degradeert eerste maar. Naar de vijfde klasse.
0: Ja, dus er stiert wel wat op het spul inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Prunt een promotie kans in ieder geval van de media hier bij Roen bij Sport op RTVNOF. Ik lijstbehoud hier door het programma. Ik ben wel heel nieuwsgierig, want er zit echt wel een kelderkraker. Ik tussen mijn Fiat natuurlijk. Die pakken echt naar een, denk ik, misschien wel een heel slecht seizoen. Hun laatste strohalm misschien wel.
1: Ja.
0: Nou, dat zou toch wat wijs dat ze degraderen. Dat mag we eigenlijk zien te voorkomen, denk ik, voor de regio.
1: Ja, dat is voor schande voor Fiat ook, want het is een heel mooi clubje natuurlijk.
0: Ja.
1: En die heren net in de vijfde klas. Dus, maar ja.
0: Jij in de vierde klas.
1: Ja, in de vierde klas. Maar ja, dat is...
0: De sport leert net, hè?
1: Ja, nee. Dat is een beetje glokhaar. En nou hoop je dat ze een overwinning over de streep trekken kennen.
0: Waar we het over 4 minuten, dan beginnen we met de voorbeschouwings op al die live wedstrijden. We gaan ze alle bedel. Dan jaren we nog een keer goed wat er op het spul staat. En dan hoest de komende oren neer met de missen. Alsjeblieft bij RTVNOF.

0: Little Lady op RTVNF. Dit is Roemwij Sportwest. Naar Harkes. Het is op een klok al 16 minuten oer 12. Dit is Roemwij Sport. Dus want zij zoeren van een beetje ben weer bij die. En ik haast aan voorgevoel dat het wel eens een kraker van een uitsturing worden kan. Want er staat zoveel op het spul. En hoe meer wedstrijden haast dan hebben we misschien kans op verlengingen. Misschien wel penalty zitten. Lang niet dat we dat meemaken. Hoor. Maar ja, het is eigenlijk wel onbegrijpelijk eigenlijk dat het voor Saffele ploegen op deze ene laatste of laatste ronde omkomt eigenlijk. Hè?
1: Nou, ik kan me echt net herinneren, vorige keer wie dat echt net zag. Dat is voor al je finales.
0: Ja, nou, we laten er maar eens even om beginnen, want we konden de voorbeschouwing indoeken. Ja, er is van alles te doen, dus ja, dan maken we toch rap maar naar het voetbal in het tagje in ieder geval. Ja, we hadden een keuze natuurlijk uit zo'n wedstrijd. Laten we eens even zien waar we dan zo langzaam aan het eerste hinnig in kennen. Ik denk dat we dan eens gewoon even bij Johannes Douwmans joggen. Want Johannes Douwmans is van de midden weer een hele mooie wedstrijd, denk ik. Het waar liek het ik al even goed te wijzen. Ja, vertel, wat gaan we van midden daar beleven bij jou?
2: Ja, prachtige omstandigheden en volop spanning van tevoren, ik al, Jere. In Boomburgum, prachtig sportcomplex. De kampslag nemen ze, Jere. En dat is dan, ik kwam tegelijk met een gutte dubbeldekker van de Lauwerzoon. Compleet vol, hier zie het meer dan vol, begrijp ik. En ik praat direct even met Oetse Pauw, dat is toch de gutte man daar bij de Lauwers. Van bestuur ik. Hier koe geen hap eten trokkerijen. Dus de spanning is er volop daar bij de Lauwers. En ze zei ik, mocht we promoveren, ze hebben het best heel lastig krijgen. Maar wie gond ervoor? En dat is dan just hoe uitbundig de mensen uit Boeren, Kalmen, Pomp en omstreken binnen. Nou, dat belooft met je wat. En vooral dat ze dan ik nog eens een heel goed resultaat halen. Nou, dat zal dan realiseerd worden met het zien orde zien de woorden. Orde ge Ela Huizen, Gastelon. Nou, die eindigen in de derde klas in die, op derde plak in die vijfde klasse. En die moesten vorige week de na-competitiewedstrijd tussen Tonego spelen, Luttel Geest. En die won ze maar met eerst met 3-1. Dus wel een geduchte zinstander van de Lauwers. Nou, de Lauwers zelf is ik net onderschat, want de laatste wedstrijd in de competitie best heel goed bezig. En met name de laatste wedstrijd, toch zien de nummer 12 op dat moment ASC het Stiensge. Die won ze met mij 3-1. En vandaar dat ze op 12e plak winnen. En dan ik naar de eerste na-competitiewedstrijd vrij winnen. Nou, de Lauwers, wat ik zei, een hele goede serie. Vol vertrouwen van midje. Nou, en de volgende spelers zullen dat dwammaten in deze alles-of-niets wedstrijd. Matthijs van der Laan van de Lauwers op de goal. Verder Martin Posma, Eldri Pauw, Sander Wilpstra, Arjan van Straten, Sitsedam, Gert-Jan Verbruggen, Frans van Wieren, Wilco Sikkema, Lars Riemersma en Timo Bosma. Nou, de trainer is Nico Roda. De scheidsrechter is Roersma. En verder de grensrechter Jan-Paul Ibutpost en Feijer van der Wal. Nou, iedereen zal hem wel kennen. Hij komt volgens mij oorspronkelijk uit Kalmerswijk. Maar nou in de buurt van Snits ergens waar je. Dat is het arbitrale trio. Die het hier in goede baan leiden, maar onder prima omstandigheden hier in Boomburgen.
0: Ja, top mooi om te herden. Wat een spanning. En ja, laten we hopen dat we nog verder op worden die dan door de kiel in de krijgen bij de bestuurslijn. Dat is dan wat. Die spanning die me oprint en oprint. Wij gaan naar de volgende voorbeschouwing. Want in Jobbegeer zit Ire Preens, zelfs oud-speler van Van Worden. En nou verslacht er juist Van Worden. Dat besiekt weer om te komen in de vierde klasse. Ire, hoe viel dat zo voor jou? En hoe staat het er daarvoor?
3: Nou, ten eerste even het field hier, dat is fantastisch hoe dat ervoor leidt. Dat is gewoon één mooie lek en dat is fantastisch. En daar wien ik al hier goed over te spreken. Ja, en hoe het voor mezelf, het is natuurlijk al een mooi scotje in dat ik daar voetbal had. Maar ik had er wel niet ook niet voetballen. En ik had daar wel het mooiste hier uit mijn voetbalcarrière gewoon. Dus het loopt altijd wel een beetje. Maar je hoort maar neutraal worden, want het is een wedstrijd. Tjen RKO, die mensen die komen uit Rutten. En dat leidt in de Noordoostpolder. Het is mensen binnen hier trouwens met 12 bussen hierheen kwam. En van Van Worden met 1 bus. Dat zou misschien iets voordeel van RKO werden kennen. Maar ja, dat is altijd even over wat je. Je verleden week hoorden ze net de voetballen. Hun laatste wedstrijd die weer op 14-5. En die, dat weer Tjen Blok Ziel. Nu hadden ze een 3-0 overwinning en daar stelden ze het tweede plekje mee vast. En dat betekende dus voordadelijk troon naar de finale ronde. Voor Van Worden weer het ietsje hoos. Die moest verleden week wel aantreden en dat in zijn internaat. En die won ze dus daar met 4-0. De topscorer bij Vivoorden, dat is Robert Lodewijk, Sontje doelpunten maken. Maar schrik net, bij RKO, daar zit Dylan Sjuntuts. Het is wat moeilijker uit te spreken misschien, maar die had 29 doelpunten maken. Dat is direct de topscorer van deze klasse. 29 doelpunten. Dan weten ze in ieder geval bij Vivoorden wat ze aan om tegen matten. De scheidsrechter, dat is de heer D.S. Schrijer. En die wordt assisteerd door Adema en Snippen. Misschien ga ik ik al even mee zetten een bakje koffie. Leuk trio. En ik denk ook wel dat ze dit hier goed in goede baan leiden kennen. Nou, en waar moet het dan doen? Nou, als ik even de papiertjes er even bij pakken, dan is het Biff in Woorden. Daar is het Darius Veenstra in de goal. En dan is het Meindert Witteveen, Sjoerd Gotter, Diederik Lodewijks, Robert Lodewijks, Sybron de Graaf, Wietse van der Mark, Jort Haringsma, Hessel Nicolai, Matthijs van der Wal en Jordi Wijkamp. En dan aan de kant van RKO, die beginnen in de goal, is het Jarno van der Wal. En dan is het Joao Felipe Perez da Sousa. Bij mij hem gewoon Sousa nemen, dat doet al je. En dan krijgen ze Klaas Kuiper, Joost Tilburg, Ben Visser, Jasper de Jong, Dylan Ciutuc, Luca Schra, Mark Bosma, Aten Keurentjes en Gijs Groot Roesink. Dat binnen de mensen die het hier de Joerte doen hadden. En vol spanning zetten we al hier over te wachten hoe het hier Joerte gaat. En want we hopen in ieder geval op een hele mooie wedstrijd. Je gaat niet genoeg naar de anekdote ophellen van een wedstrijd van Blijer. Die stond met 4-1 voor en we hadden nog 4-5 en mijn penalty zit in Verlijn. Nou, ik zei, ik hoop dat je Joerte ook 4-5 wordt. Dan hebben we in ieder geval een mooie wedstrijd. Maar je wil niet geen penalty zitten, dus het moet voor het team beslist worden.
0: Ja, of die penalty is gewoon winnen natuurlijk. Dat zou ik nog kennen.
3: Ja, maar dan moeten ze beide winnen.
0: Ja, dat is ik zo. Heel veel plezier daar. Iere Prins en Jim daar. Ben verwarrend in Erko, op een keer. Dus daar zal dat al je plak vinden. Kom maar rustig om met de Fabiskogels. Want ja, met zo'n wedstrijd dan had het hier geen schoft. Mark Nesse, daar gaan we heen. Op in ieder geval het veld van de Heerenveense Boys. Want het is Dokkum tegen Mark Nesse. Bij Dokkum tegen Mark Nesse. Finale dus om de derde klasse zit Jelle van der Wel. Jelle, goeiemiddag. Wat kunnen we daar verwachten?
4: Ja, goeiemiddag vanuit het Jereveen. Dat op het neutrale terrein van Sportpark De Akkers van Jereveense Boys. De finale van de nijcompetitie op het programma staat tussen VV Dokkum en SVM Mark Nesse. Op het spul staat een plak in de derde klasse voor het toekomstig seizoen. Dokkum wist hem voor deze finale te plaatsen terug verliezen weken in Wienerwaarde, uitzoekend met 0-3 te winnen van ODV. Een laatste domper op die mooie oerwinning wie de rode kaart voor onvierder Dennis de Bruin. Hij moet dat terug de beslissende wedstrijd van Joert aan hem voorbij gaan laten. Tegenstander SVM Mark Nesse komt uit de Noord-Eerspolder en eindigt dit seizoen als tweede in de vierde klasse G. Maar 1 punt achter kampioen Hollandse Veld. De ploeg degradeerde verliende seizoen uit de derde klasse en krijgt nu de kans om na 1 jaar weer om te keren op dat niveau. Ek Mark Nesse liet verliende weken zien in goede vorm te wezen, terug op eigen veld met 3-0 aan te weven met Lycurgus uit Grijns. Van Dokkum leidt een weer omkeer naar de derde klasse al wat langer achter huis. De laatste keer dat de Dokkumers op dat niveau uitkwamen, wie in het seizoen 2018-2019. De inzet is dus groot voor de man van trainer Wibo de Brouwer. Dit doet alles op alles zetten zil om promotie aan te dwingen. Een plak in de derde klasse zou betjutten dat toekomstig seizoen mogelijk de stadsderby tegen Bekwik Dokkum weer op het programma komt. Maar ook Bekwik Dokkum had nog kans op promotie en strijdt nog voor een plak in de tweede klasse. Alles is klaar voor een mooie voetbalmiddag hier in het Jereveen. Waar pakt het promotieticket naar de derde klasse? Dan gaan we nu even over naar de opstellingen. Allereerst de opstelling van SVM Mark Nesse. Daar staat op goal Bjarne Stap. Vierdere fieldspelers binnen Twan Geelhoed, Mark de Jong, Stijn Heddes, Kasper Corianus, Adnan Begovic, Richard de Boer, Lars van der Schelde, Jorn Strijk, Chris Berndsen en Gijs Meijer. Trainer bij Mark Nesse is Patrick Speentjes. Dan de opstelling van Dokkum. Zij beginnen met Justin Sielstra op een goal. Vierde veldspelers zijn Giomar Anastasia, Tenny Anastasia, William Bakker, Dirk van der Veen, Nick de Bruin, Ismael Dahier, Omer Dahier, Jesse-Jan Hoekstra, Harold Korte en Patrick van der Velde. Trainer is Wibo de Brouwer. De skiertjochter van midden is de heer J. Sagersen en zijn assistent skiertjochters binnen D. Kachlag en B. Eidema. Dus zij assisteren de skiertjochter. Er wordt voetballen op een kunstgrasveld, dus dat leidt er altijd goed bij. Daar kan het Joet net onlezen. Ja, het is een beetje bewolkt, het sintje komt er wel een beetje troon, maar alle ingrediënten min onwijzig voor een mooie pot voetbal voor midden. Dus graag tot straks, ond Jelle trainen.
0: Veel plezier daar, Jelle van der Wal zei dat. Dokkumtjen Mark Nessen hier de tour. Dan gaan we terug naar de volgende finale. Ja, maakt niks uit welke knop ik indruk. Het is een finale op zich, iedere keer weer. Dan gaan we door de wedstrijd VC Trienwoorden. Zien ons de Weather Boys. Bij Trienwoorden zien ons Weather Boys zit Bauke Bosma. Hij mocht verliezen wie kijkt de hele finale van Trienwoorden. Zien RWF verslaan. Dat wie een spektakelstuk. Bauke, vertel, hoe leidt de sfeer er nou bij vanuit Pijzen?
5: Ja, goeiemiddag. En ja, de sfeer is nog rustig. Nog net heel volle publiek, vind ik. Maar er druppelt ze nou en dan nog wel wat binnen. Maar inderdaad, die knotsgekke hele finale verleden weken. Werd Trienwoorden op 0-1 achterstand kwam van de rust. Dat werd in de verhouding in. Vlak voor de rust waar het 1-1 terug Jacob Riepma. En door die tweede helft. Trienwoorden roen uit naar 3-1. Tochten we binnen er al in blessuretijd. Maar doen we het Jans Hegovene. Maar die twee keer doel trof voor RWF. En weer het samen treien. Toen moesten ze verlengen. Maar daarvoor hield ik nog wel treien fjouwer werken voor RWF. Maar in de verlenging werd de rechtjochter terug Trienwoorden. En terug doelpunten van Hesselbreus. Maar en de jonge invaller. Vind de Vries woonden zij het maar 5-3. En zij je Joet in de finale. En wat weten we van de tegenstander? Ons Twedder Boys. Ja, dat ze uit Ons Twedder komen. Een dwarp uit de gemeente Stadskanaal. 3000 inwenners. En zij hier in Vlindwijken ook een knotsgerke hele finale. Uit bij Sier. In Sauert. Dat was 2-2. 1-0 kwamen ze achter. Pas in blessuretijd maken zij gelijk door die verlenging. 2-1 achter. En weer in blessuretijd maken ze 2-2. En uiteindelijk won ze naar penalties. Ons Twedder Boys was vierde in de vierde klasse F. Een competitie met Drentse en Grijnster ploegen. Die 40 punten pakken ze daar uit 22 wedstrijden. En die ploeg werd zo'n 2023-2024 traind door Harald Molanus. In 2002, mooi skoftling, spelen deze ploeg een actie in elkaar. Doen we hier trouwens nog de zaterdagsclub Trienwalster Boys. In de nijcompetitie zien ons Twedder Boys om degradatie. Verleren ze over 2 wedstrijden 0-0 thuis en 2-0 uit. En moesten doen waarom naar de tweede klasse. Leuk om te vermelden is nog wel even dat Eredivisie en Champions League Grijnsrechter tevens overtolleerder van VC Trienwalden Patrick Inia een motivatiefilm maken had voor hun familie. Zij mochten al jaren een filmpje opsturen naar Patrick. En dat weer een heel mooie gebeuren ze straks even. Hij maakt er een mooie compilatie van. En misschien helpt dat je het een beetje om van Ons Twedder Boys te winnen. Nou, de opstelling eerst maar eens even. Bij Trienwoorden staat Karst Veenstra in de goal. Vierdervielspelers Martijn Posma, Adne Veenstra, Ruurt Algera, Wouter Bakker, Jacob Riepma, Verreder Kingma, Jelte Prins, Johannes Hiemstra, Vint Veenstra, Hessel Breusma. De halve van Ons Twedder Boys in de goal, Rowan Stubbe, dan Ricardo Buitelaar, Marcel Paans, Sven Jagers, Lars Becker, Anne Wilzing, Gerwin de Wijk, Sam Nieuwenhuis, Mart Wilzing, Gert Rijks en Harm Visser. Ik zag het veld even hoor, er is nog geen beweging, maar alles is er hier klaar voor om er een prachtige voetbalfeest van te maken. Ja, het is haast jouw treien, dus nog niks te zien, Bauke.
0: Nou, we zijn benieuwd, de haast het voor u is in ieder geval in de gaten. Bauke Bosma zei dat dus voor de wedstrijd. Trienwoorden zien Ons Twedder Boys. We gaan gewoon goed terug, want jij drukt nog een knop in. Hebben we weer een finale daar. En vuurwerk inmiddels al. We hadden de wedstrijd Harkema op einde zien Niekerk. Dat Harkema op einde Niekerk dus drieën om een plakje in de tredde klasse. Uusman, daar is Hielke de Graaf. Hielke, hoe zucht het er daar en hoe klinkt het er daar inmiddels?
6: Ja, jong. Nou, dat is vuurwerk. Nou, van Niekerk is kleer, maar ik weet, vorige week meen ik ook het kleer weer. Ik ben de Harkema. Toen begonnen ze in één keer. Tje, nou komt de Harkitten. We gaan Niekerk gewoon red met rook. Nou, dat verdwijnt. En nu zitten we in een geel-griene rook. Daar komt op een op de kant en die is nu bezig met mijn fieldwork. Ah, gewoon fantastisch, jong. Vorige week zei ik al de piraat. Dus jij hier een mooi spandoek met de grote piraat. Op een penalty stip van mijn Harkema op einde zit ik een piraat. Dan zie je mij zijn grote verrekijker naar de kant en Niekerk. Ja, heel speciaal, maar heel mooi. We krijgen daar wel een minuut stilte, dus zet ik even te denken wat even handig is. En die is denk ik wel aanstaande. Ik krijg even, want Niekerk Harkema, beide vierde klassers. Niekerk vorige week trok hier mij de panels beter te nemen als Polster. Dit is de derde keer op een volgende dat ze in de finale stierden van promotie naar de derde klas. Dus ja, vaker zijn derde keer, ja, dat zult een keer worden. Maar goed, ze hebben ook goede aanvallers, Jerk, van de collega van de Streekrond. Renze Dijk en Ger Ousma mag ik in de peiling horen, aan Niekerk's zijde. Harkema Peinde, die vorige week goede zaken van de derde klasse Corena's te winnen met de waterij in de verlenging. En die draaien een heel prachtig seizoen. Die hadden weer hele pas mee in hun gelederen, die hadden ze vorige week net. Maar, en wat ik al zei, we hebben nu een minuut stilte. Dus ik denk even dat het verstandig is dat ik even eruit ga.
0: Ja, maar goed, we hebben hem straks weer Hielkergraaf. Dus hij zei dat over de wedstrijd. Dus kan Harkema op einde in Niekerk. In op einde dus. Maar we de koppen goed bijhouden. Dat we die ieder telkens wel een beetje bijdoggen. Ja, dan hebben we nog meer voorbeschouwingen. Want we gaan nog een wedstrijd. Dat is de wedstrijd Fiatien TFS. Daar zit voor u collega Lammert Brouwer. Ik dat wordt een pittige wedstrijd. Want dat is een soort negatieve finale. De verliezer die gaat onderuit en gaat een klasse naar beneden. Lammert Brouwer, goeiemiddag.
7: Goeiemiddag, Harkes. Ik zit hier op het sportpark Ontwijk in Donkerbroek. Werd vanwege dus de Nijcompetitie wedstrijd spelen we tussen Fiat uit Driesem en TFS uit Drachtse Compagnieën. Troch vreugdschap sterk. Het is een wedstrijd van beide ploegen om zich te handhaven in die vierde klasse. Fiat die eindigt op het tiende plek in de vierde klasse C. Terwijl van 118 nu 22 en TFS die dat in de vierde klasse D op het elfde plek in de laatste 14 nu 22. TWS, Meijwilper Boys en TLC, de zwakke broeders in de vierde klasse D. Het is een onbekende tegenstander van Fiat. Van de slechts tweede doelpunt nam, jinderde doelpunt mag ik zeggen, nam Wessel de Wacht het zien van zijn rekening en Chris Visser 8. Nou, dat Fiat in die nijcompetitie terug te komen is dat mij eigenlijk een beetje wonder hitte, want de ploeg die verzamelde in de eerste seizoenwedstrijd, ja, hier gaat seizoenwedstrijd net in je punt. Ik hoor de woorden die hard vaak neemt. Het is een karakterploegje. En nee, die zijn Nederland niet zijn geïnteresseerd. Dus in de eerste zijwedstrijd hadden ze de zaak dus redelijk oppakt. En zeer zeker de scrap overwinning geboekt. Dat resulteert dus in dit geval dus in de herkansing om te proberen in de vierde klasse te blijven. Nou, dat zal dus vanmiddag gebeuren, maar dat zijn TWS uit Drachtster Compagnieën. Zitten we hier toch wel even met een liefst probleempje, want twee mensen die uiteindelijk de leiding hadden, dat is scheidsrechter Maathuis uit Bergentheim en zijn assistent Seunder, die ben onwezig. Hij komt van Zwolle, maar de treddeman die is net te bereiken en het vermoeden besteedt dat er hier vanmiddag absoluut net komt. Er is contact geweest met de KNVB. Je probeert hier vanuit Donkerbroek, vanuit de vereniging zelf, nog van een assistent, scheidsrechter, de zwaardiger. Als dat slaagt, het mag maar alwaartje. Maar dan kan ik alleen maar zeggen, ja, het is helemaal alwaartje wanneer deze wedstrijd echt in gang gebracht wordt. Want dan zou er nog een vervanger komen, maar uit Wolvengeer. Nou, dat wachten we dan maar even op. Ik zie hem even de namen nemen van de meesten uit Driesem, Fiat. Op de goal staat Jan van Meeker en de vierde veldspelers. Hein Visser, Hidde Visser, Pieter de Vries, Roy de Roos, Gerald Maus, Witse Hetman, Annema Sakendijkstra, Jelmer Roodhart, Sietse Bieltsma en Erik van der Veen. Nou, even voor Trace, Michael Plezier, dat is de man die onder de lotte staat bij TFS. Nou, dan let ik het eerst maar bij. Zodra we hier beginnen, dan meld ik me wel eens even weer. Maar tot nota ben de 22 acteurs, 23 of 24 waar ik maar op het veld stenen, die ben bezig met hun warming up. Dat zag via de eerste voorbeschouwing van Fiat Tien TFS. Wedstrijd om handhaving van de vierde klas.
0: Lammert Brouwer zei dat en houdt dus hier op de hichten van die wedstrijd. Dan wachten we nog op de voorbeschouwing van de orenwedstrijd. ASC 65 zien top 63. Die helaas promotie vierde klasse. Goed dat om vanuit Willem. Daar hebben we nog geen contact met zijn kind. Dus dat wordt hopelijk zo dadelijk nog even. Dat betekent dat we er voor nu eerst terug in binnen. We gaan even ziek helen. En dan gaan we beginnen met die allesbeslissende finales.

0: is echt zo'n typische Roemwijk sportplaat, vinden wij dan altijd. Dat dit soort muziek in de computer onbeheer wordt. Chris Andrews en de Yesterday Man. Het is zo'n minuut een uur jelwe treien op deze 6e juni. Deze knosgekke meetje waarvan ik denk dat het zo'n meetje worden zal. We gaan gauw beginnen aan die live wedstrijden die we verslag van door een zo'n stuk. Om te beginnen bij de promotie inzet de derde klasse. Hielke de Graaf, hij zit nu aan Harkemaap eindigt in Niekerk.
1: Ja. Ik ben correct 0-0 trouwens. Ik ben correct uitgegaan even met een minuut stilte voor een supporter van Niekerk. Ik vond hem heel indrukwekkend, heel mooi dat iedereen dan stil was. Ik vind prachtig. Even de opstellingen en de scheids. Ik begin even naar het arbitraal trio. Scheidsrechter de heer Esman in het veld uit Veenoord. Bij de assistenten P. Dopma en J.F. Koenderink. De opstellingen van Niekerk is de basis Dennis Ottens, Bernard Noorman. Maar even zien. Jelmer, Kijf, Jort Zuidersma, Stef Zuidersma, Ger Oosma, Hidde Kijf, Renze Dijk, Jurian de Vries. En even kijken, Frank Renkema, Pascal Boshart. Nou, dat zijn er nog sleerd wissels, die let ik even wat het is. Ik ga even naar Harkemaap Einde. Dat is in de goal Martin Alma, Rowan Altsema, Witse Koperes, Andries Vrom. Jesper Hoeksma, Jesse Pander, Twan Polder, IJzer Twarm, Alex van der Tuin, Sietse Wouda en vorige week weer er net bij, maar Hille Posma is er dit keer ik bij. En dit zit de wissels dat ik voor wat dat is. En de trainers binnen bij Harkema. De gebroeders Jonker van Sido de scepter zwaait en Jan Harmen als assistent. En de elftalleider Jan Lammert van der Velde en Jitse Vroom is de verzorger. En bij Niekerk is Maurice de Winter trainer, Sjoerd Visser assistent. En elftalleider Rolf Oosma, materiaalman, is Aaron Sinema. Nou, we zijn inmiddels 5,5 minuten onderwijs. Ik ga nog net noemenswoordig op kongens opschreunen en mijn buurman. Ik net. Dus we hadden niks op papier. Dus 0-0, Niekerk.
0: Dan gaan we eens even zien wat er wel op papier staat bij Bauke Bosma. Als het papier te meen zien, komt het begin van de wedstrijd bij Trinwoordens in ons verder boys.
2: Ik heb weer een beetje, zegt Bauke, ja, een vracht om vuurwerk rekken, rookpotten. Dus het moest even een paar minuten stil zijn om te beginnen. Maar inmiddels zijn we 5 minuten onderwijs in deze wedstrijd. Een rustig begin. 350 toeschouwers zo'n beetje. Nou, wel een mooie diepe bal trouwens. Op Ruud Alken, dat hij mij naar voren gong is. Hij doet hem als je rechter voert van nou links. Nou zet hem voor. Dan is het verder door Kingman en Hesselbreus. Maar die had hem nou vrij. En die Soesie man passeren, maar dat misleert het. Maar hij houdt bal bezit. Krijgt boet de strafschopgebied, plaatst de bal nu naar de linkerkant. Die komt voor. Johannes Siemstra neemt hem aan, verder door Kingman ook. En dan is het er heel druk in het strafschopgebied. En Matte dreven uit. Gaat er naar de rechterkant. Maar dan is het een speler van ons Werder Boys. Die hem pakken ze, maar dat lukt net. En weer een voorzet van Trinwoorden. Nou dus even druk van Trinwoorden. Maar ons Werder Boys, dat komt er even uit. Vlieten wieken die mooie pot, die 5-3. Die schitteren de wedstrijd 120 minuten voetballen. En die 2023 degradeerde Trinwoorden van de trainer naar de vierde klasse. Het eerste seizoen weer dat van Stefan Knobbe. En nu kunnen ze nu 2 jaar in de vierde klasse verombrengen. Het zou mooi wezen. Voorlopig 5 minuten onderwijs. Trinwoorden even onzetten krijgt. Hebben nou een ingooi. Maar 0-0 nog.
0: Oké, helemaal goed. Dan gaan we naar de wedstrijd tussen Dokkum en Mark Nesse. Jelle van der Wal.
3: Ja, en daar leidt de eerste goal er al in. En het is helaas net Dokkum dat op voorsprong komt, maar Mark Nesse. Het is de lange Mark de Jong, maar zijn lange lichaam die zich in de ronde draaide. En met een punter met links de bal in de bovenhoeken skeert. En zo Mark Nesse op een 1-0 voorsprong bracht. Het weer de eerste de beste kans en die leidt er dus gelijk in voor Mark Nesse. En zo had Dokkum al betierd in de achtervolging. Ze kregen na 1 minuut een vrije trap. Dat was een prooi voor Nick de Bruin. Maar dat was uiteindelijk een makkelijke prooi voor Bjarne Stap. De keeper van Mark Nesse. En toen weer dus aan de orenkant Mark Nesse. Die de eerste de beste kans wil aanmaken. En die ziet er vrij in. Mark Nesse, dat tot aan net echt gevaarlijk was. Het weer redelijk in evenwicht. Maar de ploeg uit de Noordoostpolder is dodelijk effectief tot nota. Na 8 minuten spelen staat het dus 1-0 voor Mark Nesse.
0: En dat is dus in dienst van de promotie naar de derde klasse. Dus een dikke tik daar voor Dokkum. Om de promotie naar de vierde klasse spelen de Lauwers tegen de Woude. Johannes Douma.
4: werd het initiatief bij de Lauwers leidt en zie haar al een vrije trap en corner gaan. Gevaar leverde dat net echt op. En het is de waarde wat heel bot inzakken. Je bent er één keer goed uitkwam. Maar voor het dadelijk al de best voor gevaarlijk aan die linkerkant. Bal werd voorbracht, maar de spits van de waarde, die skeert over de goal van keeper Matthijs van der Laan. Het is een ploeg die de waarde die in omschakeling gevaarlijk is. Nou weer een schot op de goal van de nummer 11 van de waarde. Maar die gaat weer heel goed de goal van keeper Matthijs van der Laan. Het is het initiatief bij de Lauwers, maar het is de waarde wat heel gevaarlijk is in de omschakeling.
0: Helemaal goed. 0-0. 0-0 dus nog. Dan gaan we naar Finwaarden. Zie een RKO vanuit Jubbegeer, hier de Prins.
5: Ja, 12 minuten bezig hier. De stand is nog steeds 0-0. Maar de eerste 4 minuten die waren wel wonderbaarlijk. Hè? Want in de eerste minuut voordat ze een corner voor Finwaarden. En die hadden maar een rakelings overkapt. En in de tweede minuut weer een corner voor RKO. En die kwam echt goed voor. Maar die kon ze bij Finwaarden kred uit verdedigen. Dus dat levert echt niks op. En in de vierde minuut, of in de derde minuut, werd een komst voor RKO, de spits, die, dat werd de noemer Jorgen, Mark Bosma, die rond de verdediging van Finwaarden er wat uit, komt alleen voor de keeper, maar de keeper die blokkeert die bal goed. En in tweede instantie kon hij hem direct oppakken, dat levert direct niks. Maar voor daar is echt een komst op de andere kant, en daar werd de noemer Visje in Witse van de Mark, die eigenlijk eigen in eigen komt met de keeper. Maar hij had kret lang werk om die bal goed te ondernemen, en dan kon die bal nog blok worden. Maar dat werd in de eerste 4 minuten ja, een grote komst. En superkret in de 12e minuut weer het werkkomst voor RKO. En dat wie een verdediger, maar waar wie weet ik net, maar die scheert een bal die het, in eerste instantie de Rutkop hadden. Uit de verdediging, waar je die scheert in één keer op een goal. Het werd wel een hutscout, maar die ging over de goal heen. En dat leverde direct niks op. En zo hadden we hier een liefste 14 minuten voetbal in. Nog steeds de stand van 0-0.
0: Ik ben ongeveer 8 minuten onderwijs bij de Watson. Wedstrijd 3 waarden zien ons de Wedder Boys. Bauke Bosma.
2: Ja, het zie je in de minuut inmiddels. En de eerste beste onval van ons Wedder Boys die is voor het raak. Een onval door de linkerkant. Hanne Wilsing op snelheid eronder de verdedigers van Trinwaarden eruit. Hij joeg de bal voor. En doen we het even zien. Sam Nieuwenhuis die hem rustig inzetten kon.

0: het meeste balbezit. Ons Twitterboys loopt zich waarom op eigen helft, maar stiert wel met 0 in je voor.
1: Spannend dus daar. Harkema pijn het zien Nierkerk dan. Hielke de Graaf.
2: Ja, dat zit wat op papier. Nog steeds 0-0 trouwens. Ja. Maar de eerste Scotje ben West, Alex van der Tuin. Aan Harkema kant en Jort Suitersma krijgt. Aan Nierkerk kant. En er weer nog tussen tijd nog even. Oeh, dat is een Scotje. Los Lutten terug. Nierkerk keeper, hij had hem ervan. Ik pakt hem weg, dus dat levert krijg geen kongens op. Dit is trouw hier nog een brandje buitenspel. Dat Zuidersma lieke al in op Martin Almoor te gaan van Nierkerk. Maar de grensrechter zei, het is buitenspel. Nou, het kantje behoort weer. Maar even zien hoeveel minuten. 12e minuut. Als je bent nog bij Martin Alma. Nee, die pakt hem. 12 minuten spelen. Nierkerk, Harkema op einde 0-0.
1: In de promotiepogingen van Dokkum en Mark Nessen, derde klasse, staat het nou 0-1 in Heerenveen tussen Dokkum en Mark Nessen. Jelle van der Wal.
3: Ja, dat zit het inderdaad nog steeds. Dat wie wel een kansje voor Dokkum gekregen. Een goede actie aan de linkerkant van Harold Korte. En uiteindelijk kwam de bal bij William Bakker. Hij probeerde het met een lopke, maar die kreeg op het dak van de goal van de keeper van SVM. Dus die kans ging verlengen. Het is nu even een blessurebehandeling. Die jongens kunnen even wat drinken. En ja, Dokkum probeert toch de kop omheen te houden. Probeert toch wel wat om te doen. Zich terug te knokken in de wedstrijd. Maar Sam Betiere Tjingel is natuurlijk wel even een mentale tik voor de ploeg van Wibo de Brouwen. Maar goed, ze geeft de wedstrijd om. Ze heeft een kans gecreëerd. Dus waar wit zit het er nog in? Na 12 minuten speel je steeds het nog altijd 0-1 in het voordeel van Mark Nessen.
1: We gaan geen doelpunten zien bij de wedstrijd. De Lauwers zijn de woorden. Johannes Douma.
4: Nog net, Bouke, maar de Lauwers weer er heel dichtbij krijgt. Een hele mooie paas van Martin Posma op Wilco Sikkema. Nou, Wilco, wie krijgt wat jij bij de bal dan de keeper van de woorden. Maar zien Scott, we rekken de bal wat heel. Die gang jonken de goal. Dat weer de beste mogelijkheid van deze hele wedstrijd. En het is het meeste balbezit bij voor de Lauwers. Maar in omschakeling ben ze gevaarlijk. En daar zullen de verdedigers een Ellery Pauw. Die zullen er heel goed rechtdekking ja maten. En met name aan die linkerkant van hun. Die Ona Landman. Dat is een gevaarlijk spielke. Dat zullen continu in de gaten houden maten. Maar het is op zich wel positief voor Lauwers de eerste minuut. Ze ben iets beter. Maar de stand is hier nog 0-0.
1: Helemaal goed. 0-0. Gaan we naar die volgende wedstrijd. Van Waarden zien RKO. Vanuit Jubbeke. Ierde Prins.
5: Ja, we zitten hier in een zondje in de minuut en stonden hier nog steeds de 0-0. Het is een duel wat van alles op het spel zit. Er nog wel veel woorden die in een shit komen krijgen. Maar die gaat er juist op een keeper en die kan er stap pakken. Dit is een poging van, volgens mij, de noemen zo'n shoot Gotter die die bal op een goal schijnt. Maar een makkelijke prooi voor de keeper. Het is de scheidsrechter die het echt wel een lit beetje de hoorn erin had, want hij had eigenlijk nog net één keer fleuten voor vier woorden net. Het is ook net als het tien vier woorden. Ik weet net of het terjocht is, maar de mensen hierachter is en de begeleiding van vier woorden, die vinden het echt al hier een lit beetje discutabel. Maar het is hier nog steeds 0-0.
1: 0-0 dus. Maar goed, dan gaan we naar die orenwedstrijd. We hebben nog geen voorbeschouwing van Jet H. En dat, wie heeft een verbindingsprobleempje, denk ik dat het West had. Maar toch is er gelukkig wel op de lijn. Peter Halma, hij zorgt naar die wedstrijd die een promotie is in de vierde klasse god. Tussen ASC 74 en Top 63.
6: Ja, we zijn los hier voor de wedstrijd ASC in Top. Voor een plekje in de vierde klasse. We hadden 8 minuten op de klok. En de scheidsrechter Westra had iets later floten voor de bier van de wedstrijd. Voor de start van de wedstrijd. Want het weer een en al vuurwerk. Nou, dat is al je weer roer. En we gaan lekker voetballen hier. De ambiance is goed. Eerst speelde prikje wie van ASC. Tigel Borgen die kwam in die zin haast vrij voor de keeper in de section. Hij scared, maar de keeper van Top die pareerde hem goed. Net zien we weer een kopkans van Top op een goal. En ja, die krijgt een heel mede knijs. Dus de stoorn is hier na 8 minuten tussen Top en ASC nog steeds 0-0.
1: En dat zei dus uw verslagjouwer Peter Halma. Hij had dus vanavond die film in de gaten. Ja, we gaan gewoon even terug, want er gebeurt zo volle. We willen niet missen. Vanuit op einde zit ik ook al. Is het Harkema op einde? Het is in Nierkerk. Hielke de Graaf.
2: Ja, goed herstelbaar.
1: Ja, die Ima komt horen, ja.
2: Ja. Heel goed, heel goed. Nee, ik heb nog net zijn we spelen hier mooi op een uitstekend Gersfield. Gerrit Strijker-Bouwke zei, nou ja, kom wat meer toeschouwers. Hier zit het mooi vol over het hele veld.

0: Mooi prutte meisje, nog steeds 0-0. De eerste corner hebben we gekregen van Niekerk. Ik al gewoon leveren niks op. En daar verder had ik verder niks op schreeuwen. Dus ik ben goed onderweg. Het idee dat Niekerk wat meer in balbezit is. En wat mijn collega Ekel zei, ze had een goede spits. Gevaarlijke spits daarin. Die mag maar in de gaten horen. Dat is volgens mij, hoe heet er, Renze Dijk. Maar nou, zandje een minuut bij 0-0.
1: Helemaal goed. Dan mogen we zo dadelijk even bij Bauke Bosmeer. En altijd inderdaad dan ik een meer publiek is. Maar we gaan eerst even naar die wedstrijd zien. Van Waarden, of bij Van Waarden RKO. Ieder Prins.
2: Ja, want de heren net zo mooi neus. Van Waarden die staat hier achter mij 1-0. Het wie in een jongetje de minuut een ongeval over de linkerkant. En ik weet net 100% zeker. Maar volgens wie weer de nummer zo'n dit scoorde maar. Dat ze waren nog wel even jaren wat het nog wel weer. Maar wie een diagonaal scoort in de vierde hoek. Slaat die bal binnen. En Zadwane komt erg hoog hier in de 90e minuut. Op een 1-0 voorsprong.
1: Ja, het is net mooi nice zijn al hier het genoemd. Dat ik iedere keer zit. Maar dat is de tegenstander die scoort. Maar ja, het is het nice. Het jet er helaas bij. Maar we hopen natuurlijk wel op sportief succes. Ja, dan ook naar Bauke Bos. Maar daar staat het direct wel een goed voor. 0-1 tot Sam Nieuwenhuis. Ja, wat kan Trimwaren met waarom dan, Bauke?
3: Nou, voorlopig nog net zo vol. Al heeft ze constant de bal in de minegen, maar het tempo wat heger. En de passing iets nauwkeuriger. Een beetje tempo opschroeven hier in deze wedstrijd. Maar ja, in een aanval van ons Werder Boys en die leidt er voort in. Maar nu krijgt Trimwaarden wel een vrije trap naar het Hessel. Breusman-Ruts schopt weer een meter of jou op een strafschopgebied. Onder de linkerkant. Nou, dan moet hij nou komen. Hessel neemt hem zelf. Dat doet er in de morgen. En dan kan er hem dan nog weer omkrijgen. Dat kan er. Achterlijntje pakken. En dan ja, staat er daar verst onder de achterkant. De matter maar uithalen, maar dat slaat het net. Trimwaarden dat proberen op ziek te gaan naar die gelijkmaker. Maar het is drok daarachterin bij ons Werder Boys. En zo staat het nog. Nou, zo'n minuut nog heel dit 0-1 voor ons Werder Boys.
1: In Jereveen zit Jelle van der Wal te zien naar de wedstrijd Dokkum. Zien Mark Nessa. Ja, die staat er echt net zo goed voor over het vanuit deze ploeg, vanuit deze regio besjuggen. Ja, wat kan Dokkum doen? Just of verhoring in het spel, Jelle?
4: Ja, er ben kansjes voor Dokkum. Die krijgt Patrick van der Velde maar een goede paas in de jipte op Harold Korte. En hij zet een goede actie in, maar op het laatst werd er alsnog stuit door een verdediger van Mark Nessen. Dus die kans ging uiteindelijk verlen. Maar het is Dokkum dat zeker net minder is, een licht overwicht had. Ze matten natuurlijk ook met die 0-1 af te staan, maar ze lieten bij die een aardig voetbal zien. En er komen ook wat kansjes, dus in dat opzicht is het net hier zo heel negatief wat Dokkum je zien liet. Alleen nog, ja, ze staan 1-0 achter, dus dat is jammer. Na 18 minuten spelen, mat ze dus die af te staan. Sjen om te draaien.
1: En dat zijn Jelle van der Wal. Dan gaan we naar Born-Burgum. Want daar is de wedstrijd tussen de Lauwers en de Waarden. Johannes Douma.
5: Een hele leuke wedstrijd. Je hebt twee mogelijkheden, of een hele goede mogelijkheden voor de Lauwers. En het weer twee keer Lars Riemersma. De eerste keer wie de krijgt dit jaar bij de bal. Dan de keep, uitkomende keeper Jurjen Hiemstra. Maar dat zien Scott. Of het weer eigenlijk een rol kan worden voor de linie keer terug een verdediger van de Waarden. En 12 minuten later weer diezelfde Lars Riemersma. Ronne 16. Worden de prima vrij spelen. Alleen sinds Scott dat weer een rollerke. En dat weer een hele makkelijke prooi voor keeper Jurjen Hiemstra van de Waarden. En wat liet de Waarden zien in omschakeling. En daar schuilt het gevaar. Eén keer best er nou onder de achterkant doorheen komen. Prima voorzet met de spits. Koel krijgt net met zijn tien bij die bal komen om hem te beroeren. Want hij het oors zomaar 0-1 wijzen kent. Maar dit biedt perspectief voor de Lauwers. Ik ben op het heden de betere ploeg. 0-0 nog.
1: We hebben nog geen informatie, denk je, verschuldigd van Ieren Prins. Hij zit in Jubbegeer te zien en Van Waarden zien RKO. De RKO's had de eerste doelpunt in lijn 0-1. Waar wie die doelpunten maken, Ieren Prins?
2: Nou, dat is die topscorer, dat is Dylan Kiutuk. Het is wat moeilijke namen, maar die hier in de competitie heeft al niet ook een 20 inleiding. Komt van een zitkantoor en feest die bal er niet in. Maar dat hier in een minuut daarna hier ook wel wat gelijk werden kent. Ja, want toen kreeg Van Waarden een corner en die we hadden voorjongen. En Jordi Wijkamp die weer mij ging in de voren daar. En die kopt die bal terug. En daar werd ja, je werd een koersje voor RKO, maar die werd voor het spelen. Maar toen werd Witse van der Mark die bal kreeg opgehollen. Maar die gaat kret nijst de PL aan de verkeerde kant. En die gaat nijst en dat leverde dus niks op. En Zadwane nog steeds die stand hier van 0-1.
1: Nou, dat zei dus Ire Preens. We hebben eigenlijk weer van op Hichte. Mocht er stinken, waar komen de eerste verslagen van via TFS aan deze kant dus even op. Lambert Brouwer, die zit er. Ja, ik vind het als het handig is mijn vlagje, want ze zie je daar nog een vlaggenist, een assistent skiertjochter. Mocht het in de buurt van Donkerbroek wenen en Bisto of Kisto een lijnjochter, meld je dan daar bij Sportpark Ontwiek, want ze zie je daar nog een grensjochter die via het zien TFS naastig op ziek. Dus Bisto of Kisto een grensjochter, zwaar je er dan voor dat is in ieder geval zo gauw als mogelijk die kant opkomst. En daarvoor Jan Wek nog de eerste update van ASC Vive Sander zien top 63. Ja, zo'n wedstrijd dus brengen we die live. Harkema op einde zien Niekerk. Trien Woorden zien ons Wedderboys. Dokkum zien Mark Nessen. De Lauwers zien de Woorden. Finn Woorden zien RKO. Dan hebben we nog de wedstrijd. Je bent een zachtvolle ASC Vive Sander top 63. En Fiat zien TWS. Maar ik wil er even uit voor de reclamebadje met in het Nijs. Daarna stomen we lekker terug. De hoest van dien ploegje neer te missen wat betreft de finale. En de ontknoping van de competitie amateurvoetbal hier in het noorden van het land 2024-2026. Heel graag ondadelijk.
6: Roenwijs Sport werd mij mogelijk maken toch onnemend bedrijf bij de naar in Dokkum en Kalm.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
10: De Friese Motorfiets!
9: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
11: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
12: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
11: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
9: Wij hebben haal- en brengservice.
13: Niet onder de ladder door. Dat brengt ongeluk.
14: Oeh.
13: Verhip. Nu moet ik op een nieuwe pad grondverf.
14: Wacht maar. Die haal ik wel voor je bij Raadsma.
13: Raadsma?
14: Jazeker. Die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
15: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
17: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
18: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
19: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Paus Leo is aangekomen in Spanje voor een bezoek van bijna een week. Het is het eerste pausbezoek aan het land sinds 2010. In Madrid ontmoet hij koning Felipe en koningin Letizia. Maandag spreekt hij het parlement toe. De paus gaat ook naar Catalonië en de Canarische eilanden. Daar vraagt hij aandacht voor migratie. In Barcelona opent hij de hoogste toren van de Sagrada Familia. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het Oekraïnse leger zegt zogenaamde vuurcontrole te hebben over de luchthaven van Donetsk, ruim 50 kilometer achter het front in bezet gebied. Dat betekent dat Russische troepen het vliegveld niet meer veilig kunnen gebruiken als logistiek steunpunt en lanceerplaats voor drones. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer aanvallen uit op bevoorradingslijnen en ook brandstofdepots. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
20: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
21: en Opel.
22: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
20: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
20: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
22: in Ford en Opel.
24: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
25: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
26: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
29: Zo, dat ziet er gaaf uit.
28: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
30: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
28: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
31: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en roenom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
32: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
33: Roenwijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Nwat en Eerst Friesland.
1: Roewij Sport.
2: Draai een hele minuut toe. Draai een goede middag. Welkom en waarom. Mooi dat is nog steeds Harkes. Het is nu 6 juni 2026. Dit is de ontknoping van de amateurcompetitie van het seizoen 2024-2026. Zo'n wedstrijd brengen we die live. We doen snel een rondje bij de Fieldendel. Dan beginnen we even bij de Lauwers in de Woorden. Dat spelen hem al hier op bij Born-Burgum. Een hele prudde ploeg is hier op achterstand in deze regio. En bij die is inmiddels gescoord. Sis dat het goed nice is, Johannes Douma.
3: Nou, inderdaad, heel goed Nijs. Een prachtige goal voor Lars Riemersma. Vanaf de middenlijn eigenlijk passeert de 2 man. En toen ik nog op snelheid de laatste man van de waarde. Alleen nog op een keeper aan. Rond het prima aan. Dit was zijn tweede mogelijkheid maar, van Lars. Maar dit was echt een prachtige goal. Ik een verschillende voorsprong van de Lauwers. Al kwam Suwe krijgt het win heel minuutje in. In de scrimmage scherten ze. Krijgt voorlangs de goal van keeper Matthijs van der Laan. Dit krijgt de voorkant keer prima redden. Maar het is nou wel de waarde wat uit de schulp trekt. En nou wil het initiatief nemen, Mart. Maar het is 1-0 voor de Lauwers. Nou, je zei het bijna jaloers spelen.
2: Het is Hielke de Graaf die vanuit op Ende sjocht naar wedstrijd die toch nota alleen nog besteedt uit Kanskes. Harkema pijn het Sydneykerk. Hielke.
4: Ja, inmiddels Kansen. Want we hadden van beide kanten een oldermachts dikke Kansen. En dat was Jort Suttersma die binnenkant hem droeg in een tikken van Sydneykerk. En op de oorkant Rowan Altsma die alleen op de keeper kwam en schitterende paas van Alex van der Tuin. Maar de keeper weer baas. Maar de allergrootste komers is Jurk. Je krijgt 30 seconden alleen van de nummer 18. En dan moet ik even zien wat dat is. En dan kijk ik natuurlijk wel ze het net vinden. Ja, ja, Frank Renkema van Niekerk. Die krijgt uit een kander. Wij leidt hem samen op 5 meter van de keeper. En die veegt hem. Ja, en hij werd op de eerste blok, denk ik, door de keeper. Oh, een speler. Dat levert de kander op. Dus geen goals, tot nota Niekerk, Harkema maar pijn, 0-0.
2: In de wedstrijd Trinwaarden zien ons weer de boys. Kriegen Trinwaarden betiert al een dikke tik te verwerken. Hoe verwerken ze dat, Bauke Bosma?
5: Ja, moeizaam, maar ik zeg ze. Ja, nog veel tijd is het 0-1. In Jelleweren voetbal krijgen we wat ons Winter boys. De bal heeft op de helft van Trinwaarden. De middag een aantal jongens die kennen wel wat. Van Scott, jongen van Marcel Paas naast. En die Anne Welzing aan de linkerkant die de voorzet voor die goal. Ik joeg krijg een Scott via verdediger oer. En aan de oorkant een hele minuut lien. En diep de bal. Even wat opwinding. Verder door King, maar skeert van Oudjocht. Maar zien de voeten van de keeper Rowan stoppen. En zast hij het na 30 minuten nog steeds die 0-1. Op het boer.
2: Ik zoek eerst naar Jelle van der Walta, maar we slagen die heel even oor. We gaan toch nog even naar de Lauwers Sint de Woorden. Johannes Douma.
3: Ja, bij de Woorden terugkomen is uit een corner. En ik hoor net goed zien waar het weer, maar volgens mij biedt Jouke Durklanting. Die prima inkopt en keeper Matthijs van der Laan kon nog mij zien handen met de vinger topnetje aankomen. Maar de bal die verdween in de kruising. Zat we anders, dit het hier 1-1.
2: En dan toch naar Jelle van der Wal, want die ziet natuurlijk ook naar een leuke wedstrijd. Toch mijn achterstand voor Dokkum. Dokkumtje Magnesse. Jelle.
6: Nog steeds die 0-1 achterstand voor Dokkum inderdaad. In een fase werd Magnesse de bovenliggende partij is. Ze kregen een aantal vrije trappen en corners. En we hadden er gevaarlijk uit. 2 keer via Jan Strijk en 1 keer een schot in de kwarte hoeken van Chris Berendsen, de topschutter. Maar Justin Sielstra had zijn ploeg nog steeds op die 1-1 goal. Het is nu Dokkum dat het wel wat toeneemt. Maar na 32 minuten zit het nog altijd 0-1 in het voordeel van Marknesse.
2: We schakelen naar Jubbegeer, want daar is de wedstrijd Finn Wardens in RKO. Ik vind Wardens in die achterstand aan, hè, Ierde Prins.
7: Ja, ja, zeker. En nu is je even zien wat er nog gebeurt. Ja, want een huwelijk Rutte komt bij voor RKO. En, maar die zit hem voorlopen. Die komt alleen nog op een keeper. Tikkert eigenlijk die bal onder de keeper erom. En Kenny bal die wordt wat nice de goal. Maar diezelfde speelde dat die noemen Jongen. Mark Bosma die had er bij de bal. En dan zullen die bal in een lege goal zitten. Maar zitten die bal voor ons. En maar in 28e minuut wie het shoot God dat die bal kreeg. Die de keeper wat onorthodox verwerkte. En die kreeg die bal. En koerde eigenlijk zijn in een lege goal. Want hij lift die bal. Ik koerde verdediger hinnen. Maar ik kreeg oer de latten hinnen. Dus dat leverde. Voor vier woorden heb ik niks op. Vier woorden die kreeg het wel komen, maar je probeert je meisjes nog net hoor. De kornenverhouding is 4-2 in het voordeel van vier woorden. Dat jouw dekbaloon dat ze bol in overval binnen. Maar het is nog net lukt om te scoren. En Zadewaarde hebben hij zo'n 30 minuten voetbal. Nog steeds die stand van 0-1.
2: Dan gaan we ook naar een update. Peter Halma, top ASC.
1: Ja, 24 minuten hier op de klok. De Brilston is nog steeds op het boord. Het is een 0-0. En ik moet zeggen, AC die had de verdediging eigenlijk hartstikke goed. Voor elkaar daarachter staan, want de top komt er nou bijna net doorheen. Beide ploegen willen graag voetballen. Dat just ik wel. Het golft op en del. Waarbij ze soms toch wel best wel gevaarlijk werden. Ze krijgen hier nog een foute inspeelbal van de linkerverdediger van top. Die kon dus scapwoord naar AC. En die kwam eenmaal meer situatie op een goal aan. En hien ze daar toch iets beter wat met die. En dan hien ze de 1-0 op het boord horen. Maar ja, dat geldt net. Het is hier nog steeds 0-0. En we komen zaaien weer om.
2: Peter Halma zei dat dus. Die wedstrijd hadden we al even in de gaten. En natuurlijk ook nog via het zien TFS. Want er is een grensrechtervoen. Dus daar ben we los. We gaan gauw verder met al die live wedstrijd. Naar de muziek van Fleming en Meteor.
0: Dit is Roem bij Sport.
8: Bij RTV NOF.
9: Lig in mijn bed.

0: wie een meteor en gosje help. En Fleming natuurlijk en niet nodig. Jeremia de Vernef, Roemwij Sport. Ja, we zitten hier echt in een knotsgekke midje, want het is promotiekansen, bij lijfsbehoud, mogelijke degradatie. We hebben al je lijfwedstrijden voor haar. We gaan een rondje, we hebben de Vilendeel, Harkemaap, Eindertje, Niekerk, Hielke de Graaf.
1: Ja, de Friske ploegen, die doen het net zijn best. Nee, Harkema ik net. Wat is dit correct achter me in 0? Terug een penalty van, ik zei van de voornaal, met de waar jongens, dit wil scoren. Ger Ousma en Renze Dijk. En dat wie dus Ger Ousma die penalty nemen mocht. Nee, en, ja, en wie een sliding, en dan komt er een maltje op je zo. Even een blok, ja, bedankt. Een sliding van Jesse Pander volgens mij. In de punt van de 16, ja, ik denk van ja, waarom kost hij daar sliden? Maar ja, hij miste de bal, hij rekken de bal wel. De scheidsrechter, die zei van het is een panel. Dus ja, die werd de keeper Alma de verkeerde richting op stuurd. Dus nu zit deze Friske ploeg, ik in, ik achter. Dus en wij zitten in de nog 6 minuutjes officieel te gaan. Dus Niekerk op een voorsprong van 1-0.
0: 1-0 dus. Ja, het gaat inderdaad net zo best met de ploeg van uit Uurse regio. Wij gaan even naar een orenwedstrijd. Dat is de wedstrijd tussen, mag even zien, ASC 74, top 63 vanuit Warfum, Peter Halma. Peter Halma. Maar dat wil Peter Bister.
2: Het is Tigo Borgen van AZ die in de 31ste minuut de 1-0 op het boord zet. In het voordeel van zijn clubke. Het wie een oertreding krijgt boet in de 16. En wie een meter of 20 van een goal. Hij gaat er zelf achter staan en krult hem in de linkerhoek. Keeper koelt er net bij. Dus de boon is brutsen en de brilstone is van het boord. Dat is in het voordeel van ASC. Zij stort op dit moment maar 1-0 waar zit op.
0: En dat is in Wurm natuurlijk en net in Warfum inderdaad. Trien Waarden dan zien ons Twedder Boys vanuit Pijzen, Bauke Bosma.
3: Het is hier nu 32 minuten nog heel tijd. Is het 0-1 woks is een kans voor Hessel Breus, maar de verdediger kan hem correct tot corner verwerken. Dus 0-1 staat nog op het boord. We spelen hier een groot deel van de wedstrijd op de helft van de van Oldswetter Boys, maar ja, Trim Worden kan er net echt lekker terug in komen. Ik krijg een corner van Wouter Bakker, die hem dan het vierste leeg voorzet. Kan er makkelijk voortwerken worden. Johannes Hiemstra een keer prima terugzetten op links. Jout aan een voorzet, maar krijgt net goed genoeg, zodat hij pakt worden kan terug Rowan Stubber, de keeper. Maar nou een corner van Hessel Breusma. Brengt hem weer bij de eerste pijl, maar dat docht er net goed. Want er is net een en dus weer in de hand van die keeper Rowan Stubber. En ik zei het al, het grootste deel spelen we op die helft van RWF een soort balbezit van Trivoorn. En dat moet dan komen van denkspelers als Johannes Hiemstra en Hessel Breus. Maar ze kennen er nog net echt lekker terug komen. Ja, en als ons Westerboyt eruit komt, dan heb ik best wel een piraardige voetballer. Zeker onder de linkerkant met die Arne Wilsing. Maar daar hebben we het laatste kwartier ik niks meer van jongen. Maar ja, die 0-1 dat die er heel goed op snelheid en langs onder die linkerkant. Prima inzet. 0-1 dus. Nog een minuut of 5 te spelen in die eerste helft.
0: Dat is dezelfde staan waar Jelle van der Walk zijn oorzet is op het scorebord. Bij Dokkum zien Mark Nessen.
4: Ja, ik geef nog steeds die 0-1 tussenstaan. Nee, fases dat Mark Nessen krijgt beter weer. En nou, de laatste tijd is Dokkum wel wat meer in de onval. En ze kregen ook een aardige kans in de 37e minuut. Dat weer een onval aan de rechterkant via William Bakker. Die zette de bal goed voor. En de kopbal van Patrick van der Velde, wie krijgt net goed genoeg. De wedstrijd, de keeper van SVM, de bal redden koe. Het is nou dak omdat er weer even uitkomen kan. Aan de rechterkant wordt uiteindelijk William Bakker net bereikt. En dan is het SVM dat weer overneemt. Met de bal terug Mark de Jong inbracht. En dan is Chris Bertsen mijn kabbaltje, maar dat is een makkelijke prooi. Het is nog een goede 4 minuten te spelen. En de tussenstand nog altijd 0-1 in het voordeel van Mark Nessen.
0: In Boonburgum had Johannes Douma ekkel 2 doelpunten. Sjoen in de wedstrijd, de Lauwers in de woorden. Elke 1 en oh.
5: En dat hier inderdaad draaien wijze maat, want het wie de Lauwers via Lars Riemersma. Werd een hele goede actie in die 16. Hij speelde hem helemaal vrij. Koe vrij uithalen. Maar sinds Scott, ja, dat wie net geweldig werd. De stranden op de voeten van keeper Jurjen Hiemstra. Dat hier de 2-1 wijze maat. Wat dat betreft, een hele leuke wedstrijd. Beide ploegen ben wel in evenwicht. Maar de betere kansen zijn toch voor de Lauwers. En dan is het gewoon jammer dat dit daar net van profiteert. Want qua kansenverhouding en de grote kansen hier ze eigenlijk op een 2-1 voorsprong staan moeten. Terwijl het spul van de Waarden wordt steeds beter wordt. Ja? En vooral in die omschakeling. Daar zijn ze zeer attent op wijze moeten. Met name aan die linkerkant. Daar zitten een paar behendige spelers. De linksback en de linksboeten daarvan. De Waarden. Maar eens even zien, we moeten nog 2-3 minuten in de eerste helft plus blessuretijd. En de stand is in evenwicht 1-1.
0: Van Waarden, Chin RKO, hier de Prins.
6: Ja, we zitten hier al in blessuretijd. We gaan nu naar een minuut 46. En het is Van Waarden die het superkrat op Glikse hechten kwam, is mijn RKO. Het was een diepe bal die we hadden mist in de verdediging van RKO. En we hadden goed voorlutsen. En er staat daar Robert Lodewijk die die bal binnen tikken kan. En zat waande in de spanning hier huilen we weer om. En staat Van Waarden in RKO. Hier op 1-1. Nu is het even een geharre waar van nu is een speelder van RKO die een overtreding maakt. Terwijl de bal en alles al voort is. Nog even zien wat de scheidsrechter doet. Maar hier volgens mij altijd de bal over de kant uit. Maar ja, dat. Dit is even een apart geval. Ja, hier staat Bol te winnen. Hier houdt de bal door de kant uit. Verder niks. Een blessurebehandeling hier nou. En we zitten in minuut zo'n 40. En de stand is hier nog steeds 1-1.
0: 1-1 dus derde. We zitten dus richting die slotfases. Dus daar willen we neer van missen. Beginnen we gewoon weer het Rigi opnij. Vanuit op en de Harkemapijndertje. Niekerk Hielkergraaf.
1: Ja, nog steeds slecht. Nee, is 1 lachter van die kerk. Dus een voorsprong voor een panel van Ger Ousma. Ze stond trouwens wel voor in gele kaarten. Want de trainer die zei in IJsmeek al van net zoals Kieter, maar wat mee gebeuren. Nou, die poefde ervoor. Ger Ousma poefde die witse koperen even onderuit van achter. En die had een gele print gekregen. Maar ik moet zeggen, 1-0 van Niekerk op basis van zuiverheid in de passing, meer corners, de crossbal niet aankomen. Ja, alles bij Onwa sinds hij in mijn beleving terecht voor. Wat wil zeggen, de linksback van hun, Jelmer Kijf, dat is net de snelste. Rowan Alsmans die bij hem, die werd één keer voortstutst, maar dan spreekte hem eruit. Maar tot nu toe daar geen aanvoer we kregen. Dus Harkema had op dit moment ik net mijn kongens eigenlijk gewoon. Dus ja, helaas dit nog steeds de verkeerde kant van de score. 1-0 Niekerk en we zitten op dit moment op de 44 minuten. Dus ik weet net wat er nog bij komt.
0: In de promotie om de vierde klasse strijden de ASC 65 in top 63. We zijn hier een 0-1 stance gekregen. Maar we jaren nou eerst en weer Peter Halma.
2: Het wie Arend Veenstra, speler van ASC, die met een prachtig mooie rus de linkerkant op naar de goal van Top Gear. En met de noze wilskracht verskalkte de keeper van ASC en zette hier ASC in de 39e minuut op een 0-12 voorsprong.
0: En dan de wedstrijd Fiat in TFS in de strijd om handhaving. De winnaar die bleef in zijn klasse, de verliezer die gaat eruit. De wedstrijd is letter begonnen. Fiat in TFS, Lammert Brouwer.
3: Lidse kwartier ben weer onderwijs tussen Fiat en TFS. Het is rommelig, het is zenuwachtig. Gewoon beide kanten. Prodebal verliest. Pas is dit net goed doorkomen. Maar toch één mogelijkheid aan de kant van Fiat. Een bal die bij ons spelen weer zo op de keeper van TFS. Die worden dus onderbrutsen terug, Erik van der Veen. En die de oorzaak treft zeker is. Hij kan leren van die goal, de doelman van van de TWS van plezier, maar hij schijt die bal naast. En dat was eigenlijk de enige mogelijkheid. Er gaat wel wat meer dreiging uit van TWS, maar dat nota is echt nog niet echt gevaarlijk was. Dus wat dat betreft, ja, wie ben je een kwartier onderwijs hier in deze wedstrijd, omdat die wedstrijd dus om 3 uur pas begon, omdat er net een assistent grensrechter weer. Dus bij één man aan de kant is dat onmogelijk om te beginnen te voetballen. Maar hij had dus niet gevonden waar, dit weet ik net. Kom ik straks nog wel eens achter. Maar tussen Fiat en TWS stierde het hier naar 15 minuten voetballen 0-0.
0: Misschien dankzij u zo oproep wel dat we een grensrechter voor hebben. Waar zult weten. We gaan naar Pijzen. Daar is het streamwaardensje in ons wedstrijd. Ons wend. Ach jeetje, ons wedder boys. Bauke Bosma. Ons Nether Boys.
3: Ja, daar zitten we in de 44ste minuut. En het ligt het krekken dat er steeds minder fut in die ploeg van Trien Waarden komt. Rende de eerste helft. 2 wapenfeiten. De laatste 2 van Ons Nether Boys. Hun schat oer. En nee, het ligt het wel dat die 120 minuten vliegen wieken. Dat hij een soort krachtkassen heeft. Want ja, er zal haast in die tweede helft al wat gebeuren moeten. Want oors dan maken ze toch net een goal. En de kwaliteiten binnen toch wel goed genoeg om een goal te maken, denk ik. Maar dan moet je mijn oor andere instelling straks die tweede helft speel je. Nog even een lange bal, maar dan wordt er weer zo dat ze een vrije trap hebben willen, maar die krijgen ze net en dan kan ons weather boys kan de bal weer overnemen. Op de helft van Trivaden gaat de bal over de zitlijn nou en nou, een paar minuutjes nog. 0-1 staat Trivaden achter. Er moet wat gebeuren in die tweede helft.
0: Dan komen we naar de andere wedstrijd die we ook in de gaten horen. En dat is de wedstrijd tussen Dokkum en Mark Nesse. Jelle van der Wal.
4: Ja, werd Dokkum dan krijgt de vrije trap krijgt op een aantrekkelijke positie. Het weer Patrick van der Velde die de bal nam. Maar uiteindelijk weer dat een makkelijke prooi voor de keeper van SVM. SVM die in de slotfase van die eerste helft nog een aantal aardige kansen kreeg. Voor Gijs Meijer. Maar ook de rebound ging er uiteindelijk net in van Tom Westerveen. Dus die kansen gingen verlengd voor Mark Nesse. En dan is het nou rest. En de rest dan hier in Jereveen tussen Dokkum en Mark Nesse is 0-1.
0: De laatste secondes dus al voor. De laatste secondes stikken ik voort in Bornburgum. De Lauwers zien de woorden. Johannes Douma.
5: Inderdaad, Bouke, de scheidsrechter hoest me hard correct voor haar rust fluiten. En het is, de stand is hier niet in bleun. Het beetje in de kansenverhouding in. Daar hier de Lauwers wat meer van profiteren. Maar met name via Lars Riemersma. Maar waar weet dat dat de tweede helft? Wie gaan even om een bakje thee?
0: Helemaal goed, dan jaren we die aan. Weer lekker bakje, Taweenske. Van Wansje en Erko, hoe lang hebben we daar nog te gaan in Jubbeke? Hier de prins.
6: Nou, 45 minuten voor het tweede helden, want de eerste helden die is kret horen. Dat, ik zit hier, het begin hier nou echt erin, dus ik hoop dat het al hier een beetje mij valt. Maar ja, eigenlijk voordat Nijdag Ruud ging, wie de scheidsrechter trekken, die te overvloeit voor de eerste helden.
0: Nou, en, nou dit doet dus, erbij toch? Ja.
6: ik kom aan ze wel in met het tweede helden.
0: Helemaal goed, lekker gaan we naar binnen gaan. Dan gaan okay. We nog naar die laatste twee wedstrijden in Harkema. Op einde Niekerk, zit er nog wat op een klok, Hielke?
7: Kan ik net achterbluwen.
0: Nee.
7: Ik ben ik de oren onder, krijg de rust in, ik begin er wat waar. Momenten, dan ga ik even opschrijven. Alex van der Tuin van de Harkema in de 46e minuut. Tankervrije trap, 25 meter. En die koelde er echt. Krek naast de goal van Dennis Ottens. Het zit nog in je nul trouwens. En de laatste kans wie van een van de uitblinkers, de noemer Sommon, Jort Zuidersma van Niekerk. Die kwam in de 16 en die skeert op keeper Martin Alma. Dus een nipte voorsprong van Niekerk. Ik zei ze straks al van Tjenne. Vind ik nog steeds. Dus we gaan op naar de tweede helft. We hadden denk ik 12 minuten 0-1 van rust in de fluiten.
0: Oké, helemaal goed. Sielke Graaf die vertelde dat dus op naar de tweede helft. Ja, Bouke, bist u dan nog een bal in der? Of tenminste de man voor die?
3: Ja, we zijn nog aan het balien. Nou, misschien wat rompte. Want aan de achterkant van Johannes Imstra. Wat er goed doet. Hij trekt een band. Ze maken er vliegen week een goal. Maar dan zit er nou zijn verdediger aan. Dan gaat die bal richting achterlijn. Dan kan ons tweede boys die bal natuurlijk net achter rennen letten. Want dan wordt het een hoekschop. Tjeert riep maar zo. Jacob riep maar zijn zoon die bal bezit hier. Maar via verdediger gaat die bal over de zijlijn. Dan krijgt Trivaden nog één keer een ingooi. Een meter of 20 vanuit de achterlijn wordt gooit naar verder Dirk King met de jeptien. Dan krijgen ze daar weer een ingooi. Nou een meter of 10 vanuit de achterlijn aan de linkerkant. Dan maakt het even zien Wouter Bakker nog net in zijn volle haast mee. Ja, werd Martijn Posma de rechts achter alle moeite het mooi die nummer zo'n Anne Wilding. Voorzet nou weer, maar voorzet is wel net goed. En ja, dan ken Sweater Boys eruit. Ik weet net bij ook dat er een horenwedstrijd bezig binnen. Maar je zet het net zo bot op. Misschien dan nou via een aanval via Ruud Algera achterin. Ja, er is geen rondte. Ja, aan de rechterkant nou, maar dan zit er weer in bovenop. Nou, een lange bal van nou rechts naar de 16 meter. Nou, kom op, geen het duel aan. Dat doet Johannes Imstra prima. Verder door King, maar nou op links. Zet hem voor, tweede peel. Maar dan is er krek weer in, voordat Hessel Breusma gevaarlijk wordt, die bal pikt. En dan krijgen ze nog een corner. En die wordt nam terug Hessel Breusma. Ik weet niet, Bouke, kunnen we die nog meenemen of moeten we nog even... Trok in, dan geven wij die vrije trap, zeg ik, het is een corner. Hessel Breusma die schokt en nou naar die corner vlaagt daar. Nou, dan stiert het er natuurlijk heel vol. Wat er die nou eens even goed voorbrengen kan. Dat die de krek net bij de eerste peel, dan moet er hem nou wat verder brengen. De Dotterik, die wist beter voor. Keeper zit er, krek om met de hoorn, kan hem verlengen. En dan zei het skierstuchter Yildiz dat het gebeurd is. Want dat arbitrale trio hier net neemt. Yildiz is skierstuchter K. Mustafa en... MR Smoek Brands, dat ben zijn grensrechters. 0-1, dat is de rest van hier in Pijzen. Dus kunt VC Trienwoorden en ons Twitter Boys.
0: Ja, dat kan nog, dus nog om te strijden voor al die ploegen. Gaan wij naar de wedstrijd tussen, maak even heel goed zien. SV AC 24, zien top 63. Lammert Halma, Peter Halma.
2: Het is hier inmiddels in wezen rust tussen de wedstrijd top AC en AC Light mij 0-2. Wat zei ze, de laatste 4 minuten gebeurde er nog van alles. En het hier in die zin, ik had ze 2-2 wijze kunnen. Eerst weer een corner van Top en die beland op een kruising. Dat feest ging net door. Daarna weer nog een bal op een peel van Hilke van Dijk van Top. Dus ik dat feest ging net door. De stoorn is hier, wat ik al zei, 0-2. En wij gaan naar thee en dan komen we voor een kwartierke weer even.
0: Helemaal goed, Peter. Lekker bakje in ieder geval, Taweenske. Er gebeurt op de orenveel nek nog wat. Nou, misschien maar aan de kletter, Joert. Wat gebeurt er op de orenkant?
8: Nou ja, we hadden dan nog om 4 uur start die wedstrijd. Dat is Dato Jim Broekster Boys. Dat is de promotie-degradatie-wedstrijd. Van de eerste klasse naar de vierde divisie. En dan hou ik nog promotie-degradatiewedstrijd van het tweede naar de eerste klasse. En dat is Gomos. Zijn Sruisterveen-wedstrijd begint om 6 uur. Dus die kregen we helaas Joert net mee. Maar ik meld het wel even. Dus meesken had je hem nog. En Gomos, volgens mij leidt het in Paterswolde. Of zoiets. Ik weet het, volg me al daar in die buurten, Gomos. En dan hebben we nog een wedstrijd. Die volgen we nog wel even het laatste oerke. Dat is promotie-degradatie-wedstrijd van het redden naar de tweede klasse. En dat is dan FVC Simbekwik Dokkum. En die wedstrijd begint op 4 uur dus.
0: Maar goed, dan ben we daarvan ik weer op de hoogte. Ik zit stiekem mee naar mijn scherm te zien. Want ik had een stille hoop dat we nog even een update van Fiat en TFS krijgen kunnen. Dat lukt me nog even net. Dus dan betekent dat we qua live wedstrijden op dit moment in de rust zitten. En dat vervolg gaan we natuurlijk zo dadelijk vol aan je brengen. Dus Blauw Harking, Jerebi, RTVNF. Dit is Roem bij Sportwest.

0: Ja, van mij zijn krijg ik een heel oriëntaal, maar dat is helemaal net goed. Dit weer natuurlijk Clint Eastwood en General Saint. Njotje 84, stap de train. Hier heb je RTVNF Roemwijs Sport. We hebben bezig binnen met de ontknoping van de amateurcompetitie van dit seizoen. En de wedstrijd die later begonnen is, dat is de wedstrijd waar Lambert Brouwer naar zit te zien. Want ja, daar kon ze even geen grensrechter vinden. En dankzij uw oproep vind ik gewoon, had ze daar in ieder geval wel een grensrechter vinden kind. Dus we gaan even heren hoe dat daar staat op dit moment bij die wedstrijd. Fiat zien TWS vanuit Sportpark Ontwiek, Donkerbroek. Is hier Lambert Brouwer.
1: Even een update van de wedstrijd tussen Fiat en TWS. Wat het is hier in de 26e minuut. Maar ik heb mijn boek even niet op de wand, want het traintje wordt. Dus ik moet er even op denken. 25e minuut is het hier een 0 in Javan. Een bal vanuit de achterhoede ween. Eén keer diep daarvoor op Nanne Nijboer. Hij weer sneller op die linkerkant. En daar zag hij diep op. En toen kwam er wel voor op Daan Vlaastuin. Ja, die het heel makkelijk. Hij tikte die bal binnen aan de kant van TWS. En Sadwan, dat is het Fiat. Hier een 29 minuten voetbal in, bij 0-1 achter.

0: even tot rust komen, want er gebeurt al zoveel. A Horse With No Name, jochentje 122, Amerika. Ik zei, kan ik zien de regielijn? Rob heeft water al je last binnen. Kreeg ik al je naam trommelkor heen, dus dat binnen nogal wat. De namen die ik in ieder geval herkend ha, die zit op de treddenlijn volgens mij. Dat is Jelle van der Wal. Hij sjocht naar de wedstrijd Dokkumtje Marknesse. Jelle.
1: Ja, we krijgen weer los met de tweede helft. Er is een, had er een wissel plakvoen. Ismael dat hier eerder uitging bij Dokkum en Corijn Wiersma eerder inkwam. Dus we hebben wat frisse been voor Dokkum erin. Ze moeten natuurlijk wat verzinnen, die 0-1 achterstaan. Ze zijn een fysiek sterk Marknesse. Een ploeg met een protofysieke kracht. En de eerste helft wie wat op en del. De ene keer wie Marknesse sterker. En dan wie nam Dokkum het weer doen. Dus in dat opzicht is Dokkum zeker het kansleers. Maar dat moet toch weer in. En, ze zieken nou ook weer een onval. En ze krijgen een vertien en corner onder de rechterkant van het veld. Dus die kunnen we even meenemen. Even zien dat daar gevaar uitkomt. Het is de noemer over van Dokkum, William Bakker. Die zich belesten zil met die corner. Hij ziekert de bal, pakt de bal op. En wellicht kan Dokkum gevaarlijk worden. Ze moeten natuurlijk die 1-1 forceren. Om in ieder geval nog kans te maken op dat plakje in de derde klas. Daar is de corner en de keeper, de lange keeper van SVM, had de bal klemvast. Dus zo is het na 46 minuten voetbal en nog altijd 0-1 in het voordeel van Marknesse.
0: Jelle van der Wal zei dat. Dan gaan we naar Hielke de Graaf, want daar ben ik wel los. Harkema op einde, Tjern Niekerk.
2: Ja, 12 minuten onderwijs, het tweede helft, 40ste minuut. Zweer actie van Harkema, hou ik er weer even gewoon. Ja, er moet wat meer pit in bij de heren, want de eerste helft, ja, ik zei al op alle fronten, hij was Niekerk een stukje beter. En dat zei de trainer van Harkema, beide ploegen, hoe zeg ik het, dat zei ze? In ieder geval geen wissels in beide ploegen. En ik nog geen komingsjongen in die 12 minuten. Het lijkt wel dat Harkema meer op de helft is van Niekerk. Dus ik hoop dat we in ieder geval een goaltje krijgen van Harkema. Het zit nog steeds in je nog van Niekerk.
0: Helemaal goed, 1-0 van Niekerk. Dan gaan we naar de Lauwestje in de Woorden. Dan zegt Johannes Dauma, ik derde bal weer rond Rolien.
3: Ja, Bouke, we zijn weer 12 minuten ongeveer bezig. Stand nog 1-1. Twee ongewijzigde teams. Verder hebben we eigenlijk nog geen mogelijkheid nodig. Al is het nou wel een corner voor de Woorden. Want, en dat ben ze best gevaarlijk mee. Daar scoren ze de 1-1. De lange man vanuit de verdediging. Die komt mij naar voren. Dus even zien wat dit nog opbrengt. Het is hier... krijgt wat begon te rijden. Dus we hadden paraplu erbij gepakt. En die corner wordt nou naam. Komt heeg in de 16. En daar is de verdediger van de bal van Lauwers. Die kopt de bal weg voor de goal. Voor zijn eigen goal. Maar daar profiteert de Woorden helemaal niet van. Zadlanden. 1-1 nog. Nee, 3 minuten spelen in die tweede helft.
0: Dan gaan we naar Ierde Prins. Hij zucht naar de wedstrijd. Vin Woordentje in RKO. Ik daar weer aantrapen.
4: Ja, we zijn er net meer dan 1 minuut bezig hier in die tweede helft. Dat we nog een overtreding maken op een speelder van RKO. De aanvoerder die te leidt. En de RKO die mij een vrije trap neemt, bezitten ze ongeveer op een hechte van een 16 meter lijn. Maar dan huilen ze hartstikke in de zitlijn aan. De lezers die bal kleren om naar voren te gaan. De scheidsrechter had even naar de speler van Vin Woordentje was om even te attenderen dat het er een beetje rustig was. Maar dit is wel een linker situatie. Hè, want die ballen die komen er al hier aan voor uit de cornerrek. En even zien wat er gebeurt. En ja, de scheidsrechter die houdt vrij en hij neemt de omloop. En dan komt die bal achterin en dan wordt er voortwerkt. Door de keeper die tegen die bal waar oer de zitlijn en de meisjes daarin gooien. 12 minuten los hier in de tweede helft en ongewijzigde teams. En de stand is nog steeds 1-1.
0: Zo'n wedstrijd hebben we live, maar er gebeurt op de orenveld ook wel wat. Of veel meneer?
5: Nou ja, op een veld dan nog. Hè, die we daar hebben net bij binnen. Dat is dan bij TLC zijn eerste maar. Hè, degradatie, wedstrijd, promotie. Vijfde klasse, vierde klasse. Dus daar is de stand, ruststand weer daar 0-0.
0: Let's get over van Lammert Brouwer, Jernby Fiat in TWS, wie het 0-1. We jaren weer op nee, Lammert Brouwer.
6: Donkere wolken pakken zich samen hier boven het sportveld Ontwijk hier in de Donkerbroek. En dat geldt ook voor Fiat, want het is hier in de 32e minuut, is het 0-12 aan. Chris Visser die zette die bal voor en Fiat die waren volledig uitspelen. Het bier Tim Meijmeijer die doet eigenlijk van tegenbij die bal binnen tikt. De Zuidwander brengt er TWS hier op een 0-2 voorsprong hier dat zijn Fiat. Wordt op dit moment wel proberen om die ons uit te treffen te forceren. Maar dat ze daarin slagen weet ik net. Dus op dit moment is het een hoekschop niet naam wordt. Nou die kind wordt min of meer Marty inkop werden, maar die bal die wordt net goed rekken. En dan kan TWS eruit komen. Geet een bal naar de linkerkant richting de linksboeten van TWS. Nou, die kan net weer bij die bal komen. Die wordt onderschept. Het levert TWS nog wel een hoekschop op, maar het is het zucht er op dit moment voor de ploeg Utrecht heel slecht uit, want je stemt met 0-2 achter.
0: Oh, ja. Nou, laten we hopen dat die nog in ieder geval wat dwang kunnen. Lammert houdt het voor u in de gaten. Dan die laatste wedstrijd nog, die ik op het punt waar van het begin steert. Trien Wardensien, ons de Wedderboys. Bauke Bosma.
7: 12 minuten in de tweede helft. De eerste corner weer voor Riep Tjerk, maar ze is voor Trien Worden. En nou een vrije trap voor ons Wedderboys. Beide ploegen die starten hier met dezelfde half als die de eerste helft eindigen binnen. Die speler dit hier nou even leidt, dat is Anne Wilsing. Dat is die gevaarlijke linksboeten die onderuit haalt. Helver even aan de noodrem lutsen. Vrije trap is voor ons Wedderboys. Aan de linkerkant is genomen worden terug Sven Jagers. Dan staat die drie in het krijgboeten strafschopgebied. De keeper stuurt ze er moeten. En dan, ja, dan kan die kop terug. Toch een speler van ons Wedderboys. Bij de tweede pil kan hij hem voorkoppen. Maar dan is het keeper Kaast Veenstra die de bal pakken kan. Maar in één keer weer naar de andere kant. Kan Hessel Breusman misschien er terug komen? Nee, er, die bal wordt weer omkopt naar de keeper. De tweede helft. We zullen zien wat er in de rust zijn worden is bij Trien Worden. Nog 45 minuten haar zij om wat aan die 0-1 achterstand te doen.
0: Nou, dat zal vast niet wijzen in de zin van de kop ervoor. Is ik een veske van Marcel Smit.

0: is een cliché, maar ja, zo is het wel. De kop ervoor. En dat geldt voor de meeste ploegen natuurlijk in regio. We hebben op dit moment live verslag van Doggen. Want het gaat net zo goed met het noorden en eerste van Friesland. Laatste keer toen ik met Hielke de Graaf praatte, weet je hem tjoegen van wie en wie het 0-1 van Harkema op einde zien. Niekerk, ja, kop ervoor. Maar is dat extra?
1: Ja, zij is 0-1. Eerst is het eerste papier. Niekerk, die hok maar even onder. Dat is 1-0. Maar inmiddels donkere wolken hier. Ik van de Harkema. 2-0 inmiddels. Wurm. En dat wie een... Een balletje van Ger Ausma die ik de penalty maak in de eerste helft. Ja, er moet een spul van mij. Weer een bek van Harkema die weer net scherp die bleef wat staan. En zag hij, noem het zien, hit de kijf de jip in. En de 16 meter in Martin Almo. En hij vuurde raak. En dat is 2-0. Paul van der Heijden erin kwam inmiddels voor de Harkema. Ik weet net van waar, maar ik kan net in rens, jong. Maar dat is een goede kracht bij de Harkema. En ze hopen dat we in ieder geval goal krijgen van de Harakieten. Dat ze weer de omsluiting krijgen. Ze zijn al beter start, vind ik, dan de eerste helft. Dus hoop je daar maar een beetje op. Maar in ieder geval 2-0 van Niekerk.
0: Dan gaan we even naar Jelle van der Wal vanuit Heerenveen. Dokkumt zien Mark Nessen. Ja, daar ben de wolken echt steeds donkerder aan het worden, denk ik, hè?
2: Ja, daar zocht het trek net best uit. Want na rust wie het SVM Mark Nessen dat 2 keer tasloeg. Allereerst in de 48e minuut wie het een voorzet van Gijs Meijer van Arjochs. En Tom Westerveen koerde krek bij mijn sliding en hij wist de 0-2 binnen te tikken. En daar bleurt net bij, want dat werd nog slimmer. Want 2 minuten later wie het een voorzet van Chris Berntsen. In eerste instantie wist Dokkum keeper Justin Sielstra nog te redden. Maar in de rebound wie het Gijs Meijer met de 0-3. Dus daarmee liet het SVM die een werk te meiden. Ja, voor Dokkum wordt het natuurlijk heel lastig. Ze proberen het nou wel, een goede onval. Harold Korte komt in de 16. En ja, doelpunt! Harold Korte doet wat we erom voor Dokkum. Een goede individuele actie. Hij wist zich vrij te kappen en hij maakt het in je traaien, mag ik ze. Dus ja, er is wel wat hoop voor Dokkum. Na zo'n 50 minuten zit het hier in je traaien.
0: Dan gaan we naar de wedstrijd Finn Wardens in RKO, hier de Prins.
3: Ja, hier ben ik donkere wolken, want het is eigenlijk hoog die het op een 2-1 voorsprong kwam is. En dat wie een foutje in de verdediging van Finn Wardens. Een diepe bal van RKO, die wordt kapt. Die herkennen die bal, zag inletten en dan gaat er over de achterlijn. Maar dat doet die verdediger net. Die kapt die bal en die bal die komt bij een speler van RKO te lonen. En die kan die bal gewoon voorlezen. En dan staat die Mark Bosma staat daar de huwelijk kan kleren. Zonder 1 of zo werk voor hem kende die bal zijn leeg goal tegen en dat betekent 2-1 voor RKO. Maar in de 9e minuut, of in de 6e minuut, werd een wissel aan de kant van Finn Wardens. Daar kwam Nathan Klokman, die kwam in het veld voor, mag even zien, voor Sybrand de Graaf. En in dezelfde minuut kreeg hij die bal na een heel goede actie van Robert Lodewijk die hem heel naar vrij spelen, ken ik zelf terug in, maar hij schoot Nathan er beter voor staan. Leidt die bal breed op Nathan en die tikken die bal ook. Maar die steunt de sport uit, maar kwam er op een lotte. Dus, en dat leverde dus Kret heel nog niks op. En dan is het een paar minuten later op de oren kant is voorraak. Jammer, maar hier is nog niks verlengd, want je kan nog wel voor de komen er wel. Dus we gaan nog even trooien. Maar de stand is na 12 minuten voetballen. 2-1 voor RKO.
0: En ze nemen het dus op zien Finn Wardens. Slecht nieuws dus voor Finn Wardens. Ja, we staan direct nog naar helemaal goed voor bij Trien Wardens. Zien ons Twente boys, hè, Bauke Bosma?
4: Nee, zeker nog.

0: Nog zes zeker net, halve de minuut. Nog hield hij die 0 in stand. Voor ons werd er Boys Crack. Even enige opwinding. Een voorzet van verder door King. Maar Scott van Hesselbreugs, maar van oude 16. Oere goal hitte. Ja, dat was net echt gevaarlijk. En we hebben nog een Scott der 3 minuten voorsjongen verder door King. Maar er stien 12 verdedigers voor. Van oude 16 weer die bal. Ik. Terwijl het je nou begint te druppelen. En iedereen stiet te razen. Hier werd het is weer discussie over een ingooi. Maar nog net echt gevaarlijk in die tweede helft. Het komt wel met goede intenties uit die kleikamer. Maar voorlopig is het nog heel niet achter de feit. Noor in een half minuut in die tweede helft. Stiert het hier dus nog 0 in.
1: Ja, hoe snel gaat zo'n spanning op erin dat het dan een geliek spul is? En dat gaat een promotie naar de vierde klasse. Dat is de situatie nu bij de Lauwers zien te worden. Johannes Nauma.
2: Inderdaad, maar Jerik donkere wolken. Maar net omdat het de Lauwers een slecht resultaat had. Maar het traint hier op dit moment. Want het is een hele gezapige wedstrijd op dit moment. Weinig mogelijkheden. En hier is de mogelijkheid weer krekt voor de woorden. Maar dat Scott wordt blokt. Maar het is nou de Lauwers die een corner nemen, Meijer. Eens even zien, aan de linkerkant. Is het Arjan van Straat neemt die bal. Meisje in linkervoet. De bal wordt indraaid. De keeper, Jurien Hiemse, komt eruit met de voest. Stomt die bal voort. En die bal wordt nou weer ombracht terug Arjan van Straten. Maar dat schot wordt blokt. En Arjan van Straat lijkt op dit moment even blesseerd in het veld. Maar hoe zijn we dat een hele sportieve wedstrijd is. En ik een hele goede scheidsrechter tot nou toe. De heer Roersma. Er is onderling is er niks aan de hand. En alles wordt accepteerd wat die scheidsrechter zei. Nou, dat is een heel goed teken. Het reent hier een beetje. Een protopubliek is wat spanning. Dus ik denk dat de ploegen daarom ik zeer voorzichtig op dit moment te opereren. Nou, de Lauwers. Bal wordt heek voorbracht. Voor het werk. Zadwanden. Nog één hier in Boomburgum tussen de Lauwers en de Woorden.
1: Johannes Douwbaar zei dat. We gaan even om naar Jubbegeer, want daar zit Ire Prins. Dat waard in 12 voor RKO. En doe.
3: Ja, toen ik zei het al, hè, het is nog net einde, want je kent het nog wel weer omkomen. En daardoor zeg ik, want het was in de 14e minuut weer een diepe bal. En weer op Robert Lodewijk, die hem nog weer huilen vrij spelen. En die bal mij jongen aan Witse van der Mark. En die schijt die bal goed met de bal om de keeper heen. En schijt die bal goed binnen. En Zadwaan, daar hebben we hier na 15 minuten voetbal in een stand van 2-2.
1: Heerlijk, nou dat is de spanning dus helemaal weer om. Dat is natuurlijk helemaal goed om te hebben. Dan komen we naar de wedstrijd AC 64, zien top 63, Lambert Halma. Peter Halma.
4: We zitten hier in de 54e minuut en de spanning is hielendal weer om. Want top 63 die komt op een twaaien door het doelpunt van Leo van Dijk. En ik maar zei ze, daarvoor hebben we direct al wat kongenskus van top. Dus ja, zij worden toch iets sterker. Wordt het hier nog spannend? We hadden nog een dikke, nou, maar bezuurt hij misschien nog 40 minuten te balen. Dus van alles is nog mogelijk. En had ik naar topje, dan worden ze weer wat gretiger. We gaan het afwachten. De spanning is hier weer om. In de wedstrijd top AC. Het is hier 1-2.
1: Peter Halma. Ik ben telkens in de war met zijn broer, die ook een collega hier is. Een Lambert Halma. Dus ik maak het één goed houden. Peter, sorry. Dan heb ik nog Fiatje en TFS. Lambert Brouwer.
5: Hier op Sportweek Ontweek hier in Donkerbroek. Daar is het rust tussen Fiat en TFS uit de Drakste Compagnie. 45 minuten hebben we hier een wedstrijd zoen waarin dat TFS heel knap met de kansen omgang hier in deze eerste helft. Het is Fiat wat het wel probeert en proeder de lange bal hanteert. Vooral op Erik van der Veen. Nou, die wint een hele proeder kopduels. Maar de rebound die bent uit het algemeen dus voor de man uit de Drakste Compagnie. Die kent ook altijd die bal in de minuut werken. En staat van de creëert Fiat eigenlijk geen mogelijkheden meer om uiteindelijk dus die onzuurtreffer hier te produceren. Hier in deze competitie wedstrijd voor handhaving. Wat dat betreft zorgt het er beslist net bij uit van Fiat. En je zult zeer zeker hier in die 12 held uit Noord-Vetje taapje, maar om uiteindelijk TVS het nog lastig te meiden. Ik zorg het direct net gebeuren, maar waar weet, het kan soms samen verorien. 45 minuten spelen tussen Fiat en TWS. De stand 0-2.
1: We zitten in de laatste oorlog voordat het nice got. Het is eigenlijk in tijd maar om de bidel te gaan. Want we gaan saffelen wedstrijd. In een wedstrijd pakken we er toch even uit. En dat is de wedstrijd waar Bauke Bosma naar zit. Drie woorden zien ons weer de boys.
0: 59e minuut, prachtige crossbal van Johannes Hiemstra naar rechts, naar Hessel Breusma. Breusma met een skaar om zijn verdediger in. Hij had nog een voor hem, dan gaat er ook omheen. En dan gaat er naar de achterlijn. En een schutter, wie de vrij staat voor de goal, met een scooter mezelf langs de peel in. En dus stierde het je weer 1-1 en is de spanning weer helemaal weer om in de wedstrijd.
1: Nou, fantastisch, fantastisch. Laten we dat hopen dat het een goed resultaat wordt voor Trien Waard, want zo goed gaat het net met de regioploegen. Alle.
6: Nou, maar in je regio ploeg wel, dat we net verslag vervangen doggen. Dus TLC is in eerste maart en de eerste maart is die mooi maar 0 in je voor, dus die lezen een mooie koers.
1: Had de redactie wel correct de verkeerde wedstrijd uitzocht?
6: Ja, dat gaan we soms.
1: Dat gaan we soms, ja. We kennen dat oorlog terug gelijk wijs in ieder geval. Ja, en de tier had ik een score, want we binden alweer terug in. De klok die helpt u zien, zo snel gaat het. Betekent wel dat we nu uitgaan voor het nice en de reclame. En binnen nu en zo'n minuten ben we bij die Weverom met de ontknopingen van al deze live wedstrijden. Dus blauw haarkje hier bij RTVNF. Dit is Roemwijs Sport. Heel graag, on Alex.
7: Roemwijs Sport wordt mij mogelijk maken, toch onnemen we de Weidenaar in Dokkum en Kalm.
8: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
9: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl.
12: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord uit Jesternaidjerk.
13: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
14: De Friese Motorfiets!
13: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
15: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
13: Wij hebben haal- en brengservice.
16: Niet onder de ladder door, dat brengt ongeluk.
17: Oeh.
16: Verhip, nu moet ik om een nieuwe pot grondverf.
17: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
16: Raadsma?
17: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
18: Raadsma, al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
19: Bakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
22: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
23: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
24: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
25: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika. Vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De meerderheid van de leden van de ChristenUnie heeft op een congres in Harderwijk de strenge asielkoers van de Tweede Kamerfractie gesteund. Toch is er verdeeldheid binnen de partij over die koerswijziging. De motie om steun in te trekken werd verworpen. Oud-partijleider Leen van Dijken riep op trouw te blijven aan de kernwaarden en kreeg daarvoor brede steun. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Reddingswerkers hebben de zoektocht naar twee vermisten in een ondergelopen grottencomplex in Laos na ruim 2 weken beëindigd. De twee raakten samen met 5 anderen ingesloten tijdens het zoeken naar goud. 5 dorpelingen werden vorige week levend gevonden. Volgens de leiding van de reddingsactie is verder zoeken in de grot te gevaarlijk geworden. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen. Morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
2: Wij onderhouden
3: en verkopen
2: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
3: in Ford
2: en Opel.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
6: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
26: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Den Bosch. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Den Bosch.
26: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
28: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
29: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
31: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken toch ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kallem.
1: Nou, daar gaan we weer.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roem bij Sport.
2: Het is 3,5 minuten. Oef jouwen, welkom weer om bij Roem bij Sport. Dit is RTV NOFS nog steeds harkest op deze 6 juni 2026. Ik ken het vaker nog sinds we zitten in de ontknoping van de amateurcompetitie. Er gebeurt safvolle. We staan er net heel goed voor als we het houden regioploegen. Dus ja, dat hopen we dat nog omdraaien wordt. Maar we brengen die safvolle mogelijk op de hichte. De laatste keer dat wij sprutsen met uw verslag jouwens, ja dan kinderen van alles verhoren wij en dat gaan we nou ook even jaren als er wat verhoren is. Ik zit heel naast op de ziekje naar werk als eerste hinnen, want ik zie dat ze er niet in. Dan moet ik even denken, waar gaan we als eerste hinnen? Ik zoek even naar alle welke verslagen we moesten nog als eerste, ik ben even kwijt.
3: Ja, kom maar even naar Johannes Daum.
2: Johannes Daum, daar gaan we als eerste. Johannes Daum, wat is bij die gebeurd tijdens het Nijs?
4: Ja, slecht nieuws voor de Lauwers. Het weer weer Jouke Dirk Lanting, die uit een corner scoorde. Prima weer, kopte die bal weer in. En dat wie even een domper, of dat is een domper voor de Lauwers. Die ontkwam, die corner ontstie al in een hele hachelijke situatie. Die gang via voert van de speler van de Lauwers, maar krek Jonken de Goldel. Na uit die volgende corner, wie Jouke Dirk Lanting, die voor de tweede keer scoorde. Zat we aan de mat, de Lauwers. Op jacht naar de Liekmaker hier in Boomburgen.
2: Nou, dat wil je hem inderdaad. Dan kun je alles even trommelkeren, maar dat kan gebeuren. Dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Harkema op einde. Tien Niekerk, Hielke de Graaf.
5: Ja, Gerry Johannes is op jacht naar de gelijkmaker. Ja, maar eerst maar op jacht naar een aansluitingstreffer. Want er zit nog steeds te wachten over Niekerk. Ik moet zeggen, Paul van der Heijden erin kwam. Die had je wel wat meer gevaar. Kon een paar keer tegen bij de keeper, maar... Ja, de keeper Dennis Ottens, ja, die had te maken met het balletje in de handje en niks aan de hand. Ger Ousma hier, daar zien we vanuit de Niekerk perspectief nog een kans. Maar de weer Maarten Alma, die pikte hem even het hoekje bij. Zodat hier nog steeds de 2-0 staat van Niekerk en ik zie op oren kan 73ste minuut. Ja, er komen twee wissels, want ze zijn een waarbrenn, dus bij de Harkema. Dus, er moet wat gebeuren.
2: Er moet wat gebeuren. Nou, de extra strijdkrachten worden dus klaarzet. We gaan naar Trienwaarden, zien ons de Wedderboys. Vanuit Pijs is dit Bouke Bosma.
6: De spanning is groot, de rondes is op het veld worden groter. We een scoutseizoen van Hessel Breusma, geen kracht zit erin. Maar ook aan de andere kant die van Sam Nieuwenhuis krijgen we de goal. En de spanning is groot hier. Trienwaarden nou in aanval, misschien nou dan. Bal strafschopgebied in, wordt een corner. 1-1 in de storm, maar de grensrechter vlaagt het voor buitenspel.
2: Buitenspel, dat gaat dus net terug. Dan gaan we naar Dokkum zien Mark Nessen, Jelle van der Wal.
7: We staan nog steeds in je trainen naar 74 minuten spelen. Na die aansluitingstreffer is Dokkum eigenlijk net echt gevaarlijk mee geweest. De krachten vloeien ook wat voort. Mark Nessen controleert de wedstrijd. Had natuurlijk die 2 doelpunten voorsprong. Maar ja, waar wit valt er nog een goaltje. Het is nog een kwartier te voetballen. Maar de kansen zijn eigenlijk voor Mark Nessen. Dus ik zoek het somber in.
2: Helaas, ja, dan zal dat misschien ook niks meer worden. Maar goed, het laatste fluitsignaal is nog net best. Ik nog net meer verwoorden zien RKO, Ier de Prins.
8: Nee, en bij RKO had wat nee spul erin gebracht. Er zijn twee man die ben eruit gingen en dat is Perez Sousa is eruit gingen onder nummer 2. En de topscorer bij hun Dylan Kuituk is eruit gingen. En de aanvoerder, de nummer 8, Luca Schra, die ben eruit gingen. En voor hun in het veld ben Lars Schotanus, Jarno Bals en Jesse Keurentjes die ben in het veld kwam. Maar als het nou echt wat beter wordt, dat is even over. Want we kregen nog wel een corner voor hetzelfde RKO. En dan zoek nog even in de 24e minuut, wie dat is een minuut of 3 of jou in. Wie het nog een kopbal, een keeper die komt uit, maar die koe, ja, die speelder van die Mark Bos, maar die is grutter als de keeper. En die koe beter bij die bal komen dan de keeper. En hier rekken die bal, maar die bal die hier neist. En nul wordt er wegkoopt. Deze bal die gaat echt nice to go, dus dat levert al hier niks op. Vier woorden, daar is de laatste minuten. Dan hebben we daar net een volle versioen. Maar nu weer een blessuregevalje. Aan de kant van RKO. Die aanvoerder is er al uit bij een blessure. Nou, ik neem aan als die topscorer direct uithelt dat er net huilen nog vet is. Dus misschien had het wat vertuigd had dat vier woorden fysiek wat beter is. Maar het is even nog wat. We zitten nu in minuut 30 van die 2 helden. En de tussenstand is hier nog steeds 2-2.
2: Dan gaan we naar top 63 in ASC 74. Peter Halma.
1: Werd het naar de 1-2 van top, echt top wie die de gruste kozen kreeg, gevaarlijker waar. Is het uiteindelijk toch ASC die de 1-3 op het boord zet. Het wie de spits Timo van der Bos die bruts uit onder de rechterkant zette voor op Herman de Bruin van ASC. En die komt deer simpel achter de keeper van top zitten. Dat betekent na 64 minuten spelen hier is de stoorn. Ian Traaien in het voordeel van ASC.
2: Alle Veenstra.
3: Ja, werd het op het meeste veld net goed gehoord voor de regio ploegen. Gaat het voor het eerst maar wel. Want die haar gezicht op een overwinning. Die stond er 10 TLC op het moment met 0-2 voor.
2: Helemaal goed. Nou, dat en meer dus in dit derde uur van Roemwijsport.
0: Dit is Roemwijsport bij RTV NOF.

0: vaak, maar dit keer doen we het al even. Supertramp in Jochtje 164, Dreamer bij RTVNF Roemwijk Sport. Want ja, de spanning die neemt steeds meer ta op de velden. Liegspul, achterstand, misschien ergens een voorsprongje. Het is alweer maar wat fragiel en we binden nog net. We beginnen even bij Jelle van der Wal. Hij zit te zien. Dokkumtje Mark Nessen, Jelle.
1: Ja, en de spanning is weer omgekeerd in de wedstrijd. Het is Dokkum dat de aansluitingstreffer maken had. In de 27e minuut werd een aanval van Dokkum. En uiteindelijk die keeper Bjarne Stap van SVM die een stapje naar voren. En daardoor kreeg Patrick van der Velde de bal goed. En hij wist de bal over de keeper te lopen. En daarmee de 2-3 op het boer te zetten. En tot grote vreugde van de Dokkum fans natuurlijk. En nu krijgen we nog een spannende slotfase. Maar nog officieel 10 minuten te voetballen. Ken het nog steeds voor Dokkum. Die leakmakers zitten nog steeds in. Maar het is nu Mark Nessen met de corner, die wordt naam. Even zien. Oeh, nou ja, die zit erin. Ja. Volgens mij is het de noemer Fjouwer van SVM, had ik het goed zien. Mark de Jong, die de 2-4 erin kopt. Dus de hoop, wie even waarom bij Dokkum, maar die hoop is nou de groen instampt door SVM. Troeg de 12-jouwer in de 81ste minuut.
0: Nou, dat is vakkundig om Schippen geholpen in ieder geval. Wow, wat gebeurt er toch? Dan gaan we even het roentje weer terug. We beginnen dan even in Pijzen. Daar is het namelijk heel erg spannend. Trien Wardens in ons Wedderboys, Bauke Bosma.
2: Ja, daar is het spannend. 28ste minuut inmiddels. En het is nog heel dit 1-1. Trien Wardens voorzichtig op zoek naar die 2-1. Maar aan de andere kant zijn nou en dan expelde prikjes. Een schot van Lars Becker. Hebben we nog gezien, maar die waard goed naar boeten druk. Dus die kon ik in kracht zetten. En krijg Hessel Breusma een schot. Krijg naast. Maar voorlopig dus nog die 1-1. Maar het overwicht is van Trien Wardens. Dat natuurlijk de krachten vlot voortvloeien shot. En nou even... Is er een blessurebehandeling? Johannes Hiemstra leidt de begroen. Die kreeg even een tikje. En die gaat nou weer steen of gaat net steen. Dan even een drinkpauze hier. Maar we hebben nog een minuut of 12 te spelen. Officieel in deze wedstrijd. Ian, wat wordt het hier voor media? Vatrien worden.
0: Ja, wat wordt het voor u? Zo'n verslagjouwer? Wordt het een langere beetje of wordt het beslikken daar? Ja, dat weten we natuurlijk nooit met dit soort wedstrijden. Dan gaan we naar Harkemapijn. Dit zie je in Niekerk. Hielke de Graaf.
3: Ja, nog steeds 2-0 van Niekerk. Over het wisselcarousel hebben we krijgt even honger, maar ik neem ze toch maar even. Dat is waar Niekerk, zo bijna Harkema. Nee, hij is een storm, had ik eigenlijk nog net nemen, maar dat redt er al. Maar via een verdediger goed de bal, nice, bloed nog in, goed weer inpompt. Nou, hier is op de andere kant. Wisselspielers Rowan Renkema, Menno Renkema, bent erin kwam van Jot, Zuidersma. En Renze Dijk van Niekerk zeide. Ik zie nummer 3, Paul van der Heijden, heel missen. Bloed hing in, hij is een storm in de 16. Oeh, diagonaal scotch in de handen van de keeper. Dan aan de kant van Harkema op einde. Fjouwer, Wissels, Menno, Moos, Harmen van der Heijden. Vorige keer 2 keer scoren, vorige week. Geert van der Tuin en Jordi Veenstra de minuut. Twan Polder, Jesper, Hoeksma, Witse Kopeers, hele Postma. Oh, even zien, dat gaat op een andere kant. Ja, dan zie je wel als je mij het bladje. Maar de keeper mis wie Maarten Al, maar de keeper van Harkema. Maar die kent op correct op tijd repareert, bas ik hier omheen. Maar hij weer correct op tijd. Gelukkig bloot het 2-0. Want wij gaan nog zo'n minuten officieel. Paul van der Heijden en Alex van der Tuin winnen. Krijgen we tegen Biem. Balsje doorheen en balsje op een keeper. Ik zei al, ze ben al beter in de tweede helft. Maar het had helaas nog geen goal opleveren. Want ja, we hadden bulten mensen in het Harkema te staan. Die graag juichen wil. Ja, ik weet dat er een kaart weer zo logisch waar op de komt. Maar dat weet ik zo net. De nou vrije trap van Harkema op de rechterkant. Wordt inzet terug Alex van der Tuin. Weet dat we hem meepakken kunnen. Hij komt nou voor. Misschien gebeuren er dingen. Live in het stuur. Ja, nee! Jongen, we trok op. En ja, die hoeven net op een hollen. Ja, we trok op. Maar de keeper hier maakt nog even bijna de aansluiting. Er zit nog steeds 2-0 van Niekerk. En nou inmiddels 6 minuten officieel.
0: Ah, ja. Maar spanning al om. We gaan naar de Lauwe zien de woorden. Daar zit Johannes Douma.
4: Ja, de Lauwers probeert het wel, ja, maar de bal wil nou nog net goed vallen. En dus just ik dat de krachten bij beide ploegen wat voortvallen. Het is nou de waarde wat weer in aanval is. Maar dat is Jacob Grijpen die invallen is, die bal weer verwerken kan. Maar het is de Lauwers wat grotendeels op de helft van de waarde speelt. Maar grote kansen kunnen ze net creëren. En dat is hier officieel nog 5-6 minuten te dingen. Wie Harald 2 blessurebehandeling had, dus het wordt hier nog wel even. Maar de stand is nog steeds 2-1 in voordeel van de Waarden.
0: Dan gaan we naar Van Waarden zien RKO vanaf Jubbegeer. Hier de prins.
5: Ja, we zitten hier in minuut 39. De stand is nog steeds gelijk, nog steeds 2-2. Maar Van Waarden hier krijgt wel scoren kent. Een mooie onval. En wie werd diezelfde Robert de Lodewijk die erbij weer leidt die bal voor. En dan wie het daar de noemen zo'n Sjoerd Gotter die die bal probeert binnen te tikken. Maar die gaat krijgt via gaat die bal naast de goal langs. Maar dat weer dus weer een huwelijk grote kans voor Van Waarden. De betere kans bij voor Van Waarden. Maar je moet het gewoon even een keer omhetje en dan is het klaar. Want ja, als dit op een flank moet draaien, dan weet ik echt niet hoe het komt. Want je ja, krijgt aan de kant van RKO, had ik al weer een wissel in. Daar is de nummer 3, dat is Klaas Kuipers. Die is uit het veld gegaan, die weer strakjes had er al een blessurebehandeling gehad. En nu die er weer wat kreupel. En dus druid, dat weer de vierde wissel aan de kant van RKO. Ik zou nog even bij worden. En dan wordt, ja, nu doet het al, ja, eindelijk. Er wordt Robert Lodewijk, die wordt even ontdekken. Hij shot even nog, hij wacht het even op wat er gebeurt. En dan shot er dat die bal over de zijlijn gaat. En dan vleut het er alsnog voor een vrije trap voor Van Waarden. Maar dat doet het nog wel even, want er lijkt ook iemand geblesseerd van Van Waarden. Dus die zal even verzwaring gaan matten. We zitten hier in de 40ste minuut en er stond er nog steeds 2-2.
0: Zullen we even op de oren filmen, want het is nou natuurlijk heel spannend ontworpen op de verschillende filmen. Misschien net heel spannend meer bij Harkema op einde Sint-Niekerk, Hielke de Graaf.
6: Jawel, zeker wel. Want okay. Ik ben op een aansluitingstreffer. Ja, het wisselde toen natuurlijk wel, maar 2-1 krijg worden. Alex van der Tuin, die kreeg een baltje weer om van Geert van der Tuin. En van een meter of 16, ja, de keeper die zei net helemaal, ja, die zei de bal net helemaal. Maar ik keer mooi onder hem terug en staat 2-1. 4 minuten op de klok, nu is het wel Harkema. En ik moet zeggen, voor jou en Ivo's erin, die door het net verkeerd balletje voort, wat een peel. En er gaat er bijna, nee, correct net. Ja, zo komt de bal in de 16, er gebeurt er van alles. Die van Harkema bleef lezen. In de 16 wordt erin pompt. Ja, dan skijtje het nog eens even, nee. Dus we zitten nog op het middenveldspel. 2-1 aansluiting in de bal, maar we zitten 3 minuten officieel nog. En ja, plus de restjes.
0: Ja, dat is inderdaad klikjes. Maar vaak ben je het lekkers, dus laten we hopen dat het RX is. Ja, niks met restjes, maar gewoon keihard zien die overwinning hoe de sleep de streep te lukken in Pijzen. Tussen Trien Waarden en ons Twitter Boys, Bouke Bosma.
2: En die overwinning die komt er nog net, want het is nog heel dit in, maar nog, nou eens even zien, een minuut of zes op de klok. Maar Trien Waarden, dat het het betere van het spul. Maar wat er achterin wil om denken, om die chance te hebben van ons Twitter Boys. En Trien Waarden een ingooi, trainer van ons Twitter Boys, die je nou even zien ploegen aanspoort. Maar het is Trien Waarden dat balbezit heeft. Verder King, maar richting strafschopgebied, kan hem vrij krijgen. Hij paast. Oh, wat een geweldige koos, hier van Trien Waarden, maar die keeper van ons Twitter Boys, Roan Stubbe, die pakt die bal van de linksback. Ik dacht dat het Wouter Bakker weer, maar dat weer een kans om de 2-1 te maken. Maar hij gaat er voorlopig nog net in. En dus is het hier nog heel tijd 1-1, maar nog een minuut of 5, 6 te spelen.
0: Dokker Marknessen, dan Jelle van der Wal, 12-jouwer. Ja, is het echt clear? Oer, uit, Pijper Maarten?
1: Ja, daar lijkt het wel op, want ja, Dokkum komt er eigenlijk niet meer rond te passen. Het is Mark Nessen dat jeder de 2-5 maakt dan dat 3-4 op het scorebord komt. En dan is Dokkum er natuurlijk nog steeds net. Dus het lijkt het je wel spelen. Het wie, de 2-4 kwam opname van Stijn Hedders en net opname van Mark de Jong. Ere wie ere toekomt. Het is Dokkum dat protten wisselen had. En ja, daarmee is het eigenlijk ook kansloos, want... ja, de jongens die erin kwamen binnen net de kwaliteiten die de jongens uit de basis wil gaan. Het is nou Mark Nessen dat er wel even gevaarlijk is, maar dan wordt het oplost. Nee, het lijkt het je wel spelen. Na 89 minuten stit het je 12-jouwer tussen Dokkum en Mark Nessen.
0: De Waarden dan die hagen als tegenstander De Lauwers in Bornburgum. Johannes Douma.
4: Nou, kreeg De Lauwers heel dicht bij de 2-2 weer. Het weer uit een corner weer Timo Bosma, die het krijgt voor langs kopte. Dat weer de grootste mogelijkheid. Wat krijgt de kot? Zij probeer je het wel. Maar de val valt net goed. Of de eindpaas is net goed. Dus de vermoeidheid slaat ik wat aan. Maar seconde ervoor. En dat is wel mooi om te zien. Maar nu ben ze weer in onval. Ze is volop ik wisselen hier. Nou is het De Lauwers onder de linkerkant. Maar die bal wordt voortschieten terug de verdediging. verdedigers. Maar die bal werd op nee inbracht. Dus even zien. Arjan van Straten brengt hem heen richting Bouke Peter Nieuwenhuis. En dat was even zien. Er komt een schot. Oh, dat werd blokt. Die speler van de Waarde ploft er helemaal voor. En hij is voort uitteld ook. Maar de Lauwers werd die bal in de 16. Dus, en nu is het toch, die bal werd voor het werk terug de verdediger van de Waarde. Zadwan, de bloed het is spannend. Maar steert de Lauwers nog maar 2-1 achter.
0: En waar het echt spannend is en waar we verlieren met een vrije trap die nog naam worden moest. Vind Waarden zijn RKO, hier de Prins.
5: Ja, en dat wie de nummer 24, de laatste man, Jordi Wijkamp, die hem daarmee bemoeide. En die schaar die bal ook. Maar die via de boetekant van de PLG die bal neist. Dus dat leverde Werner Huul nog niks op. Komen ze genoeg voor Van Waarden, maar doepen nog net. En Superkrijt weer er aan de andere kant. Weer een huwelijker de komst voor de nummer 11. Gijs Groot Roesink. Die kreeg die bal en die koert er ook in. En van de achterlijn schaadt die bal op een goal. Maar een fantastische redding van de keeper van Van Waarden. Darius Veenstra. Die die bal met de voeten keerde. Het leverde wel een corner op. Maar die corner leverde weer huwelijk nog niks op. Voor het een van de beiden. Want die ging voor langs. En aan de andere kant ging er. Waar over de achterlijn en mocht Van Waarden een doeltrap nemen. Nu is het wel Van Waarden die in bal bezet is. Het is Jordi Wijkamp die de voorhoede waar aan het werk zet. Brengt die bal erin en dan is het daar Sjoerd Gotter die bal had. En die brengt die bal voor. Achterin zit Robert Lodewijk en die kapt die bal. En dan gooit die bal via een speler van... Van RKO gooit die bal krat neist. Wij via de boerenkant peel gooit er neist. En door mij Van Waarden een corner nemen. Maar we zullen even op oren viel. We zitten hier al in minuut 44. Dus een heel grote komst dat we hier op een verlenging gaan wonen. Maar er staat in 44 minuten voetballen. Nog steeds 2-2.
0: Lammert Brouwer die zit vanuit Donkerbroek bij Sportpark Ontwijk te zien. Naar de wedstrijd Fiatien TFS. Lammert.
7: Ik ben hier 19 minuten bezig hier in het tweede helft. Het is Fiat wat volop in die aanval is om te proberen om die jongens te treffen te forceren. Nou, de druk om het leven op die goal van TWS kreeg ik meerdere corners te nemen. Ben heel gevaarlijk. Sommigen die weer heel strak in die 16 bracht. Terug hier van de man Simon Rood had. En die bal, ja, die maar uiteindelijk het laatste tikje naar mij kregen. Dat kreeg ik tot nota absoluut net voor aan, want Erik van der Veen die probeert van alles onder te doen. Wint een hele grote kop duels. Maar uiteindelijk het gevolg daarvan is uiteindelijk niet heel, want die haalde er helemaal niks uit. Het had dan ook gewoon in de TWS wat dat betreft heel makkelijk overheen bloot. Had ik net volle onstalten om nog om te vallen. Sano, dan prikken ze er even uit. Niets correct, denk ik nog wel. Drieft wel even. Maar Fiat is vooral daarin die achterhoede. Werd nou Sietse Bielsma zitten als laatste man. Die had het wat dat betreft vrij knap onder controle. Maar ja, nog altijd zien die 0-2 achterstand onzin. Dat hoort gewoon niet van dat staat het nodig. Het Fiat uiteindelijk degradeert naar die vierde klasse. Of er moet natuurlijk nog wat gebeuren. Bij toch uiteindelijk de ploeg bij Vron komt in deze wedstrijd. En dat is in eerste instantie de onze treffer. Maar dat ze dat veranderd krijgen, dat is even de vraag.
0: Ja, maar goed, wachten we dat al. Lammert Brouwer houdt dat voor u in de gaten. Dat zou mooi zijn dat er nog wat gebeuren kan. Wij gaan gewoon terug, want we willen niet missen. Het is spannend op een Pruttefield. Hielke de Graaf, 1-2 nog steeds. Harkema op einde, Niekerk.
6: Oh, ja, een corner. Ja, ja, nee. Ik zei, er zit een penalty gevallen. Voor Niekerk. Ja, ja, ja. Maar 2-1, gelukkig hebben we nog wat spanning. Maar we zitten wel in de blessuretijd inmiddels. Maar invaller Kasper Boer, die hier even over de voet heen. Maar daar zit ik een bal bij. En dat levert nog een corner op van Niekerk. Geert van der Tuin, die zo in de vastzet binnen pingelen. Maar die mist hem compleet. En daarna hebben we nog een score van Jesse Pander. Wat krijgt nice gear. En een corner daar, want die wordt omgerek. En een corner levert niks op. Dus ze proberen wel, Rowan Altsma, ik oer. Maar ja, wat zet ik, 4 minuten in blessuretijd. Niekerk had een kander, ja, dan met 2-1 achter. Dan, maar ik hoop je dat er nog een wonder is, maar ik denk het net. Maar dit is op dit moment zo dat het is.
0: Ja, dat is zo dat het is. Wij gaan even naar Johannes Douma, want die zucht naar de Lauwers in de Waarden. Johannes.
8: Gert-Jan van Bruggen, dik in blessuretijd, scoort 2-2. En de blauwe rookploem die komen weer omheen hier in Boomburgen. En loon naar werken in die laatste 10 minuten. Prachtige goal, hele mooie paas. Hij komt alleen nog op een keeper en scoort. Dus we zitten hier al 4 minuten in blessuretijd. Dus de in the dying seconds, zeiden ze dan, scoort die 2-2. Dus we zullen zien wat er werd. Maar het is weer De Lauwe zien onval goed. Maar dit levert niks op. We krijgen dan per hele spannende minuut neer.
0: Ja, daar ben we gewoon bij. En heel spannend is het nog steeds bij Trien Wadens in ons Wedderboys. Bouke Bosma.
2: Trien Wadens rood even van een naald. Een slipperke achterin, maar de bal gaat vierde keeper voor de goal. Maar het is nou wel ons Wedderboys dat een corner krijgt onder de achterkant. Hanne Wilsing die neemt die. En die zal die bal nou voorzetten. Daar komt die bal vanuit de linkerkant. Komt goed voor. Wordt net goed inkapt. Dan gaat hij voor langs. Een sprintduel tussen de verdediger van Trien Wadens en een aanvaller. Maar we moeten nu een training maken. De vrije trap is voor Trien Wadens. En dan leidt de speler van ons Wedderboys. Luidt op de groen. 92 minuten spelen hier. Spanning al om. Maar de stand is nog 1-1.
0: En dat is alleen in de promotie om de derde klasse in een van die twee wedstrijden. Die oren hebben we gewoon heel kwart nog even hier met Dokken Mark Nessen. Waar van die twee promoveert Jelle van der Wal?
1: Het is uiteindelijk Mark Nessen dat promoveert. Zij winnen hier met 12-jouwer van Dokken. Dus hier speelt het Mark Nessen weer op het niveau waar ze vorige jaar speelden. Derde klas. En voor Dokkum rest volgt hij weer vierde klasse. Ze hadden kansen wel gaan, maar uiteindelijk weer Mark Nessen toch krijgt wat te goed. Dus uiteindelijk een vertiende overwinning voor de Polderman. En zij vieren het feestje en Dokkum druipt teleursteld af.
0: Misschien hebben we straks nog de reacties naar de tiert. Helaas daar dus de eerste beslissing val. Nog net een beslissing bij Van Waarden RKO, hier de prins.
5: Nee, en we zijn hier, ik ga op mijn klokje zetten, dan zetten we in de 50ste minuut. Maar we hebben een grote blessure, een lange blessure gevallen van Hessel Nicolai van Verwoorden. Die is inmiddels uit het veld gegaan en voor hem in het plak is Mike Leister kwam. Dus we hadden hier nog wel een 1 of 2 minuten te gaan, maar we zetten er al dik in de blessure tijd. En er stond in nog steeds 2-2. Nu is er even een slipperke aan de kant van Verwoorden. Balvlies levert dat op. Maar dan pakken ze die bal weer om. Het is wel dat beide ploegen eigenlijk prutte lange ballen voetballen zetten. Zo gauw mogelijk die spitsen aan het werk. Want daar valt het volgens mij ook te helpen van de beide verdedigings. Is op mijn, in mijn zicht binnen dat de dingen waar het meeste wij komt, maar die onvallen die binnen, ja, van beide kanten binnen onvallen beter dan de verdediger. Dus dat levert echt die komend op. De scheidsrechter die zei: nou, het is gebeurd. We gaan hier oer naar een verlenging bij Verwoorden tegen RKO. En de eindstand van een normale speeltijd is 2-2.
0: 2-2, daar gaan we dus de verlenging in. En blijf daar voor Harkin, want ik die kreeg hier gewoon mij. Dan gaan we naar Peter Halma. Hij is jocht naar de wedstrijd top 63 tegen ASC 74.
9: Wordt het hier dan toch nog spannend? Het is top die veromkomt op 12 jaar. Ja, en ASC doet er zelf dan toch het tekort. Want het is een eigen doelpunt wat de 12 jaar op het boord zet. We gaan nog een liedje 10 minuutjes hier te geven. Misschien al wat, blessuretijd. En het is top die drukt en drukt en drukt. Maar ja, tot een echte grote kans komt het er net. We wachten het even nog. Tot nota, nog steeds 12 jaar in het voordeel van AC.
0: Ja, het ziet er net zo goed voor die wedstrijd via het TWS, maar toch jaren we even bij Lambert Brouwer.
7: Nou, en daar is er dan toch, want het is Ruben Roodhart. Dit via hier de onsuitreffer bezwaren. Dit wordt hier in de zon, 60 minuten, wordt het 1-2. Toch een foutje in de achterhoede van TWS. En daar weer Ruben Roodhart, heeft een heel dichtbij. Dus die 1-2, dus het zijn de touwen onjaagd. Zuidwander is vierd, we volledig in de wedstrijd. We volop in de strijd om uiteindelijk die gelijkmaker hier op een scorebord te krijgen. Dus daar werd een aanval. Die bal die gaat naar Erik van der Veen, maar die kreeg hem net goed onder controle. Werd er weer voorzet. Kunnen er dan nog inkap worden? Kunnen er net inkap worden? Er werd een overtreding maken. Maar de scheidsrechter die zocht er absoluut net een overtreding in. Die wuift dat voort. Maar die bal die bloot in bezet van datzelfde... Jongen, Debbie Erik van der Veen toch heel dicht bij die 2-2. Die bal die wordt in eerste instantie inschet. Die wordt er weer uithalen uit die doelmond bij. En dan wordt er nog eens een keer inbracht. Maar er komt uiteindelijk helemaal niks van terug. Het blootje dus 1-2 in het voordeel van TWS. Maar het werd ook riskespannend hier in die slotfase.
0: Hoe heet. We konden er natuurlijk zo snel mogelijk met een slagje. Ik weet haast net mijn werk in een keer, maat. Maar we beginnen toch en we hebben Harkema op einde Niekerk. Want redden ze het nog op of net? Hielke de Graaf.
6: Ik ben blij dat ze het zei. Ik zei dat we een wonder horen. Nou, het wonder is geschied, Bouke. Het leeuwen. Baltje diep, trok koppen.
3: Waar al, en op een gegeven moment komt er bij jou die venster. En dan zit je mooi even te zien. En die jongen die shit, denk ik, van Zandje naar 18 meter op een goal. Ik denk die goed nice, maar je werd onderwijs een beetje onrekken. En die valt binnen de eerste peel binnen, net de Leeuwen. 2-2, en de scheidsrechter zei het is wel goed, dus we gaan de verlenging in.
0: Oh, echt?
3: Net verwachtte. Maar ja.
0: Echt een verlenging. Ja, we gaan gauw terug, want we gaan nou volle meestingen. Want Bauke Bosma, wat gaan we daar dan?
2: 96e minuut, ons verder boys naar balbezet. Scott van Oostend meters en meters over die goal heen. En het tredde krampgeval is hier het geval. Krijgt waar van ons verder boys die met kramp op de groenlijn. En nou een van drie woorden. Maar scheidsrechter Yildiz die zei het is nu 96e minuut mooi west. En Krekkers verleden week geeft drie woorden de verlenging in. 120 minuten geven je voetbal. 1-1 is er staan hier. Nou 90 minuten voetbal.
0: Wat was dit alles?
10: Ja. Ah, ik wil eigenlijk wel zeggen dat Broekster Boys is ook op 1-0 kwam. Dus die zette nou dat het sabloot in de verlenging. Oh, en Vincent Hoekstra had daar even scoord in de 24e minuut. Dus het is al mooi spannend hier.
0: Ja, nou we hadden misschien nog een verlenging bij, denk ik. Johannes Douma.
8: Inderdaad, Bouke. De verlenging is correct in 1 minuut bezig. 2-2 is de stand. En we hadden al tost. We zijn al weer begonnen. Dus iedereen zit weer te plakken in deze spannende wedstrijd direct op in Boombergen tussen de Lauwers en de Woorden. En het is de Lauwers wat weer in aanval is. Die zet maar trof werd zijn laatste minuut niet mee bezig weer. 2-2 nog.
0: En net ik vond me ga ik het een beetje jinx door het beginnen van de uitstuurring. Nou, dat zullen we inderdaad kennen. Even zien, de administratie maar we even op orde gaan. Want nou is het zo heftig en alles wat er gebeurt. Waar gaan we even heen? We jaren nog even bij Fiat. Want daar zit natuurlijk Lammert Brouwer. Want daar weer de aansluitingstreffer. Lammert.
7: Nou, hoor, mijn inzet van Fiat werd het je blind. Want het is hier de 2-2. 4 minuten later dat Ruben Rood had de 1-2 maken. Mag het er nog de 2-2. En Fiat is weer helemaal weer om in deze wedstrijd. 2-2. En we gaan echt de slotfase in. We zitten inmiddels in de 28e minuut van die tweede helft. Dat hoort dus in de 23e minuut zitten. Dus opnieuw de man van Driesen bij die doet elke vrije trap nemen wij op dit moment. Het is Sietse Biels. Maar er komt die bal. Die wordt knap inkopt, ja. Maar die wordt er echt heel best uit te halen, toch keeper plezier. Die bal die gaat dan over de achterlijn. En dan kan Fiat ook nog een hoekschop nemen. Maar het is de keeper die uiteindelijk geblesseerd er even op een groenlijn. Dus die zal even behandelen worden. Maar het spul is hier helemaal op een wijze. Fiat komt weer om van een 2-0 achterstand. Het staat hier nu 2-2.
0: Ik ben even aan het denken wat we nou nog live gaan qua wedstrijden. Want het is nou, wel al in de verlengingen in.
10: Zeg even helpen. Johannes live bij de Lauwers. En eerder bij Van Waarden.
0: Ja, nee, dat weet ik. Maar ik zit in de zin. We zitten dus al in de verlenging. En ben we al met de verlenging begonnen. Dus daar ben ik even. We gaan gewoon live een rondje dan. Een verlenging dus, Hielke de Graaf. Hoe snel gaan wij daar weer los, denk je, Hielke?
3: Ja, we zijn al los.
0: Oh, nou.
3: Zeker. Er komt dus Veen over. Dus wat denk ik, gas, ja.
0: Ja.
3: Maar straks ook nog eens daar. Nee, ik denk een minuutje. Want ik ga hem letten. Oh ja, doe eens door tijd. Ik ga hem nog eens inschakelen. Dus ik denk het nou in het 2e minuut zit of zo. Ja. Maar nog steeds 2-2 uiteindelijk. Ja, wat fantastisch. Ongelooflijk. En ik moet zeggen, want die goals, die vallen richting de harken, maar de piraat zeiden, de grote, spond ook maar die grote piraat, er komen 2 goals bij. Maar nu zie ik even een crossbootje en dat liet zijn baasje Kasper Boer, die veegt hem, Martin Alma, die had een mooie safe, dus hij heen kon er van Niekerk. 2-2, nog steeds.
0: 2-2, nog steeds, dan zal die verlenging, ik had wel begonnen bij ze bij Trien Waarden, zien ons weer de boys, Bauke Bosma.
2: Nou, de skierzuchters die stemmen zijn treien trio in de middencirkel. Daar rent ons Wester Boys, die rent er nou ook weer heen. Die gaan steen. Maar Trien Waarden, dat is nog even in conclave in grote cirkel om trainer Stefan Knobbe heen. En zij praten nog even eventjes een paar denkjes terug. Nou, ja, Trien Waarden, dat even een skofje hier, dat ze terug drukten. Maar ja, krijg die goal net maar kon. Of dan zit er weer een voet tussen. En de laatste minuten weer het ons Wester Boys. Dat wij wat meer in balbezit weer. Maar we gaan nog even lekker 30 minuten terug in deze leuke wedstrijd weer. Maar we zullen zien op Trien Waarden drie slagen om voor om te komen in die derde klasse.
0: In de derde klasse, oh wat een spanning is dat er. Dan gaan we net naar de wedstrijd van Jelle van der Wal. Want dat is bijna de enige wedstrijd die gewoon normaal beslikken is. Ja, Dokkum dus helaas geen promotie naar de derde klasse. Dan gaan we naar de Lauwers zien de Waarden vanuit Boornburgum. Johannes Douma.
8: Waar de stand nog 2-2 is, we zijn al 4 minuten bezig in de verlenging. En een hele grote kans nou voor Onderlandman van de Waarde. Komt alleen nog op een keeper aan, maar die zit die bal voorlangs. Terwijl de eerste 4 minuten eigenlijk volledig voor de Lauwers weer. Want ik dacht echt dat de Waarde met name conditioneel de wat trosseert. En dat weer continu de Lauwers wat drukt op die goal van de Waarde. En het is nou Bouke Peter Nieuwenhuisp. Die brengt Arjan van Straten in stelling. Maar die kan die bal net goed aannemen. Maar het is ik net zo dat de Waarde er een protte mij doet. Ja? Want het is de laatste buurt echt Gert-Jan Verbruggen. De wedstrijd die bal richting Wilco Sikker. Maar die bal wordt voorbracht. En daar staat Arjan van Straten. Een hele goede kans. De keeper die keert die bal mij ervoor. Zat wel aan de bloed het je nog 2-2. Maar het is volop spanning. En die bal is weer in die 16. Arjan van Straten die brengt hem in. Ja, en het doelpunt. Oh! Nee, hoe is het mogelijk? Want het weer Timo Bosma. Die het eigenlijk zijn zet een koort achter. Maar daar zit een voet van de Waarde tussen. En dit levert een ingooi op. Grote kansen op dit moment. De laatste 12 in voor de Lauwers. Nou in corner. Want de Lauwers drukt vol op de goal van Aurigea. Even zien. Want er is ook, ze had een protohaast op dit moment. Want ze zie je rennen in de raf achter die bal aan. Die bal wordt al clearline. Die wordt weer. Even zien. Het is Gert-Jan van Bruggen volgens mij die hem inbrengt. Bal wordt heeg inbracht. En daar is goal! Een prima goal. En volgens mij is even zien. Draait waar Koer Ellery Pauw wel eens wezen die scoren. Kent ze het net zien. Maar het is de Lauwers wat op mij is naar de vierde klasse.
0: Ongelooflijk, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Ja, die verlenging in Zekkelen nog lang bij Verwarentien RKO, hier de Prins.
5: Ja, en hier is wat minder goed, nee, want het is RKO die hier in zesde minuut op een 3-2 voorsprong komt. Dat bij een diepe bal en de jongen die kan zat rennen. En die leidt die bal voor en dan wordt er mooi binnen tikken. Ik weet net waar die volgens mij weer de. Ja, ik kan wel wat zeggen, maar volgens mij weer de nummer 6 Jasper de Jonge. Zeker weet ik het net. Nee, ja, dat weer de nummer 11 Gijs Grote Roesink die bal binnen tikken. En zaten we aan de ploeg uit Rutten op een 3-2 voorsprong. De spanning is er nog steeds, maar het hier voor de. Voor u is hier beter geweest, had het kret oorzaam geweest hier, maar Vivoorn die probeert het wel, maar jij kon er nooit weer in aanvallen. Dus even zien, die aanval die wordt oorslijn en dan wordt die bal weer in één keer naar voren werkt. En dat ze Vivoorn aan, ik wil wel dat hij een bal bezit binnen. Want dat is het voetbal eigenlijk een beetje, zo gauw mogelijk die spitsen in aanval brengen. Maar nu komt de nummer 15 en dat is Witsen van der Mark, om het boetspul bij. We hebben omkeuring en even net snel genomen hebben om. En dan moet die bal geen letten en dan kan de keeper die bal zelf pakken. We zitten hier even in de 8e minuut en de stand is 3-2 voor RKO.
0: Ja, daar leidt dus de eerste verlengingsdoelpunt er al in. We hadden 4 verlengingen, dus waar we mee bezig binnen. Mogelijk een 3 in de 5e verlenging. Dus we gaan lekker even terug, want dit is de spanning alom wat hier echt gebeurt. Dus gaan wij gewoon terug met ons roentje langs de film. We gaan naar op einde, want daar is het harken. Maar op einde zien Niekerk Hielke de Graaf.
6: Ja, nog steeds 2-2, maar ik zie harken maar op einde de 16 meter. Jongen, we dus nu. Waar weer dit? Ik zoek Jordi Veenstra. Nee, van de oren van harken maar 20 meter. Dat denk ik, boetekant voeten, vegen naar Diederik Wol, maar dat bal ging naast. Ja, de tweede helft met zijn die Piraat straks afspelen. Dus ik hoop dat dat de uituring straks brengt. Want Niekerk is de eerste helft van de verlenging. Is alweer een stukje beter dan Harkemer, vind ik zelf. Maar ja, dat noemt geen goals. Maar mooi jaloerke erbij. 2-2 nog steeds.
0: Helemaal goed. 2-2. Dan gaan we naar Trien Warentien, Oostwedder Boys. Bouke Bosma.
2: 4 minuut van de eerste verlenging. Inmiddels is er wisselen bij Trien Warden. Ja, daar weer Hannes Heemstra. Moe gestreden er al uitgang. Zijn vervanger is Pier Koetsier. En krijg is er de tweede wissel. Erik van der... Nee, ik dacht Falkman Noorenbos. Wie weer? Dat weet ik even net. Ruud Algerij, Ruud. Johannes weer eruit gong. Wie erin kwam? Falco?
11: Falco Noorenbos, ja, dat is de wissel. Die staat op de Rjosbeck nou. En die moet die nummer zo'n Anne Wilsink pareren. Voorlopig is het spul hier 9 minuten Fjouwer aardig in evenwicht. We zullen moeten zien wat binnen krachten nog aan om beide kanten. De rondes worden steeds groter. En is het een handsbal van ons verder boys. Maar dan wordt het trotskeersrichter Jilde zijn. Nee, hè, drukken de vrije trap voor ons verder boys. Die beginnen weer op eigen helft en mooi een aanval opzetten. En de stoorn is hier dus na 4 minuten nog steeds 1-1.
0: De wedstrijd die letter begonnen is doordat we een grensrichter misten. Maar ja, toch nog heel spannend. Dat is de wedstrijd die we echt natuurlijk nog steeds live hebben. Dat is de wedstrijd waar Lammert Brouwer naar zit. Dus 14 TWS. Bloedstollend natuurlijk, Lammert.
7: Ja, dat is het inderdaad. Ja, maar het is nog TWS wat in aanval is. Want dan moeten ze erop denken. Want dat is een man die in de eerste helft enkel scoren. Nee, die bal die werd de schot werd blokkeerd van Dan Vlastuin. En Zadwan ontsnapt uiteindelijk via het echt nog weer een achterstand. Maar het is nog TWS wat nou Wolver uiteindelijk die aanval zichert. En probeert om uiteindelijk weer op voorsprong te komen. Maar ik had zo'n idee dat de fitheid van Veer toch wat beter is als dat van TWS. Want Sanoa dan leidt er een van de mannen van de compagnie met krampverschinsel op het veld. Dus waar weet, boegt via die noodwaterstand aan helemaal om in voorsprong. Maar het staat nog altijd 2-2.
0: 2-2 derde dus. Dan gaan we naar de Lauwers in de Woude. Johannes.
12: Wat kist dan na competitiewedstrijd prachtig wijze. Nou. Vol op spanning hier. En dat is dan just, het lijkt de Woude voorsprong komen zo in die verlenging. Maar voor de nij is het de Lauwers. En de Lauwers is de betere ploeg. Ik, hè. Ze knokken zich kapot. En dat is dan ik just een Ellery Pauw, Gert-Jan van Bruggen. En het wie krijgt een heel muidelijn, een hele goede kans voor Bouke Pieter Nieuwenhuis. Het wie Wilco Sikkema die hem in stelling bracht. Maar sinds Scott kwam jocht op de keeper Jurjen Heemstra van de Woude. En dat weer de mogelijkheid om de wedstrijd misschien wel in het slot te gooien. Maar het bloed hier vol op spanning. Wie bent 12 minuten bezig hier in die eerste helft van de verlenging. 3-2 in het voordeel van de Lauwers.
0: We worden RKO hier de Prins. Daar is de eerste verlengingsdreun wel uitje uitdeeld, hè?
13: Ja, zeker. Die is zeer zeker uitdeeld. En ja, het is nog even hoor wat je. Vierde is er ook nog net zo huwelijkvol gebeurd. Ik kan er wel even melden dat er die beide mannen in Amerika ook nog mee zit, Lustrin, Sander en Dirk. Voor hun hak ik ietsje minder nee, want die zijn hier achter mij 2-3.
0: Nou, welkom boys hier bij de VNF, zullen we dan maar zitten. Dan hebben we nog even bij Peter Halma, want hij zit als je naar de wedstrijd top 63 AC 75.
14: De hangerloft in het Fjoever Goedloft in, want uiteindelijk is het dat ASC dat de wedstrijd ziet top wint met 12 jaar. Zij winnen dan de terugte winnaar. En zij Maya valt hier het opnemen in de vierde klasse. Van top is het dan helaas het wonder net baten. Blauwe zijn volgend hier in de vierde klasse acteren. Ik zie op die hennen, maar de spelers van top. De eerste teleurstelling. Uiteindelijk heb ik nog een stukje berusting. Wat ik al zei, de wens gaat naar AC. Zij gaan volgend hier naar de vierde klasse. Wij sluiten hier af, want ze winnen hier in Werden. Maar 12 jaar van top.
0: Dankjewel topper Peter Halma weer dat. En die verslag van de wedstrijd. Top 63 in AC 75. Die laatst neemde dus vanuit Werden een promotie. In ieder geval bereikt. Dus een vierde klasse ploeg erbij van het komende seizoen. Vinden we leuk. Waar is er op wijs naar de derde klasse? Is dat Harkema op einde of is dat Niekerk? Hielke de Graaf?
6: Geen idee. Het waar nog? Geen idee. Nee, ik zei Niekerk is wat beter. Vind ik de eerste verlenging begon. En er is een mondje Kasper Boer. Ja, wat zal er wel in 1,65 meter. Maar Wim Vassetse krijgt van Rjochs en Alex van der Tuin komt net helemaal goed verwerken. En daar weer dat mandje Kasper Boer. Ik denk het naar meter als een jogger van de goal. Nou, ik denk die peert hem erin. Maar gelukkig voor de Harekieten en voor Huus gaat er de bal oer. En nou ja, en voor Harkema had ik er niks op schreeuwen in deze eerste verlenging. Hoeveel hebben we onderwijs? Ik denk 12 minuten. Dus dan is een minuut of 3. Ik zal even zien, maar komt nog een jiptebal bij ons in boete spul. Dus Grens die vlag het net. Dan kan krek die harken, maar die kunnen we nog krek herstellen. Heel goed. Maar we hebben hier een wissel, die had ik net zijn. Theo Kooistra, het erin kwam van Jesse Pander. En ik denk dat ik de laatste wissel om Harkema zijde west is. Dus nou ja, we gaan naar het laatste stukje van de eerste verlenging.
0: Dan gaan we dat afwachten. We gaan naar Trien Wardens in ons Twitter Boys. Bouke Bosma.
11: Ja, ik zit even te zien. Mogelijkheid nou voor drie woorden, maar bal gaat naast. Het Scott, ja, je wilt hier een energie leveren, hè, van media. Voor alle krachten die ze nog hebben zelf. Nou, die 120 minuten vlieten wieken. En nou weer 120 minuten is het de keeper die bal bezit heeft. Die Rowan Stubbe van ons Weather Boys, die brengt hem uit. De wie krijg ik al even een speler die wordt de bal stroffel achterin. Dat krijg ik goed voor ons Weather Boys. Nou, ben we weer aan de andere kant. De rond is weer grutter. Die hebben bal nou in de richting van verder deur King, maar die kan makkelijk voortkapt worden, troon verdieriger. En dan is het weer

0: 1-1.
1: 1-1, ja, dan is het nog geen verlenging bij de wedstrijd Fiat in TFS. Die wedstrijd is dus in Jelle letter begonnen. Dus dat kan nog in de reguliere tier beslikken worden. Waar maakt het de meeste oorspraak daarop? Dat vertelt Lamme Brouwer.
2: Dat is wel duidelijk, Bouke. Ja, dat is nog steeds Fiat wat de meeste oorspraak op maken. Nou, ik ben weer in uw aanval. Nou werd die aanval al oornaam terug TFS. En die probeert nou die aanval weer op te zetten. Op de helte van Fiat. Maar daar spelen ze de bal inmiddels weer. Het is constant die druk van Fiat. En het zou natuurlijk prachtig zijn van de man van Nico de Boer. Dat hij van een beetje hier 0-2 achterstand aan naar de volle winst pakt. En vooral in die tweede helft kan ik alleen maar zeggen van dat ze dat voorkomen verzinnen gaan. Want je bent wat dat betreft aardig beter als ditzelfde TWS. Maar goed, die treden goal met erin. Het staat nog altijd 2-2. Die geeft die bal weer heen in de 16. Kunnen opvangen worden, dus op de achterkant kan ze er wat met doen. Kan ze niks met doen, maar Erik van der Veen doet dan proberen om die bal op de pet te herstellen. Dat lukt net. En dan komt er een lange bal naar Vlaard en dan is het de TWS weer in overval. En wat spelen ze dat knap uit. Komt er een nee? Dat is de keeper van Fiat. Die doet eigenlijk bij mij de voort een perfecte redding tapost. En daar de man van TWS. En dan maak ik even gauw op een lijstje zien. Daan Vlaastuin doet eigenlijk belet om u daar die tweede goal binnen te zetten. Maar het lukt net. Het bloot hier 2-2.
1: 2-2, wat een spanning het is. Net. Dat hoort niet Erik in de studio net dat we de salijf naar zitten te harken. Maar goed, die orenverlenging dan. De Lauwers in de woorden. Johannes Douma.
3: Er stand nog steeds 3-2 in het voordeel van de Lauwers. Beide ploegen drinken even, want de eerste helft van de verlenging is Aran. Beide ploegen hebben wat te meidje mij wat kramgevaltjes. De scheidsrechter Oersma die is ik al druk om te rekken en strekken. Maar spanning hier. Ja. En het is eigenlijk in de eerste helft van de verlenging overwegend de Lauwers wat de oerhaan had. Maar dat is nog geen garantie. Maar ze knokken echt en ze gaan strijden elk duel. En dat is dan ook het publiek op achtergrond juist. Enorm. Wat een beleving hier in Oldeborn. En we staan bijna weer op punt om de tweede helft om te vangen.
1: Dan kom ik uit terug, want we hagen al hier verlengingen. Verwarden RKO, ja daar ik natuurlijk. Het zijn geen golden goals, geen silver goals. Dus we gaan sowieso twee keer die verlenging doen. Ierenprins, ik daar is een orenstand natuurlijk.
4: Ja, het is hier een rust van de eerste helft van de verlenging. Het is nog steeds 3-2 voor RKO. Vierde net zijn hele volk gebeurde. Een hele goede kopbal van de RKO. En volgens mij weer van de nummer 12. Een van de invallers, Damian Bols. Die de bal heel goed in kopt. En perfecte redding van de keeper van Finn Worden. En vierde heeft er net zo volk mee gebeurd. De jongens jouwen nu nog even een jel. En je bent hier onder het tweede gedeelte van deze verlenging. Met de stand van 3-2 voor RKO.
1: Alle.
5: Ja, maar er werd ook nog voetbal op Orenvelden. Dus, maar Dato, zijn Broekster Boys, 1-2 daar. Dus Bouke Jan Douma had gescoord in de 41ste minuut. Dus Broekster Boys leidt weer op koers. En die staat nou, vier staat het nou.
1: Ja, want die matte dat Liekmeidje dus inderdaad.
5: Dat zit nog Liek, want ze had thuis alleen maar 2-1 en ze staat nog 2-1 voor. Dus het is nog vier.
1: Draaien.
5: Nee, vier. Oh ja, draai. Ja, doe haast gelijk, sorry. Ja, ik maak een squallen, jong.
1: Nee, maar maak er niks uit. Het is een saffele doelpunt die ze om de eer heen vliegen. Maar verlengen, het is bijna net bij het hart. Maar goed, dan komen we daar dus echt verlengen en penalty zitten.
5: Nou ja, die matten nog een tware helte. Hè? Dus, ja, dat is nog heel jip. Nou. Maar ja, ze hadden die achterstand hadden we over.
1: Safier ben we dan nog net. Goed, Harkema was de boys op de Niekerk. Die eerste verlenging zult er nergens haast op zitten, denk ik.
6: Dat zal net lang meer door. Ik heb die Harkema's boys zijn, maar we door Harkema op einde.
1: Oh ja, sorry. Ja, Harkema op einde.
6: Ja. Maar het, nog steeds 2-2. Ik wil even opschrijven dat er een gele kaart gevallen is voor Hiddekei van Niekerk. Die torpedeerde Harm van der Heijden van achteren. Uno Schuk en Jeppe Bol, Blixie, Niekerk. Ja, oh, de gaat er. Nee, ook keurig. Mooie nummer 15, namelijk Eugene van Niekerk. Een van de Menko Rinkeman, die hebt de bal, valt in de 16. Ja, en hier kan ik gewoon vrij uithalen, maar met een schatje van niks. Martin Almer zei, dankjewel, pak ik gewoon in de hand. Nou, en nu zitten we weer op de andere kant. Oeh, zie je iemand? We zitten op 16 meter, maar een onderschepping van Niekerk. Maar hij hoort wel vol de Uzerskeisrechter, want... Volgens mij zitten we inmiddels 3 minuten in de blessuretijd. Dus dat voelde het er net gebeurd. Dus, maar van de eerste verlenging. Dus we kregen, was de Wickels zei, er zijn 12 verlengingen. Dus we kregen een toetje de nummer 2. Maar 12 nog steeds, Bouke.
1: Helemaal goed. Dan gaan we naar Trienwaarden. Zien ons de Wedder Boys. Bouke Bosma.
7: Vrij.

0: trap, meter of 15, buiten het strafschopgebied. Voor ons tweede boys, na een overtreding. En die scheidsrechter die fluit het nou, die yield is. Dan komt die bal van nou, een meter of 3 te worst, schot leeg, voortwerken. Met bij drie woorden krijgt Pierre Coutier de uitgang is. Ja, dat wie al een invaller. Die kwam er in de 75e minuut in. En die kreeg balbezit, dribbelde een meter of jouwer en griep de naar zijn hamstring. Hij moest vervangen worden, trogeroor invaller. Dat is Van de Vries. En we voetballen hier, nou het is aardig in evenwicht op de sit-in fase dat het aardig in evenwicht is. Beide ploegen achterin vanzelf, ik voorzichtig. Maar we gaan richting het einde van die eerste verlenging maar in één hier staan.
1: We gaan richting het einde van de tweede helft bij Fiocchi en TWS. Lammert Brouwer.
2: Nou, en ook schop kreeg van Sietse Biels, maar komt die Hegen in Sankt aan. Ja, hij gaat erin! Hij gaat erin! Ja! Hij gaat erin! Dat Fiat. Alles twartje van de Uderdugout bij van de Driesemers. Ja. Nou, dit is volkomen verzinnen. Ja, wat is het mooi dat is dan rechtstreeks in uitsturing, beste. Hoe is het mogelijk? 0-2 achter bij de rust. En daar leidt er. Ja, 3-2 is het van Fiat. En zat het nou liek het, want ik zag even op mijn stopbord. We zitten in de 52e minuut. We zitten eigenlijk al zo'n minuut in blessure tijd. En daar slacht Fiat keihard aan. Het is hier de 3-2 in het voordeel van de Driesemers. Nou, je kent absoluut net zo vol met mensen en volgens mij, want zo'n volle tijd is er dus absoluut net meer. Er is, nou, het is Erik van der Veen, die ben achter de keer, die had zijn shirt uitgelutst en die kreeg de gele kaart naar voren. Dus ik neem aan dat het Erik van der Veen is die uiteindelijk dus die hoekschop ben geknikt had. En het mag ik net zo vol uit, maar het is wel zo dat de ploeg van Nico de Boer hier op dit moment op voorsprong staat.
1: Oh, wat een spanning. Lammert Brouwer vertelt dat. En dat is een soort blije verhaal, maar dan met goede aren. Dan zullen we naar de lauwe zien de woorden. Johannes Douma.
3: Nou, al je consternatie hier, een vrije trap te worden. Een meter boeten de 16. Eerste keer goed de krek jonken met oernamburg. De tweede keer zit er raak. Maar wat doet de scheidsrechter? Die keurt de goal al omdat hij onjouwt dat het een indirecte vrije trap weer. Nou, net één hier dat volgens mij hier in de gaten. Want daar komt de Lauwers dus goed bij. De bal werd in één keer op de goal schept. Prima goal. Maar de scheidsrechter jouwt duidelijk naar on. Toen die goal voel. Wie indirect. Dus nou, dan bost het wel jou natuurlijk. Er waren al die richting die scheidsrechter. Er valt een kaart. En volgens mij ben er meerdere kaarten. Goed dat we net zien. Maar het bloed nog steeds draait waar voor de Lauwers. En de Lauwers is nou weer in onval. Hege bal in die 16. Timo Bosma. Maar die bal wordt voortwerkt. Echt, het is op dit moment heel, heel spannend. En het is echt een slijtageslag, wordt het. Want diverse spelers die lezen hier met kramp op het veld. Maar het is nog steeds draait waar. In het voordeel van de Lauwers.
1: Ongelooflijk, de spanning is om te snijden. Dat is Jurgenwijk nog bij Ieren Prins. Want hoe gaat het er? Van Waarden zien RKO.
4: Hier nog 10 minuten te spelen en de stand is nog steeds 3-2. We kregen een dikke overtreding op Herco Moog. Maar die stiertel waren niet door bij mij. Verder is er onkomend net zo volle gebeurd. Zat waren er nog steeds die stand van 3-2.
1: Dan gaan we nog een keer naar Harkemaapijn, de Niekerk. Heel kwaad, Hielke de Graaf.
5: Waar de verlenging is begonnen, Harkema naar de Piraat. Er zit volle meer pit in, maar ja, er komt er een diepe bal. Het verste, nou, die Herwazen, denk ik. Komt Giel over de kaart. Het wordt een gele in van Harkema. Nu, het waren nog steeds.
1: Drie woorden zien ons wedderboys, Bauke Bosma.
0: Hier nog steeds. Jacob Rietman krijgt vervang. Ik al weekend blesseerd, maar op het torskvlees die hij iedere keer mee. Hij is vervangen terug Jesper Veenstra. Drie woorden in aanval. Lange bal naar voren. Het kennen wat met die worden. Dan komt er bij verre door Kingma. Met mist achterin. Komt hij voor. En ja, doelpunt. De verre door Kingma. Een fout achterin van ons verder boys. En verder door Kingma zit hem in de lange hoeken. Alles stoot en uit de hoeken daar. Twee van drie woorden.
1: Wow, de laatste 30 seconden dan vervolgens voor Lammert Brouwer. Lammert.
4: Oh, wat weer het allermachtige spannend. Dit is een hoekschop aan de kant van TWS. En dan gaat die bal eruit. De keeper van de TWS, wie mij in aanval, die stierde in het strafgebied van Fiat. En dan gaat die bal eruit. En dan wordt het uiteindelijk schoonbloedig aanmaken hier. Het zit 4-2 van Fiat. Het kan absoluut net meer verkeerd gaan. Want nee, die zitten 10 minuten in blessure tijd.
1: Oh, Hou maar op, het kind het verkeerd. Ik ga een hekel omdat ze het uitspraken, Lambert. Net wel. Maar goed, statistisch, jongens, zo het samen kennen. De tijd zit erop. We gaan er even een paar minuten uit voor het nijs en de reclame. Blauw bij u, want de ontknopingen, de echte ontknopingen, ze komen eruit. Blauw bij u, tot zo dadelijk.
6: Roen Wijspart werd mij mogelijk maken, toch onnummer de droom Weidenaar in Dokkum en Kalm.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
8: Let je hem gaan, Friesen, Friesen, let je hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
12: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
13: De Friese Motorfiets!
12: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
14: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
12: Wij hebben haal- en brengservice.
15: Niet onder de laden door! Dat brengt ongeluk!
16: Oeh!
15: Verhip, nu moet ik op mijn nieuwe pad grondverf.
16: Wacht maar, die haal ik wel voor je bij Raadsma.
15: Raadsma?
16: Jazeker, die hebben heel veel voor schilders. Waaronder afdekvliezen, grondverven en schuurmiddelen. Maar ook alles voor de tuin. Zelfs reinigingsdoeken voor de grasmaaier.
17: Raadsma. Al 190 jaar alles om het voorjaar goed te beginnen. Raadsma.nl.
18: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baarsmazitcomfort.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
22: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycott overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. Bij een explosie bij een frietkraam van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn 2 mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens het opstarten van de kraam, mogelijk door gasophoping. Na de explosie ontstond een kleine brand die snel werd geblust. De omgeving werd afgezet en de oorzaak wordt nog onderzocht. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant, waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. De politie ziet in de Amsterdamse binnenstad steeds vaker incidenten met mensen die volgens haar weinig perspectief meer hebben. Dat meldt het ANP. Het gaat onder meer om dakloze arbeidsmigranten, mensen met verslavingsproblemen en asielzoekers. Volgens de politie leidt dat vaker tot overlast, winkeldiefstal, bedreigingen en geweld. De politie pleit voor een landelijke aanpak van deze maatschappelijke problemen. Het weer dan, bewolkt en later vanmiddag enkele buien. De wind in het zuiden is matig en de middagtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Ook vanavond nog regen, morgen is het ook wisselvallig met een middagtemperatuur van 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
3: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
24: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
23: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
25: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
26: en Opel.
27: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
25: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
28: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
25: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford en Opel.
29: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
30: Zo, dat ziet er gaaf uit.
29: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
31: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
29: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
32: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
33: Roemwijspart wordt mij mogelijk maken door ondernemersbedrijf Weidenaar in Dokkum en Kalm.

0: Dit is het sportprogramma van Noat en Eerst Friesland.
1: Roemwijk Sport.
2: Welkom bij Weerom bij het vierde en laatste uur van Roemwijk Sport. Het is 4 minuten over 4. We gaan in Tier net zo'n spannende weken meemaken in het sportieve vlak. Want we zitten in zoveel verlengings om promotie of blijfsbehoud. Dat is net te bevatten. We beginnen gewoon weer lekker bij de Vierendeel, want we willen niet missen. In de strijd om de promotie, derde klasse, zucht Hielke de Graaf naar Harkemaapeinde, Sierniekerk.
3: De water waren nog steeds, we zitten nog 4 minuutjes te gaan, denk ik. En we zijn straks Giel van Menno, Mozes van de Harkema. En daarna weer 3 kansen voor Niekerk. En Martin Nauma die pakt dus al hier. Zitten nog even in de section van Niekerk. Alex van Tijn die balt hier heel. Oeh, en het. Ja, ik denk Harm van der Heijden dit een nijs kapt. Het waard waar nog.
2: Onvoorstelbaar. En hij zei dat dus vanuit op Ende. Ek in de strijd om de derde klasse. Vanuit Pijzen, Sjoerd Bouke Bosma, naar Trien Wardens en ons Wende Boys.
4: 2 minuten Lien Hesselbreus, maar de troon gewoon een lekker kant. We zitten nog krekken voor tussen Watencorner. Maar oh, oh, oh, het ging hier alle kanten nog op. Wat een energie stekt Trien Wardens in deze wedstrijd. In de 111e minuut zitten we inmiddels. Ze hebben even balbezit. Ze krijgen rond en nou misschien dan een bal via Hesselbreus, maar die tikken hem terug. Het is 2-2 nou. Aan de linkerkant van terug. Richting penalty, richting strafschopgebied. Bal komt voor. Keeper mist, maar die bal saait voorlangs. Nou, weer een goede actie. En dan het strafschopgebied in voor Trien Wardens. Maar dat mislukt. Nou, nog net weer verder door King. Maar wat doet er? Achterlijn, 5 meter van de goal. Oh, wat een goede sliding van die verdediger. Bloedje, 2-1 van Trien Wardens.
2: Aan voor Trien Wardens, dan gaan we naar de volgende wedstrijd. Dat is de Lauwer Sint de Wardens, Johannes Douma.
5: Vrije trap van de Wardens, Ronne Sextien. Stand van der Wal, die neemt oorloop, die shit. Oeh, die bal die komt correct niet onder de goal. Keeper Matthijs van der Laan. Die, en nou juist de bal. Volop gejuich, scheidsrechter telt totaal niks meer bij. Het is de Lauwers. Dat promoveert naar de vierde klas.
2: Ongelooflijk. Vierde klasse. Weer een vierde klasse ploegen bij in onze regio. Wat fantastisch. 3-2 is het dus der eindige. Einde van de verlenging. Wat een feest zullen te wezen. Johannes die gaat op ziek. Nee, de eerste reacties. Dat weet ik wel zeker. Verwarrend zien RKO. Daar staan de seinen op reed. Of net, Ieren Prins?
6: Ja, zeker. Hè? Want we zitten hier al in de blessuretijd te wezen. Al een minuut. En ja, daar had ik wat blessures best. Maar het is nog steeds 3-2 voor RKO en ik neem gewoon dat die mensen direct mij vertrokken worden, want dit is weer een bal die we gewoon breed doen. En Jimmy Jared wil RKO, die maken hier het feest. Die gaan verder in, die gaan naar de vierde klas. Wat het verzinnen is, dat weet ik net. We worden hier misschien onkozen meer. Maar het lukt net, dus, en dan is het over hier, daar in de vijfde klas.
2: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. De binnenmeesten die balen ervan, ik hier achter de schermen. Want we gingen tussen Oosagund, Oosagund, verwarren, ze voetballen zo goed. Ja. Wat gebeurde er op de Orenfield, Nick, alweer?
7: Nou, ik ga nog te melden dat de eerste Mar had zich gehandhaafd. Dus die gaan mooi de 0-12 de eindstreep lutsen. Dus eerste Mar volgend seizoen ook weer vierde klasse.
2: Kan ik ondertussen ook al melden, vlak voor het Nijs. Misschien dat is dat mist, maar ik de wedstrijd Fiatien TFS. Die is Ardon in de reguliere tiert. Waar Fiat 0-2 achterstaan. Hier eerst Hazard won. 4-2 Fiatien TFS. Wat een prestatie.
0: Dit is Roemwijk Sport.
1: Bij RTV NOF.
2: Maar we binnen er nog net, want we hagen nog een paar verlengingen te gaan. Dus we gaan gewoon rustig gewoon terug. Harkemaapeinde, Niekerk, Hielke de Graaf, nu op Ende.
3: Duistere wolken minder zaken, want de bal zit te kwart. Ik weet net van de nummer 3 van Harkema. Dat is, waar is dat? Dat is Sietse Woudenvolm met de kwart Martin Alma en de weder de nummer 15. Menko Rinkema die tikt hem oer de keeper heen. Zo zit de 3-12 van Niekerk, maar nog een minuut als 2 officieel op de klok.
2: Ja, dat is dan spannend. Hopen dat ze nog wat dwang kennen. Het kan nog, want we gaan van een beetje hele gekke dingen al voorbij zien te komen. Hoe eigen de bloeddruk? Daar hebben de spelers van Trien Wardens en ons Wender Boys, Bouke Bosma.
4: Ja, de bloeddruk, de gemoederen rennen hierop. Want de kozen krijgt een mogelijkheid voor Marcel Paans. Hij stuit op keeper Kast Veenstra van Trien Wardens. En nou is die bal door de zijlijn werken. En dan mij. ons wedderboys ingooien, maar wel op eigen helft. Dus even vier bij die goalway. Dan staat die verdediging van Trien Woorden zowat op 16 meter. Komt die lange bal van ons wedderboys. Wordt ongenomen, wordt goed terugspelen naar de rechts achter die 15 meter door de middellijn is. Die brengt hem nou voor. Wordt voortkap, terug Trien Woorden, Scott. Oh, die nummer 11, Sam Nieuwenhuis, die schiet die bal 2 meter naast. Hij nam hem het in één keer uit de lucht op de pantoffel. Even lucht voor Trien Woorden, doeltrap. Nog 6 minuten, 2 voor.
2: Dan kon ik toch even om naar Hielke de Graaf, want daar tikken de laatste minuten voor. Harkema op einde, Niekerk.
6: Ja, tikje voor, ja. Niekerk is op de linkerkant vrije trap, weer even daar gewaasie. Een van Harkema die pingerde die bal voort. Weer dan even een van de andere kant, Niekerk die wat zeggen moet. Maar schijt zij geen kaart. Nou, ik zie Rick Martin nou, maar pikt even een balletje op. Nou, we hebben er misschien één keer Alex van der Tuin. We gaan een minuut dus. Nou ja, we zetten hem bijna in de verlenging. En Alex van der Tuin, die houdt de crossbal. Ik moet even goed zien. Nee, Rowan Altsema, denk ik. Nee, nou ben ik wel op de andere kant. Er staat nog steeds 2-2 en verwoede pogingen van op einde. Harkem op einde. Dus nu moet het spul van die kerk.
2: Dan gaan we weer om naar Balkenbos. Maar drie waren ons weer de boys.
4: Trien Woorden is eruit, nou aan de achterkant. Scott op een goal van de onbetreedje invaller Finn de Vries. In de hand van de keeper, die rolt hem weer heel snel naar de achterkant. Met de rondes op het middenveld gigantisch binnen. Maar die man die rechtsachter, die rekken die bal verkeerd. Verder door Kingman over balbezit. Die wordt heel onderuit schop, maar mij terug in, want ze horen balbezit. Hessel Breusma speelt die bal nou naar de linkerkant. En die gaat ik op de groen lezen. En die wiest naar de kant. Ja, ik een kramgeval. Spul leidt je weer stil. Skeersjotter fluit het nou. Ik denk even verzorging in het veld 2-1. Nou, hoe lang nog? Een minuut of 4, 5, 6 het maar.
2: Dan gaan we even weer om naar Harkema op einde. 2-3 daar dus nog in het voordeel van Niekerk. Hielke de Graaf.
6: Ja, zeker. Ja, Kasper Boer in de ticket even hier van Harkema op einde. Onderuit nog steeds 3-2 voor Niekerk. En we zijn op de helft van Harkema op einde. Nou, er is wel een kogel naar voren te wijzen. Want ik zei ze strakjes in een jongere minuut. Dat wonder, nou, er komt een hege bal. Misschien wordt het ook een ijzers warm. Nee. Harm van der, dan moet ik even zien. Paul van der Heijden pikt de bal op Menveld. Ja, mooi naar de seconde, jongen. Harm van der Heijden hier. Komt nu bij Alex van der Tuin. En die zet hem in de sectie. Tware peer, nou, daar komen we dan. Hup. Nee. Correct dat. Nee. Keeper de bal. En dan lezen ze 12 ondersteboven. Niks aan de hand, zet de scheids. Dus nog steeds 3-2 van Niekerk en we zijn er net in.
2: Dan zullen we heel snel nog even bij Fiat, want daar is het natuurlijk wel die krankzinnige overwinning van Fjouwer 2. Erik van der Veen van Fortuna Jaskelutsen. Lamme Brouwer, kom er maar in.
8: Bij de microfoon raak Erik van der Veen. Gefeliciteerd, jongen.
9: Dank u. Ja, dat doe je een beetje toch, hè?
8: Ja, wat weer dit allemachtige span.
9: Ja, de eerste helft enorm slecht. En de tweede helft woon hun en mijn voetballen. Ja. Dan rob je het een beetje op jezelf aan, denk ik. En ja, dat je dan een fjouwe meid ziet in de tweede helft, dat wordt bijzonder.
8: Ja, dat is heel bijzonder. Maar de tweede helft, de pak die hem de zaak volle beter aan. Hoe goed dat?
9: Ja, ik denk misschien toch wel wat zenuwen met bepaalde spelers. Maar ja, dan in de tweede helft in de rust hadden we zijn, maar ook wel last litten, want het stond 12 achter. We hadden nog niks meer te verliezen, dus gaan met die banaan.
8: Ja, want je had eigenlijk de 44 minuten, die hadden het echt nog 10 minuten langer, want je had 10 minuten blessure die erbij kregen. Maar je had het dus uiteindelijk 45 minuten gewoon onder druk houden.
9: Ja, dat is pittig, maar we hebben het voor door. Nou, we gaan in één keer sowieso een mooi aansluiten en toch nog een lekker seizoen zien in die vierde klas. Want het is net altijd even makkelijk voor ons best dit seizoen, maar toch nog wel lekker in die vierde klas te komen, het mooiste wat er is.
8: Die 3-2, nou, je had je van afstand zien en ik ga ik net zien dat stoel maken haast. Ik ga maar zijn dat stoel maken haast. Weer dat ik zag.
9: Ja, dat klopt. Een mooie corner en eindelijk een keer op het juiste moment stok ergens. Ja, nou, dan lekker met mijn dikke hol dat zien kan knallen, dat is heerlijk. Ja,
8: dat kon ik haast net doen, want die is het shirt, dus dan zei ik maar, hij zal hem vast maken gaan, want dat is het shirt net.
9: Ja, een mooi geel. Maar dan ga ik hem wel verroeren voor deze. Hè? Die mooie boete, maar heerlijk. Ja.
8: Nogmaals gefeliciteerd, hè? Geniet ervan.
9: Ja, dank je. Go zeker, man.
2: Nou, dat is wel een peur €20 in de pot. Wat zou dat ik dan wel wezen? Trien Waster Boys, ons weer de boys. Bouke Bosma, hoe gaat het er?
4: Ja, 120ste minuut denk ik zo'n beetje. Ik heb geen stap. Oh, nou een bal van ons verder boys naar de linkerkant op die noemer weer. Die brengt hem voor, die brengt hem bij de tweede pijl. Oh, dan mist hij hem op 3 meter van de goal. En dan wordt het een doeltrap. Oh, wat is de spanning hier om te snijden. Maar voorlopig, het terrein nou even mijn bakken uit de lucht komt. Ik ben materiaal even onder de jas door. Bloedt het nog steeds 2-1.
2: Hielke de Graaf, voor de bedij. Harkema op einde Niekerk.
6: Oh jongen, bijna, maar ja,
3: Hij kopt hem naast, hij weet die nice weer zijn. Het is einde oefening. Niekerk 3-2 won. En de laatste komt weer voor de Harkema. Weer likken de bal erin te gaan. Maar ik denk 10 centimeter naast de peel. En ja, Niekerk voor wat zijn we de derde keer achter Noah proberen. En nu de derde keer gehaald. Dus Niekerk promoveert, zei ik het goed.
2: Ja, dat zei ze goed. Ja, ja, promotie, derde klasse. Hielke Graaf zei dat vanuit op Ende. Misschien nog een reactie afhankelijk van de tiert, want die had ik in schoof. Toen gaan wij echt naar die slotfase dan bij Trin Wornitz in ons Wedderboys. Bauke Bosma.
4: 121e minuut, ons Wedderboys balbezit. De keeper er nou naar de rechterkant. Iedereen van Trin Wornitz gaat nou in de eigen 16 steen of op de eigen 16. En alles van ons Wedderboys naar voren. Verder Dirk King, maar die loopt nog even een sprint naar de rechterkant om een balbezit te houden. Maar ze komen er goed uit, ons Wedderboys. Bal van midden nou naar rechts. Deel uit de rondte, die giet de 16 weer in. En die kan voetwerken weer terug Trin Wornitz. Even rondte, bats, bal. Bal naar voren, rossen. Nee, mislukt. Dat mislukt. Ons Wedderboys een kopduel met Trin Wornitz. Hessel Breusma raakt hem dan. Maar dan is het toch ons Wedderboys dat nog balbezit houdt onder de linkerkant. Vier nummer zo, in papieren bedwaal weer. Daar komt die bal bij de 16. Goed gekiept, Karst Veenstra. Hij had de bal in de hand. En hoe lang lid is Kiesdjocht er nou nog trotspielje? Hij telt nou even de seconden die de keeper de bal in de hand had. Verder door Kingback giet nou nog een keer het kopduel aan. Na een lange bal van die Karst Veenstra. Maar nog altijd wil die Kiesdjocht er net op horen. Ik heb mijn tas nou even boven de microfoon. Lid die bal maar gaan, jongen. Dat doet er, ja, drie woorden. Keeper Karst Veenstra doekt op de bal. En dan heeft die bal bezit. Maar die gewoon even rustig aan, want dan komen die handen weer in de lucht van de skierzoot. Die gaat weer tellen. Lange bal naar voren. En dan is het Vint de Vries misschien onder de achterkant in duel met de keeper. De keeper komt winnen uit de street. Die ontzettend boys bal bezit. Goeie combinatie nou. Naar de linkerkant. Oh, ik krijg de bal haast voor de holle heren. Maar het is prima verdedigend werk achterin. Ik zie even op mijn papier wie dat wie. Dat zie ik niet meer. De papieren bij Zawiert. Het is net met de Sjenne. Dat ik net met daar. Falco Noorenbos het bal bezit. Trappen die bal nog maar eens weer naar voren. De skeersjochter die zocht nog steeds net op zijn loge. Of zocht er nou wel op zijn loge. Ik steen aan de kant van het veld nou. Hij zei, het is het tijd, look ik erbij. Keeper bal bezit van Ontwedder Boys. Komt die bal weer. Vier richting de 16. Wordt won het kopduel terug Ontwedder Boys. Maar achterin wordt er weer oprommen. En is het boetenspul. Nou, hij... Zijt vrije trap, wat doet er nou? Oeh, een vrije trap nog. Omdat de grensrechter de vlag omheen doet, is het ons Wedder Boys dat nog een vrije trap krijgt. Aan de rechterkant krijgt Boon de strafschopgebied. Nou wordt dit nog een hele gevaarlijke situatie vanzelf. Bij Trin Wornitz ben je hier woest aan de kant. Maar de keeper gaat ook mee naar voren. 22 man nog op de helft van Trin Wornitz. Bal aan de rechterkant. De skierzochter die stiert nog even bij die moeren. En dan moet die vrije trap moet, komen. En die, ja, die komt nou haast niet. Maar die skierzochter zei dan maar één wachtje. Want er wordt nog wat druk in het strafschopgebied hier en daar. 22 man nou in die 16 op de vrije trap nemen. Nee, daar komt die bal en die komt leeg en die valt haast nog in de goal. De keeper komt, het is Auroen. Trin Wornitz promoveert naar de derde klasse. Fantastisch en ze rennen je juichen door het veld. En ik rennen ik even uit het veld daar. Want ik wil even zien dat ik verder door de Kingma even te pakken krijg. Vuurwerk nou achter de goal. Supporters op het veld. Een geweldige ontlading hier. Vuurwerk de lucht in. En de meesten binnen strontbliet. Ik zag even hier op het veld. Ja, verder Dirk. Verder Dirk. Maak even een eerste reactie van Dijk. Wat spelen ze toch een fantastische pad voetbal. Zo'n trieder hier, haast alles meemaken. Trin Wornitz, BCV, Burgum en nou dit.
10: Ja, ja, geweldig. Ik weet het niet, ik ga het kind net onder willen brengen. Fantastisch, het laatste nou, verlenging. Dan, ja, ik weet hier in stikken, maar ja, jou alles. En we hard op het helje door de streep.
4: Wat heeft toch die energie bij? Wat heeft toch een meter zo lang, jongen?
10: Ja. Ik weet het net. Misschien de energie dat je wil promoveren. Ik denk dat het is.
4: Is dit de mooiste?
10: Dit is wel de mooiste.
4: Verder! Nou, hij krijgt de felicitatie van Patrick in hier. Dankjewel, verder Dirk.
11: Maar een mooi feestje vieren.
10: Zullen we er wel.
4: Nou, de juiste jaren de ontlading is groot, Bouke. We gaan even waarom naar de studio. Het feestje wordt via drie woorden is naar vier hier waarom in de derde klasse.
2: En dat bereiken ze van al pijzen bij de wedstrijd in woorden zijn ons Wedderboys. Bouke Bosma die zei dat. Ja, gelukkig liek het er, of het liek het er nou net op in het begin van de meeting dat het al je feest werd zo. Maar gelukkig een prutte regio ploegen toch nog. We zagen live wedstrijd live. Er gebeurt op de Orenfield ook nog wat. Een paar wedstrijd die letter beginnen alle praatjes bij.
7: Ja, wie had ik dan nog voor de eerste klasse naar de vierde divisie promotie degradatiewedstrijd Dato in Broekster Boys. En er staat nog steeds 1-2. Dus daar gaan we ook op een verlenging op. Want het zit treeën daar. En dan hebben we nog de wedstrijd die is om 4 uur begonnen. Dat is FIC, zien we Kwikdokkum. En FIC had al de leiding nog maar 1-0 daar.
2: We gaan even waarom naar Born-Burgen. Want wat een kraken wie dat is. De lauwe zien de woorden. Johannes Douma die staat daar bij Elroy Pauw. Treeën 2. Hij maakt de treeën 2. Jongen. Johannes.
5: Elroy Pauw van de Lauwers. De trend in Heger. Wat een ontlading, heren.
11: Ja, dat is geweldig. Oh, je vecht met zo'n seizoen vecht je zo lang met z'n allen. En we hebben al 2 keer naast gegrepen. En dan is het echt 3 keer scheepsrechten. We hebben alles uit de onderkant van de tenen gehaald. En ja, ik denk een mooie kroon op. En een geweldig seizoen, denk ik.
5: In de dying second scoor je nog wat er gescoord 2-2. Nou, en beschrijf jouw doelpunt even.
11: Ja, ik denk we moeten alles op alles zetten. Ik denk we hebben ze nu in de tang. Je zag het al, 85 minuten wel zo moe, we hadden de overhand en dan 2-0 komt er een corner en ik had Timo en Gert-Jan voor en die blokte me af en dan komt die bal en dan, ja, dan is het 1-1 en dan moet hij hangen en hij hing, gelukkig.
5: De laatste minuten, hoe ging dat?
11: Op het tandvlees, echt op het tandvlees. Echt iedereen had kram geloof ik, het schoot bij mij er ook in. Dat is echt, we hebben alles eruit gehaald wat erin zat en ja, super trots op dit team en we keken er heel lang naar uit en nu is het eindelijk, hebben we het voor elkaar.
5: Gefeliciteerd met de promotie naar de vierde klas en een groot feest vanavond.
11: Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen. Hartstikke bedankt.
2: Ja, hartstikke mooi. Johannes Douma, ongelooflijk. Mooie dat ze dat zo snel voor elkaar kreeg. Elri Pauw, dus hij maakt de treien 2. God, wat zal die jongen lekker op bed gaan. Dan gaan we nog even weer om naar Ierde Prins. Want hij is in Jumbegeer de wedstrijd. SC Van Worden, RKO. Ja, Van Worden er helaas uit. Wilco de Haan staat bij Ierde.
12: Ja, je neemt me Wilco de Haan, de trainer van Van Worden. Een bittere pil.
13: Ja, betere kansen. Maar je moet ze erin schieten.
12: Ja, nou, de zei te goed. Ik had ook iedere keer zijn. Hoeveel konen dan we wel net gewoon hebben. Het is ongelooflijk. 2 op een lotte en 1 of 2 keer via de kredenboete kon een pil. Maar eigenlijk opgelegen ballen die er net in konden.
13: Nee, en wat we de laatste periodes wel deden was. Wat we nou ook gewoon deden, gewoon goed voetballen. Ik vond ons een betere ploeg. En dan maakten we de goals. En vandaag maakten we gewoon te weinig goals. Ja. Ik denk dat dat het verschil was.
12: Hoe gaan we nou aan Snoes dan?
13: Deze doe ik wel even zeer. Het is mijn laatste wedstrijd bij deze man. Weet je, het is zo. Ja, verdomd, ik mag het eigenlijk niet zeggen. Maar het is zo dubbel.
12: Ja.
13: Zo dubbel. Ik gun die jongens alles. We hebben zo'n matige start gehad. En als je ziet wat we de laatste 15, 16. Ja, 17 wedstrijden op de mat leggen. Ja, dat is, ja, ik ben zo trots op die man. Maar ja, je speelt de finale, die wil je winnen.
12: Ja.
13: En die hebben we niet gewonnen.
12: Nee. Want ik zei van tevoren, hè, er zijn 2 trainers die de beide stappen aan het einde van het seizoen. Maar er is maar één die het eigenlijk bloed goed en hoest goed.
13: Ja, en zo is het. En dat hoort bij voetbal. Ja, complimenten voor mijn groep. Ze zijn zo goed. Nou, dan moeten ze het gewoon volgend seizoen doen.
12: Oké, okay, nou, wie kon er vanuit dat het gelukkig kennen? Er zijn alle stikken wat jongen die het ophouden. Maar er zit ook wel wat achter hem wat het wordt opvangen.
13: Zeker. En ik had het zo gegund vandaag. Het zat er zo in. Het is niet anders.
12: De Nederlander voor de jongen, voor die is het ontzettend jammer. Want wat met deze jongens presteerd had, is zeer goed.
13: Ja, daar kopen we even niks voor. Maar dat komt wel.
3: Tilke, en dat hartstikke zijn... bedankt. En het oor hier, succes weer op de boord.
13: Dankjewel. Mooi dat jullie er waren.
2: Ja. Hier de prins zei dat in gesprek. Maar Wilco Daan is de trainer van Verwaren. Emotioneel weer, dat jaren we je wel. Want het is net lukt om te promoveren naar die vierde klasse. Wat er Verwaren dus gunt hier. Dan gaan we gewoon terug. Want we gaan natuurlijk heerlijk oeral spanning al omhoog. Dan gaan we eens even zien waar we heen gaan. We gaan even waarom naar Bornburgum. De Lauwe zien de woorden. Johannes Dauma, die had Nico Roor daarbij hem staan.
5: Nico Roorda, wat een ontknoping vanmiddag hier.
14: Ja, wat een ontknoping inderdaad. Oh, wat machtig.
5: Gaf even de wedstrijd even langs. Die 2-2, die was al in blessuretijd. Reken je er nog een beetje op?
14: Nou, kijk, wij zijn fit. En dat, ik denk dat vandaag toch de deurslag geeft. Hoewel wij op het eind ook wel even over de rand moesten. Maar ik wist dat we fit waren. En ik weet dat precies na 120 minuten, na 110 minuten, kan dat het verschil wezen. En voor mij was dat vandaag ook weer zo. Maar we zijn de afgelopen 2-3 weken ben we natuurlijk niet helemaal geen wedstrijd gespeeld. Wat er gebeurde, daar was ik ook bang voor. Maar gelukkig was het bij hun ook zo.
5: Ja, inderdaad. Veel kramp gevallen. En dan maken jullie ook nog die 3-2.
14: Ja, Hillary, hè. Koolman, ik op mijn knap ben, daar kan ik weinig voor zeggen. Ja, die telt wel.
5: Wat een mooi afscheid van jou als trainer hier bij de Lauwers na 2 jaar.
14: Ja, jong, onvoorstelbaar, hè? Derde keer. Ja.
5: Nou, Jim Jerenwol. Ja. De spelers gaan al je naar Nico Roordata. Groot feest hier in Bornburgum bij de Lauwers. Sylvione wil een latertje worden hier. En met name in Kolmenpomp en Boeren.
2: Ja, dat denk ik ook wel inderdaad. Wie voor u is juist nog al leid. Dus ik weet niet dat Johannes Dauma dan ik nog leid mij maakt. Gaan we nog even waarom naar een orenwedstrijd. Want Oero stier mee zijn kleren om wat er zit. Want ja, we willen er natuurlijk bij wijzen. Donkerbroek, stier Lammert Brouwer. Ja, 0-2 achtersteen. En dan toch het voormokkel krijgen. Ik ben benieuwd wat de trainer daarvan te zitten had. Ico de Boer. Lammert, kom er maar in.
15: Bij de microfoon had ik de winnende trainer, Ico de Boer. Nou, jaloers de wedstrijd, hie ik dat net in de gaten van dan dit bewerkstelligen kon in die tweede helft.
16: Ik mag even vertellen dat we de eerste helft echt barren boos winnen bij Tijdenweil. Maar ik vond met name achterin, ik vond dat we al een keer voorkwamen, met name onder de rechterkant. Ik vond Zaken eigenlijk wel de handdoek oppakken op dat moment. Hè. Dan kwamen we een paar keer goed erop. Maar ja, zij counteren twee keer fantastisch naar de 0, of naar de 2-0, 0-2. Ik weet niet waar het tussen moest, hoe het officieel. Ja, maar in ieder geval naar de 0-2. Ja. En ja, nou ja, goed, ik moest wel wat keiharde beslissingen nemen in de wissels. Nou ja, en die pakten achteral wel heel goed uit. Want ik vond de tweede helft dat wij echt volledig met passie en strijd alsnog de overwinning, of naar een overwinning daar bogen. Dus daar ben ik echt zeer, zeer content mee.
15: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want ik neem hiermee niet in de voorbeschouwing echt al een ploeg met karakter.
16: Ja, maar goed, de eerste helft zocht dat dan net. Maar ja, ik had al zijn. Jongens, het is met 2-0 achter. Ik zei, er valt niks meer te verliezen. Hè? Dus dat dus, moest gewoon volledig vergeten. Nou, ik had het wissels. Wij hadden het wissels terug. Trotszetten. Ja, ik heb mijn aanvoerder eruit uithellen. Maar goed, ja, achteral pakt alles goed en iedereen is hartstikke blij en dan ben ik gek.
15: Ja, want je kan eigenlijk hier of twee keer ben nog even in het probleem kwam. Je keeper die moest hem nog een keer redden.
16: Ja, klopt.
15: Maar zit ze bij ons, maar die steerde er aan de vaste. De verdediging werd als laatste man.
16: Ja, hij wikkelde een paar keer hier de voetballen. Ook omdat hij Heidwan en echt wat blesseerd weer. Dus ik wist ook wel dat er dat echt wel koer. Ja, nou ja, dat ik vond ook in mijn beleving u opbouw weer heel traag en de bal net op maat en Sietse had ik een goede paas. Dus dat weer een beetje de reden dat ik Sietse daar had boer. En inderdaad in de laatste fase hier ik nog wel gelijk kom ik in. Want dat waren eigenlijk de enige paar minuten dat zij echt bij u ze trok kwamen.
15: Ja, ik heb nog een beetje het idee dat me conditioneel er wat beter voor staan.
16: Ja, onder andere bij mij ik wel een paar op het tandvlees. Maar ik heb het idee dat bij hun er meer terug zitten. Ja. Klopt.
15: Ontpasteur te zijn, vond ik.
16: Ja, er zit een peer bij die net direct herkent als voetballer.
15: Nee, inderdaad. Maar goed, ik zei straks al, ik zeg hoe is mogelijk dan dat zou omdraaien kon in een paar minuten.
16: Ja, nou ja, maar goed, ik ga die namen nog niet noemen, maar Jelmer wint natuurlijk de 2-0 fantastisch en eigenlijk doorslaggevend.
17: Ja.
16: He, bij de 1-0, 2-0, maar eigenlijk bij de laatste goal. He. Ik bedoel, die Gunther dan Jacob ik nog, maar die Jelmer rint hem helemaal kapot uit het maar. Dus,
15: ja, in, ja goed, dat is een mooi voorbeeld he, van iedereen die in zijn ploeg zit.
16: Nee, is ook zo, maar goed, ja, natuurlijk heel technisch nou wel hebben wat betere voetballers zou willen, maar er was ook een mix van een paar jongens die enorm strijdvaardig binnen. Nou ja, die haal ik wel.
15: Ja, en die moet voorop gaan in de strijd. Zelfs van media moest hij niet waar halen.
16: Ja, zeker. Zeker in moeilijke tijden. Haast die nodig, ja. Ja. En die stien dit keer behoorlijk op. Ja.
15: Nou, einde seizoen. Maar wat slust het mooi al.
16: Oh, zeker, ja. Ja, ja, ja. Ik hiel altijd iets van, oh jee, dat wordt minder simmer. Maar hij is omdraaid naar een goede simmer. Ja. Dus ik ben er heel blij mee, ja.
15: Van harte lok geweest.
16: Ja, dankjewel.
2: Ik kan toch wel raar herinneren dat het waar in één keer zou omslaan in ieder geval. Ico de Boer, de trainer van Fiat bij Lambert Brouwer te stingen met de interview. Ja, wat mooi dat je dan zo'n wedstrijd zou winnen kennen. Ik zorg even naar mijn regisseur. We gaan nog geen oren tussenstand van de oren plakken, denk ik.
7: Nee, de, bij Broekster Boys nog steeds in je twaalfde, hè, bij Deto Broekster Boys. En FVC bekwiek Dokkum nog steeds in je nul.
2: Hielke de Graaf is onderwijs naar Sire Bouke Jonker van Harkema op Eind om zijn reactie te winnen. Want ja, dat ging net de goede kant op. Promotie naar de derde klasse is daar net lukt. Wat is zijn reactie? Die komt zo dadelijk nog voorbij zetten. En we willen natuurlijk nog een reactie zijn. Die komen direct nog aan. Hij is onderwijs Bouke Bosma. Zie ik het nog wat belutsen op Vitrine Wardens in Oost-Wedderboys. Ga nog 24 minuten in, dus waarom zonder dat ik net dan toch? Eerst nieuw 84 muziek. You're a friend of mine. Hier is Clarence Clemens.

0: Wat een heerlijke muziek is dit. Clarence Clemens en Jackson Brown. You're a friend of mine. Uit Jochentje 184. Ja, het leidt altijd dicht bij mekaar, zei het al, alle mijn collega's zien om je. Dus een winst en verliers. Promotie of net promotie. Of toch degraderen. En dan is sport bikkelhut. En we hebben al een feest zitten. En ik, ja, toch teleurstelling. Ja, we blijven nog steeds in mij die reacties bezig natuurlijk. Want verslag jou Stien Oerel nog steeds. We gaan nog even werven om. Nee, op en de harken maar op einde. Het zien Niekerk. Daar staat voor u Hielke de Graaf.
1: Ja, hier even van Grijns Rapijn. Ik ga hier trainer van, mag ik het goed zeggen, Harkema op einde. Je ziet de Bouke Jonker naast me te staan en dat is een minuut, dus een paar minuutjes alleen. We hebben juichen op achtergrond, denk ik, van Niekerk. Het krijgt opbreid. Maar wat een pot, want ik zeg het net meer zitten dat die 12 van Jordi erin vallen zo. Maar hoe is het beleefd? Kort.
2: Nou, ja, al eens gefeliciteerd door Niekerk. Maar ik vond dat we het de eerste helft verschieten hadden. We zijn een protte jongens zenuwachtig. Protte foute passes en daardoor hopen we Niekerk in het zadel. Ze speelden wel goed de eerste helft, ja, dus ik kwam ik verzin op 1-0. We won een beetje een dom moment, want die verdedigen hier naar het gliertje maken. Ze kregen een panel. Mijn gevoel, we hadden het in de rust even omzetten kind hier en dan bij 0-0. Dan hingen we de tweede helft gebeuren kind. Maar wie kijkt wat let en wie kwam 2-0 achter vlak naar rust, dat was ik een beetje een zwak moment in het verdedigend opzicht. Maar daarna hebben we de mouwen omhoog in en hebben we een wedstrijd van maken. En voor mij hebben we in de laatste kwartier 2 goals maken. En ik dacht, nou pakken we hem nog. En op de tweede helft, beide ploegen de tank wel leeg. En ik denk dat de Glockers die de verlenging wint, wie hier eigenlijk dan nog hoopt op de panels. Maar ja, het is uiteindelijk denk ik dat Niekerk het wel verzinnet. Maar de druiven is zuur naar zijn goed seizoen. Dat is,
1: door je, dan wordt het 2-2 en dan start van de eerste verlenging. Denk ik dat even van Niekerk hier het 2e stukje weer denk ik voor hem.
2: Ja.
1: Maar dat je hem naar je publiek daar speelde, naar de Piraat.
2: Ja.
1: Laatste balletje, ik denk. Hij voelt.
2: Ja, wie hoopt nog let. Nou, hij voelt nog toch een paar keer haast krijgt. Maar ja, goed. Ze scoren gelukkig een lange bal. Die valt tussen de verdediger en de keeper in. En dan is de spits krijgt iets eerder. Dat is pech. Hij werkt trots op in. En dan wil ik het dan mijn naam hoe hij is dat we de tweede helft Chanlitten gaan wat voor ploeg hebben wijzen kunnen. Maar de wissels erin die we bracht hadden, die had het goed in. Die had het vuurtje weer onstutsen. En toen hadden we Chanlitten wat harken maar kennen. En dat we in ons eerste seizoen zou presteren kunnen, dat biedt zeker hoop voor de toekomst. En ik ben wel trots op wat de. Ja, wie balen ook natuurlijk van de nederlaag. Maar ik denk als Toussaint Seizoen treden was, als het ONT en Trimwaren heel lang moeilijk maken haast, als het van Corena's winst en als Jere Verlenging eruit sleept, dan denk ik dat de man gruts kwijt was op zichzelf.
1: Heel mooi zijn, en dan sluiten wat ik mee hoor. Trots was, ervaring meenemen. En ik zou ervan genieten dat we wat hoors, maar toch maar een bierke, denk ik.
2: Ja, en dat is wat ik zei. Het eerste jaar zo in balen wezen, maar ik denk dat we Jonne Nationaal wel even een gezellige joen hebben. Want we hadden alle jocht na je seizoen, dan kist alleen maar trots wezen, zoals ik zei.
1: Ja, maar in ieder geval, uw boden, neutrale en de toeschouwers, werd een mooie pot, kreeg ze vorige week.
2: Dat is ik uw doel. Wie wordt publiek van mijntje? Nou, en soms gaat dat bij vallen opstaan, maar ik denk dat elke neutrale kijker graag naar haar op een shot. En dat is ik wat waard, denk ik. En ik vond het mooi dat je me elke keer wien, dus bij deze ik dat volgende seizoen.
0: Tje, dat ben een afspraak, die zetten we gewoon del. Sire Bouke Jonker, Harkema op einde. Heel volle succes. Het zal een regen simmer misschien een beetje worden, maar hopen dat het iedereen van jongen al wat beter wordt. Ja, we blijven terug in mijn reacties, want de meeste in Oeral kleer. Wij gaan eens even zien, wij gaan we heen, we gaan naar Pijzeta. VC Trimwaren, zien ons wedderboys. Ja, een kraker. Het is oer de streep heen lutsen. Tredde klasse promotie is behellen terug VC Trimwaren. Bouke Bosma had een ontmoeting bij hem staan. Bouke.
3: Steven Knobbe, trainer van Trimwaren. Ja, wat een ontlading.
4: Ja, dit kan niet beter. Hier hebben we zo hard voor gewerkt en dan is dit het moment. Ja, dan gaat alles langs je heen. En de scheidsrechter liet 5 minuten in op de zure tijd doorspeling. Ik dacht van, hij mag wel fluiten, maar dat deed hij niet. En we moesten weer. En dan is dat fluitsignaal, dan is er echt ontlading.
3: De eerste helft zit niet wat vast. Tempo weer wat leef, vond ik. En de tweede helft hem dat erop zetten.
4: Ja, dat zei ik ook in de rust. Het tempo lag veel te laag, waardoor zij juist in de wedstrijd kwamen. Ze willen graag in duel komen, telkens korte paas vanuit ons. Dan hebben zij het moment om te clashen. Nou, in de tweede helft zijn we echt grandioos gestart, omgezet in de rust. We moeten groter, langer spelen. En ja, het heeft goed uitgepakt.
3: Ruud Algera, 189 goals maken, dus die is nou achterin. Hoe is dat?
5: Ja, in wennen. Maar ik denk dat ik me dit seizoen vrij snel oppast aan en ik vind het leuk.
3: Dus ben je FVC al een keer kampioen worden? Hoe weer deze?
5: We zijn van tevoren. Misschien is de vierde na-competitie nog wel veel leuker. Dat wint natuurlijk feest. Maar dit is, ik denk, het feest even groot is. Dat zult net al lezen.
3: Vorige week was al mooi, maar deze is misschien al wel mooier.
5: Nou, de spanning zit er wel in, maar vorige week is het in het veld en de spanning al minder.
3: Ja.
5: Dat ik je wel vertellen.
3: Maar goed, je hebt oprijden. Heeft er nog wel in zitten in de verlenging toen je hem 2 hiervoor kwam?
5: Ach, het is altijd pompenverzuipen in mijn succes aan het wedstrijden dan. En die man heeft vorige week 2 keer in de verlenging gescoord. Dus ja, je weet het, dat ze het kennen.
3: Mooi feestje, jong.
5: Oh ja, het zo laat het je worden, denk je?
3: Ik denk het wordt die kende.
5: Ja, ik ken hem over nooit, maar is ik wel inkomen.
3: Nou, wie weet. In ieder geval veel plezier. Dank je wel als er een van de microfoon komt, wordt het veel plezier, jong.
5: Geen probleem, dat komt vast wel goed.
3: Dank je wel. Dan heb ik de trainer nog een bij me. Wat een afsluiting. Van 3 en een fjouwer in de fjouwer je tijd en nou weer waarom. Ja, dit is de ultieme ontlading, hè?
4: Ja, en wat ik net zei, alles gaat even langs je heen en de revue wordt gepasseerd. Maar dit is inderdaad, we helaas derde klasse gedegradeerd, maar nu zijn we weer terug en het circuit is rond.
3: Best heel blij, het eind goed al goed, hè?
4: Zo is het en ik ben gewoon echt blij voor de jongens en we hebben hier echt naar gewerkt en we wouden dit zo graag. En dan had zo'n dag en dan komt het goed, ja, dit is echt fantastisch.
3: Bedankt voor de samenwerking, mooi feestje, jongen. Succes bij Sint-Anne.
4: Wauke, daar ook bedankt voor alles en we zien elkaar snel.
0: En dat jij de stier. Bij Roemwijs Sport op RTV NOF. Wat een promotie, wat een handhaving, wat een verdrietig. Ja, de spanning weer om te snijden. Muziek. Sarah Larsson is dit. Midnight Sun.

0: Sarah Larsson, Midnight Sun, nu 2024, Roemwij Sport. Dit is Edwin van West nog steeds naar Harkest. Dat is bijna kwartier voor 6 op deze 6 juni 2026. Ja, misschien nog even resumeren, want er is zoveel gebeurd. Ik zoek haar zitten, we ben je nog een bijkom van wat er al gebeurd is van een beetje Harkemaapijn. Dit is in Niekerk. Het is helaas net goed oral voor Harkemaapijn. Ze zijn net promoveerd naar de derde klasse. 2-3 won het in de verlenging uiteindelijk. Toen die bloedstollende kraker VC Trivon zien Oostwedder Boys. Ongelooflijk wat wie dat voort. Direct naar de 10e minuut wie het al 0-1 dat Trivon op achterstaan kan. Maar in de tweede helft maken ze toch gelijk de verlenging in. En vervolgens toch met 2-1 winnen. Ja, het wie ongelooflijk wat een bizar einde der. Dokkum Mark Nesse helaas luts Dokkum ek net on het strootje van de derde klasse. Dat zeggen we bij Jelle van der Wal. Daar krijgen we helaas geen reactie bij dat hij je maar merken. Want het feest in Mark Nesse of van Mark Nesse daarin. En vinden we alle machtig grut dat het in de chaos net eens meer lukt. De dak om droop af. Wie teleurstelt natuurlijk, want die hint zich dus een beetje heel oors voorstelt. Ja, dan de lauwe ziende woorden. Oh, oh, oh, wat wie dat toch fantastisch toen Elroy Pauw in de verlenging die 3-2 binnenklapte. En daar toch uiteindelijk bleek het winnende doelpunt te meiden. En dus mij de lauwers het in de vierde klasse opnemen in volgend seizoen. Zouden we de reis denk ik heel graag vanuit Boornburgum naar Boerum en dergelijke die omgeving daar. Dus dat komt ook goed. En Van Waarden zijn RKO. Wat hien we stiekem hoop dat na de laatste maand dat Van Waarden toch alsnog promoveren zou. Maar helaas, het mocht net zo wezen een emotionele trainer hier we ook nog onderlijn. Die dat natuurlijk heel oors Wilco de Haan. Wat kan er dat er dat net op redden? Ik zie die nog. Daar baal je direct van aan.
1: Ja, en er zit ook nog hier aan de tafel. Die had een holle. Steun aan een holle. Hè?
0: Ja.
1: Dus topper Tinus die straks komt. Die ik een fijn van wel een hard.
0: Ja, inderdaad. Ja. En Doos zei dat kreeg ik al. Het kwam bij die wij, want ik zei het kreeg al even live. Maar dan leidt het zat tegen Biemekoor. Winst en verlies. Sportief plezier en verdriet natuurlijk. Er zijn volle ergere dingen op de wereld. Maar als je dan zou sporten binnen, dan wil je er natuurlijk voor in.
1: Ja, en we moeten nog wel even melden. Hè, dat de eerste Mark mooi zich handhaafd had in de vierde klasse natuurlijk. Hè?
0: Ja, zeker. Zeker weten. Promotie naar de vierde klasse. Wie mogelijk voor ASC 24. Hagen dat ik helle. Ik natuurlijk een hele knappe prestatie daar in Wurdum. Peter Halma die er verslag van. En dat wie in de reguliere speelt. Toen uiteindelijk 2-4 worden. Ek een mooie pot natuurlijk. Ja, en 4 TWS. Daar haak ik nog piekenvel van. Dat wie eigenlijk het blije verhaal. Maar dan mij een goed einde.
1: Ja, dat je bij rust met 2-0 achterstien. En dan nog 4-2 winnen. Dan doe je hele goede dingen. Als spelers zijn en trainer en staf natuurlijk.
0: Nou, dat leer ik ook wel even inderdaad. Dat mij toch wel zes inderdaad. Dan hebben we de reacties vanuit de film. Zowat helemaal hoor. Ik zie nog even naar die. Wat hast u verder nog op de papieren staan?
1: Nou, ik had nog dat de Broekster Boys zit nog steeds maar 1-2 voor. En die bent toch ik nog in de blessure tiert van de tweede helden. Dus ja, dan soort daar echt verlenging worden. En nog de.
0: Want goed om te melden, is je een wedstrijd gewoon dat die 1-2 door de kant op. Ja. Dus het totaal is dan 3-3. Want dat is een uit en een tussenwedstrijd.
1: Ja, dus ze is daar in Friese Veen is er maar 1-2 voor. Dus en het ze ben om 4 uur begonnen. Dus ja, als dat nou een beetje bierrekkers dan, nou dan. Zo het bijna gebeurd waar ze maten in blessuretijd. En dan hebben we nog steeds de wedstrijd die is om 4 uur begonnen. FC in Bekwikdokken nog steeds 1-0 voor de Friese man van FC.
0: En dan om het programma helemaal compleet te maken. Voor degene die jou nog niks te doen. Ha? Ben er echt nog wel wat tips?
1: Ja, dan hebben we nog een tipje. Dan, als er al nog een wedstrijdje dan was. Volgens mij is het. Ik weet het net zeker. Gewoon was dat het Paterswolde is.
0: Ja, Norg.
1: En, Norg, ja. Ja, Norg. Dat is het daar al kruten. Maar daar neemt ze Rusterveen het jongen dus op. En die wedstrijd begint om 6 uur.
0: Ja.
1: Dus als je nog jongen wat een wedstrijdje wil, dan Rusterveen. Die had het nodig.
0: Want die strijden om net te degraderen.

0: Ik een hele finale, als ik nog goed om te melden. Hè. Dus ja. Dan ben ze er nog net als ze vinden in dit wind.
1: Nee, volgens mij net. Dat, nee. Nee.
0: En Bekwik had al nam volgens mij.
1: Ja, Bekwik, die maakt sowieso, dat is ek een, die, ik ben net zeker dat het een promotie-degradatiewedstrijd is.
0: Is ik een hele finale, zeg ik. Ja. FVC, Bekwik dan promotie-reeks, tweede klasse. Ja. FVC wil handhaven in de tweede klasse. En Bekwik dan om die kan promoveren naar de tweede klasse. Nou, dan hebben we dat stukje er ook alweer bij. Ik kan nog twee platen klaarstaan. Dat wordt een keuzemomentje. Zit er nog een favoriet voor daarbij? Een van die treiders denkt van, nou, doch die maar.
1: Ach jongen, nee, toch maar in. We gaan zo'n mooie show gewoon. Dus het is wel best. Ik vind alle plaatjes vind ik wel mooi.
0: Nou, best genaamd. Dan druk ik gewoon op start en dan komt deze eruit.

0: DVD, Dozy, Biki, Mick en Titsjera, Save Me. Ja, het waren nog een paar minuten te gaan. We brengen die eerst nog even naar huchten wat er gebeurd is bij Brookster Boys.
1: Ja, Brookster Boys had de 1-3 op het scorebord gebracht. Dus dat brengt dan, als ze dit helden, dan gaan ze naar de vierde divisie. Dus dat zou heel mooi zijn. Dan zou het heel groot feest weer bij Brookster Boys.
0: Ja, en dan gaan wij het nog leuker weer komen het seizoen bij de VNOF. Ja, want dan kunnen we direct verslag vanaf. Vierde divisie, zou het wel mooi zijn.
1: Ja.
0: Je bent nog in één interview verschuldigd van u. Dat wist je hem net, maar dat vertel ik hem nou in ieder geval. Want Wibo de Brouwer, die is hier bij de microfoon. Bij Jelle van der Wal, dat Jern weer krijgt te leven. Dat is een interview wat opname is. Dat moeten we nog uitsturen. En alle hectiek en dat soort dingen. Ja, het is 12 jaar wat die wedstrijd wordt. Dokkum bij Mark Nessen. Dus het wordt dus even nog Jelle van der Wal. Jelle.
2: Ik ben vanmiddag bij de finale wedstrijd voor een plakje in de derde klas tussen Dokkum en SVM Mark Nessen. Eindstand wie 12 jaar. Ik steer mij de verliezend trainer. De Brouwer, hij verleert helaas, mij zijn ploeg. Ja, helaas, het zat er uiteindelijk net niet in.
3: Nee, over het gehele, de hele wedstrijd hebben we wel geprobeerd. Ons plan, onze manier van voetballen was vandaag net niet voldoende.
2: Nee, je kreeg op cruciale momenten doelpunten tegen. Ja. Wat vorige week mee zat, zat nu eigenlijk tegen.
3: Ja, vorige week telt niet meer, hè? Dat zei ik al. Was het maar waar bij ODV dat dat de wedstrijd was geweest. Want dan waren we spekkopen geweest. En vandaag ja, waren we door hun manier van voetballen, kwamen wij niet in onze kracht. En dat vond ik heel jammer. En dan kom je eigenlijk al snel op 1-0 achter. Daarna ga je de rust in en dan probeer je alles bij elkaar te zetten. Heb ik ook gezegd, jongens, de eerste 10 minuten moeten echt goed doorkomen. En dan gaan we er een wedstrijd van maken. Want dan gaan wij aan de bal nog beter zijn en beter worden. En als we dan via de zijkant de deur kunnen komen. Ik vind dat hun zwakte hebben achterin. Maar dan gebeurt er iets naar rust. Ja, ik weet niet wat er dan gebeurt, maar dan staat 3-0 achter.
2: Ja, dat is wel even een mokerslag. Toch komen we weer terug.
3: Ja, we doen wat omzettingen. We gaan 1-1 spelen. Dan zie je dat mijn jongens zomaar een goal kunnen maken. Hè. Dan wordt het 3-1 en wordt het 3-2. Ja, en toen waren wij op de bank. We hadden een plan. En ja, uit de corner zijn we niet geconcentreerd genoeg. En dan gaat die bal erin. En dan wordt het 4-2. Toen vond ik dat de wedstrijd doodbloedde.
2: Ja. Ja, toen was het eigenlijk wel beslist. Ja, waar kwamen jullie net tekort in? Wat was het eigenlijk degene waar het misging?
3: Ja, ik denk dat wij...

0: Wij ons plan wouden uitvoeren wat we het hele seizoen hebben gedaan. Voetballend blijven. En dat was vandaag gewoon niet voldoende. We kregen de makkelijkste goals tegen. En aan de andere kant hebben we denk ik niet heel veel gecreëerd.
1: In de eerste helft hadden jullie wel fases dat jullie wat beter waren. Wat meer aan de bal.
0: Ja.
1: Ook fases dat Mark Nessen weer wat gevaarlijk werd. Dus het was redelijk gelijkwaardig naar mijn mening.
0: Nou ja, goed. Nogmaals, zij hebben denk ik...
2: Oh, en toen houdde het bestand helaas op. Dat Wiebo de Brouwer, dat wie de opname die instuurt, wie in ieder geval. Nou, Grusterdeel gaan we in ieder geval Jelle kennen. Ik zie Jelle krijgt de appen van ja, hij komt er nou in, maar ja, dit is het einde van het bestand. Dat is even balen in ieder geval. De reactie wie in ieder geval duidelijk van Wiebo de Brouwer, denk ik, de emotie die daarin zit. Ja, we zitten even naar de klok te zien, want we hadden eigenlijk nog maar 12 minuten of jouw minuten te gaan. En we kunnen nog muziek draaien, maar we willen Broekster Boys natuurlijk echt nog een beetje weten, dus... We vullen het nog een beetje op. Waar weet ik even met Broekster Boys nog wat melden. S10 is hier, buurtvrij.

0: Estien, wie dat buurtvrij 2024. Ja, we zitten echt in de laatste minuten van Roemwij Sport. Hoe komt het bij Broekster Boys? Want dat is kantje boord, hè?
1: Ja, het zit nog steeds op Giel, dus, maar het is nog wel steeds in je treien. Dus, en dan hak nog de tussenstand bij FVC in Kwikdokkum. Daar is het helaas al 2-0 weer aan.
0: Ja. Dat gaat hard achteruit, inderdaad. Maar had dat dus al bleef bij Broekster Boys, dan...
1: Promoveert Broekster Boys.
0: Ja, precies, inderdaad. Promoveert Broekster Boys. Ja, daar ben we aan de einde van Roemwij Sport van deze sneun 6 juni 2026 waren een heel soort beslissingen vallen binnen de amateurploegen hier uit onze regio. Harkemaapijn de Niekerk in de strijd om de derde klasse. Helaas net voor Harkemaapijn een succes met dank aan Hielke de Graaf die het verslag die Bauke Bosma zegt naar Trienwarden zien ons bij de boys. Daar is Trienwarden vol de promotie aan te dringen naar de derde klasse. Dokkum zien Mark Nessen. Helaas een verlies voor Dokkum 12 jaar. Dat zegt Jelle van der Wal. Helaas de Lauwers zien de woorden. Ja, dat wie ek een bloedstand van de wedstrijd. Johannes Dauma die ziet er voor eens bij. En daar ek terug Elroy Pauw de windentreffer voor de Lauwers. Dus die promoveren dus naar de vierde klas. Verwoorden dan zien RKO. Dat zegt Ieder Preens. Nee, die wedstrijd eindigen in 2-3. Nee, de verlenging dus RKO. Degene die de prijzen pakte, SC Verwoorden, geen promotie. Dan in de top 63 in ASC 74. Dat zag Peter Halmanij. Helaas, want dat een einduitslag van 12-4. Dus ASC bedoel ik heel gelukkig. Een promotie inderdaad aandwong naar de vierde klasse. En 14 TWS eindig in 14-12. Alle doop bedankt voor een beetje.
1: Ja.
0: Wij konden Ruud, dankjewel, graag in. Ja. Zijn dadelijk Nijsseizoeren, de Hollandse toppers met Tinus, Joegen, Jikke, Binderek nog en Dikkie Denkers. Fijne jongen.
2: Roemwij Sport werd mij mogelijk maken, toch onnummer de droom Weidenaar in Dokkum en Kalm.
3: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
4: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
5: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
6: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
5: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
5: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
8: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op Seis Oeren.
9: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van circa 4,5 meter. Chipmachinefabrikant ASML heeft Elon Musk uitgenodigd voor een besloten technologie-evenement waar hij virtueel zal spreken over AI, robotica, ruimtevaart en chipproductie. De uitnodiging leidt intern tot kritiek, waarbij sommige medewerkers een boycott overwegen vanwege zijn politieke standpunten. ASML benadrukt dat het evenement draait om kennisdeling binnen de halfgeleiderindustrie. De WHO meldt bijna 500 bevestigde ebola-gevallen in Centraal-Afrika, vooral in de Democratische Republiek Congo met 452 besmettingen. In Oeganda zijn 19 gevallen gemeld en in Congo zijn al 80 mensen overleden. Het gaat om de zeldzame Bundibugyo-variant waar nog geen vaccin voor is. Gezondheidsorganisaties waarschuwen dat de uitbraak mogelijk kan uitgroeien tot een grote epidemie. Het weer tot slot. Vanavond en vannacht bewolkt met regelmatig een bui. De wind wordt zuidwestelijk aan de westkust vrij krachtig tot hard. Vannacht daalt het kwik naar 11 tot 15 graden. Morgen buien, maar ook af en toe zon en 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
11: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
12: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
15: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
14: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
13: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
16: Oh, 11:30.
17: Hocus pocus. Time for focus.
18: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
19: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
20: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
19: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
21: De
0: door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
21: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 locations op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Dan zijn we een hartelijk welkom, Hollandse Tappers. De zaterdagavond natuurlijk. Telefoon van de goedverzoek is 0412-44-1202. Sorry voor de goedverzoek natuurlijk. Op- en aanmerkingen, dat kennen mij alleen natuurlijk. Hè. Ik dacht maar even een peperlaan, want we hebben een beetje bekomen van de sport heen, want dat weer wel toch nou. Ik de collega van de sport natuurlijk wel thuis en tot de volgende keer. En meid je dan een mooi weekend van natuurlijk. Hè.

Dus 0-4-Wolven, 44-0-2. Zorg voor de groet verzoek en... Ook gewoon een goed gesprek in de WW-goeding, ja. Dus we hebben een van Anko, het kende plaatje van Carola naar Dove, leidt op de stapel en hartje van weinig door hem. Dat je maakt naar de Hoornse Toppers, zaterdagavond. Jaargang 21, dus een goedenavond.

Go verder met de volgende plaats. Dat get ik niet, hè? Ja. Stof komt een 80, hè?

0: Dat wie een plaat op het toeter. Maar dat hing je wel in de gaten, dacht ik.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Doe maar mee. Zeg eens even allemaal, zijn er hier ook meisjes in de zaal?
1: Ja!
0: Ah, ach, dat doet mij veel plezier. Zijn er ook wel jongens hier?
1: Ja!
0: Ah, wat

0: het al, daar smul je van. Lus je ook wel bloemkool dan?
1: Met een papje, met een papje.
0: Met een papje, met een papje. Ja, luister even wat ik roep. Lus je ook een broodje poep?
2: Is dat vies?
3: Poep.
2: Ja. Oh, foei Willem, foei, foei, foei, oh. Hè?
4: Mag ik dat niet zeggen?
0: Jullie wonen in een huis. Heb je ook een tafel thuis?
4: Ja!

Windje. Ruiter van die Windje. Zo leer in het Zuid-Afrikaans natuurlijk. Wel even iets om trots op te wijzen natuurlijk. Hè? Als

We zijn nu naar Nederland bij mooi beland natuurlijk. Cocktail trio zit nog klaar. Dan een plaatsje van Franklin Kennedy, dat komt al goed, hè? 0-4-12-44 en dan de 12-02. Dus een goede avond, hè?

0: tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Let jim gaan, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidscherk.
6: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Peppe. Mike, ik bij Beb op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: baarsmazitcomfort.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
0: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
11: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar de uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaags huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Zij keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. De stroomvoorziening van de kerncentrale van Zaporizhzhia is hersteld nadat eerder een belangrijke hoogspanningslijn was uitgevallen. De centrale draaide tijdelijk op een reserveverbinding. Hoewel de centrale geen stroom produceert, is externe elektriciteit nodig om de reactoren veilig te kunnen koelen. De centrale staat sinds 2022 onder Russische controle. Bij de westkust van Australië is een 35-jarige speervisser dodelijk aangevallen door een haai nabij Michaelmas Island. Het is de derde dodelijke aanval in 3 weken tijd in het land. Hulpdiensten haalden de man nog uit het water, maar hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens autoriteiten gaat het vermoedelijk om een grote haai van ongeveer 4,5 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
15: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
16: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
15: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
17: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Door deal bij dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

Jeremy Jackson en Pia Zadora. Dan vind je het hier een mega hit nou. Daarom even naar de mega hits in uw eigen tijd, uw eigen landje. Cocktail Trio, 1966.

je zich ooit op ziet winden, maar wel Aarons oog. En dus riep hij, oeh. Hij nam gezien zijn positie, wat zijn wicht van televisie. En daar is een omroepstertje bij.

wil niet reageren, doet alsof ze hem niet kan verstaan. Oeh. Met zijn neus een keer of zeven heeft hij langs haar beeld gewreven. Want u weet, zo past een Indiaan.

De vlam is gedoofd. Dat is natuurlijk een plaatje van Henkie Wijngaard. Piepert wat, hè, ja. Dan zit het al even wat te loot, dacht ik, hè, ja.

0: meer schijn. Dat is een plaats van Franklin Kennedy. Is er nog toekomst?
1: Want zoveel te zeggen.
0: Dat is ook weer, hè?
1: Moeilijk uit te leggen. Maar voor jou is er.
0: Dat je vaak in de Hollandse top is. We gaan weer alles kennen, alles mij natuurlijk, hè? Muziek uit de tijd van toen. We zullen hier zaterdag even. Waarom in de tijd, hè? Ja. Bobby aan Schoepen.

haar hoop straalt uit hun ogen. Ze gaan naar huis met bont, ze zijn bepakt met vellen. En dat betekent geld, want naast de avonturen is dat wat meeste telt. En dan viert ieder feest zoals er nooit in is geweest.

Dat is een klassieker, hè? Dat is gek, dat jong die man altijd uit de gen, maar hindert. Heerlijk. Dit is echt mooi, hè? Ik heb genoeg

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht.
1: Fortibox.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus. Time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoud. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoud.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
7: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
8: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik lid me hier.
9: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
8: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
9: tdnoord.nl
10: NofPC, NofPC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland. NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: nofpc.nl.
8: TD Noord verkeert het ek nog voorage, keusmest en alles waarom het hier.
9: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Baken. Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 8 oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Gelderdoom in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting de politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Door een landelijke storing kan de Koninklijke Marechaussee zaterdag geen noodpaspoorten verstrekken naar reizigers. De oorzaak van de storing is nog onbekend. De Marechaussee adviseert mensen niet naar uitgiftelocaties te reizen, waaronder Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. Dua Lipa en Callum Turner vieren dit weekend een driedaagse huwelijksfeest in Palermo. Voor het evenement zijn delen van de stad afgesloten, wat leidt tot protesten van inwoners. Ze keren zich tegen de tijdelijke privatisering van openbare ruimte tijdens de festiviteiten. Het feestje mag wat kosten, volgens Britse media zo'n 1,5 miljoen euro. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog bos car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
13: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
12: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een njoggen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
15: Zo, dat ziet er gaaf uit.
14: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
16: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
14: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
17: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
9: Dit is RTV NOF.
18: Mijn Hollands

Ja, Harke zal je maar een hele goeie Jonathan wens en welkom bij het programma Hollands op zijn best. En staat je me weten wie binnen er weer want zien en horen daar. Ja, we halen heel prettig de telefoontjes inmiddels zomer. En ja, weer mooie festjes, ja. Dus ik zou zeggen, grabbel je even in je oude platenkoffers of even ergens anders. En druk of draai even 0412 44 12 12 en vrij je mijn allermooiste platen, man. Ja, het is je donker in de Westrijd, maar ik wil zeggen, de koelhaas ze volgens een beste beugel komen. Ja, misschien ben je in het warpek wel of in de stad, waar je hem dan maar waaien. Nou, en wat is er nou mooier? Als er aan felle buien komt, misschien wel maar een prutte tongen eruit, om dan gewoon even lekker lang uit te hangen en gewoon even te harken naar je programma Hollands op zijn best. Ja, ik ben al mijn stukje muziek begonnen, mijn verskenningen. 4 mei Rob de Nijs, het werd zomer en mijn vrijbuiters geluk is niet te koop. De platen komen van Aten en van Romy. En Aten die wil even Romy Kempenaar een plaatje ombieden. Ferentitie en Vierders alle harkes. En Romy even voor Willem, Estien, Jolap, Ipiras, Gerard, Jelly, Ferentitie, Gerry en Ali, Piet en Ali de Haan, Piet en Griet, Dirk en Magriet, Jan en Jannie, Bouke en Tjitske, Aten, Bouke Jelzega, Kobe Hellinga en voor elke ien die het harket. Nou, ik begin even met Rob de Nijs.

Ja, de Roenwijk Dokkum, de JP van de Bandstichting, die had ook gereageerd naar de studio daar. En Hanneke wil heel graag jaren, Jezus is de goede herder. Nou, die draaien we even voor Hanneke en natuurlijk alle cliënten van de JP van de Bandstichting. En Stien van der Zee, die wil gewoon Willem even bedanken voor alles. Nou ja, wie gaat zelf even een plaatsje opzachten, Stien? Ik weet net als de Jeste, maar wie gaat even een versje opzacht van Pussycat? Maar we beginnen even met Jezus is de goede herder.

Ja, Harkes, er werd al wel lekker naar de studio daar reageert. Ja, kun je de 14 dadelijk net tussenkomen, dan gewoon trots zetten. Want ja, de lijn die vindt vanzelf eens een keer vrij. Het is momenteel eventjes heel druk, maar ik zou ze net op Jan gewoon drukken of draaien vanzelf. Ja, Willem die had ook reageerd en die wil stinker aan even een plaat ombieden. Romy, Johannes van der Veen, Boukje, Annie van der Waal, Griet van der Veen, Henk Sietse en Boukje Elzinga. En dat moest even worden van Sherry en Mary, 50 jaar getrouwd. En Toon de Luistervink, die komt al helemaal uit Brabant. En het is ook een hele trouwe harker, al jaren van huis. En die wil graag eventjes hier in Friesland al zijn vrienden bekennen en alle harkers verzeild eventjes een plaat aanbieden. Ik begin even met 50 jaar getrouwd.

Ja, dat wie Tony Baas een plaat uit 1970, Harkes. Dat is alweer een heel skoffeling. Ja, Romy, het Ave Maria en Marco, de Hollander, Mayen medley. Mintje wil graag even Tineke van der Weij een plaatje omberen. En via de Zalle Harkes. En jou laap even voor Romy en even voor Jikke. Ik begin even met het Ave Maria.

0: Ja, dan ben je de handelingen toch niet doen. En dat valt zo net mee, hè? Want als je het eerder door kan je het oren net doen, hè?
1: Nee, dat, en dat is zo raar, want dan ken ik al die droom om mijn microfoon onder te zetten. En nu moest ik even zitje, ja. Maar ja, dan maak je alweer 40 uit. Ja, ja, dat is nog één keer zo.
0: Ja.
1: Maar je reent het al aardig in de Westerheen. Nou, ja, het zit er best zo wat.
0: Nou, daar wist er wel weer van, in ieder geval.
1: En ik zei net in haarke shirt dat nou bij BMX in het dorp reent. Of... in de stad werd, zeg maar, waar je mij. Dan kunnen ze mooi even onderuit. Jerren, naar je programma Hollands op zijn best. Of even de telefoon pakken. En eventjes een vest komen vrijen. Ja, of gewoon eventjes onderuit.
0: Ik ga hier heel iets apart hebben. Ik zie die hier in grut beeld, zo ik die hier op televisie. Ik zei, hoe kan dat nou? Maar, toen maar, de wonderste man de wereld naar het uit. Maar doe eerst dat ergens, hoor ik die even haalheid.
1: Ja, ik weet het net meer.
0: Maar, we hadden een verrassing voor Nee Wieke houden voor Harkes, hè?
1: Nou, het is net een verrassing. Want
0: ja, een beetje wel.
1: Nou denken de Harkes dat zal ik je wat krijgen. Het is net een verrassing, maar wie ben er wel eventjes van sommigen dat nieuw gaan horen.
0: Ja.
1: Dus dat hier die veroordeelt. Tieners die had eventjes weer vrij af. En dan ben je en ik er van zomer tot nu gaan horen. Dus dan hopen we het zomer horen dat we hier in de studio komen. Dat de telefoon dan weer reed gloeiend steeds vanzelf. Want zonder Jimme is er echt geen hond op zijn best. Dan kennen we gewoon niks.
0: Nee, en we willen graag nog wel even trots hebben met het programma. Maar ja, toen we dat in je hart binnen. Dan valt het net maar.
1: Nee, joh, dan houdt alles op.
0: Ja, dan houdt het op.
1: Ja, dat is een feit.
0: En dan weet je meteen, nou, ik net boven draaien. Maar dan boven wat voor de voest wij draaien, zei ze. Dan, hey?
1: We hopen in ieder geval dat de Harkes reageren van haar zomer over. En die ziet erop 20 juni, dat kunnen we vast om mij nemen. Dan gaan we weer huis vrije sneuren, dus dan ben we er net. Dan hebben we de Jannesbeben weer in de studio, dus dan kunnen ze naar huis Harkje. Maar de Jannesbeben er net. Dus in negen weken, wie zei ze straks nog wel eventjes, in negen weken van zomer tot nu horen. En die ziet erop 20 juni, dan binnen we er net. Dan hebben we weer huis vrije Janne.
0: Nou, ja. Dan houden we hier prut op agenda gewoon.
1: Alweer een hele prut op agenda. En nou hier Klaas en Jannie, die hier de woordzang omvregen van het Lemster Mannenkoor. Ja, en dat ging in gedachten alweer, hè. De woordzang. Het is gewoon een geweldig festje, want het festje, dat zei gewoon de wieren worden. En dan ging in gedachten alweer, ja, misschien is het wel heel vervelend, maar mijn gedachten gaan altijd naar vroeger. Want ja, het is wie alles zoals, hè? En dat roepen we altijd. Maar dan staan we al om de waasje, tongetje, dotterik helemaal het daar. Staan we even met een trouwe harker te praten in het winkelcentrum.
0: Oh ja, ja.
1: En toen hebben we ook nog even weer die oude dingen ophellen. En dat is raar, jongen. Dan haak ik het alle lopen van een netvlies van de eigen. En dan spiel het dat maar in mijn holle. Dan denk ik van, ja, dat weer toch wel een hele oren tiert. Net dat het tiert mijer weer. Nou ja, wel mijer. Het is nou ook wel een mooie tiert. Zo bedoel ik het net.
0: Ja.
1: Maar het wie oors. Ja. Alles weer volgen moedelijker.
0: Ja.
1: En je weer net zo gauw op het kindje strapen. En je kon zo goed even over een grapje. En je kon even weer een grapje weer omverwacht. Ja, je had het nou zo donders om te denken wat je zei, hè? En dat is zo schander. Maar ja, daar maakt het programma vanzelf de minder om. En de meest knek net, dat is nog in je kist.
0: Ja, toen had het door vroeger weer volle gezelliger. Nou, als de Jernelien de keuring geeft, nou, dan moet blij zijn dat als de 50 meter vooruit kan, dat we dan niet zo warm praten. En ook even voor 5 kilometer rennen. En dan had je net een kopje om.
1: Nee, dat is toch eigenaar?
0: Ja, apart is dat, hè? Ja,
1: en de meesken, die ben alle keer de meesken nog.
0: Ja,
1: snap eens wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Dat is toch eigenaardig? Dat wie Jert iets inderdaad zei, dan stond je wel gauw eens even te praten. Maar dan zei ik, de meesten willen eens even op een hoekje staan te praten.
0: Ja, ja.
1: Het is er net meer, jongen. En wat mis ik dat? Dat mis ik gewoon.
0: Ja, zeker.
1: Ik bedoel, maar nou ben wie ik net weet al wat om samen te zezen. Maar dat mis je toch wel, hè? Want je denkt, en vooral als je dat weer met die oudere Bjorn of die oudere Freun, die weer oudere nieuws binnen praten, dan denk ik, ja, dat is toch echt wel zo. Ik bedoel, maar Rusheid die er op het bankje zit en dan achter dan hier met de theekleer. Hé, bijoentiet, hè? Net niet aanspateerd, want dan ging hem al jong aan het werk.
0: Ja.
1: Maar bijoentiet, hè? En als het dan heel heet waar is, dan mochten ze naar de thee. Dan mochten ze net, maar dan gingen ze naar de thee. Dan gingen ze naar de thee. Weer even naar Boetentuin. En wie als jeugd piatte daarom. Ja. Een hele mooie tijd. Gelukkig ga ik voor die tijd nog vriendinnen. En wie had er echt nog wel eens over? Maar ja, wie ben je net om te praten? Want ja, ik wil erop praten. tot 9 uur. Dok net, we draaien gewoon even de woordzang. Dat wil Klaas en Jannie even draaien. Litten voor Frits en Menke. Ah, Frits, die is hier geweest. Die kreeg de ook wenske Frits. Ik de ook wenske van u is hier uit de studio. Wij en wie hoop je dat jou een hele mooie dag hoor. Maar dat ik even voor u is draaid worden. En Afke Pasma, die wil Grietje Jetske graag even een plaat ombieden. En Klaas en Sietske. En dan moet de kets worden, jongen.
0: Nou, dan doen we dat even. En er mij natuurlijk nog gereageerd worden, want wie zit er dan net vol, hè?
1: Al lang er net. Nee, strakjes weer het al even reed gloeien. Ja, ik weet het net. Misschien is het voorkomen. Zie je de god erin. Ja, ja, ja. Maar ik begin eventjes met de woordzang. Ja.

Weer razen. En dan neem ik vanzelf de telefoon even op. En dan hoop ik dat ik het lekker druk krijg met de telefoon. En dat we om 10 uur helemaal vol zitten. 0-4-12-44-12-02. Maar ik draai eerst nog even 12 vestjes. Ik wil een meisje en Monica. Verder wil ik plaatje even draaien. Letten van Sietje, Aten, Romy en Ellie. Toon, Sjoerd, Vakje, Griet en Jitske, Gerko en Angelique, Henk, Pietje en Tjitske, Sapen, Ilka, Ali, Dani, Jani en even Fruus. En Sapen wil het even draaien, Litte Fasjenheid en Mem, Kees Wierster en de JP van der Bent, Watse Bieltsma, Verre Tietje, Annie Uitmarem, Andries Akkerman, Sapen en Geert van der Molen, collega's, Dakkum, even voor Simon Durk en Hele Brand, Jelly Westra, Betty Prins en Vierders voor al uw harkes.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
6: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
10: tdnoord.nl.
11: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
12: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
11: NOFPC.nl.
9: TD Noord verkeert ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit. Dat is een speciaal skydive pak met vleugels tussen de armen en benen. Het gaat om een 29-jarige man en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In Langrune-sur-Mer was een grote herdenking, onder andere de Franse premier Le Cornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Bij Gelredome in Arnhem is een protest tegen de komst van rapper J, die vanavond optreedt in het stadion. In een speciaal ingericht demonstratievak bij ingang Noord worden banners getoond met waarschuwingen. Het protest komt van Centrum Informatie en Documentatie Israël. De politie en ME zijn bij het stadion aanwezig. In Brussel Centraal is de politie in grote getale aanwezig na nieuwe oproepen tot betogingen op social media. Eerder gingen jongeren de straat op uit protest tegen hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daarbij kwam het tot ongeregeldheden met onder meer brandstichting en projectielen richting politie. Ongeveer 20 mensen werden aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
10: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
11: Dat wie toen, no Mike zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
12: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
13: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
12: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
11: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
14: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
8: Dit is RTV NOF.
15: My No, Hollands op zijn best. Dit is Hollands op zijn best.
16: Gezelligheid op de sneurte joen tussen 8 en 10.
15: Maar Joegen en Jikke op RTV NOF.

Ja, Harkes, en wederom een hele goede jong. Ben je twaalf en laatste oren van Hollis op zijn best bezig. En ik ben begonnen met Jasje, de zilveren vogel. Ja, Jasje die is van de week ook overleden. Dat, die zangeres eerder helaas ik mee. Maar we zien in ieder geval dan een wol. En ze hadden een heel regiment mooie platen uitgebracht. De eerste die ik hier een beetje in de lijst vond, dat was het jongetje 1979. En in 2000 had ze echt nog wat uitgebracht. Dan begin ik hier even met de verzoekjes hier op deze kant. Als je die wil graag voor alle vrienden en bekenden even de oude grieze jaren litten. Nou, ik kon net vinden, maar je zei van dat plaatje, dat kan ik wel vinden. Nou, dat had ze gevonden. Dat Sadwan die drijven, zat je redelijk even haaltje. Hendrik Koenstra die wil graag de nieuwe voor mij Rozen zonder doornen draaien litten voor Harry en Dirty, even voor zijn vrouw Thea. Voor Bo en Dirkje, voor Foppe en Matta, voor Douwe en Eke, Luwe en Witske, even voor Hans en Lasse, even voor Gerda en ik, even voor Beppe Maaike, even voor Sake Dijkstra, Griet Douma, even voor Piet en Boukje, Betty van der Vinde, voor Monte de Boer en Elke in de zitten Harkin en wie hier in de studio, dank je.

Ja, we winnen in met 6 kinder Nightbirds. Er was een cowboy uit 1978. Annie uit Marm, die wil graag speciaal voor u hier even een mooi plaatje draaien letten van Corrie Konings. En we hadden even aan het brainstormen west en Jekke die had even social media even gecheckt. En daar is uitkwam van druk je live tegen dat van mei 2020, Annie. En verder moest het plaatje ik even te rondingen in voor elke een die zit te harkje. Kees Wiestra uit Marm, die wil graag uit... Die wil graag een plaatje draaien letten van de KLM Mars. We hebben in opzocht van de Marinierskapel, de Koninklijke Marine. Moest even draaien worden, even voor Tine de Vries, even voor Betty Prins, even voor Britta van der Woude, Frans Fortuyn, Waatse Bieltsma, en voor Sapensloot en de ouders en voor u hier in de studio. Dankjewel. Ja.

0: Als je denkt dat Veske hij een skof net jet, of je wil een hele oude plaat jetten, bel je dan Joege of Jikke op telefoonnummer 045-44-1202.
1: Ja, want we gaan nog een beetje ruimte wat dat je het herkers. Griet Haakma die wil graag voor Aaltje, Frits en Minke, voor Jinke, voor Saapke en voor uzelf even een mooi plaatje van de Wijko's draaien. Het Rozenbed uit Njontje, Njogen en Santig alweer. Henk Smedema die wil graag voor zijn mem, Pietje, Martin en Tseert. En ik een voor Henk zelfs, een voor Elke Nali en voor Joge en Jikke even een roemie draaien met Achter de Horizon.

Ja, we hebben nog een liedje 20 minuten hergezend. We hebben nog een stukje van jouw verzoekjes te lezen. Dus wat dat hier, draait wel lekker van hier, hè? Geert Beckham uit Drachten, die wil graag bezig zijn. Jij let ermee, oh, I miss you. Gaan we die even in draaien wonen, even voor elke die zit te harken. En voor u hier in de studio, dankjewel, Geert Beckham. Tineke van der Wij, die wil graag voor Tante Mintje. En weer in de studio een plaatje draaien letten van Die Twa Mij Vogels. MUZIEK

Ja, Jekke uit Griepwij die hier ook even heen reageert. En we willen natuurlijk hartstikke bedankt voor de mooie muziek. En daarop draaien we natuurlijk ook even een mooi plaatje voor Jekke. Radio Ensemble, Rozengeur en Maneschijn. En het allerlaatste verzoekje dat komt van Gelske de Haan uit de Westreenwij. Die wil graag een plaatje draaien voor Griet Kooistra in Bergingham in Burgum. En dan kiezen we voor Witse en Boukje. En dat moest even Romy met de leer wijzen.

0: Ja, jongens, ze hebben beide oren ook al weer om. Het zit er voor u eens weer op.
1: Ja, het is in ieder geval weer een waardige nog. We hadden mooi op het telefoontje gewoon. En we gingen ik weer hele mooie plaatjes, hè?
0: Zoals altijd.
1: Ja, zeker. En daar doen we het voor, hè?
0: Ja, ja. Zeker weten. En in 9 weken harkens, dan hebben we er van zomer tot 9 horen. En die week erop, dat zijn we in 9 weken vanzelfs wel even weg. Dan hebben we weer dus vrije sneeuw en Janne. Ja, dan moeten we hem even weer naar de non-stop muziek harkje. Maar wat maakt het? Dat is eigenlijk lekker mooi.
1: Ja, zo is het maar krijgt. En nou ja, dat houden we zelf net in de hoorn. Die letten dus dat ik gewoon verrassen met 14 dagen.
0: Zo is het. Nou ja, de harkens die letten hun verrassen.
1: Ja, ja, ja.
0: Bedankt voor het bellen. Ik zou deze aansnik nog maar eventjes jaren naar uw collega Dikkie Denkers. Die had ook al weer mooie oude muziek. Soms ik wil eens even op verzoek. Je moet hem maar even jaren. Bedankt voor het harkje en voor het bellen voor zelfs. Maar ik het bellen naar de studio daar om u eens eventjes een complimentje te jaan. Want ja, daar hebben we eigenlijk ook altijd wel heel wies mij. Dat vinden we heel leuk van uw harkjes. Dat ze zo graag naar de muziek en naar uw harkje maaien. Dank u wel ervoor. Ik zou deze lekker sliepen straks. Een hele mooie sneeuwmoord en graag bij zo'n wijzen. Om het in 9 weken. Doeg.
1: Hoi.

0: Hollands op zijn best wordt mede mogelijk gemaakt door Specsavers Dokkum.
1: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Oh, 11:30.
4: Hocus pocus. Time for focus.
5: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
6: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
6: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
10: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
11: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
10: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
11: tdnoord.nl
12: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
13: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
12: nofpc.nl.
10: TD Noord verkeert het ek nog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
11: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
3: herbergvoestrum.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op. Zien oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Drie Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon. Ondanks het geldende staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. De Russische gedetineerde Aloidi Djaibralov, die vrijdag ontsnapte uit een ziekenhuis in Brugge, is nog altijd voortvluchtig. Hij wist tijdens een medische ingreep te ontsnappen door zijn bewakers te bedreigen met een scherp voorwerp. De man zat een straf uit van 40 maanden voor diefstal en geweldpleging. De politie zet het onderzoek voort en roept op hem zelf niet te benaderen. In Zwitserland zijn binnen 2 dagen 2 mensen omgekomen bij ongelukken met een wingsuit, een speciaal skydive pak met vleugels tussen armen en benen. Het gaat om een 29-jarige en een 47-jarige man. Beide crashes vonden plaats in de Zwitserse Alpen. De toedracht van de ongelukken is nog niet bekend. Tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day in Normandië heeft de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, Europese bondgenoten opgeroepen meer te doen voor hun eigen defensie. Hij verwees naar de samenwerking in 1944 en uitte daarnaast kritiek op het Europese migratiebeleid. In La Grune-sur-Mer was een grote herdenking. Onder andere de Franse premier Sébastien Lecornu en de Britse minister van Defensie waren aanwezig. Op deze herdenking was Pete Hegseth de grote afwezige. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
9: Dat wie toen, nou maar ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen. Die jouwe Boersma een jochen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt? Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

0: De Rascals, voorheen bekend als de Young Rascals, was een Amerikaanse rockband die in Europa vooral bekend is vanwege de hits Good Loving Groove en het nummer wat we net hoorden, People Got To Be Free. De groep speelde speciaal of vooral soulmuziek en werd gerekend tot de zogenaamde Blue-Eyed Soul. Ja, het waren gewoon blanke jongens, maar prachtige muziek en dit was ook een van hun mooiste nummers, vind ik persoonlijk.
1: Dit is de Hit Tijdmachine met Dickie Denkers. Music power on the

Daar was het alweer, zaterdagavond. Wat vliegen die weken om op het ogenblik? Nou, vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede avond. Nou, ik heb weer een mooi wat verzoekjes klaarstaan. Nou, die mix ik wel een beetje tussen het programma door. En ja, de drie live natuurlijk. Nou, mochten er verzoekjes zijn, dat kan altijd. tikkiehittijdmachine@outlook.com. Ik zet mijn lijstje even te bekijken, maar dit is wel een van de verzoekjes die ik nu klaar heb staan. Een van de Hollies. Het nummer The Air That I Breathe. Nou, ik moest even de naam opzoeken van degene die het over had, maar dat was Romy. Een prachtig nummer.

Prachtige uitvoering van de Hollies. The Air That I Breathe is een lied dat geschreven werd door Albert Hammond en Mike Hazelwood. De Hollies hadden er in 1974 meer succes mee. Een nakomertje was van Simply Red in 1998. Ja, de oorspronkelijke versie van het nummer werd niet uitgebracht op single, maar was de afsluittrack van Hammonds eerste album It Never Rains in Southern California. Dit album werd ook in Nederland een hit. Ja, verder een heleboel medewerkenden, maar ga ik allemaal niet opnoemen. Ga verder met het volgende verzoekje, dat is eentje van Aafke. Gaat om Enya met het mooie nummer Orinoco Flow.

De Ierse zangeres Enya. De titel van het nummer verwijst zowel naar de Zuid-Amerikaanse rivier Orinoco als naar de Londense Orinoco Studios, nu Milko Studios genaamd, waar ze deze single hebben opgenomen. Het is uitgebracht als de eerste single van haar tweede studioalbum Watermark in 1988. Het nummer staat ook bekend als Sail Away, een zin die tijdens het refrein vaak wordt herhaald. Kwart over tien is het hier. Live vanuit Studio Ian is dit de hittijdmachine met ondergetekende Dickie. Neil Diamond, plaatje die ik zelf heb uitgezocht. Girl, You'll Be a Woman Soon uit 1971.

ook weer zo'n plaatje. Daar hebben we vroeger in het open huis veel op afgeschuiveld. Een van de vele mooie hits van Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. Nou, ik heb het verzoekje van Henk hier. Ik moest trouwens nog even erbij vertellen bij Orinoco Flow. Ja, dat vergat ik helemaal. Van Afrika voor mijn familie, de buren en alle luisteraars van de hittijdmachine. Goed, Henk had ook een heel mooi verzoekje van Santana. Gaat op het nummer Seas Not There. Komt uit 1978.

Precies, nou daar is een lied geschreven door Rod Argent ten tijde dat hij deel uitmaakte van de Zombies. Argent kreeg inspiratie voor dit nummer door No One Told Me van John Lee Hooker. Hij gebruikte de zinsnede als beginregel van zijn song. Het lied gaat over een onbetrouwbare vrouw, in dat geval Argent's aanstaande Patricia, die hem vlak voor het geplande huwelijk liet zitten. Nou, het zou je maar gebeuren. Oké, dat waren de Zombies. Santana, sorry. De volgende verzoekje, dat kan een mooi even. Eentje van Joey Dijzer heeft Sita aangevraagd. Gaat op het mooie nummer 100 Years.

De achtergrond van dit nummer 100 Years is geschreven door Duitser, onder haar echte naam Josje Duitser. Gearrangeerd door Dick Bakker en geproduceerd door Alberto Germes. Duitser schreef het nummer in 1973 op haar gitaar. Korte tijd later vroeg Duco van Rijck, de voormalige gitarist van Zen en de vriend van haar benedenbuurvrouw, of zij dit nieuwe geluidsapparatuur in zijn studio wilde testen. Duitser zong hierop haar pas geschreven liedje. Deze opname werd een jaar lang vergeten totdat deze gedraaid werd op een feest bij Duitser thuis. Een van de gasten vond het lied goed klinken en koppelde Duitser aan producer Germes. Een maand later nam Duitser in de Dureco Studios in Weesp een professionele versie van het nummer op voor de platenmaatschappij Delta, waarbij zij de artiestennaam Joey Duitser aannam. Goed, dat was een beetje de anekdote achter deze plaat. Maar ik zit naar de klok te kijken. We zijn haast aan de drieluik toe. Ik heb nog één verzoekje, dat kan wel, maar dat is ook niet een hele lange. Die is, toen was ik min één jaar uitgebracht, 1955. Gaat is in plaats van de Platters, The Great Pretender.

The Great Pretender is een nummer geschreven door Buck Ram, de manager van de Amerikaanse rhythm and blues band The Platters. In 1955 nam de band de single voor het eerst op. Op 3 november 1955 werd de single uitgebracht en werd het nummer een nummer 1 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Oh, was die er toen ook al. Het nummer werd diverse malen gecoverd, onder meer door Freddie Mercury, Dolly Parton en Sam Cooke. De formatie Drukwerk nam het in 1984 een Nederlandse versie ervan op onder de naam titel Capsones. Nou, dat was een beetje de anekdote van deze plaat. En ja, Sita heeft hem aangevraagd. Goed, het is tijd voor de drie luik. Ik zal even de mail erbij pakken. Wat is ook wel een leuk verhaaltje. Dag Dickie, schrijver Pieter Heerke. Elke week hoor ik via jouw programma dezelfde namen voorbij komen. Het geeft er herkenning, iets vertrouwds, zonder dat je de mensen kent. Nu vertel ik bijna iedere week iets over mezelf of over wat er is gebeurd. Eigenlijk ben ik ook wel eens benieuwd naar de personen achter de namen. Wat zou hun favoriete nummer zijn misschien? En nu doe ik een soort oproepje aan hun. Willen jullie je favoriete plaatje een keertje aanvragen? En in een zin vertellen waarom dat zo is. Lijkt me leuk. Maar Dickie, je mag het natuurlijk afschieten. Uiteindelijk is het jouw programma. Dan nu eerst maar de drie luik. Niet moeilijk deze keer. Nou, ik ben benieuwd. Nou ja, het is wel een idee, Pieter. Het eerste nummer is eentje van de Chordettes. En dat komt uit 1954. Zitten we weer in een heleboel in de 50 jaren. Dat gaat om het nummer Mr. Sandman. Nou, die is in een heleboel versies wel uitgebracht.

Ja, prachtige klank. Ja, hoe ze het voor elkaar krijgen om die hele oude 78 toeren dingen heel mooi digitaal te krijgen. Ja, waarschijnlijk zijn de moederbanden heel goed gebleven. Nou, de Chordettes was een Amerikaanse a cappella meidengroep die bekendheid genoten in de jaren 50 en 60. Nou, 54 was dit. Goed, dat was de eerste in de drieluik. De tweede is eentje uit 1968. Gaat om het nummer Cinderella Rockefeller van Esther en Abby Voorin.

Esther en Abi Elferimba was een Israëlisch folkduo uit Safit uit de jaren 60. Die zijn vooral bekend van hun hit Cinderella Rockefeller die we net hoorden uit 1968. Esther en Abi die met elkaar getrouwd waren gingen in 1969 uit elkaar en scheiden in 1970. Beiden gingen daarna solo. De derde in deze drie luik is eentje van Christian St. Peters. En het gaat om het nummer uit 1966, The Pied Piper.

Ja, dat moet je heel erg opletten, want het is in één keer boom, ho, deze plaat. Dus, nou, prachtig nummer op te horen van Christian St. Peter. Dat was de derde in de drie luik. De Pied Piper. Ja, nou heb ik een heel mooi dilemma weer. Net zoals laatst. Allemaal dezelfde goede antwoorden in, ja, eigenlijk allemaal dezelfde tijd. Maar als ik heel eerlijk ben, Bette Gea, die was 22 uur 39. Aafke was 22 uur 40 en Hans en Mieke waren ook 22 uur 40. Nou, ik heb het antwoord even aan hun doorgeappt. Want hun antwoorden lijken er allemaal heel goed op. Het gaat om sprookjes in ieder geval. Dat was bij Aafke het geval. Hans en Mieke hadden sprookjes. Ja, staat ertussen in het antwoord, dus dat is ook goed. En Bert en Gea hadden ook sprookjesfiguren, fantasiefiguren. Nou, is ook goed. Dus in principe allemaal ex aequo. Nou, ik zou zeggen, zoeken alle drie een leuke plaat uit. En daar ga ik op draaien. Dus, in ieder geval, Pieter die gaf al aan van er hoeven in dit geval geen tips bij. Nou, dat was ook niet nodig. Dus aardig gelukt. Nou, Pieter en ik bedankt hiervoor. En ik ben benieuwd hoe de luisteraars op jouw vraag gaan reageren. Dat zien we dan ook wel tegemoet. Oké, ik heb nog een verzoekje van Aten Toornstra. Die wou horen. Volgens mij was het Aten. Dan moet ik wel echt. Ik moet ze niet allemaal door. Ja, die wou horen. Doe van Peter Maffay. Nou, dat is een hele dikke nummer 1 geweest. Ga ik met plezier draaien. Komt uit 1971.

De debuutsingle van Peter Maffay uit 1970, Doe. In Nederland werd de plaat destijds veel gedraaid op Radio Veronica, Radio Noordzee Internationaal, Mi Amigo, volgens mij bestond Mi Amigo toen nog niet eens, Radio Caroline en Hilversum 3. De plaat werd een gigantische hit en bereikte de nummer 1 positie in zowel de Nederlandse top 40 op Radio Veronica als in de Hilversum 3 top 30. Een geweldig nummer om toch geregeld een keer te draaien. Ja, ik heb ook een hele mooie uitvoering van met Helene Fischer. Die kan ik ook weer eens even boven water halen. Maar ik ga eerst even een plaat draaien nu van Trini Lopez. This Land Is Your Land. Komt uit 1963.

This Land Is Your Land is een volkslied en een van de bekendste Amerikaanse folksongs. In 1963 kwam er een single uit van This Land Is Your Land van de Amerikaanse zanger die we net hoorden, Trini Lopez. Het is 10 minuten voor 11. Ja, de keuze van Bert en Gea, dan moet ik even het appje erbij pakken. Een van onze favorieten is The Cats, onder andere met Without Your Love. Nou, die heb ik scherp staan. Al vinden wij Earth and Fire ook geweldig en nog vele andere. Dat is een beetje hun reactie al wat op Pieter. Nou, Without Your Love, die komt er nu aan. Ik heb hem hier scherp. Komt van de LP of CD Portraits.

te doen, doe ik na het nieuws en het weer wel weer verder. Eerst deze maar even van de Beach Boys, want dan is het ook het eerste uur weer voorbij. Dus het is weer omgevlogen. Dan is het weer.

Heerlijk nummer om te horen. Het blijft ook altijd mooi. De Cats verveelt nooit. Maar een prachtige track van het album Portrait. Dit was Without Your Love. Ik zit op het klokje te kijken om nou verzoekjes nog

Nou, dit is een, vond ik een hele mooie instrumentale om dit uur mee af te sluiten. Het gaat om het nummer van het studioorkest onder leiding van Tony Vos uit 1968, Love in Kopenhagen. Was toen der tijd, volgens mij, de titel van de televisieserie De Glazen Stad.

Maar wat de hittijdmachine betreft ben ik er straks nog een heel uur van 11 tot middernacht. Tot zo, na het nieuws en het weer.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Peppe, Mike, ik bij Pep op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
3: Baarsmazitcomfort.nl.
5: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
6: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
7: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing, die zaterdag begon, is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël gaat maandag opnieuw demonstreren bij het tweede concert van rapper J in het Gelredome. Volgens directeur Naomi Mestrum wordt het protest kleinschaliger en gericht op bewustwording van het publiek. Zaterdag werden bij het stadion 3 personen weggestuurd door de politie vanwege borden met complottheorieën. 3 Libanese militairen zijn om het leven gekomen bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon, ondanks het geldende staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Het Libanese leger meldt dat het voertuig werd geraakt in een gebied waar spanning heerst met Hezbollah. Het Israëlische leger zegt het incident te onderzoeken en spreekt van een doelwit in een verdachte situatie. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.

Buddy Ryan met de follow-up van Eloise. Dit was Love is Love. Nou, ik kan me herinneren dat dit plaatje, ja, dat, toen we dat voor het eerst hoorden, dat was op school. Want ik had altijd natuurlijk mijn portable radiootje dat ik van mijn ouders had gekregen. Het was een heel mooi plat Aristona radiootje met twee luidsprekertjes. Er kwam een heel vol geluid uit. Maar hij kwam mooi tussen de boeken. Ja, dan kon je hem in de tas. Ja, de tas die wouden we niet gebruiken. Dat was in de tijd een pukkel. Maar in ieder geval, daar paste die mooi tussen de boeken. En een oortje eraan, dan kon je dat mooi. Maar er waren wel schoolpleinen. En dan kwamen die platen ook voorbij. En dan hoorden we, dit is weer een heel ander soort plaat van Buddy Ryan. Zeiden we tegen elkaar toen. Maar ja, wel een mooie. En nou, is ook weer een knappe hit geworden. Love is Love. Verzoekje van Bert. Van Hans en Mieke. Graag Dana Fairy Tale. Dat is een idee van Mieke. Ja, dat is leuk. Dat past er mooi bij. Had ook wel een keuze uit Alice in Wonderland. Mieke houdt van de zomerse plaatjes zoals Here Comes the Sun van George Harrison. En Summer is Here van The Outsiders. Morning Has Broken van Cat Stevens. Plaatjes over lekker buiten zijn in de zon. Tuinieren, etc. Ik heb zelf een voorkeur, dat schrijft Hans dan, voor de jaren 60 en 70. Ik kan eigenlijk geen mooiste plaat noemen. Nee, helemaal mee eens. En er is in die tijd zoveel moois gemaakt. Het herinnert me aan een zorgeloze kindertijd. Dat is het, denk ik. Maar ook dat ik nu op wat oudere leeftijd goede oude muziek weet te waarderen. Ja, helemaal mee eens, Hans. Fairy Tale, dat heb ik klaarstaan. En die komt er nou aan. Komt uit 1977.

de keuze van Hans en Mieke naar aanleiding van hun goede antwoord op de drie luik. Dit was Dana met Fairy Tale. Nou, even een plaat die bij mezelf vandaan komt. Dat vind ik ook altijd een hele mooie. Ja, het album Deze Vuur heb ik natuurlijk hier. Ook die hele mooie roodkleurige hoes. Dus die is vrij zeldzaam. Dat album heb ik hier. Maar ik draai hem nou even gewoon vanaf de computer. Het mooie nummer Our House uit 1976.

Prachtig nummer. Dus ik krijg mijn reacties. Ik even lezen. Waren het geen drie katten in een vensterbank? Ja, en ik kan me herinneren, hier in Hantum was in de tijd een commune. Met, er zat een Fransman, een Engelsman, een Duitser en ja, nog een, volgens mij iemand uit Spanje. Maar in ieder geval waren van die hippies en die speelden dan met de gitaar dit nummer. En ja, die hadden twee katten, dus die zongen dus ook met Two Cats in the Yard. Maar daar heb ik hele leuke herinneringen aan. En heel veel met muziek meegedaan. En ik was daar veel. En dat vonden ze ook leuk. En ja, zo is mijn muziekkennis ook een beetje op gang gekomen. Maar even tussendoor. Maar prachtig nummer om weer te horen. Crosby, Stills, Nash & Young uit 1970. Our House. Ja, dan moet je wel een plaat klaarzetten. Ik ben zo aan het kijken op het andere scherm. In ieder geval, Afke die had ook een suggestie. En dan moet ik even haar app erbij pakken. Nou, Afke hoefde er niet zo lang over na te denken. Maar Our Father van Unit Gloria staat op de eerste plaats bij haar. Nou, ik ga hierbij draaien. Hier is Our Father.

Ook een nummer voor mij met leuke herinneringen. Ouervader van Unit Gloria. Ja, het was toen volgens mij nog Gloria. Tenminste, zo staat het hier in de MP3. Nummer van de Searchers. Bedankt trouwens, Afke. De Searchers met het nummer Take It or Leave It komt uit 1966.

Take It or Leave It is een lied geschreven door de Rolling Stones, bandleden Mick Jagger en Keith Richards. Het verscheen in 1966 op hun album Aftermath. De Searchers brachten een coverversie van het nummer uit op single en dat werd ook een hele grote hit. Het is 11:05 hier bij de hittijdmachine live vanuit Studio Ian in Hantemhuizen. Ik heb hier een nummer van Robin Gibb uit 1969. Het gaat om het nummer Saved by the Bell.

Zeven de Bellen, nummer uit 1969, geschreven en opgenomen door Robin Gibb. Het was de eerste single van Gibb's debuutalbum Robin's Rijn. Dat begon in 1970. Gibb kondigde zijn soloplannen aan op 19 maart 1969. Op dezelfde dag dat de Bee Gees Tomorrow Tomorrow en twee andere nummers opnamen. Save the Bell werd rond maart 1969 opgenomen in de Londense Lia Studios samen met drie andere nummers. Modern Jack, Alexandra Goodtime en Janis. Modern Jack werd als B-kant van het nummer gebruikt. Ja, dat klopt. Dat staat op de andere kant. De Bee Gees zijn toch later weer samen gegaan. Maar hij heeft toch wel even een leuk uitstapje gehad met een paar leuke solo-plaatjes. 1972, Alex Harvey heb ik hier. To Make My Life Beautiful.

Zijn echte naam was Thomas Alexander, oftewel Alex Harvey. Maar in ieder geval, hij is bekend geworden met dit nummer To Make My Life Beautiful. Dat werd in 1972 uitgegeven. En ja, hij heeft ook veel liedjes geschreven, onder andere ook voor Kenny Rogers. Ja, Ruben James heeft hij geschreven. Nou, hij heeft in diverse films en televisieseries gespeeld. The Rainmaker, The Down Below en The Dallas en The Dukes of Hazzard. Nou, allemaal bekende televisieprogramma's. Dus een veelzijdig mannetje uit Amerika. Ik heb hier een nummer uit 1968 van The World of Us. Gaat op het mooie nummer King Crucius.

Een band met een stuk of wat mooie plaatjes. Wilderverse, een Britse psychedelische popband uit 1968 zijn ze wat begonnen en geformeerd, om zo te zeggen, in januari. En tekende bij Derum Records in februari 68 een contract. Ja, hun song Muffin Man was een bescheiden hit in de Britse en Amerikaanse hitlijst en bereikte toen de 10e plaats. Maar ze hebben nog een stuk wat mooier gemaakt. Onder andere deze die we net hoorden, King Crucius uit 1968. Sandy Shaw, nou, die hebben we vanavond nog niet gehad. Is ook heel leuk, is ook een verzoekje trouwens. Gaat om het nummer Think It All Over uit 1969.

Ja, blote voetjes, lekker optreden. Sandy Shaw met Think It All Over. Ik zit even wat verzoekjes te zoeken. Nou, iets van Pink Floyd wordt er gevraagd. Nou, ik zat even in mijn Pink Floyd mapje te kijken in de computer. Toen kwam ik ook een paar nummers voorbij. Ik denk, hey, die hebben vorige week ook gedraaid. En dat ging om het nummer, volgens mij, moet ik even zien. Ja, The Dark Side of the Moon, die hebben vorige week gedraaid. En nou stonden er een paar, ja, dat is ook een hele mooie Shine On Your Crazy Diamond. Maar die is vrij lang. Dus dat, ja, dat moeten we ook maar eens een andere keer doen. Maar ik heb Another Brick in the Wall opgezocht. En ik had de keuze dus ook nog uit Arnold Lane. Dat is een 60er. Maar dit is 1979. Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Heeft Stuart de Jong aangevraagd. En draai ik even met plezier.

Een van de vele mooie nummers van Pink Floyd. Another Brick in the Wall uit 1979. Ik heb nog een verzoekje van Aafke. Dat was haar tweede keuze voor vanavond. Die heb ik nog even opgezocht. Want het is 11:45. Dus de tijd begint weer een beetje te dringen. Maar we doen ons best. The Windmills of Your Mind van José Feliciano.

Windmills of Your Mind is een lied waarvan de muziek is geschreven door Michel Legrand. Voor de Nederlandse hitparade is alleen de versie van José Feliciano van belang. Zijn versie verscheen in 1969 en haalde in 6 weken notering de 11e plaats in de voorloper van de Nederlandse single top 100 en de 13e plaats in 10 weken Nederlandse top 40. Dit is weer heel wat anders, maar ook prachtig om te horen. En die draai ik toch ook wel geregeld op de zaterdagavond. Simon & Garfunkel uit 1969 met de Boxer.

prachtige plaat van het Amerikaanse duo of zangduo Simon & Garfunkel. De autobiografische en deels op de Bijbel geïnspireerde tekst is een klaagzang van een man die probeert om te gaan met de eenzaamheid en armoede in New York. De eerste paar coupletten zijn geschreven in de eerste persoon. De verteller heeft tijdens zijn jeugd in grote armoede geleefd, waarbij hij al vroeg zijn thuis en familie verliet om zich te begeven in de sloppenwijker. En soms in de bordelen van 7th Avenue. In het laatste couplet wordt het vertelperspectief geswitcht naar de derde persoon. Hier wordt beschreven hoe de hoofdpersoon doorgaat met zijn strijd om te overleven. Met de boxwereld als metafoor voor de harde overlevingsstrijd. In de... Moet ik het in het Engels verder doen. In de clearing stands a boxer and a fighter by his straight. Geweldig nummer om te horen. Prachtig. De klokje begint een beetje te dringen. Het is 6 minuten voor middernacht. Ik had nog eentje van de Rolling Stones, een oudje uit 1967. Het is 3 minuten 48. Moet lukken. Dandelion.

prachtige afsluiter voor vanavond van de Rolling Stones, Dandelion uit 1967. Nou, ik heb weer met plezier vanavond allerhande mooie gouden oude hits kunnen draaien. Ik hoop dat alles wat naar genoegen was. Wat de hitheidmachine betreft ben ik er aanstaande zaterdagavond weer. En morgenochtend ben ik er met de Sunday Morning Breakfast Show. Tot morgen en lekker slapen vannacht en morgen gezond weer op.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. In een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang is gedumpt of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Reizigers kunnen weer een noodpaspoort krijgen na een landelijke technische storing bij de Koninklijke Marechaussee. De storing die in de loop van vandaag begon is in de avond verholpen. Noodpaspoorten worden uitgegeven op onder meer Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen, Maastricht en de veerboothaven van IJmuiden. En het reizen kan direct worden hervat. Het cruiseschip Hondius heeft de haven van Rotterdam verlaten en vaart richting Spitsbergen. Aan boord brak in april een hantavirus uit waarbij 3 mensen zijn overleden. Het schip is volledig gereinigd en door deskundigen en de GGD goedgekeurd. Op 13 juni vertrekt vanaf Spitsbergen een nieuwe expeditie met 137 gasten. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt met af en toe regen. In het zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen trekt de regen in de loop van de ochtend weg en breekt vanuit het westen de zon door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 13 graden. Langs de westkust staat soms harde wind, windkracht 7. Zondag begint de dag bewolkt met vooral in het oosten en noordoosten af en toe regen. In de middag wordt het overal droog en breekt vanuit het westen de zon door bij 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Jos Geelhoed. Bij de 35e editie van de Europa Run is ruim 5 miljoen euro opgehaald voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Tijdens de estafettetocht van Frankrijk via Brabant naar Rotterdam legden 5000 deelnemers bijna 500 kilometer af. De opbrengst van ruim 5 miljoen euro ligt hoger dan vorig jaar. Op social media en tweedehands platforms is een run ontstaan op de zaterdageditie van het Parool door een paginagrote boodschap van Harry Styles. Fans proberen de krant massaal te bemachtigen. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor bedragen die oplopen tot boven de 100 euro. Bij Israëlische aanvallen op Gaza zijn volgens hulpdiensten zeker 7 mensen omgekomen. In een vluchtelingenkamp in Gazastad vielen 6 doden en 15 gewonden bij een droneaanval. Bij een ander kamp kwam een man om het leven. Israël zegt dat bij de aanval terroristen het doelwit waren. Israël en Hamas beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren. Medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem hebben bij de ingang een slang van ruim 1,5 meter gevonden in een doos. De dierenambulance heeft het dier meegenomen. Mogelijk gaat het om een netpython. Medewerkers vermoeden dat de slang gedumpt is of per vergissing bij de kringloopwinkel is achtergelaten. Tot besluit het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer